0: Design in Bureau de Vries.
1: De eerste zeven is Heid hier. Toen had ik hem zijn Heid. Wij willen een politieke partij oprichten. En is Heid hier zoiets van een politieke partij. Dat is net samen wat.
2: Femke Wiersma, hoe haar lippen en de kontelingen daarin.
1: Ik ga echt verstommen van dat beleid. Dat werkt te zezen. Dan kan iedereen zezen wat de wol. Maar dat zil wel.
0: Snijn in Bureau de Vries.

0: best allemaal in de mail?
1: Hij is vergees en hij is superactueel.
2: De nijsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus
3: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
1: Crowdy Noi. Omroepfriesland.nl/nijsbrief.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur een dag op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie British Columbia nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 45 vierkante kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. Ook zitten er mensen in de regio zonder stroom. Bij een helikopterongeluk vlakbij Rio de Janeiro in Brazilië zijn 4 mensen omgekomen. 3 van hen zouden toeristen uit Colombia zijn. Ook de piloot van het ongeluk zou het ongeluk niet hebben overleefd. De helikopter stortte neer in een bergachtig gebied met veel bomen. Het toestel vloog daarna in brand. De brandweer kon daar moeilijk bij komen. In Uden is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. 1 agent raakte daarbij gewond en moest naar het ziekenhuis. Bij Volkel zagen agenten de gestolen auto rijden met een caravan daarachter. De bestuurder negeerde een stopteken, waarna een inzittende de caravan loskoppelde en de auto er op hoge snelheid vandoor ging. In Uden reed de bestuurder met de auto in op de politiewagen. Dan het weer, vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag veel zon en wolken, het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop. De beste.

0: het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid. En lid zien dat Friesland daar aan het hart gaat. Omroep.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. De VS heeft nog niet op de eisen gereageerd. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie Brits-Columbia nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 95 vierkante kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. Ook zitten er mensen in de regio zonder stroom. In Hongarije heeft de partij van premier Magyar een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, de oud-voorzitter van het Hoge Rechtshof. Hij werd in 2011 ontslagen nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. En dinsdag stemt het parlement over de voordracht, maar dat lijkt een formaliteit. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Dan het weer vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist. Overdag veel zon en wolken. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: De beste.

0: Cambuur had een fantastisch nieuw stadion. De overgang van oud naar nieuw is meer als zomaar een verhuizing.
1: Er zijn heel veel oude vrijwilligers ook weggegaan. Dus ja, het is allemaal meer een bedrijf geworden dan een club.
0: Dit weekend in Frieslandok, stil aan de overkant.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen, zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten, zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. De VS heeft nog niet op de eisen gereageerd. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie Brits-Columbia nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 95 vierkante kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. Ook zitten er mensen in de regio zonder stroom. Bij een helikopterongeluk vlakbij Rio de Janeiro in Brazilië zijn 4 mensen omgekomen. 3 van hen zouden toeristen uit Colombia zijn. Ook die piloot zou het ongeluk niet hebben overleefd. De helikopter stortte neer in een bergachtig gebied met veel bomen. Het toestel vloog daarna in brand. De brandweer kon daar moeilijk bij komen. De 8e etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Demi Vollering, die daarmee ook de gele trui heeft veroverd. Als ze haar voorsprong in de laatste rit vandaag weet te behouden, grijpt ze haar 2e eindzege in de Tour. Het weer, opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag veel zon en wolken. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland, non-stop.
1: De best

0: is alles mijn om voor de vakantie.
1: Zinnebril?
0: Check.
1: Badkleren?
0: Check.
1: Slippers?
0: Check.
1: En Friesland?
0: Dat vier ik neer meer. Want met de app van Omroep Friesland heeft het Heiteland altijd bij die. Voor het laatste nieuws, ons zien favoriete programma's.
1: Omroep Friesland.
0: Past dus altijd in de koffer.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij aanslagen in Colombia is een dode gevallen en zijn mensen gewond geraakt. In het zuidwesten ontplofte een autobom bij een tolstation. Dat was vlakbij de plek waar een dag eerder de ultrarechtse president Abelardo de Espriella werd beëdigd. Het leger geeft twee groepen van de voormalige guerrilla-beweging FARC de schuld. In het noorden van het land kwam een politieagent om bij een aanval op een politiebureau. Bij zijn beëdiging zei de nieuwe president dat gewapende groepen moeten luisteren naar de autoriteiten. Anders volgt er een confrontatie met de politie en het leger. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. En verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen, zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten, zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie British Columbia nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 95 kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. De achtste etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Demi Vollering, die daarmee ook de gele trui heeft veroverd. Als ze haar voorsprong in de laatste rit vandaag weet te behouden, grijpt ze haar tweede eindzege in de Tour. Het weer, opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag veel zon en ook wolken. Het wordt 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: De beste

0: werkdagen tussen Tolven en Ien bij Omroep Friesland op radio.
1: Nou in Friesland.
0: Maar het nijste nijs uit Friesland.
2: Ja, dat jou dan.
0: Verslagjouwers die trofreegje.
3: Wat gong de toen trolli hinnen?
0: Sportnijs van de profs onder beginners.
4: Je hebt zachtere ballen.
0: Het waberjocht.
5: Het is nou heel mooi.
0: En nijs van de social media.
6: Dus het is eigenlijk een hele efficiënte manier van werken die het echt nog hartstikke gezellig is.
1: Ik op sneun om 8 uur en 12 uur.
7: En een keer.
0: Omroep Friesland. Nou in Friesland.
8: Het is perfect.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege de natuurbranden in de westelijke provincie British Columbia. Duizenden mensen in de buurt van een groot meer zijn geëvacueerd. De brand brak vrijdag uit en verspreidde zich snel. Een gebied van bijna 100 vierkante kilometer zou in brand staan. Meerdere woningen zijn verwoest en een deel van het gebied zit zonder stroom. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan de VS voor de heropening van de Straat van Hormuz. Zo wil het land onder meer dat Amerika troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade volledig vergoedt. Ook zou Israël moeten stoppen met aanvallen op Libanon en de Palestijnse gebieden. De VS heeft nog niet op de Iraanse eisen gereageerd. Bij aanslagen in Colombia is één persoon om het leven gekomen. Ook raakten meerdere mensen gewond. De dode viel in het noorden van het land bij een aanval op een politiebureau. Eén agent kwam om. In het zuidwesten ontplofte een autobom bij een tolstation. Het was vlakbij de plek waar een dag eerder de ultrarechtse president de la Espriella werd beëdigd. En die zei toen dat hij gewapende groepen hard aan zou pakken. Het leger geeft twee groepen van de voormalige guerrillabeweging FARC de schuld van de aanslagen. En landskampioen PSV heeft gelijk punten verspeeld in de Eredivisie. In eigen huis werden 2-2 tegen Fortuna Sittard. De Limburgers maakten in blessuretijd de gelijkmaker. En verder won AZ met 2-0 van promovendus ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk van Willem II. En Telstar zorgde gelijk voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. En bij de vrouwen kwamen Ajax en PSV in actie bij de voorrondes van de Champions League. PSV versloeg het Finse HJK en Ajax won van het Schotse Rangers. Beide Nederlandse ploegen zijn nu door naar de derde voorronde. Het weer dan nog, lokale mistbanken en wat bewolking. Vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: De best

0: 9 in Bureau de Vries.
1: De eerste zeven is Heitag hier. Toen haak ik hem zijn Heit. Wij willen een politieke partij oprichten. En is Heit hier zoiets van een politieke partij? Dat is net samen wat.
2: Femke Wiersma, hoe haar lippen en de kontelingen daarin.
1: Ik ga echt verstoren van dat beleid. Dat werkt te zezen. Dan kan iedereen zezen wat de wol. Maar dat zil wel.
0: Snijn in Bureau de Vries.

0: is maar koer tot ik net alle leed ken. Al het leien van de brood.
1: Want het lid mij of ik een magneet bin, nooit weer los.

0: Vannacht is er weer
1: Friesland non-stop.
0: Nou dadelijk hier.
1: Prelude. Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. In natuurgebied Herperduin bij Os is vanochtend een natuurbrand geweest. Een gebied van 100 bij 150 meter stond in brand. Inmiddels is het vuur onder controle. Er wordt nog wel nageblust. De veiligheidsregio roept mensen op om voorlopig niet naar het natuurgebied in Brabant te komen. Als de VS wil dat de straat van Hormuz weer wordt geopend, dan moet het land onder meer zijn troepen uit de regio terugtrekken. Dat is een van de nieuwe eisen die Iran heeft gesteld. Ook zouden alle Amerikaanse sancties moeten worden opgeheven en moet de oorlog definitief stoppen. Het Witte Huis heeft nog niet gereageerd. Vanwege een grote natuurbrand geldt in het westen van Canada de noodtoestand. In de provincie British Columbia staat een gebied van bijna 100 vierkante kilometer in brand. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. In de Amerikaanse staat Utah zijn twee helikopterpiloten omgekomen tijdens het bestrijden van een bosbrand. Het toestel stortte vrijdag neer, maar hulpdiensten die konden pas een dag later de plaats van het ongeluk bereiken om de dood van de twee te bevestigen. Landskampioen PSV heeft gelijk punten verspeeld in de Eredivisie. In eigen huis werden 2-2 tegen Fortuna Sittard. De Limburgers die maakten in blessuretijd de gelijkmaker. Verder won AZ met 2-0 van promovendus ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde gelijk voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. En bij de vrouwen kwamen Ajax en PSV in actie bij de voorrondes van de Champions League. PSV versloeg het Finse HJK en Ajax won van het Schotse Rangers. Beide Nederlandse ploegen zijn door naar de derde voorronde. Het weer dan nog, lokale mistbanken en wat bewolking. Vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. Morgen begint eerst bewolkt met in het noorden kans op lichte regen. Het wordt dan iets minder warm dan vandaag met 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep Friesland. Prelude. My Maaike van Dijk.
3: Goedemorgen allemaal en mooi dat je weer harkje naar Prelude. Na mijn vakantie ben ik even in het ziekenhuis bedaren, maar gelukkig nou weer ze vier opknapt dat ik Prelude weer doen kan. Dank aan Jan Durk de Haan en Aukje de Hoop voor het overnemen van het programma. De overdenking die komt uit van Jan van Bellen en hij is verbonden aan de Remonstrantse gemeente in Leeuwarden. Het eerste fysiekje komt van Pietje Wijma van Burgum. Zij lokwenskert Janny de Jong van Burgum, maar de Jedi van 13 augustus. Piet Mierema van Balzet wordt lokwenskert maar de 82e Jedi van 2 augustus, troch Janke Tabak Mierema van Ichtenbrege. Op 12 augustus wordt Jappie de Groot uit Nijwanne 82 jaar. Zijn vrouw Berber en de bijen wensken hem een mooie Jedita. En de dochter Sietse en Grietje Bergsma van het Jerevingen Ek. Seike Bergsma Visser uit Drachten viert op 12 augustus de 66e Jedi. En daar wil de familie uit Jesterbjerm, Tjemerem en Dronriep haar van het mooi lokwenskje. Jan en Corrie Hoekstra uit Sint-Niek wien op 6 augustus 55 jaar trouwd. De bijen en de paken en beppe Seizes wensken haar nog mooie Jerenta. En juster is Saakje de Vries Plantinga uit Sint-Niek 89 jaar geworden. De bijen, Henny en Jan en Gerrit en Jikke, Maide Beppe en Oerbeppe Seizes wensken haar een goed nieuw levensjaar. Het eerste lied komt van het Urker Mannen Ensemble, zes jongen van het scheepke onder Jezus' hoede.

Hielke de Jong van Sint-Niek wordt lokweeske maar de 86e jiddy troch zijn vrouw, de bijen en de pakenseizes. In Marm is Fineke Kok Boersma juster 24 jaar geworden. Ze stiet altijd voor elke in kleer, zoals kreut Piet Bouma, en daarom zet er haar jood maar een lied in prelude even in het centje. En van het lokweeske vanzelf. Wil Pasma van Stiens lokwenskt mij een lied zijn vrouw Eti, die op 11 augustus zongen zantig hier wordt. De lokwensken komen ek van de bijen en de zongen Beppe Seizes. Janke Boersma van Aardige Zuidwest hier van 2 augustus al een fysiekje dien om haar zuster Antje de Boer van Warkum te lokwensken, maar de 81ste jiddy van 6 augustus. Het fysiekje is de verline wieken bij Trorekken, maar de lokwensken binnen de jood net minder om. Henk en Nelly Wijma uit Burgum wien op 7 augustus alweer getrouwd. Sjoukje Jonker Wijma uit Veenwaarden lokwenskiet je hem daar van hette mij en wenskiet je hem nog mooie jerenta met de bijen en de bijensbijen. Het lied dat ze omvregen is Hoor jij de vogels nog fluiten? Het wordt zongen door Christian Verwoerd.

voorbij gaan. De dief is bezig met stelen. Hij rooft de vreugde uit je leven weg. Toch is het mogelijk in de strijd dat je van binnen wordt verblijd als je alles wat je vasthoudt bij hem neerlegt. Dan mag je het weer zien als je alles bij hem neerlegt, als je alles in zijn handen legt.

0: mag het nu weer zien. Ik mag het nu weer zien. Ik mag het nu weer zien.
1: Wij willen u's mem, beppe en oerbeppe Tsjitske Lanting de Koe uit Koudem lokwensje met de 87e jiddy van zoon Augustus. Dat schreeuwt Jetske de Ras van Wijns. Het feest is goed, dus maar een gezellige dag te wensken. Anneke Veenstra van Pargeer is op 5 augustus 84 hier geworden. De lokwensken, maar ek de betterskipswensken, komen van haar man Aise, de Bijen, de Beppesezes en Lietse, Pieter en Jaline. Uultje Wildschut van de Gastmer wordt lokwensken met de Jiddy van Moon, troch haar broden en zusters en squansusters. Boervrouw Anneke Sinema uit Burgum is op 3 augustus 91 hier geworden. Jan Sietse en Atje Valkenier, lokwens je haar en hoop je dat ze nog lang noffelijk naastelijk kan wennen maaien. En het is bijzonder dat een sjonggroep die het al lang niet meer besteedt, nog alle weken onvregen wordt. Dat gaat om de Dobber. En verjaren Joert van Haren het lied Zit net in nood.

Frauke Plantinga de Boer van de Jouwer wordt op 15 augustus 86 jaar. De bijen, Beppe Cezers en oer-Beppe Cezer wollen haar daar van het mooi lokwenskje. In Snits wordt vrouwtje Rienstra lokwenske maar de 66e jaar van 6 augustus, terug Jan Hiddo en Corinne de Boer. Bouk Loonstra Kramer uit Balzert is aan het opknappen na een schouderoperatie. De muzikale beterschapswensken komen van haar zusters uit Dan Waard, Dokkum en Amersfoort en haar broer uit Burgum. Tineke Vellema van Haarlem wordt lokwensken met de 66e jaar van 11 augustus, terug haar man Klaas, de Bijen en de Beppesezers. En Joert viert Marigje Wiersma uit Witmassum haar 92e jaar. De Borlje, Jan en Boukje Bouma delen al 54 jaar leef en leed met haar en lokwensken haar van hette. En de lokwensken komen ik van Kees Wiersma uit Veenendaal. Hij weet dat ze graag mooi zongt met de lieden in prelude. En hopelijk is dat Joert ook weer zo. En dat lied is Daar is kracht in het bloed. Het komt uit EO Nederland Zingt.

Op een jouwer is Dukke de Haan Siesling op zo'n augustus 72 jaar geworden. Haar omkes en moikes uit Tjom, Weensum en Massum en zus Sippy Siesling uit Weensum lokwenskje haar van hette. Op 12 augustus is het de jiddie van Trinke van der Heide van Drachten. Haar vriendinnen Wikke Vrijburg lokwenske het haar van hette. Geke Hoekstra van Burgum en Eke Adema van Geriep binnen vriendinnen en oud-collega's van Berghiem. En ze hebben deze week beide de jiddie viert. De lokwensken komen van Annie Snieder uit Twizel. En morgen viert Akkerim ter Horst van Toppenhuizen de 75ste jiddie. De lokwensken en een groet komen van Janke Knossen van de Jouwer. Ze vregen om een lied van Jim Reeves, Vieren Whispering Hope.

In Kampen wordt Jelle Brinksma lokwijske met de jiddy van 4 augustus terug de familie Brinksma. Op 11 augustus wordt Arend Kastelein uit Holwert 86 jaar. Hij wordt van het lokwijske terug Jelle. Bart en Hiltje Hoekstra van Jisken Huizen

Lokweeske maar de 25e juli terug de Squashuskes en Zweger Saskroot Heli Portena van Sint-Niek. Pier Dijkstra van Raad is op 3 augustus zone zantig hier worden. Van het Lokweeske terug zijn vrouw Roelie, de Bijen en de Pakenseizes. En op 12 augustus werd Albert Vriesema van Drachten 69 jaar. Zijn broeren en zusters mooi de ontrouwden, lokwens je hem en wens je hem nog mooie en zonne jarenta. Van het mannenensemble Espressione jaren we Trouwe Vader, breng mij terug.

Op het Jerevien had Tjis Hoekstra juster haar jiddie viert. Haar man Dirk, de bijen, Beppe Cezers en oer Beppe Cezer, lokwenskje haar en ze binnen grutsk op jou. Sjoertje van Kalsbeek uit Gaast is op 2 augustus 72 hier geworden. Ze wordt van het lokwenskje troch Rulie de Boer. Op 5 augustus had Klaas Joustra uit Tietzerk zijn jiddie viert. En daar wil zijn kwanzuster Rulie Struksma uit Drachten hem van het mooi lokwenskje. Homme van der Bij van Jobbegeer lokweesket zijn vrouw Wiesje, maar de 28ste jiddie van 4 augustus. En de lokweesken komen ek van de Bijen en de Beppesezes. We jaren Sjoels de Korte, hij sjongt, ik zou wel eens willen weten.

Piet en Jantje Loortsma van Sebrandeboren vieren op 10 augustus het diamantenhuwelijk. 60 jaar trouw dus. De lokwensen komen van de broer en zusters Elsinga met de ontrouwden. Op 13 augustus viert Hendrik van der Leeuw van Burgum zijn 88ste jaar. De familie van der Leeuw lokwenskt hem met een lied in prelude. Een lied als bemoediging is aanvragen voor Eeltje en Durkje Annema van Waterswaard terug Anita Hoekstra van Bedaard. Ali Strikweda van Balk wordt op 11 augustus 86 jaar. Harmke, Jelle en Pietje, Aisje en Jan en Eeltje lokwenskje haar en wenskje haar nog een soort zonsta voor het nieuwe jaar. We jaren het lied Houd gij mijn handen beide. En het wordt zongen terug Anne-Marie en Gracielle Hunsel.

0: Emmy Jonker van Drachten, Lok Weensket Bouke van der Veen met de 81ste jiddy en Leense de Jong met de 100ste jiddy van Moon. Wat een leeftijd. En Joet met Lutske Borgman Hoekstra vieren dat ze 96 jaar wordt. De Lok Weensken komen van Rijtse, Weltje en Iemen. Geertje van der Velde Algra uit Zerhusterveen wordt van het Lok Weensken met de 86ste jiddy van Alve Augustus terug Anneke Sielstra Steenstra uit Dokkum. In Vegelinsoord werd Attie Salve de Lok Weenske, maar de jiddy van 13 augustus troch Tite Dijkstra van Kimset. En ek troch haar squamfamilie Wiebe en El, Ari, Frits en Jantje en Johan en Lieske. Dan is het nou tijd voor de oetinking van Doemne Jan van Bellen. En ontsluitend jaren we het lied Tel uw zegeningen, het wordt zongen troch de graaide klanken.
1: Omroep Friesland, prelude.
2: Vandaag wil ik met u stilstaan bij het verhaal in de Bijbel over een storm op het meer van Galilea. De leerlingen van Jezus waren daar in een boot, midden in de storm. Toen kwam Jezus over het water naar hen toe, vertelt het verhaal. Jezus die over het water liep. Er wordt soms wat lacherig over gedaan, of men haalt er de schouders over op. Dat kan toch niet, lopen over het water? Nee, dat kan niet. Maar het gaat niet om de vraag of het wel of niet mogelijk is. Eeuwenlang hebben mensen zich dat waarschijnlijk helemaal niet afgevraagd. Ze luisterden naar het verhaal en ze lieten zich erdoor raken. Laten wij daarom ook maar alle oordelen opzij zetten en proberen echt te luisteren. Met ons hoofd en met ons hart. Het verhaal volgt op het verhaal over een wonderbaarlijke maaltijd. Een paar visjes en een paar broden waren meer dan voldoende geweest om een enorme schade van mensen te voeden. Het was als een hemels tafereel geweest. Nu werd het donker. De leerlingen roeiden in een boot het meer over en er stak een storm op. Hoe hard de leerlingen ook aan de riemen trokken, ze kwamen nauwelijks vooruit. De dag was zo hemels geweest. Maar nu was het alsof de hel was losgebarsten. De leerlingen raakten in de greep van de angst. Als ons bestaan of dat van onze dierbaren wankelt, als alles zich tegen ons lijkt te keren, of als het steeds donkerder lijkt te worden, wat dan? Het lukt niet altijd zomaar om dan het vertrouwen in het bestaan vast te houden. Maar midden in de duisternis van het bestaan kan toch nieuwe moed in ons doorbreken. Het overkomt ons, als door een wonder. Sluimerde het altijd al ergens? Op de bodem van onze ziel, of waar dan ook? Was het alsof een stille stem ons toesprak? In het verhaal over de storm op het meer is het Jezus die verschijnt en die de angst die de leerlingen heeft bevangen, doorbreekt. Ik ben het, wees niet bang, zegt hij. Als u het bent, zeg me dan dat ik naar u toe moet komen, zegt Petrus. Jezus zegt, kom. En Petrus stapt overboord. Pardoes de woeste golven tegemoet. Maar dan? Dan kijkt hij naar de wind die om hem heen raast en die de golven opzweept. Weg is zijn vertrouwen. Hij zinkt. Jezus pakt hem vast en zegt: waarom stond je zo onvast? Ach, hoe kun je stevig blijven staan als je tot je door laat dringen hoe het er in de wereld aan toe gaat? Of hoe het stormt in je eigen bestaan? Net als Petrus kunnen we maar al te gemakkelijk het vertrouwen dat even opflikkerde weer verliezen. Maar ergens is er toch die stille stem, die hand die naar ons wordt uitgestoken, die ervoor zorgt dat wij, terwijl wij de stormen om ons heen onder ogen zien, toch moet blijven houden en ons leven blijven toewijden aan het goede, aan Gods rijk van liefde. Mogen het zo zijn.

Jan Cuperus van Sint-Anne werd op 15 augustus 87 jaar. Hij en zijn vrouw Hanny werden van hetelok weesken troch de hele familie Cuperus van Sint-Anne. Aisje Wisman van Sint-Bjerm is op 3 augustus 77 jaar geworden. Na een spannende tijd kon de jiddie gelukkig weer viert worden. De lokweesken komen van Piet en Ali, Harmke, Jelle en Pietje en Jan en Elkje. Jaap Roorda wil mij een lied in prelude zijn vrouw Yvonne lokweesken, maar de 78ste jiddie van 30 juli. Maar vooral ik bedanken voor de goeie zorgen die hij al oorl hier van haar krijgt. Hij hoopt op nog een mooie tijd met elkaar. Hij wil graag jaren het lied Heer Wes Mais ont een oren keer. We jaren het van mannenkoor Laus Deo van Warkum.

Op 3 augustus wie het de 61ste jiddy van Rien Teunissen uit Blije. Zijn vreunen Gap en Maaike Snijder van Haarlem lokwensje hem van Ette en haar lokwensje binnen ek voor Leeuwe Roersma die het jood 86 hier wordt. Het PCOB van Balk lokwensje te leden Baitske Boukema en Klaaske Wolthuizen uit Eerlehuizen van Ette maar de jiddy en wensken ze een heel goed nijlebensjaar ta. Uit EO Nederland zingt Jerbe het lied Eén naam is onze hopen.

In Kruil in de Mateerspolder werd Karel van der Wal lokwijs gemarieerd van Tove Augustus troch Boukje Venema en Marie Haastra uit Koudum. Een diamanten bruidspeer in oranje woud. Op 4 augustus wien Sjoerd en Boukje Nijholt 60 jaar trouwd. De broeren en zusters Veenstra lokwijsje ze daar van het amai. Grietje van der Molen van de Rottenvallen wil haar levenbroer Duitse Winje van de Jouwerlokwenskje maar de 80ste jiddy van 31 juli. En is er Husterveen werd Jannie Douma op 11 augustus 87 jaar. Ze werd van het lokwenskje troch Eelco en Doetie Douma en ek troch Johannes Koornstra van Aardehaske. Maar het lied Eens als de bezuinen klinken. Het werd deze keer zongen troch de Veluwse zangetjes.

Witske Meinema de Vries wennet in de Waardwente in Dokkum en wordt haar lokmeeske met de 94ste jiddy op 12 augustus. Troch haar zusters Janke, Jochemien en Titi en zweger Piet. Wiesje, Sent, Sitske en Kees binnen de freunen van Akker Landman en zij hebben een plaatsje voor haar omvregen omdat ze hjoerd 80 jaar wordt. En ik hjoerd jerven weer een lied van Johannes de Heer en dat is Als ik maar weet.

En met dit liet binnenwerd onder aankomen van deze uitsturing van Prelude. Je verzoekjes binnen van harte welkom. Het kan via de website, via de mail of via de post. En graag bij alle verzoekjes goed vermelden van wat het is en van wat het komt. En ik graag je telefoonnummer. Is het nou haast tijd voor het nijs en het waberjucht van Jochen Oren? En daarna verzels werd 2 uur mooie muziek, mooi douwen. Om 10 uur is er weer een tjerketjenst op televisie. En onder mij de 30ste binnen dat weer hellings. En joot gaat het om de tjenst van 1 maart van dit jaar vanuit de tjerke van Noordburgum, met Jan Seldenrust als voorganger. De oordinking kwam joot van Jan van Bellen. De techniek wie in hand van Leense Valk en mijn naam is Maaike van Dijk. Wij wensen je een hele mooie snijnta en graag ont nije wieken. En ont het nijs van Jochen Oren jaren we korps pro regen van het Jervingen, My Eternal Father. We draaien het speciaal voor Pie Zijlstra. Zij viert op 13 augustus de 25ste jiddy en daar willen haar zussen, squansussen en zweger haar van hette malokwensje.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: 9 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. De aanhoudende hitte en droogte zijn niet alleen slecht voor de natuur, maar ook voor de economie. Daarvoor waarschuwt Triodos. Volgens de bank is de situatie zo erg dat de verwachte economische groei in de EU dit jaar in rook op zal gaan. Vooral Frankrijk wordt hard geraakt, gevolgd door Italië en Spanje. Door de hitte en droogte kunnen veel mensen daar niet goed werken. Ook de Nederlandse economie is niet goed afgestemd op hitte en droogte, zegt Triodos. Vooral de landbouw merkt dat. Vanwege de lage waterstand wordt ook de transportsector getroffen. Vanwege een grote natuurbrand geldt in het westen van Canada de noodtoestand. In de provincie British Columbia staat een gebied van bijna 100 vierkante kilometer in brand. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. In de Amerikaanse staat Utah zijn twee helikopterpiloten omgekomen tijdens het bestrijden van een bosbrand. Het gebeurde vrijdag al, maar de twee zijn nu pas gevonden. In het westen van Amerika woeden meerdere bosbranden. Vanwege de droogte is in delen van Duitsland het zondagse rijverbod voor vrachtwagens opgeschort. Die mogen vandaag gewoon de weg op, onder meer in Noord-Rijn-Westfalen dat aan Nederland grenst. Vanwege de lage waterstand van onder meer de Rijn kan er minder vracht via het water worden vervoerd. Door vrachtwagens op zondagen te laten rijden zou bijvoorbeeld de bevoorrading van winkels niet in de problemen komen. En in Amsterdam is gisteravond de World Pride afgesloten. Een internationaal evenement rond de Pride in de hoofdstad. Duizenden mensen liepen mee in de Pride March. Sommige deelnemers die liepen met vlaggen van landen waar homoseksualiteit nog altijd strafbaar is. Zoals van Afghanistan en Pakistan. Het evenement werd afgesloten met een concert op het Museumplein. Het weer nog, vooral vanmiddag flink wat zon. Bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. Morgen eerst bewolkt met in het noorden kans op wat buien. Het wordt dan iets minder warm, 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor een nieuwe Citroën. Heima, service en auto's. Is er voor Elsingen?
4: Hast het al sjoen? Er is opruiming. Bij Kapel Gewonen, in Ljouwet en Boeten Post. Mijn alle sterke merken onder één dak.
5: Ja, mijn kwartingen ontzond 20% op meubelen, bedden en accessoires.
4: Kom, laten we gauw gaan, want op is op.
6: Van Doorn, van grote fabrieken naar reuze rijden, vrouwt wiet. Daar kom je het werk van Van Doorn zien.
7: Wat aan een fabriek, om een reuze rij te krijgen?
6: Het verschil is lieser als dat stinkst. Bij Van Doorn zorgen wij dat alles gewerkt en dat alles draait en draaien bloot. Dat is Van Doorn.
7: Vanuit Friesland?
6: Ja, vanuit Gestralen. Van Doorn.
8: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
9: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
10: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
12: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
0: Noi Friesloon.
1: Jacob Stelwagen.
13: Alles wat er speelt. Goedemorgen en welkom bij de Sokrates Nieuws editie van No in Friesland op 9 augustus 2026. In de bosk bij Rosterhout is juist een brand uitbrutsen. Onder andere een drone team van de brandwacht werd inzetten om de situatie vanuit de loft te beschermen. Omdat er een soort wetter om het bos kennen wie het vuur gauw onder controle. Hoe de oorzaak is nog niet bekend. De kiesters Annette Haan, Gerde Lieklema aan Nijholt en Jenny Terpstra, de Vrije Formatiepartij in Burgwerd won. In de finale won het partij met 4 wonmanieten, Sijs Geliek van Iris Veldman, Riks Wijnia en Jello Koopman. De derde plak weer voor Rudy Krondik, Lisanna Saringa en Noah Elzinga. En Gerb Terpstra bij de Friesland Cup tot de scoren van Driel Zwoen. Hij sprong in de voorronde in 20 meter 64 en in de finale kwam er net één meer oerhinnen. Michiel Zijlstra volgde hem op mijn afstand van 21 meter 10. En ik bij de Vrolijwaten seizoensrecord sprong terug Marit van der Wal. Zijn wie maar 60 meter 20 der de sterkste. Sportclub Heerenveen begint juist het seizoen met de wedstrijd in FC Twente. Het is nog de vraag of Maxence Rivera en Oliver Brouwer mij dan kennen. Die binnen blesseert. Luca Ooyen, wie verliende wieke echt net fit, maar is volslijn hersteld. Heerenveen had de selectie goed bij elkaar houden. Ze is het de vraag of Heerenveen er nou beter op worden is, toch dat de selectie haast hetzelfde is. Trainer Robin Veldman had antwoord op die vraag.
14: En als je dan naar vorig jaar kijkt, heb je 13 jongens moeten inpassen. Zowel starters als jongens die nu starten of die bij de selectie zijn gekomen. Ja, ik denk dat we verder staan. Alleen, ik denk dat. En we moeten dat nu met een zware start van de competitie wel gaan bewijzen.
15: Ja, want er is Twente dan Ajax uit. Nog wel even waarom naar de verwachtingen. Want een supporter had natuurlijk altijd een verwachting. Je meer vrienden hier achtste eindigen. Uiteindelijk krijgt Utrecht er Utrecht in de play-offs. Als je een beetje zorgt naar budgetten, dan zit je een beetje, ja, krijg je goed bezorgd tussen 8 en 12 ergens. Wat vies toch dat de supporters van die team verwachten mij? En dan lijst een beetje concreet. Net alleen nog maar mooi aantrekkelijk voetballers.
14: Nou, mooi aantrekkelijk voetbal. Nee, ik vind dat wij een elftal op de mat moeten brengen die hart en ziel geeft. En dat betekent dus in de wijze waarop we willen aanvallen, dat moet sprankelend zijn, maar het moet ook effectief zijn naar het scoren van doelpunten. Dus niet alleen maar ballen rondspelen om het rondspelen. En verdedigend gezien vind ik ook dat wij nog wel een stapje harder mogen. Dus harder in het duel, harder in die laatste stap op de bal om meer ballen te veroveren hoog op het veld. En als dat gaat resulteren in dan resultaten, ja, dan hoop ik het net zo goed te doen als vorig jaar. Alleen, wat ik al eerder heb gezegd, minder tegengoals te krijgen, waardoor je, nou, denk ik ook wat comfortabeler misschien wel wedstrijden kan uitspelen, maar ook meer punten kan verzamelen. Maar
15: net zo goed als vorig jaar, wel beter toch?
14: Nou, het begin, hè, daar hebben we veel laten liggen, want daar ga je waarschijnlijk naartoe. Want ik denk ook dat we na de winterstop bijvoorbeeld een hele mooie lange reeks neer hebben gezet, waarin we ook tegen topclubs hebben gespeeld, maar ook tegen de clubs om ons heen hebben laten zien dat we hart en ziel op het veld kunnen leggen. Spelers in hun kwaliteiten kunnen brengen. Nou, die spelers die we in de kwaliteit hebben gebracht, ja, daar is nu ook veel belangstelling voor. Dus aan die kant hebben we denk ik ook iets heel, heel goeds gedaan. Alleen, ja, ik wil uiteindelijk, kijk, die mensen hebben hier een seizoenkaart gekocht. Ja, die willen hier niet naar een schaakspel komen kijken waar de bal alleen maar van A naar B gaat. Wij willen de goal aanvallen en we willen spelers in hun kwaliteit hebben om de goal aan te vallen. Nou, dat is wel iets wat ze van ons mogen verwachten.
15: Ja, ik denk achtste, maximaal zonde. Wat zou je zo dan?
14: Nou, mooi. Leg de drukte maar op. En dat is mooi. Daar willen we ook mee dealen.
15: Wij zijn druk? Ik vind het nog redelijk gematigd.
14: Roelof de Vries van Omroep Friesland bij ons neerlegt.
15: Los van Roelof de Vries van Omroep Friesland dan?
14: Nee, maar ik ben onlangs, dat heb ik wel in een ander interview gezegd, ben ik in lang weer geweest bij het Scootjesiele. En daar ben ik echt heel vaak aangeklampt van, we gaan Europa in. Ja. En kijk, wij willen het gewoon in die zin, we willen de Europese play-offs gewoon halen. En het eerste jaar dat ik hier was, heb ik natuurlijk van Persie overgenomen. Hebben we het seizoen afgemaakt, haalden we de play-offs, hadden we niks te vertellen. Afgelopen jaar hebben we de play-offs gehaald. Vind ik dat we de betere ploeg waren. Alleen verliezen we de wedstrijd omdat Utrecht gewoon 3 goals maakt. Ja, en als we dit jaar een stap kunnen maken dat we dan in die halve finale naar de finale kunnen. En we kunnen naar Europees voetbal toe. Ja, dan moeten we daarvoor gaan. Alleen dat vraagt wel heel veel van ons in zowel de breedte van de selectie. Als ook in elke week weer in staat zijn om dat te kunnen presteren.
15: Dus je rekt nou minimaal finale play-offs?
14: het zo goed mogelijk doen in de play-offs dat we de finale halen.
13: Zij trainer Robin Veldman van SC Heerenveen Juventus de eerste wedstrijd in het Amelense Stadion tegen FC Twente. Die wedstrijd begint om 4:15. Het Waarburg nou, Sibo Mollema, een goeiemorgen.
16: Goeiemorgen, Jacob.
13: Ja, de start zocht er al veelbelovend uit.
16: Nou, dat bedoel ik. En dat bloedt net al in de bie. Maar nou ja, ik zou eerst even naar de temperaturen. Schielke die zit op dit moment al op zo'n 20 graden. Dan wordt 18, bons het njontje, laagsem 21. Grauw valt wat leger uit met 18. Nee, bezig 18 en maken vind ik zo'n goede 18. En vannacht had het tussen de 10 en de 14 graden ongeveer west. Nou, en 14 graden, dat is een normale temperatuur voor in de nacht. Nou, jongens, hebben we volop zimmerwaar. Het werd nog wat warmer dan juster. En de temperatuur die leidt, jongens, dan niks aan tussen de 24. Dat is dan op de Waardeilanden en meer het noorden niet. En op plakken zijn 28. Het eerste en zuideerste. Dus een tige warme dij. Nou, nu is er nog, hier en daar toch nog flink wat bewolking. Maar die lost geerden wij de morgen voor het grootste pad op. Dus het zal net helemaal onbewolken wijzen. Maar de zinnen krijgt wel de hater al, Joert. Nou, van de morgen hebben we dan amper wien. Van de middag is er dan een beetje een zwakke, want matige wien. Die neemt dan dus even een beetje ta. En die komt dan vanmiddag uit het west-zuidwesten wij. Nou, jongen, is het ook nog lang warm. Dus als je op de tribune zit bij Heerenveen, dan tref je het. Maar de bewolking die neemt wel wat dag. En ik in de nacht is er wat bewolking. De wind die komt dan meer uit het noorden, dus die is wat rommer. En die is ik vannacht maar zwak. Dan hebben we vannacht zo'n 15 graden op de thermometer staan.
13: En zo is de morgen, halve die hege temperaturen?
16: Morgen, dan denk ik nee. Dan houden we die hege temperaturen. Dan geven we toch even een stapje te back. Dan komen we uit op zo'n 21 graden. Een hege drukgebied, wat Joert nog zo'n beetje boppen Wit-Rusland leidt, dat loopt naar het eerste en daarvoort. Ja, lege druk, die kreeg dan meer invloed. En de wind die komt dan morgen uit het noordwesten en is meteen matig gewoon vrij krachtig. Ja, het noordwesten, daar komt toch wat polaire lucht bij. Ja, dan zie je dat hier 21 graden op het thermometer staat. Nou, op de morgen hebben we dan een soort bewolking waaruit een enkel licht buikenvolk in. Het wordt net een soort millimeters en op plakken zal misschien ook wel heel dan droog bloeien aan het hei natuurlijk. Toch, mijn buikers, dus stel je er net een vorm van voor, maar het kan even weer worden. Nou, op de mensen verwacht ik dat de bewolking dan brekt. En dan komt de zin dat er ja, betekent toch meer onder de pas. De Fransje wat er dan over de zin, ja, die is gewoon voortlussen. Maar de noordwestenwind wordt het ja, dan gewoon een stuk koeler. Nou, in de nacht dan wordt het ook wel lekker koel. En dan hebben we zo'n halve graden.
13: En de dagen daarna, was dat het beeld, Sibo?
16: Nou, we het tien zo, ja, dan stepel, wolken en zinnen wisselen koor aan. Maar het bloed, ja, voor de boeren maakt ze een spittige nog droog. En dat komt ik de komende dagen, ja, we komt er niks bij. De wind die komt dan uit het noorden en die is zwak, ontmatig. Ja, terug die noordenwind wordt het tijdens die ik maar wel zo'n 20 graden. Maar net elke nien hoort van de warmte. En ja, nou, zo gaat gewoon elk wat wils, geen bossissen. Nou, op de jong draait de wind dan naar het eerste en die komt in de nacht uit het eerste wei. Nou, dit had alles te krijgen met een hele drukgebied wat dan gewoon boppen uitsluit. De wind is dan maar amper en ja, verst waar. De nachttemperatuur is dan ik was aan 10 graden met amper bewolking. Ja, nou is het waar, is het juist. Ja, dan hebben we dus nog steeds die eerste wind die het in de nacht al wat er in de nacht al wij kwam. En dan wordt gewoon warme lucht ongeveer. Nou, de temperatuur die rent dan stadig op met een 23 graden op de Waardeilanden, de zesde temperatuur. En zo'n goede 26 graden in het eerste van de provincie. En dan hebben we een soort zinnen op waasje. En dat kan wel eens even, dat er net volle bewolking is. Dus dan kennen we die zinnen verschustering, jongens, op plakken goed zien. Dan hebben we toonsje vanuit het zuideerste wordt nog wat warmere lucht ongeveer. Ja, en op plakken wordt het dan een tropisch. Dus een goede 30 graden. Zit er misschien hier direct nog wel in. Ja, zuidnodig het echt een soort zinnen en amper wolken. Dus dan wordt het weer een tige warme dij. De wind is dan ook maar zwak. En die zwak dus ik net echt van verkoeling. Dus ja, om en om kan ik zeggen, joert warm. Daarna tijdelijk wordt koelder. Maar later in de weken weer hege temperaturen.
13: Sibo Mollema, dank u wel. En een nofgedijfje dadelijk op de radio om al voor het programma Bureau de Vliegers. Maar nog eens met ouwe.
0: Omroep Friesland. Mai Douwe. Presentatie Douwe Heringa.

is de titeltrack van die film. La Vie de François. Hè, dat is ooit mooi. Simone Signoret opnam. Al heel lang niet. Maar Sophia Loren, die tocht. Of haar zoon toch, die is regisseur van. Mimem, die kind nog wel een film maakt. Nou, ze is behoorlijk op leeftijd. Perilien die dit. En toen is ze al 84. Maar het is een prachtig mooi film. Echt een onrieder. Hele goede man. Fijn dat je me weer onder het tastel binnen. Zie je dat ze? Omdat je ontharkt je binnen. Is ik fijn natuurlijk. Ja, wat hadden we een week beleefd in Amsterdam. Onder oren en meer in het land, maar de Pride. En het is al je goed voor doen. En het wie een groot feest. En natuurlijk ik een demonstratie in de LHBTI-ruchten. Laten we hopen dat het al hier een beetje delbert en dat we elkaar wat meer respecteren daarin. Dat zou erg mooi wezen. En het is vanmorgen weer stil in Amsterdam.

is zo stil in Amsterdam. Ik wou dat ik nu eindelijk iemand tegenkwam.

Ella Fitzgerald, My Blue Moon. Ja, in dit programma leer je me dadelijk de prelude après-midi d'une faune. Berlin Philharmonica, mooie Emmanuel Pout en Claudio Abbado als dirigent van Debussy. Dat is een mooi stuk. Het is eigenlijk het begin van de moderne klassieke muziek. En dat wie in ontoefenen in de 19e eeuw. Daar lette meer roer. Ik het exaltaat jubilate van Mozart komt voorbij. En hier is eerst Alison Balsen, mooi het orkest van Guy Parker. La Valse de Lila en de Noy, Jerjem Oude Muziek van Stefano Landi.

Dat weer het stuk van Stefano Landi met ensemble La Perziata. Homo figit felit umbra. Ja, dit stuk, Exaltate Jubilate van Mozart. Dat schreun hij toen de Sandje nu weer. En ja, je kent eigenlijk wel een heel programma van Mozart, Martin, maar de kiertalen erbij van wanneer hij dat schreun. Dingen heel jong, hè? Eerste symfonie, ik dat er toen jonger weer zat. Wie echt een wonderkind, zat het dan hieten. Maar goed, deze religieuze muziek schreun hij op zijn Sandje zeer geliefd. Exaltate Jubilate K-164. Ik heb hier de Australische-Amerikaanse sopraan Danielle Denise, maar die Orchestra of Enlightenment onder leiding van Charles McCarris.

Exaltate jubilate van Mozart. En je zong het nog Daniel Denise, maar de Orchestra of Enlightenment onder leiding van Charles McCarris. Dan een wat lange stuk van Debussy, wat ik al onkondigde. De prelude après-midi d'une faune. En dat is eigenlijk een stuk, ja, het is een van de verneemste stukken van Claude Debussy. Hij componeerde het in 1892 en 1894. Het was een hele, net een hele makkelijke man. Heel gevoelig, heel eigenzinnig ik. En dit stuk scheelde het eigenlijk letterlijk een verhaal. Het is een wat dreemerige sfeer die hier opropt. Een faun. En een faun, faun is een heel mens en een heel bok uit de Griekse mythologie. En op een warme middag zweeft hij tussen dreem en werkelijkheid. Het is ik de beroemdste fluitsolo die hem dadelijk jaren. En trok het stuk in, ik. Die jarium van Emmanuel Pout. De Berliner Philharmoniker onder leiding van Claudio Abbado in Prelude après-midi d'une faune.

Ja, dit wie de prelude Abgemidi d'un Faun. Hele dromerige en varietiert in de 1900. Hele moderne muziek. Hij is vol de betinker eigenlijk van de neoclassieken, de Debussy. En je hebt een Emmanuel Pahoud op die verneemde fluiten solo in het begin. En de Berliner Philharmonic rondleiding van Claudio Abbado. Hier is Benny Andersson, een van de vrouwen van ABBA. En dit stuk uit Heskeleun, Anthem.

0: Anthem van Benny Andersson, wie dit. Dadelijk ben ik er weer mooi. Nog een lekker, een oerke mooie muziek. Je bent Julien Clerc en Florent Pagny in Ballade pour une fou. Ondadelijk.
1: Tu vois,

0: is alles mooi non voor de vakantie.
1: Zinnebril?
0: Check.
1: Badkleren?
0: Check.
1: Slippers?
0: Check.
1: En Friesland?
0: Dat vierde ik niet meer. Want maar de app van Omroep Friesland heeft het Heiteland altijd bij die. Van het laatste nieuws, ons zien favoriete programma's.
1: Omroep Friesland.
0: Past dus altijd in de koffer.
2: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ta-ta-ta-ta. Beethovens imposante vijfde symfonie wordt uitgevoerd door het Antwerp Symphony Orchestra. Ook hoor je Dvorak's vioolconcert op 23 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: Drie sterren slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
9: No bij Lippe. All in prijzen op uw collectie vlier. Kies je favoriete PVC, laminaat of houten vlier en wij regelen je de rest. Van levering tot vakkundige installatie. Alles voor één vaste prijs. Goede kwaliteit en geen verrassingen. Dat is typisch Lippe. Ons gauw.
10: Voor jouw nieuwe bedrijfsauto. Heimer, service en auto's is er voor Elsing.
0: Dit is Omroep Friesland.
11: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
12: Michel Koenen met het NOS-journaal. De aanhoudende hitte en droogte zijn niet alleen slecht voor de natuur, maar ook voor de economie. Daarvoor waarschuwt Triodos. Volgens de bank is de situatie zo erg dat de verwachte economische groei in de EU dit jaar in rook op zal gaan. Vooral Frankrijk wordt hard geraakt, gevolgd door Italië en Spanje. Door de hitte en droogte kunnen veel mensen daar niet werken. Ook de Nederlandse economie is daar niet goed op afgestemd, zegt Triodos. En vooral de landbouw merkt dat. En vanwege de lage waterstand wordt ook de transportsector getroffen. Vanwege een grote natuurbrand geldt in het westen van Canada de noodtoestand. In de provincie British Columbia staat een gebied van bijna 100 vierkante kilometer in brand. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. In de Amerikaanse staat Utah zijn twee helikopterpiloten omgekomen tijdens het bestrijden van een bosbrand. Dat gebeurde vrijdag al, maar de twee zijn nu pas gevonden. In het westen van Amerika woeden meerdere bosbranden. Vanwege de droogte is in delen van Duitsland het zondagse rijverbod voor vrachtwagens opgeschort. Die mogen vandaag gewoon de weg op. Onder meer in Noord-Rijn-Westfalen, dat aan Nederland grenst. Vanwege de lage waterstand van onder meer de Rijn kan er minder vracht via het water worden vervoerd. Daardoor kunnen de vrachtwagens op zondag nu gewoon rijden. En dat zou bijvoorbeeld de bevoorrading van winkels niet in de problemen moeten brengen. En in Amsterdam is gisteravond de World Pride afgesloten. Een internationaal evenement rond de Pride in de hoofdstad. Duizenden mensen liepen mee in de Pride March. Sommige deelnemers liepen met vlaggen van landen waar homoseksualiteit nog altijd strafbaar is. Zoals van Afghanistan en Pakistan. Het evenement werd afgesloten met een concert op het Museumplein. Het weer, lokaal nog een mistbank, wat bewolking. Vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. Morgen eerst bewolkt met in het noorden kans op lichte regen. Daarna 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Voor een nieuwe Fiat. Heimer, service en auto's. is er voor Elseny.
7: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. QuantumFit, thuis in de regio.
13: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
14: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
15: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
15: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
16: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
17: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
18: Ik doe het voor gezonde nieren.
19: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
20: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
0: Omroep Friesland. Mike Douwe. Presentatie Douwe Heringa.

0: Borbagat Amor van Juan Luis Guerra. En dit is de Saniem de Bachata. En die heeft hij vooral verneemd maken. Njontje Njontje gaf ik het oor, het wie een wereldhit. Hele goeie morgen, welkom en waar we ook een lekkere muziek. Martijn Engbrenghof die zit aan de orenkant van het glas. En wij moeten nog even een ook een lekkere muziek. En dan is het trouwens Bureau de Vries, hè? Keert gewoon terug. Hier is Marcio Farraco, mooi Sin Potok Catalpa.
1: Ilia. Ja.

Crime Time van Ray Charles en Barbara Streisand. Ik zie laatst dat ze wel een nieuw album opnomen had. Nevens mij is de 80, maar dat mag ik net uit. Maar het gaat maar terug. En ik zal daar eens even een zin, want ik neem wat van drang ik in. En dan kom ik een soort plaat nu mooi. All greatest hits en dergelijke. Maar ik zie toch wat voorbij komen wat interessant weer van. Dat is even zien. Oké. Okay. Hier is eerst Astrud Gilberto. Denoy, hier is een stuk van Amalia Mendoza. En José Alfredo Jiménez. En dat gaat natuurlijk over de Corazón, het het. En dat is een opname uit 1964, de Ranchera uit Mexico. Maar eerst Gilberto.

Jongens, Bjuka, wie dit? Ze komt van Palma de Mallorca. En naar haar ouders kom ik te Guinea. 72 is ze binnen. En ja, is dit bekend om haar doorleefde prachtige stem. Net zo zeer misschien mooi, maar je vielen wol wat ze zongt. Mimia Lola, dat wie haar eerste album. En ze had al een Grammy op zak, zeg maar. En echt in de stijl van, ja, de net, ja, ambitie fado, maar ik jazz en ik de Cape Verde en alles zit erin. Heel, het is een bijzondere jongeres. Goed, hier is Silje Nergaard in duet met Kurt Elling, A Crying Time. En dan nog, hier is Art Garfinkel, mooi zijn song.

Blackbird van Art Garfunkel en zijn zoon junior Art Garfunkel. Blackbird van Art Garfunkel en zijn zoon junior Art Garfunkel. Bellen dadelijk van Zas en hier is een duet van Andrea Bocelli en Nelly Furtado Corcovado.

Belle. Komt het uit de film Belle Sébastien, een Nijfilm, hoe die televisieserie eigenlijk, van Zas. En ze zong hier heel rustig eigenlijk. Ook wel eens fijn. We binnen het tamelijk Nederlands blokje. Ik had een heel soort reactie kregen op luister Anita van de zangeres zonder naam. Die draaide ik vorige week in het tram van de Pride natuurlijk. En het kwam oerel voorbij van de week op de radio. Echt leuk om dat weer eens even te jaren. En dat is ook een hele leuke podcast oer. Dat wil ik nog even kwijt. Hier is eerst Britta Maria met Maurits Fonsen. En de nieuwe jaren hier met Gouwe Ouwe van Jasperina de Jong.

prachtige las van Boudewijn Groot. En komende sneur is de Indië-betinking in Den Haag. En dan dragen we vanzelfs weer de Melatti. Paard bij muziek, hou we al eer.

Daniel Lohuis baat bij muziek. Havalleer, zeker weten. Dadelijk is het Bureau de Vries naar de klok van alle woeren. Mooi pronkjes uit het archief. Onder oren langjerig tuig. En de tijd van de hippies in Leeuwarden. Ik kan me goed herinneren, want mijn broers die waren al hier hippie. Die boven mij zitten. En René Koster had in de tweede uur een peteer met oud-landbouwminister Femke Wiersma van Holwert. Kan je me vast herinneren, want ze zit ik in Boershoekvrouw. Oké. Okay. Noffelijk snij, maar het is er een hele mooie dag van. Ont takkenwieke. Martijn Engbenhof die de techniek. En dit is Noah, La Vita e Bella. Smile.

0: Cambuur had een fantastisch nieuw stadion. De overgang van oud naar nieuw is meer dan zomaar een verhuizing.
1: Er zijn heel veel oude vrijwilligers ook weggegaan. Dus, het is allemaal meer een bedrijf geworden dan een club.
0: Dit weekend in Friesland ook. Stil aan de overkant.
2: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
7: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
8: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
9: No bij Lippe. All-in prijzen op uw collectie Vlier. Kies je favoriete PVC, laminaat of houten vlier en wij regel je de rest. Van levering tot vakkundige installatie. Alles voor één vaste prijs. Goede kwaliteit en geen verrassingen. Dat is typisch Lippe. Ons gauw.
10: Voor een nieuwe Suzuki. Heima, service en auto's. Is er voor Elsen hier.
11: Hast het al sjoen? Er is opruiming. Bij Kapen gaan wonen, in Ljouwet en Boetenpost. Mij alle sterke merken onder één dak.
12: Ja, mij kwartingen ontzantig procent op meubelen, bedden en accessoires.
11: Kom, litten we gauw geen, want op is op.
13: Dit is Omroep Friesland.
14: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
15: Michel Koenen met het NOS-journaal. De aanhoudende hitte en droogte zijn niet alleen slecht voor de natuur, maar ook voor de economie. Daarvoor waarschuwt Triodos. Volgens de bank is de situatie zo erg dat de verwachte economische groei in de EU dit jaar in rook op zal gaan. Vooral Frankrijk wordt hard geraakt, gevolgd door Italië en Spanje. En door de hitte en droogte kunnen veel mensen daar niet goed werken. En ook de Nederlandse economie is niet goed afgestemd op hitte en droogte, dat zegt de Triodosbank. En vooral landbouw merkt dat. En vanwege de lage waterstand wordt ook de transportsector getroffen. Bij een woning in Arnhem heeft vannacht een explosie plaatsgevonden. Daarbij zijn een aantal ramen gesprongen. Niemand raakte gewond. De politie kreeg rond 2 uur vannacht een melding van een ontploffing. Het is nog niet bekend wie er achter de explosie zat. En in de straat in Arnhem wordt onderzoek gedaan. Vanaf vandaag mogen er in delen van Duitsland weer vrachtwagens op de weg. Normaal gesproken mogen ze niet rijden op zondag. Maar vanwege de extreem lage waterstand is er amper vervoer via het water mogelijk. Door vrachtwagens op zondag in te zetten zou bijvoorbeeld de bevoorrading van supermarkten niet in gevaar komen. En in Italië is een oud-Romeins scheepswrak ontdekt voor de westkust van Sicilië. Het is ruim 2000 jaar oud. Op de zeebodem liggen honderden amforen. Dat zijn oude aardewerken kruiken met 2 handvaten. Daar werd wijn of olie in vervoerd. Het schip werd gevonden na een tip. En Italië spreekt van een van de belangrijkste archeologische vondsten van de afgelopen jaren. De komende maanden wordt er verder onderzoek gedaan en ook worden er maatregelen genomen om het wrak te beschermen. Het weer dan nog. Vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. Morgen is bewolkt met in het noorden kans op lichte regen. Het wordt dan iets minder warm met 20 tot 28 graden. De dagen daarna ook weer iets minder warm. En aan het einde van de week dan kunnen er weer tropische temperaturen zijn. Dit was het NOS Journaal.
16: We hellen dadelijk weer wat pronkjes uit ons rieke Bureau de Vries archief. Een vierme hotel, Ljouwert in Jerensantig. En een aflevering van onderwijs met vrijwilligers van voetbalvereniging IVC. Over een paar minuten in Bureau de Vries.
10: De garage bij jou in de buurt. Heima, service en auto's. Is er voor Elsie.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
17: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
18: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
17: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
19: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
20: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 18:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
16: Goedemorgen en welkom bij weer een simmeske uitsturing van Bureau de Vries. Dat betekent dat we dit horen weer in het archief graven en mooie pronkjes om je uitserveren. We gaan een audiodocumentaire hellen over Langherig Teug in Ljouwert. Een vromblik op de hippietijd in de Haatstad.
21: Nou, hier is het eerst al hier, het langharig tuig. Frans Lateris, Jan van Akker. Dat ben ik in die grote Afghaanse jas, wat dat hier niet heet. Poliesje erbij, de grote petten op.
16: En in de week Olde Galileen in Ljouwert zagen we in 2015 bij een Wierme hotel.
22: Maar als we geen wormen, slakken, bacteriën, schimmels en dergelijke hadden, dan zou de hele aardbol ongeveer onder een kilometer met rommel liggen. We hebben ze hartstikke nodig om hele vruchtbare grond te maken.
16: En ik werd een verhelling van een van de afleveringen van Sjouke Lausma is onderwijs.
23: Er is nooit een dag gehad dat wij met z'n zin hierheen gewoon hebben. Nee. Altijd met plezier en liefde voor het vak, voor het werk, zeg maar.
24: Ik moet wel eens een vlekje wegwerken. Ja. Maar dat gebeurt dan ik. En dan,
25: vertel eens.
24: Nee, dat vertel ik niet. Nee.

0: Uit de jaren 80 weer dit Toy Soldiers van Martika. Sond 2013 besteedt in de week Olde Galileen in Ljouwert de Groene Apotheek. Op een stuk groen aan de Ier is een moestuin op permacultuur online. Er binnen jetbuibakken, een kroedentuin, fruitbiemen en in 2015 waren 2 wermehotels pleetst. Het bureau woe doelwolde zien wat die Groene Apotheek nou correct inhoudt en kreeg van vrijwilligster Inge Koch een roenleiding.
1: Nou, het is nu allemaal een beetje vochtig, maar dat is logisch met dat weer.
0: Ja, dat is door al.
1: Ja, precies.
0: Het is best grut, hè?
1: Ja, het is behoorlijk. Het is in totaal 5000 vierkante meter. Nou, dit zijn de typisch. Daar hebben we allemaal bonen en Oost-Indische kersen zo langs laten groeien. Die zijn gemaakt van wilgetakken. Dat was snoeiafval. Die hebben we gewoon in de grond gestoken en die lopen vanzelf weer uit. De vorm is van een wigwam. En de kinderen die vinden dat fantastisch, want ze zijn ook elke dag anders ingericht. Dan liggen er weer stenen en planken en daar maken ze winkeltjes van en hotelkamers. En elke dag wat anders.
0: Maar, en dat mooi, de bij mooi je boetje.
1: Ja, absoluut. Ja, ja, graag zelfs. En dan ondertussen laat ik ze een heleboel dingen proeven en dan leren ze ook. Gaandeweg leren ze een heleboel. Want ze hebben ook van de Afrikaantjes bijvoorbeeld heel veel zaadjes verzameld. Die hebben ze allemaal rond die typisch gedaan, want ze vinden dat ze van die mooie bloempjes. Dus ja, die staat volgend jaar helemaal vol als het goed is. Nou, dit is ons mooie tegelpad. Die is rolstoelvriendelijk. Hij is extra breed gemaakt. En dan komen we hier in waar alles mee begonnen is. De medicinale kruidentuin. Want heel vroeger heeft hier in de buurt een klooster gestaan. En dat was het klooster van monniken van, vanuit Galilee, dus vanuit Frankrijk. En dit is precies nagemaakt naar de oudst bekende kloostertuin. Medicinale kloostertuin. Precies dezelfde planten staan erin. Dezelfde afmetingen, ook dezelfde ligging op de zon en dergelijke. Het heet hier ook Olde Galileeën. Dat is ook naar dat klooster vernoemd. En een van de planten is dus ook de Gallische roos, Rosa Gallica. Oftewel, dan komt de naam ook weer terug. Ja. Nou, voor de rest staat er een heleboel munt in. En echte raket, dat is de voorloper van de rucola-sla. Lavas, dat is de maggieplant. Okay. Die is alleen in de winterstand nu al. En dit is bladvenkel. Die is ook heel lekker. En dit is balsemwormkruid.
0: En wanneer we dat oogst en waar broekt het dan?
1: Heel veel mensen die komen en bijvoorbeeld de maggieplant, als ze soep gaan maken, komen ze even een paar blaadjes maggie halen.
0: Maar de meesten hier uit de buurt, uit
1: ja,
0: de wiek?
1: Ja, iedereen die langsloopt mag in principe mag plukken.
0: Mag ik wat pruwen? Ken ik wat pruwen?
1: Ja, natuurlijk. Dit is de echte raket, oftewel de rucola.
0: Ja, dat is die voorinner van de rucola.
1: Ja.
0: Oh. Lekker.
1: Ja, die is lekker.
0: Oh.
1: Ja.
0: En hij is wat scherper als de rucola.
1: Ja, er zit veel meer smaak aan.
0: Ja.
1: Want tegenwoordig wordt hij gekweekt op blad. Moet het blad er mooi uitzien. En deze is nog echt puur de echte vorm. Ja. En dit is salie. Daar kan je heel goed je tanden mee poetsen. Zeg ik altijd tegen de kinderen als ze hier komen. En dan gaan ze ook inderdaad heel driftig hun tandjes poetsen. Want er zit een natuurlijke witmaker in. Dus het is ook inderdaad goed om je tanden mee te poetsen. Maar dan proeven ze alles beter, zeg ik altijd. Dat is altijd heel leuk. Nou, wat voor schoenen heb je aan?
0: Nou, net echt geskipt.
1: Nee, dan kunnen we beter deze kant op lopen. Dit is bijvoorbeeld een hele lekkere muntsoort. En die kan je ook wel proeven. Je kan ook ruiken, moet je het eerst altijd een beetje kneuzen.
0: Oh ja, dat is echt munt. Oh, heerlijk. Ja.
1: Daar kan je hele lekkere thee mee maken.
0: Ja.
1: Nou ja, het begint nu een beetje op het einde van het seizoen te raken. Dus dan is er wat minder.
0: En ja, Wilsert, wij hier omrinnen. Is er in ieder geval een activiteit? Want wat gebeurt er, Joert?
1: Het Wormenhotel wordt officieel geopend. En een Wormenhotel, dat is een grote houten bak. Wij hebben er speciaal door de maker en ontwerper hebben we er ook luikjes in laten maken. Dat kinderen ook precies kunnen zien wat er gebeurt. Want er komen namelijk allemaal verschillende lagen grond in. Er komen er een heleboel wormen in. En dan mogen de mensen hun snijafval mogen ze erin gooien. En die wormen die gaan dan als een gek aan de slag. En dan krijg je hele goede compost van. En die kunnen wij weer op de tuin gebruiken. En als het nou goed is, want we hebben 2 van die grote bakken. Als ze dan heel goed hun best doen, dan kunnen we zelfs zakjes met compost gaan uitdelen of verkopen.
0: Ik wil er even heen. Zullen we er even heen herinneren?
1: We gaan er even heen. Want we hebben er 1 al in gebruik.
0: En wat voor groen zit er nou in? Wat voor groen...
1: Dat kan je het beste even aan Chris vragen.
0: Nou, Chris, even naar Chris.
1: Chris weet dat heel goed.
2: Ja, goedemiddag. Hoi. Wat was de vraag?
0: Nou, wat voor groen zit er nou in die bak waar die wormen in komen?
2: De groen, dat is gewoon turfgroen. Maar een heug organisch gehalte. Dus er zitten een hele prot etenswaren en zo, plantaardige materialen zitten er gewoon in. En dat komt omdat de pH-waarde, en dat is de zuurgraad van de groen voor de wormen, voor de wiermen, ongeveer tussen de soizen heel en zoon wezen mat. Dat is het basismateriaal. En dat is in deze bakken ongeveer een centimeter of 15 tot 20 hoog. En daarbovenop komt dan het keukensnijafval. En dat composteren de wormen weer. De Eucina fetida, tijgerwormen.
0: Je gooit er nou het turf in?
2: Ja, eerst de turfaarde, turf. Dan komt er nog wat bokashi bij. Dat is gefermenteerd hout. Om het organisch gehalte en de composterende werking gelijk goed in gang te zetten. Zodat de wormen een goede basis hebben. Het is een wat grotere bak. En als straks de wormen erin komen, komen ze ook in een stuk zeg maar, van hun eigen grond waar ze ongeveer een uurtje geleden uitgehaald zijn. Zodat ze een veilige heenkomen hebben. En dit is een bak van ongeveer 900 liter. Dus, daar kunnen ze wel eventjes mee vooruit. Maar dat is voor op een volkstuin natuurlijk een project zoals dit een prachtig mooie basis. Omdat dan ook mensen vanuit de buurt worden van harte uitgenodigd om hier een beetje snijafval in te doen. Snijafval komt er bovenop en dat composteren de wormen weer.
0: Die wormen binnen speciaal verkweekt?
2: Deze wormen die binnen er speciaal voor kweekt, ja. Ja, dat binnen echt de soort composteerwormen. Die leven in de bovenste helft zeg maar, van de groen, ongeveer een 4 tot 10 centimeter. Die komen dan omhoog en die eten een beetje en dan gaan ze weer naar beneden daar en dan...
0: Maar het is dus zo dat zij fretten ervan, van dat snijafval. En dan schieten ze dat weer uit. En dat is dat die hele vruchtbare compost.
2: Ja. Hele hoogwaardige compost. En dat komt omdat ze ook een heel klein laagje met calcium achterlaten op het moment dat ze het weer uitpoepen. Waardoor het minerale gehalte van de grond weer beter wordt. Okay. En dat is eigenlijk een van de belangrijkste dingen voor goede groei van planten. Dat die organische stoffen opgenomen worden. Wormen zorgen dus samen met andere bacteriën allemaal voor dat het weer goed beschikbaar wordt voor de planten. En het is eigenlijk een wat onbekend stukje nog. Er zijn wel steeds meer mensen die zich daar heel bewust van zijn. Maar als we geen wormen, slakken, bacteriën, schimmels en dergelijke hadden, dan zou de hele aardbol ongeveer onder een kilometer met rommel liggen. We hebben ze hartstikke nodig om hele vruchtbare grond te maken. En dit is een hele gemakkelijke, eenvoudige manier om compost te maken. Je maakt van je eigen snijafval vanuit de keuken. Dus je eet het op en zeg maar wat je overhoudt. Ja, dan maak je weer hoogwaardige compost van. En dat kun je gewoon weer op de tuin gebruiken. Dat is eigenlijk een heel mooi uitgangspunt. Ja.
0: En ik denk dat het ook heel belangrijk is, net alleen nog van Jim, om als compost te gebruiken. Maar dat is de band daar dus ik wat mooi leest.
1: Ja. En daarom hebben we ook speciaal die kijkglaasjes erin laten maken. Dat de kinderen gewoon precies kunnen zien van wat er nou gebeurt. Want ze komen ook elke dag kijken en dan zien ze ook die lagen zien ze steeds meer in elkaar trekken. Dus ze zien dat er ook wat gebeurt. En elke dag dan komen ze wel even en dan tikken ze op het raam en dan zien ze die wormen weer bewegen. En dat vinden ze echt heel leuk. Want normaal in de grond, daar zie je dat niet zo erg. Ja, als je een spade in de grond steekt bijvoorbeeld, daar zie je wel wormen. Maar voor de rest zie je niet echt wat ze doen. En hier kan je echt precies zien wat ze doen. Dus dat vinden ze heel erg leuk. En wij proberen ze er ook steeds over te vertellen.
0: En het is ook een stukje bewustwording van dat het die griezelige beestjes, dat ze wel heel belangrijk binnen.
1: Ja, absoluut. Ja. En zoals met alles, de eerste keren dat de kinderen hier op de tuin komen, dan is het van, oh ja, maar ik kan niet zomaar wat proeven. Want er zitten beestjes op en het zit niet in een zakje, het is niet gewassen. En, nee, maar ja.
3: tegen.
1: Als ze op een gegeven moment wat vaker komen, dan zijn ze niet meer te houden, want dan willen ze alles proeven.
3: Ja. Kom wel. Kijk, je kan die wormen zien in de grond. Kijk hier. Zie je?
0: Jonke vrijwilligster Inge Koch, KMEK, Chris Troost, Don het Wut.

0: Love Me For A Reason, dat wie je Boyzone. In 2010 ging het bureau verom in de tijd, naar het Ljouwet in de jaren 70. Mijn man met lang hier, hippo, poetsjes, check en joints. Twee stoere collega's wonen zo goed mogelijk beeld van die tijd krijgen en daarom stutsen ze zelfs ook een joint op.
1: Dank je wel, toch?
2: Ja.
1: Nou, haast je in te pakken krijgen?
2: Ja, dit is een mooie voldraarde joint. Dus,
1: Maar het is wel mijn uurtje, ja, maar dat voordraaide spul.
2: Okay. Ja, ik zal een in de bron stekken.
1: Hij roept wel. Vielst er wat?
2: Nee, nog net. Ik denk net een hele heftige in nevens bij.
1: Maat ik net, wat ben ik niks gewend.
2: Oh, relaxed. Ja.
1: Viel ze wat?
2: Nee, dan niks.
1: Als ze naar steen geeft misschien. Maar ze nog aan het werk straks?
2: Ja, we maken nogal wat nice brengen. Dus het zal wel heel speciaal nice worden deze, deze keer.
1: Deze Bureau de Vries.
2: Maar doe maar eens nog een montage ervan van Bureau de Vries. Van de, hoe de hippo inlaat. Dus dat zit, dat kost mooi in de stemming.
1: Dat is ik de bedoeling, even in de stemming komen. Leeuw het in de jaren 70, het langharig tuig. Ik ga met
2: Hé, je bent net mijn wend, nou. Het lijkt wel wat op een vredespijp, nou. Dat gong dan niks aan een heel roentje terug. Iedereen huis erom. Het heeft natuurlijk wel wat.
1: Ben je er wat in de stemming?
2: Nou ja, het is al wat. Ja. Zeker. Relaxed.
1: Ik doe net de inhaleren, hè.
2: Daar sta je echt op. Ja.
1: Dit maait toch wel?
2: Zeker maar dit. In Nederland wel.
1: Ah, ze komt Janje down. Viel ze toch wel wat?
2: Ik viel me niks. Het broodje mooi. Hij ziet er mooi uit.
1: Hey Willem.
3: Bob. Donder. Plus. Vanavond rechtstreeks tot 11 uur. Vanuit het jongerencentrum Hippo. In Leeuwarden.
4: Het jongerencentrum Hippo in Leeuwarden is gevestigd aan de Schoolstraat 5 tot 9. Het is er bijzonder druk. Misschien kan iedereen even laten horen dat Hippo veel drukker bezocht is dan anders, ja?
5: Een stukje uit het VARA-radioprogramma Popdonder Plus vanuit Hippo. Presenteerde troch Koos Zwart. Zwarte hoed en lang hier. Hij vertelde altijd de prijzen van de wiet van de radio. Hippo weer de place to be voor de Ljouweter jeugd in de jaren 70. Een tijd van democratisering, politieke acties, muziek, hasjes, vrije seks en zelfs ontplooiing. Het badde net al in Amsterdam, het badde ik in Ljouwet.
6: Ja, hier stieren wij op de voorpagina zelfs van de Ljouweter kranten van zaterdag 6 januari. Wat zit er? Treinzondag. Dat weer de bezetting van de klanderij, dat weer het hotel op het stationsplein.

0: plein. Ik leer dat het stationsplein hier. En dat hier een prachtig mooi oud hotel, dat kwam leeg. En dat moest oorbrutsen worden, dat is er inmiddels echt niet meer.
1: En dit is Agnes Salveda uit Amsterdam. Jong in Ljouwert in Jorritje 73. Hotel De Klanderij waard bezet. De politie kwam en ik het NOS-journaal weer erbij.
2: Ja, wat door, hé!
0: Nou, dat is Freddy Koopmans. Dat is mijn vriendje. Van mijn tretjende tot mijn zontje. Hij heeft hier erbij betrokken. Maar toen hadden wij zelfs de voorpagina. Nou, hier is het eerst al hier, het langharig tuig. Frans Lateres, Jan van Akker. Dat ben ik in die grutte Afghaanse jas, wat het hier niet heet. Poliesje erbij, de grutte petten op.
1: Leuk, hè?
0: Ja, dat is mooi om terug te zien.
1: Maar helaas, De Klanderij had het net opreden.
0: Maar al die nijbouw, letterlijk op de Willemskade. Dat hier al die mooie pannen, die binnen er al je niet meer. En ik weer vorige weekend nog even in Ljouwert. En het is, het is nij, het is had geen hart meer.
1: Er is heel wat oudbrutsen in de jaren 70. Maar toch hier het nog volle raden geen kent. Aan jaren 60 hier de Ljouwerte gemeentepolitiek het plan om een grut pad van de binnenstad plat te gooien. Fabrieken, kantoren en parkeergarages. De jongeren kwamen in actie. In Jorritje 70 kwamen acties, Mijn X, in de gemeente Rie. Een van de leerende figuren wie Piet van der Wal.
3: We staan hier in de Kleine Hoogstraat. Voor het huis waar vroeger Jannie en Herre Hooghiemstra woonden. Met hun dochtertje 2 jaar, toen Talia. Die groot op het actieaffiche staat. En dit was een van de verzamelpunten eind jaren 60, begin jaren 70. Van de jongeren, de scene, of hoe je dat maar noemen wil. En hier in de Kleine Hoogstraat stonden allemaal pansies dicht immers. Ja, ik woonde toen zelf in een wrakke woonboot, die later ook zonk. Dus wij wilden wel. En waarom staan die pandjes dicht, Spiekert? Ja, weten jullie dat niet? Die werden afbroken. Afbroken, waarom dan? Ja, daar komt een grote weg doorheen. Wat? Een weg? Nou ja. En de vraag, nou, wat is dat dan voor plan? Ja, dat is een 68 vaststel, 2 jaar daarvoor. Grote doorbraken van het Vliet. Dwars door de Droevendaal, Koningsstraat, dwars door Slauwerhof, Ewal. En dan rechtsaf door, over de Terp, door de Kleine Hoogstraat naar het, wat nu het Fries Natuurmuseum is.
1: En dat wie al hier om de stad berikbaar te maken voor auto's?
3: Ja. Er moesten dus hele grote parkeergarages komen in de Minnemerstraat, waar toen de Grafkistenfabriek nog was en waar nu wethouder Dix woont. Daar zou dat hele blok een hele grote parkeergarage komen en hierachter in de Speelmanstraat ook. En ja, daar moesten de auto's natuurlijk ook naartoe kunnen. Dus er waren hele grote doorbraken door de historische kern van de binnenstad. En daar was de gemeente was land aankopen. Hè. Pandjes, vooral in de Speelmanstraat, was dat de oude Jodenbuurt. Dus er waren heel veel panden, heel erg vervallen. Maar dat was, die panden stonden daar te verkrotten. En dat kwam de gemeente wel goed uit. Het gemeentebestuur deed het niet, want er zou toch een hele grote parkeergarage komen. Je kan je nou niet meer voorstellen natuurlijk dat we staan hier dus een beetje op het kruispunt van de Kleine Hoogstraat en de Grote Kerkstraat. Dat dit allemaal weg zou gaan. En dat hier over het terras van de Walrus, waar we net nog even zaten, daar zaten we eigenlijk op een grote verkeerweg.
1: De actiegroep Kloppend Hart waard opzet, tien de oorbraak van de binnenstad.
3: Ja, en vooral ook bij Zeker Doelen thuis en bij Herre en Jannie Hooghiemster hier in de Kleine Hoogstraat, Piet Omers. Ja, dat waren van die trefpunten. En daar, dat kan toch niet waar wezen dat hier grote, dat hier afbroken werd, dat hier grote wegen doorheen komen. Maar ja, in de politiek konden we dat niet op agenda krijgen. Want dat was 2 jaar daarvoor besloten. En dat werd uitgevoerd. En de uitvoering was ook al in gang gezet. De Groene Weg, dat was een van de plannen. En de Prins Hendrikbrug. Nou, ik kan ongeveer zien op wat voor schaalgrootte toen dacht. Wat die tamelijk dunne lijntjes op de kaarten. Dat was ook een dun lijntje bij de Prins Hendrikbrug. Maar zien wat een enorm brugplein dat worden is. Dus ja, dat was desastreus geweest voor de binnenstad.
0: Dit is een plakboek. Ik heb het vannacht eens even uit de kelder hellen. En tjoh. Dit is de bezetting van de kleine Heegstritten. Dat is, hier om de hoek is het Hofplein. En dit ben ik. Sjost ik wel dat ik er een hippie wie in de tijd. Mijn lange rokken oor en joskes die kocht ik dan in Amsterdam op het Waterloopplein.
4: En daar zit hij in een liedstwoltje te lezen.
0: Achter het reet witte hek. En we hier zelfs een bord maken dat er geen auto's terugkoeren. En er hing een spandoek boppen de street, waarop staat geen doorbraak. Een protte politieagenten voor de door.
3: Passeert, maar ook naar de Kleine Kerkstraat. Hè. Die wilden, wat later op een oude veemarkt gebouwd is, die wilden eigenlijk het hele blok vanaf de Kleine Kerkstraat tot en met Augerouwerda ook afbreken. En dat was dit na eerste aanzet. Hadden daar ook al panden gekocht.
4: Daar rennen we nu via de Lietse Hoogstraat het Gouverneursplein op. Maar als het al hier trommel wie, dan hier dit stukje jou het er heel oors uit, jongen, hè?
3: Ja, waarschijnlijk had hij een rotonde leid dan. Ja. Nee, de eerdere plannen waren nog veel idioter, hoor. Dat ging dwars door waar nu Parnasse is. De hele westkant van de Weertraf. Een groot kruispunt op een nieuwstad. Dwars door de schoenenzaken, door de Lombardzee, zeg maar, naar het Ruitskwartier. En er is zelfs nog ergens wat een knipsel dat een architect voorstelde. Ja, dan moet er maar een tunnel van de Weert naar het Ruitskwartier.
4: Onder de Nijstedt, toch?
3: Onder de Nijstedt, ja, en onder de Graafdeur. Hoe die dat wou hebben, weet ik ook niet. Maar, maar dat soort ideeën, zo eind 60, begin CWA, leefden wel. Hè, van, ook een hele discussie rond het stadhuis. Hè, waar nu de Blauwe Stoep, hè, waar nu Sem zit. Daar zou ook een heel groot kantoorflat moeten komen. Hè, voor het stadkantoor.
4: Maar toen dachten ze ik dat er volle meer inwoners in Ljouwert wezen zouden.
3: Ja, ik heb nog wel eens iets lezen van begin jaren 80, dat jaren 60, professor Van den Berg, dat was toen een stedenbouwkundige professor uit Groningen, die voorspelde dat in 2000 Leeuwarden en Groningen allemaal vastgroeid waren. Dat Leeuwarden zoiets van 300.000 inwoners zou hebben. Waar Brandsma in de kant tekenen, heb ik wel eens zien van nou.
4: De burgemeester?
3: Ja, de toenmalige burgemeester. Laten we eerst maar eens uitgaan van 160.000. En dus hij vond zichzelf wel heel gematigd. Nou ja, dat hebben we natuurlijk in de verste verte niet gehaald, gelukkig maar. En. Maar ja, dat was het hele idee. Hè? Een enorme groei. De bomen groeiden tot aan de hemel. En. Ja, de auto werd bereikbaar, ook voor de kleine man. Dus,
4: en die moesten al eer in de stad komen kennen?
3: Ja, liefst in de stad en in de stad parkeren. En, maar goed, in ieder geval de bebouwing is grotendeels blijven staan.
4: Maar wie het eigenlijk dan, dankzij die acties van de jongeren, dat ik de rest van Ljouwert derin meegong, of dat besef ik kreeg?
3: Ja, natuurlijk. Kijk, de PvdA was toen ook al verder met de grootste partij hier. En binnen de PvdA begon het ook te rommelen. He, je had Johan Stekelenburg, die zat hier toen in het PvdA-bestuur. En die was toen ook een jongere. En Hendrik ten Hoeve en meer van die mannen. Ja, dit kan niet. Nou ja, historisch besef hoe je bij Hendrik natuurlijk niet aan te twijfelen. Dus die begonnen ook binnen de PvdA wel. Maar de PvdA-fractie was aanvankelijk. Nee hoor, dat is net besloten, hier gaan we mee door. Gelukkig was Leeuwarden ook toen al vrij arm. Het is niet altijd een nadeel dat de stad arm is. Want en Vellinga, Jacob Vellinga, was fractievoorzitter. En op een gegeven moment, wij hadden net in die tijd ook affiches van handen af van de terpen. En ergens in 73, plotseling, komt Jacob Vellinga tengels af van de terpen. Ik weet nog wel, ik zat ondertussen ook in de gemeenteraad. Ik dacht, verrek, hij pikt ons adviesje. Hij maakt het alleen leuker, want dat tengels af hadden wij ook wel willen bedenken. En, maar op hetzelfde moment dacht ik ook van, jee, we hebben won. Ja, en toen is die hele binnenstadsexcursie weer helemaal opnieuw gegaan. Al die idiote doorbouwplannen die binnen toen een heel nieuw structuurplan maakt. En ja, je kan achteraf natuurlijk nooit zeggen van, dat ten gevolge van onze acties is. Maar ja, het moet haast wel.
5: Ja.

0: werd het de jongeren Eins Ikomgong die een eigen plak, een jongerencentrum. Agnes Salvada.
1: Want dit is het boek, ik weet niet of ze het kent.
2: Vijf jaar hippo.
1: En Hippo Potamus Unlimited, dat was de officiële naam. En dit was al jaar in de tijd van de opbouw. Dit is een stukje werk mensen oprop om te helpen. Te helpen met het schilderen en met het voor elkaar brengen van het jongerencentrum.
0: Agnes vertelt weer, stiert de boppen.
1: Ja, dat was mijn column. Toen ik op een zaterdagmiddag langskwam, trof ik het arme dier trillend van het lachen aan. Men was namelijk bezig hem met harige kwasten onder de okselen en tussen de tenen te kietelen. In een poging enige kleurtjes aan te brengen in de grijze buik. Ik wist niet wat ik zag. De hele hippiebevolking druk in de weer. De hele hippo-bevolking druk in de weer. Met kwasten, hamers, zaagmachines en wat niet al. De buitenmuur zag er al stralend blauw uit. Pieter is bezig deze ondergrond met mooie regenboogkleuren te beschilderen. Er was een hele mooie tunnel waar je dan eerst doorheen moest. En Pieter, hoe heet hij ook weer? Pieter die kunstenaar, die heeft toen heel mooi die tunnel in prachtige kleuren geschilderd. Dus je kwam binnen alsof je zo'n sprookje binnenliep. En dan kwam je in de hippotuin. En dan door de tuin kwam je in het hippogebouw in de Schooltstraat.
3: May I say, first of all, on behalf of the band and on behalf of Scotland, how very pleased we are to be here in Friesland. And how very pleased we are to be the first, amongst the first, in the opening night. You must be all very pleased to have your place open, are you? Is everyone pleased? I'm so very happy.
0: Een opname van de Contra Band uit Scotland. Het eerste concert in Hippo.
3: And we're going to dedicate this to the hippopotamus, so that we'll have many happy returns.
0: En Hippo kwam onder leiding van Sjoerd Couperus en Piet van der Wal.
4: Toen moest er nog verbouwd worden, een oud kaaspakhuis. En achteraf had dat enorm veel problemen opleverd. Want gulitsisolatie of warmteisolatie had nog nooit iemand van gehoord natuurlijk in die tijd. Dus het was zo, wat geluid betreft, zo lekker als een safe. Dus daar hebben we heel wat problemen mee gehad. Kijk, daar hebben we onze eerste huisdealer van Hippo. Sjors Vijsma, hier.
0: Deze? Hey, goeie.
4: Hier. Onze en Hippo staan van het eerste uur komen we hier tegen. Sjors Vijsma.
0: Op een fiets?
5: Ja, op een fiets.
0: Maar ben je de eerste huisdealer van Hippo? Zei hij dat goed?
4: Niet officieel, nee, maar...
5: Nee.
4: Nou, ik kan me nog wel herinneren, George, dat op een van de eerste pauwwouzen met een trommeltje met exotische tabakswaren zat. En dat de regisseur, wie hoor je, Kloosterman of zo? Voor je stond, oh, zo George, hoe gaat het met de handen? George klapte zijn kistje dicht en Kloosterman moest heel erg lachen.
5: Ja, dat, nou ja, dat soort dingen kan ik me niet zo precies herinneren
4: nee,
5: als jou.
4: Maar ik wel.
5: Ja, Benny Klutert en Jan Kloosterman, dat... Ja.
4: Benny Bonte noemden we die niet.
5: Dat weet ik niet.
4: Even de regisseur.
1: Nou ja, het weer dus is natuurlijk extra dat de grote jongerencentra in het land hier een house dealer voor de wiet en de hashies. Dat kist nou net meer betinken dat destijds Savia. Ja, dat ging behoorlijk goed. Goed spul en net te volle betalen. Dus dat, nou ja, je shortstek, dat raadslid De Pre, hij was erg pro-hippo. Die zei het je, dat optreden van politie tegen de huisdealers is niet wenselijk. Jos Jerek, Mathieu de Greef, hij was ook een van de docenten op de sociale academie. Hij was ook tolereren, gebruik softdrugs leidt tot beheersende situatie. Nou, dat was nog eens wijsheid, hè?
6: En we zijn weer in Hippopotamus in Leeuwarden. Hippopotamus is een jongerencentrum wat alweer zo'n 10 jaar bestaat. Nou, een van die mensen die daar ontzettend hard aan hebben meegewerkt is Sjoerd Couperus. Nou, die is, toch een soort promotie is hier sprake van. Jij bent inmiddels coördinator. Kun je iets vertellen hoe het gegaan is, hoe Hippo tot stand gekomen is?
7: Nou, dat is met de nodige moeite gepaard gegaan natuurlijk. En we zouden het nooit hebben kunnen maken zonder door de jaren heen een grote groep trouwe medestanders en onverwoestbare vrijwilligers. Dat is één ding. Verder heeft het ons...
0: Hippo wie in de jaren 70 een prachtig centrum voor de jongeren. Net alleen nog om te blowen of voor de muziek. Maar ik een plak dat al je culturele activiteiten winnen. Het hier zelfs een eigen drukkerij. In 1982 moest het sluiten vanwege loodsoerlijst, maar ik droeg zakelijke problemen.

0: Jongen, jongen, jongen. Toch nog kampioen in dat nooit zo'n wedstrijd. Hoe is het mogelijk?
1: Wijma en Van der Werf zongen oer de wedstrijd. Deze simmer verhelly wij een peerpeteren die Sjouke Lausman jarenlang houden had in onze rubriek Onderwijs. Maar een opnameapparatie ging hij erop uit en trof dan meesken die het op het tuin werken, een bochtje omgingen met de hond, een eindje te fietsen wien of nou ja, wat ik maar. En dan volgde een peteer en dat kon oer van alles en nog wat gaan. Onderwijs dus, maar Sjouke Lausma en Juwet is hij bij voetbalvereniging IVC in Drils.
2: Sjouke Lausma is onderwijs.
3: Die komen misschien allemaal mee, misschien komen de kreters ook wel, weten we net.
4: Ben in Drils?
3: Ja, helemaal. Bij de voetbalclub.
4: Die heet IVC, net?
3: Eilster Voetbalclub. Sinds jongetje 26.
4: Ja, mooi hart.
3: Ja, ik ben ook een mooi hart. Ik ben 75. En ik ben 50 jaar vrijwilliger bij deze club.
4: 50 jaar?
3: Ja. Ja. Maar wij zitten hier dus net geen 50 jaar. Hè? We hebben eerst nog.
4: Nee, maar 50 jaar bij die club?
3: Ja, 50 jaar.
4: Heb ik nog voetballen?
3: Ik heb eerst hier even voetballen. Maar daar wie ik net goed genoeg voor. Toen ik hier kwam op een dag. Dat wie ook op klasje per mijn jongetje van jou 60. Toen hij ze mij op 1 september jongetje van jou 60 benoemd als penningmeester.
4: Ja?
3: Ja, zou ik gaan. Ja, ik ben hier komen te wennen. En ik heb even voetballen. Ik heb 32 jaar de voetbaltoto dingend. En ja, wat heb je
4: net doen?
3: Ik heb wel eens een formulier invuld. Ja? En diegene die won wat, ja.
4: Hoeveel is die?
3: Een dikke ton. Ik won, ja.
4: En toen dacht je, wie het mijn formulier maar.
3: Nee, hij heeft mij keurig beloond.
4: Huh?
3: Ja. Ja.
4: Dus er zit dan wel eens een dubbeltje tussen.
3: Ja, maar ja. Dat weet ik wel alles. Dat weet ik wel alles, ja.
4: Ik begin ballenhakken.
5: Ik begin ballenhakken. Dit
4: ben je erbij. Want er is nog een vrijwilliger bij komen. Die is wat kwatter, zeker?
3: Ronnie, ja, Ronnie komt kijkje in. Die is bij mij in al eer.
4: Maar waarom heb je altijd hier in actie geweest? Wat droogde je?
3: Weet ik niet. Het ging samen. Het ging vanzelf. En als je iets door of wat je al in hebt, dan is het net moeilijk. Huh? Nou? Dus ik ben, ik ben altijd gewoon bezig blijven.
4: Maar vonden ze dat thuis wel goed?
3: Dan hier het net lukt. Als mijn vrouw dan het achterstingend hier, dan heeft het niks worden. En die staat er nog achter.
4: Die stuurt je voort?
3: Nee, nee, ze stuurt me net voort. Ja. Tjoh, je zit nog een club, je zit je gek in.
4: Ja, veel hebben.
3: Ja, daar ben ik vrijwilliger van. Maar nog net zo lang, hè, nog maar 8 jaar.
4: Is er wel een club hier in Drils, werd je net bij binnen?
3: Ja, de Damclub net. en de zangvereniging net. En het korps net meer. Daar heb ik een paar jaar spelen. Op S-bas. Van jongetje 60, 80, oud dat. Nou, jongetje 90.
4: Heb ik nog werk?
3: Heb ik wel dingen. Maar ik ben al zandje neer mijn pensioen.
4: Ja, maar wat dingen?
3: Ik weer
4: in de Fleur weer?
3: Ik weer boekhouder bij de houthandel De Vries. En ik heb dus... Ja, wat heb ik net hier? Voorzitter wist van de Wijpshuis en juist hem. Heb ik die? Ja, heb ik nog meer die dan niet? Nou, wat heb ik net hier?
4: Ben je al en juist hem?
3: Nou al. Ik heb, hoe lang heb ik hier? Ik heb 25 jaar in Drilde zijn. En toen ben ik naar juist hem gegaan. En daar ben ik nu ook 25 jaar, want dat was goed. Nou, wat heb je 50 jaar?
4: Maar wil je in Drilde bij al die vrienden blijven?
3: Ja. Ja, ik ben naks dus en daar is een Drils. Ja, toch? Ja, ja. Ja, en dan...
4: Hoe je het leven nou, wijst dat jou net vrijwilliger was in?
3: Nou, als je dan... dan heb je misschien kijk liekers, maar dan heb je misschien wel wat oordeel. Want het vrijwilligen, dat zit in bloed, hè? Ja.
4: Je bent heet het waar?
3: Weet ik niet, van mijn huid en mijn mam ook. Mijn mam die speelde op het uil van Adobe's in de kerk. Het is een ontzettend verbad. En mijn hart die bouwde maar zijn baas de conservatorie van de Schuiken. En toen hij maar pensioen ging, zijn baas ging ik maar pensioen. En mijn hart die ging ik maar pensioen. En daar bouwden ze tegen de conservatorie, hij heeft ze verbouwd. Dus dat zit in bloed. Nou,
4: Maar is het altijd lieke leuk?
3: Ja.
4: Ronnie?
6: Ja, zeker, ja. En nooit een dag dat wij met z'n zin hierheen gewoon hebben, nee. Altijd met plezier en liefde voor het vak, met het werk, zeg maar.
3: Ik moet wel eens een vlekje wegwerken.
4: Nou.
3: Maar dat gebeurt dan ik. En dan,
4: vertel eens.
3: Nee, dat vertel ik niet. Nee, dat,
4: nou,
3: dat
4: nou wordt het interessanter
3: nee,
4: nog, joh.
3: Ja, nee, dat vertellen we niet. Dat blijft onder de...
4: Pet.
3: Pet.
4: Oranje pet.
3: Onder de oranje pet. Maar verder hebben wij een prachtige club.
4: Hou je van voetbal?
3: Jawel.
4: Of zul je er nooit naar?
3: Ja, maar alleen nog bij deze club.
4: Studio Sport.
3: Ja, zuk ik. Ja, ja, ja. Zuk ik.
4: Maar net een kaartje van een betellen voetbalclub?
3: Nee, alleen nog van IVC. Ja. Maar gek zo'n handreter hier fluiten, dus dat ken ik net als.
4: Ja?
3: Ja. Ja.
4: Ik alleen nog hier maar?
3: Nee. Ik ga hier ik fluit in het lijst, want toen mocht ik net meer bij die Grutte KNVB. Toen was ik daar af, nou. Met zo'n 40, dan is het gebeurd.
4: Maar joh, herken me gewoon, blauw, wiet, ja, Jere Vinse Boys.
3: Ja, Rode School.
4: Ze wel op sneeuw was het.
3: Klaasinofijn, ja, op sneeuw natuurlijk. Nou, op sneeuw, ja. Ja,
4: maar, je ging net de grenzen hoor.
3: Ja, want mijn eerste is geweest in... Goh, ik weet niet meer... Hardenbuig van Josefijn, weet ik het, daar heb ik een keer geweest, ja. Maar de bus en maar de trein. Want daar we hier net een auto toen.
4: Dan ben je maar zich al betiet voort.
3: Ja, ik ging maar eens naar de koffie voort. En ik kwam jongens naar de koffie weer thuis. Ja. Ja, maar ik kwam wel altijd weer thuis.
4: En wat met er nou hier dan gebeuren?
3: Nou, we meteen blijdblazen op het kunstgasveld. Want we hebben een prachtig kunstgasveld. En dat is de pasje waar ik tegengoed op.
4: Ja, dat is nep toch?
3: Nep? Nou, kom maar. Je hebt een
4: kunstgas, dat is dan nep.
6: He? Dat is heel mooi,
3: net. Moet ik een bezemman nemen of een harken?
6: Een harken.
3: Ja.
4: Airgas, er gaat er niks boven airgas.
6: Ja. Dat gebeurt net. Maar gemak wel.
3: Ja, het gemak. Mooi, die bij van Drilse spreken.
4: Ja, maar dit stjonkt dan naar rubber.
3: Ik kan het net ook krijgen.
4: Dit stjonkt dan naar rubber.
3: Nee.
6: Dat zou starten. Dat jouw altijd wat lawaai.
4: Ja, he, niks. Ja, maar... Wat nou verraad, hè?
3: Ja, mooi deed. Heb ik kregen van de gemeente. Mooi in Fjell, hoe mooi door het is. Je kent de schoon van uit, man. Met je zakken weer net weer. En nou je dat daardoor, moet je zakken wel weer.
4: Maar je moest nog even naar het stad, net?
3: Ja, dat moet al even. Ja. Dat moet even. Maar als je de hek op rijden, hoe dat even.
4: Oh, ja.
3: Ja?
4: Maar dan rennen we die kant maar uit.
3: Best.

0: Did I Ever Love You van Leonard Cohen. Dit eerste horen van Bureau de Vries is haast dien, maar bleu erbij, want dadelijk nooit tolven hebben we lang peteer met Femke Wiersma. Jedder deputière en minister en nou kamerlid. In ons rege simmerpeteerden vertelt ze over haar leven en ik geef het verzel zeker over haar ministerspost op landbouw.
1: Ik ga echt verstommen van dat beleid. Dat waar ik te zeggen. Ik ben net van de schouderklopjes van mezelf. Maar ik weet wat ik dacht. En daar steen ik echt voor. En ja, wat dat betreft, dan kan iedereen zeggen wat de wol. Maar dat is heel wel.
0: Femke Wiersma, Aas Neutolven, Wietweide gewoon het wet. Ontaas.

0: Het Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/Freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar gewoon het head geeft.
2: I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
3: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak er een potje van, want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu €25 startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
5: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
6: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
5: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
6: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
7: De garage in je omkritten? Heima, service en auto's is de Far Else.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
10: 12 uur, Michel Koenen met het NOS Journaal. Voor de zuidkust van Oman lekt olie uit een vastgelopen tanker die onderdeel uitmaakt van de Russische schaduwvloot, waarmee het land Europese sancties ontwijkt. Het schip zakt langzaam weg onder water. Aan boord zijn is voor zeker 800.000 vaten ruwe olie aanwezig. En op beelden is een kilometerslange olievlek te zien. De tanker werd 2 maanden geleden door 1 of meerdere explosies geraakt en is sindsdien gestrand. Rondom het eiland waar het schip ligt komen onder meer zeldzame zeeschildpadden en walvissen voor. Bij een woning in Arnhem heeft vannacht een explosie plaatsgevonden. Daarbij zijn een aantal ramen gesprongen. Niemand raakte gewond. De politie kreeg rond 2 uur vannacht een melding van een ontploffing. Het is nog niet bekend wie er achter de explosie zit. In de straat in Arnhem wordt onderzoek gedaan. Alle agenten van de omstreden Amerikaanse immigratiedienst ICE krijgen nog deze maand een bodycam. Maar of de beelden worden vrijgegeven bij een incident, dat is nog maar de vraag. ICE wil ze kunnen achterhouden, onder meer vanwege de privacy van betrokkenen. En de bodycams worden ingevoerd na dodelijke schietincidenten in januari. Omstanders die filmden alles. De eerste verklaringen van ICE en president Trump over wat er was gebeurd bleken niet te kloppen. En met een Zeppelin worden metingen gedaan van de luchtkwaliteit boven delen van Nederland. De Zeppelin die vliegt voor de metingen langzaam en laag op ongeveer 300 meter hoogte. Aan de Zeppelin is allerlei meetapparatuur vastgemaakt. Het onderzoek wordt gedaan door Duitse en Nederlandse onderzoekers. Met de resultaten van de metingen van bijvoorbeeld uitlaatgassen, CO2 en fijnstof worden na het onderzoek analyses gemaakt van de ontwikkelingen in de luchtkwaliteit. De onderzoekers denken weermodellen en verwachtingen van de luchtkwaliteit dan te kunnen verbeteren. Het weer nog, flink wat zon, 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
11: En dit is het Nijs, Zuid-Friesland. De brandwacht is juist nu druk voor een bosbrand in het Leute Bosk. De brandwacht had even voor Jelwe oven was gehoorgen. Er waren 10 meter slang nedig om de brand te breken. Het viel weer vrij gauw onder controle. Hoe de oorzaak is, niet bekend. En in de bosk bij Osterhouden is juist toen ook brand het butsen. Onder andere een drone-team van de brandwacht had iets zetten om de situatie vanuit de loft te beschermen. Omdat er een soort wetter om het bosk in de wie ik daar het vuur gauw onder controle. Hoe de oorzaak is ik daar nog niet bekend. Op de Geldering in dat waard is van de morgen een motorrijder onderuit gien. Het ongeluk doet de motorrijder in een bocht de stoeperrekken. Omstanders zeggen de man in de berm lezen en bellen de helpdiensten. Dan is bij de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De motor is terug familie ophellen. En voor SCRF begint het nieuwe seizoen in de Eredivisie vanmiddag met een thuiswedstrijd in FC Twente. Die wedstrijd begint om 16:45. Het is nog de vraag of Maxence Rivera en Oliver Brouwer mij ervan kennen. Bij Sabine blesseert. Luca Ooyen weer verleden week ook net fit, maar is zo slecht hersteld. Cambuur even het nieuwe seizoen met een thuiswedstrijd in Excelsior en verleden mij 4-0. Je hoort geregeld zinnen en een enkele wolk. De temperaturen variëren van 24, 26 graden op het water tot 28 of 29 graden meer de provincie in. Morgen wordt het mijn noordwestelijke wind 20 graden, mijn afwisseling van wolken, zinnen en een enkele lichte bui. Tiesdien wordt het droog, mijn matige noordenwind is het dan 20 graden, mijn afwisseling van wolken en zinnen.
12: Femke Wiersma waard landelijk bekend doet ze mooi dier om een boer zoekt vrouw. En daarna waard ze politiek actief. Ze weer belutsen bij de oprichting van de BBB, waar deputière, minister van Landbouw en nu is ze Kamerlid. Dadelijk haar verhaal.
13: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.
14: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
15: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
16: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
15: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
16: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
17: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
18: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
19: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
20: Ik ben in Holvert, op het dik bij Holvert. Onderwijs naar het mooie beeldenpeer van Jan Ketelaar. Van de dikke en de dunne vrouw, wil het dan wel zijn. Want dat is plakdek, oh, praat haar mee. Femke Wiersma. Femke Wiersma wennet in Holvert. En is nou bekend vanuit de politiek. Ze zit in de Tweede Kamer. Had een periode minister van Landbouw West voor de BBB. En daarvoor wie ze alweer wat voetzakken in de vergetelheid. Nee, dat ze alles eerder een BN'er waard. In de periode dat ze mij die aan het programma Boer zoekt vrouw. Voor twee kontelingen in het libben. Kiet dit Simmerpeteer. Met Femke Wiersma.
21: Bureau de Vries. Simmerpeteer.
20: Nou, wil ik al even bij de dame Stier. Dat mooie beeld van, het dubbele beeld eigenlijk van Jan Ketelaar. Wachten op hoogwater. Zorg ik een tredde vrouw in de fjette aankomen. En dat mat is Femke Wiersma wel weer. Ik ren haar maar even te mieten. Hey Femke, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
20: Nou, mooi dat je er bent.
0: Ja, nee, leuk om je te werven.
20: Ja, want dit is voor jou wel vertrouwd plak, denk ik.
0: Ja, ik kom hier eigenlijk haast elke dag dat ik in Holwerd ben. Ja, dit is natuurlijk prachtig. Ik zie het krijg de chef van, wat biedt me je nou? Nou, als je ikkenbouw, het graan, wat je groeit. De skiep, melkveehouderij, een dik, het waad. Dit is toch fantastisch, de eiland.
20: En die dik is dan eigenlijk een scherpe lijn tussen de landbouwgroen aan de ene kant en het natuurgebied aan de andere kant.
0: Ja,
20: dat... Zit dat misschien ook wel een beetje model van de discussie die het in ons land zit tussen boerengebroek en natuurgebroek van de romte die het was?
0: Ja, het is heel jammer dat die discussie er op die manier is. Want ik denk dat just direct wel... wij kennen net zonder de boeren. En het is heel goed mogelijk omdat die unieke en tegenwichtige landbouw die Nederland had. En even mind you, on de Waddenkust, zeg maar. Een tredde van alle pootaardappelengoed uit Nederland wordt daar produceren. En daar zijn echt honderden miljoenen mensen op de hele wereld van afhankelijk. En je neist haast inderdaad de natuur. Ja, dat is prachtig. En het een keer net zonder het oor. En dat kun je een heel goed nijselkoor besteden.
20: Dus je wat valt in de politieke mode? Vind jij, ik jou misschien wel onleiding bij de vraag. Maar...
0: Ja, nee, maar zo steek er als mens kijk echt in. Ja.
20: Ja.
0: Ja, wij moeten hier zuinig op wijzen. En ik had soms het idee dat iedereen van de laatste tijd het idee had. Ja, we moeten zuinig wijzen op de natuur. Maar wij moeten hier echt zuinig op wijzen. Dit is gewoon ja, heegwaardige. Een van de beste landbouwgroen die we hebben op de hele wereld, zo'n beetje. En dat is een hele verantwoordelijkheid. Om des echt zwaar gevaar dragen te mijn.
20: Die twee dames van Jan Ketelaar, gaat daar wat mee?
0: Nou, ik moet zeggen, ze moesten een beetje groeien bij mij. Ja, die linker net natuurlijk, want die is aardig.
20: Die er wat afvallen.
0: Die had wel wat volume, ja. Inderdaad. Maar het is voor mij nou echt wel een baken van rust. Ik zit hier heel vaak, ik wil bij de band en dan zitten we hier correct even. Dan zien we even uit hoe het water of we zien de zinsondergang. Ik is hier altijd heel mooi zien, want die gaat er in, het, in dat deel achteraan. Dan zakt hij altijd in het water. In een simmerdij. En het is een heel mooi plek hier om even te bezinnen. En ze stier nou dus voor mij echt wel als een soort rustpunt. En het is echt van binnen, he, dus van het loon naar boetensien. En dat is denk ik wel iets wat heel wichtig is. Want meestal ben ik heel wat geneigd om naar binnen te zien. Maar we moeten dus natuurlijk ook hier verstellen voor alles naar boeten. Ja, ik vind, het is, ik vind ze nou van grote waarde. Wij kunnen naar beneden rennen en we kunnen dan des eigenlijk het loon in en dan rennen we saap over toe.
20: Ja, dat is misschien een goed idee, want je bob op het dik is mooi, maar ik winderig. En dat had wel consequenties voor het lood. Dus we gaan nou wat meer even in de leiden om verder te praten.
0: Ja.
20: Holwerd voelt nog altijd 100% als de thuisbasis.
0: Ja, zeker. Oh ja, ik vind het heerlijk. Het is nou reces. Ik ben lekker aan het klussen in en om in huis. En voel ik me eigenlijk ja, als een god in Frankrijk, mag zo zeggen. Maar eigenlijk is het Friesland natuurlijk. Ja.
20: Maar ja, er is natuurlijk wel een beetje verskwot tussen, laten we zeggen, aan de ene kant Den Haag en aan de andere kant het Tuesday.
0: Ja, verskwot is denk ik net het goede woord. Je mag het verdelen, maar uiteindelijk wat in het hart zit, daar gaat het om natuurlijk. En ik ben Friesin, ik voel me verboen, mijn Friesland. Nou ja, ik wijn je hier en ik ben echt blij dat ik naar al die Haagse tafereelen regelmatig weer even gewoon lekker je delstrieken kan.
20: Maar in de tijd als het echt dij op dij in Den Haag wezen, maar dan had ik wel een adres niet bekomen.
0: Ja, ik huur daar nog iets verder bij, want dat is inderdaad als je soms van maans, jelf en jochenen tot jongens tolven daar zit vergaderen. Ja, dan is het net verstandig om dan nog naar huis te rijden.
20: Nou ja, we praten dadelijk wel even over hoe dit uiteindelijk al je kalm is. Maar laten we nou eens beginnen bij het begin. Daar bist binnen en in Dokkum, begreep ik. En daar ik opgroeid.
0: Ja. Ja, ik ha mijn leven als bern in Dokkum trobrocht. Ja, in ja, eerst op de parachute ha ik een skof wennen en vervolgens in het voegelom bij mijn mem. Ja, dat ik had
20: de. Want een soort meisjes die denken, ze is opgegroeid op een pleats, maar dat is helemaal niet zo.
0: Nee, klopt. Nou ja, ik ben net opgegroeid in die zin, ik ben geen boerendochter, maar ik was vroeger een echt hinderfamke. Dus ik denk dat alle boeren in de buurt, die ik maar één of twee ponies in het loon hing erin, dat die mij al nog wel een keer onderdoor hoorn ha. Of ik hun pony zo zwaar hier mocht. Dus ik heb wel altijd, nou ja, ik kwam wel een soort bij boeren op het hier. En ja, ik heb me wel altijd verboenvield met ja, het boeten, met de besten. Ik heb bij, ja, ik, een deel van de familie die zitten heel, die hebben een soort in hindersdieren. Dus bij geliks heb ik de paardendagen in Driesen, wat is wat. Dat is mijn paken, die is nou verstommen. Die er ooit mee begon. En ik als famke heb ik dat vanaf de eerste keer altijd mee maken. En ik vond het altijd prachtig. Dus ik heb me wel altijd heel bad met het boerenleven. Dat wie wel echt mijn ding. Het werd mijn droom als jong famke om, ja, om letter op een pleats te wijnen.
20: Okay. En dat leven in Dokkum, hoe zeg dat eruit? Wat voor huishouding wie dat? Waar zijn opgegroeid?
0: Nou, ik ben alleen nog muis mem. En ja, dat wie geen vetpot. Wie hing wel uitdagingen. En mijn mem ek, het is een skat van een vrouw. Maar ja, wij hebben wel moeilijkheden kind. Dus financieel wie er net volle jermslag. En nou ja, mijn mem die had haar beide ouders ek heel betierd verlen. Mijn paken toen ik een eerste strijder wie en toen mijn mem die wie 18 toen of krek jochentje toen ze mij kreeg, dus ze weer het brechtje hoor.
20: Ja.
0: Dus die wie toen 22 en op haar 26e en ja ik wie toen denk ik 8 of 9 is mijn oma die wennen toen in Marum, die is daar verongelukt bij het oerstekken van de dijk. Oh. Dus dat wie wel heel treurig. Dus mijn mem die stiet direct op heel jonge leeftijd echt alleen nog voor. En maar goed. Ja.
20: En in welke zin had hij dat vormen, ik voor de rest van die leven?
0: Nou, als je altijd geeft. Ik heb wel altijd tocht van als ik letter grut ben, dan wil ik wel. Nou ja, dan wil ik wel dat het oors geeft als nou. Dus ik heb altijd tocht, ik maak zelfstandig wezen, echt financieel en maak echt keihard werkje om wat te bereiken. Tegelijkertijd, omdat ik weet hoe mensen die wat uitdagingen in het leven hebben, hoe wijsheid zijn oorrinnen. Heb ik heel bot wel een soort drive om het ek van die mensen en dan met name voor Bern in wat kind, ja, kansermere situaties, om daar ek wat van te betjutten. Dat, ja, ik gun eigenlijk wat je zegt is dat de kansen ek van jongeren en van Bern gewoon net gelijk binnen in Nederland. We hebben een heel goed onderwijssysteem. Daar zal ik niks van zeggen. Ik ken altijd beter. Het is je naar het Scandinavisch model. Dat ben ik op zich wel fan van. Maar ik ga ik in op koude wennen bijvoorbeeld. En als je zeggen dat jongeren of Bern daar zien uitdagings op squallen omrinnen. Ja, dan ben die meesten daar die verzien heel soort. Die ben in steer om alles uit de kast te loeken. Om ervan te zwaaien dat hun band alsnog ja, al hun competenties en talenten broeken kennen. En ja, je ziet in de gebieden in Nederland, en daar is Noord-Friesland, had er echt wel gebieden van. Hier werden nou ja, soms wat meer mensen waar je mij wat meer sociaal-maatschappelijke uitdagingen. Dat die komen echt net gelijk binnen. Terwijl die band misschien wel dezelfde talenten hebben. Of ja. Dat hij net dezelfde kansen krijgt. Ik vind dat maakt net kind in een loon als Nederland. Ja.
20: Dat had hij een vjochter maken misschien.
0: Ik denk wel dat ik een vechtersmentaliteit heb, ja. En als ik ergens in Leeuw en van Utsjoegen ben, of vooral als ik onrechtje, dan ben ik wel iemand die zich daar tegen uitspreekt. En dat is in alle zin van het woord. Ik, ja, als iemand steeds maar benadeeld wordt of als iemand pest wordt, dan wie ik altijd wel degene die dan zei van jongens, helemaal we dit was het van. Dus dat is wel iets wat wel centraal zit, denk ik, in waar ik van ongeer. En ja, dat is nou de aardigheden, vooral van de boeren was, omdat ik echt wel zie dat zij in een onmogelijke positie gebracht werden. En ja, dat dreelt mij wel om daar voor op te komen.
20: Dat jonge famke, dat op jonge leeftijd al een soort van de kiezen kreeg, met die vechtersmentaliteit. Wat hier die van ideaalbeeld in de achterhol? Welke kant woest op? Hoe woest die libben farmjaan? Hier staat toen al een idee van?
0: Oh, ja, nou ja, toen ik jong famke wie, ik hier natuurlijk een grote passie aan dat wie bisten. Dus ik ga een skoft horen dat ik dierenarts worden woe. En nou ja, dat is iets, ik vind dat eigenlijk nog steeds heel logisch. Want ik sowieso, de werking van het lichaam, zowel van bisten als van meesten, vind ik mateloos fascinerend. Er zit heel veel raakvlakken in mijn loonbouw eigenlijk. Want als just hoe de boeien functioneert. Er zit een heel soort dezelfde principes in als in het menselijk lichaam. Dingen als osmose, maar goed, ik heb net mij vervelen. Maar dat zijn onderwerpen waar ik echt heel erg op omging.
20: Dus beste dokter, dat ziet wel in de achterhollen.
0: Ja, maar tegelijkertijd toen ik op Dokkenka College begon HAVO-VVO, toen had ik een heel skof tocht dat ik advocaat worden wil. En ja, dat wie natuurlijk iets de hast als bern net per se als tolvertrekje bist een heel goed beeld bij wat zijn, ja, zijn advocaat dan exact docht. He? Maar ik dacht dat is echt opkomen voor onrecht, het recht helpen spreken. Nou, ik volwoeks een beetje daar ik wel krijgt oors naar hoe dat functioneert en in elkaar zit. Maar dat wie toen wel echt een van mijn idealen. En ik denk als je werk nou terugkomt binnen op dit moment in de politiek. Ik denk dat er al hier wel wat facetten in zitten die ster ik weer in Fineke is. Dus.
20: Ja, maar in die periode waren het Jef van Beiden, het waren Jen V-doktersopleiding en ik net die van Rjochten om advocaten worden. Wat waren het al?
0: Nou, ik ben ben ik als eerste de marine ingegaan. En dat wie eigenlijk ook wel bij gebrek aan echte sturing van ja, wat ga ik nou doen? Hoe kom ik daar? Ik denk echt dat ik vanuit mijn thuissituatie echt net heel veel stimulans gewoon ha om een bepaalde richting te kiezen of daarvoor te gaan. Dus ik. Ik hier wat in mijn vriendengroep, een paar meisjes die zitten bij de marine. En ik dacht, nou, vrijheid, blijheid, laten we dat wan. Dus dat had ik eerst dien. En ja, ik had daar van alles beleefd natuurlijk.
20: En hier zit ik daar ambitie om dan carrière te meiden. En uiteindelijk, weet ik, volle schout bij nacht of zo wat te doen?
0: Nee, dat totaal net. Nee, dit was echt een tussenfase. En meer een periode waarin ik echt misschien zelf ook wel wat richting zocht juist. Toen ik de marine

Nou, ik ben WMO-consulent en of ik ben begonnen als stagiaire van mijn opleiding, maar uiteindelijk daar ook working gien. En ik denk het contact ook met de mensen uit deze regio die wat hulp nodig hebben om bijvoorbeeld thuis wijn te blijven en het gevoel dat wat voor in je budgetten is. Ja, dat zijn dingen die ik heel wichtig vind, waar ik zelf ook een heel soort voldoening uit haal je om daar in mij te denken. En al die wet en regelgeving die daarom ver zit. Ik kom je daar echt heel goed snel op inlezen. Dat mijn stagebegeleidster, die zei toen ook wel van... Goh, doe leers gewoon zo snel. En ja, dat is denk ik ook wel een reële trier. Dat beleid, dat vind ik ook heel interessant. En dat voel ik toen ook. Hoe is dat op de goede manier toepassen? Waar zitten de mogelijkheden? Waar zitten de openingen? Dus ook iets daarin kist een heel soort van oorbudgetten.

0: En toen kwam Boer zoekt vrouw en toen was ze ineens een BN'er.
1: Oh ja, dit moest natuurlijk ook even voorbij komen. Daar ontkom ik net
0: door. Het gaat om kantelingen in het leven. En volgens mij wie dit wel een moment van konteling. Of was er een hekel aan dat ik een vreetje?
1: Nou, nee, er wordt natuurlijk heel vaak om refereerd. En want ik, ja, het meest mijn vreetje van waar is de grutskop in het leven? Nou, dan is dat net dat per se. Het is echt net zo dat ik me daar verskamje of zo. Ik bedoel, laten we eerlijk wezen, ik had er een heel soort mensen, ik werd trokken geleerd en ik een heel soort dingen, hoe dingen werken, je kind leert. Dus ik ben heel dankbaar voor alle dwarren die dat al je weg van mijn iepen zet had.
0: Maar die

0: suggestie van mij dat het een kantelpunt is. Klopt dat of klopt dat net? Als Ineens als BN'er een heel oor leven krijgt?
1: Wij dienen gewoon ons ding. We halen gewoon dat er ook in leert. En ja, de consequentie wie dat een heel soort mensen daar in meisje een kind ha.
0: Ja, maar mensen in de supermarkt herkennen die en roppen die wat daar vinden er al je wat van. En net altijd in positieve, neem ik aan.
1: Ja, dat is denk ik wel dat wie toen inderdaad ook al zei, de hedendaagse tijdgeest is dat natuurlijk nog volle slimmer. En ja, dat is eigenlijk iets wat ik leerd heb. Mensen vinden toch wel wat. Mensen zeggen een heel soort dingen die ze in het echte leven nooit en nooit zeggen waren.
0: Er kwam naar deze konteling, die het op hemzelf misschien wat afvoelde, dat hij zei, goed beluister je, kwam er letter nog een konteling. En dat waar inzet terug de politiek. De wist al actief bij de melkveehoudersvakbond, je dat je ook. En zo is de politiek in roegelen?
1: Ik denk net dat dat per se alleen nog daar trok kwam. Ik ben inderdaad actief van de melkveehoudersvakbond, maar ook van de vereniging tot behoud van boerenmilieu. Daarnaast kreun ik natuurlijk een column in een agrarisch vrouwenvakblad, De Boerin, van CFV. En ja, uiteindelijk komst ik in een netwerk terug. En ik weet toen al een heel skoft mijn loonbouwbeleid dwaande. En er leest een heel soort mensen kin, waaronder Caroline van der Plas. En zij had op een gegeven moment had zij een boek presenteerd. Ze had een boekskreun. Ik hoor het boerenleven en eigenlijk de kloof die bestaat tussen meesken en het boerenbedrijf. En zij hier vregen of ik bij die boekpresentatie in een panel deelnemen wil. En dat had ik dien. En zij had die duitje mis zijn. Ja, ik wil een politieke partij oprichten en ik wil graag dat Sto daar ook om mij docht. En op dat punt dacht ik van ja, ik weet net of de politiek wel wat van mij is. Tegelijkertijd, ik wie toen al heel skoft van belangenorganisaties dwaande mijn wet en regelgeving. En ik zie eigenlijk wel dat er een heel soort misgeert. Dus ik dacht wel, ja, als je uiteindelijk ergens invloed gaat willen op beleid, dan is de politiek wel het plak waar dat het makkelijkst geeft.
0: En waar zit die twijfel?
1: Die twijfel zit met name in. Ze zezen wel eens gekscherend de slangenkuil van Den Haag. En ik denk in zekere zin dat het een omjouwing is waar het goed bestandje in wezen mast. Omdat het het afbreukrisico, het risico dat, dat partijen of iemand of dat het in het publieke domein beschadigd wust, is gewoon heel heeg.
0: Maar dat hier is toen al in de gaten.
1: Oh, zeker. En ik denk dat een heel soort mensen dat in de gaten hebben. En dat eigenlijk een heel soort mensen daar helemaal net van horen.
0: En daar had hij oer hinder zet. En daar had hij uiteindelijk kandidaat stelt. Kwam zich heeg op die list. Nummer 12, ik het me goed herinner.
1: Ja.
0: Achter Caroline. Maar het wie toen al van wikker de wik. Komen we erin of komen we er net in?
1: Nee, dat wie super spannend natuurlijk. Zo, we hadden dit vanaf 2019. Toen is BBB opgericht. In 2021 wie de eerste landelijke verkiezingen. Dus het is net door één nacht eerst gingen van we richten een partij op en we daar volgende week in mei. Dus we gaan zwaardigen dat we in heel Nederland meesken onis boen haar en ek kandidaten op de lijst hingen. En die gaan al hun netwerk ek weer broekt om BBB voor het voetlicht te brengen. En ja, op de verkiezingsjournal zelf, toen spande het er een beetje om. Maar de eerste exit polls liek het er haast op dat er twee zitten komen toen. Maar ja, toen moesten de grote steden nog inkomen. En dat was er uiteindelijk dik oorl. En daar ben ik eigenlijk wel heel grutsk op. Ik weet nog wel dat dat panelpeteer van die boekpresentatie van Caroline, wie op een tongensje in Deventer. En ik ben die sneur, ben ik als eerste even naar huis heiten gingen. Dan gaan wij even op sneur een midje, heit een bierke, ik een wintje. En toen had ik hem zijn heit. Wij willen een politieke partij oprichten, de boer-burgerbeweging. En ik zei, ik zit er echt serieus om te denken om te zeggen dat ik mij doch. Tien Caroline. En dus heit hij zoiets van een politieke partij oprichten, dat is net samen wat. En we moesten de beide wel eigenlijk een beetje omlaatje. Zag van, dit is wel een hele ambitie om dit te dwaan. En ik ben gewoon super grutsk op dat dat in 21 toch slagen is. Wij binnen in de Kamer, nou in 23 de provinciale verkiezingen.
0: Ja, dat wie die landslide, ja. Hè? Heel Nederland voor de BBB.
1: Ja, dat wie bizar. Hien wij natuurlijk onder vakkant ook net zo verwacht je kind, want het is nog nooit gebeurd in de parlementaire geschiedenis. Dus dat kist ik net verwacht je.
0: Maar vind je me benauwd dat er misschien hetzelfde als wat mij de LPF van Pim Fortuyn destijds bad is, dat het ik weer als een plumpering in was zakje zo?
1: Nee, want wat ik correct zei, wij zijn net door één nacht eerst gegaan. Dus wij hebben alles wat we tot nota dien hebben wij heel goed taret. We hebben de landelijke verkiezingen de eerste keer. Daar hebben we 2 jaar mijn hele groep mensen om werken om daar klaar voor te wezen. Dat is ook de reden. De wie natuurlijk toen in 22 wien er ook gemeentelijke verkiezingen. En daar hebben we net om mij dienen. En er wien heel soort mensen die zijn ze nu van, nou, waarom doe je hem nou net mij? Want dat snapten ze net. En wij zeiden van ja, we gaan vorig jaar krijg met de Tweede Kamerverkiezingen mij dienen. We gaan nou net genoeg tijd om dat echt gedegen vat te redden.
0: Die provinciale verkiezingen, BBB, oeral grutste, werd colleges vormd, nou dat hekken even hier in Friesland, maar uiteindelijk kwam het vormd waar. En dat was deputeerde.
1: Ja. Nee, klopt. Ja.
0: Maar dat zie je het correct in Den Haag.
1: Nee, ik zie het net in de Kamer natuurlijk. Hè. Ik wil daar fractie mee werken.
0: Nou ja, maar het ziet er rond te komen dat bij volgende verkiezingen Huus Femke daar wel even in de Kamer komen zo, toch?
1: Ja, misschien wel. Maar ik, nou ja, zou je hem weten, ik woon hier heel graag hier in Holwert. Ik heb hier een huis gekocht wat echt een bouwval wie. En dat heb ik zelf met behulp van ja, oren heb ik dat opknapt. Dus ja, toen kwam dat in Friesland droon. Ik wie natuurlijk vanaf 21 ga ik 2 jaar taret om hier een fractiedeel te zetten, om een groep mensen te mobiliseren. Ja, al ik ben mee op sollicitatiegesprek west. En ik viel me heel wat verboen op Friesland. Dus ik had trek om met Caroline gewoon dat ik me daarvoor kandideren wil. En zij zei, ja, dat mag dwan. Ja, want dat is gewoon. Ja, ik viel me. Dit is wel de mooiste provincie van Nederland. Dus dat wie van mij op zich een logische stap. Ja. Om dat te doen.
0: Het heet gewoon Rob.
1: Ja, nee, tuurlijk. Ja. Ja, dat hoef ik de Friese net te lezen, toch?
0: Nee, maar op een gegeven moment robt Den Haag dan weer naar de volgende verkiezingen.
1: Ja.
0: Waarbij de BBB ik stevig gewoon het dik timmert. Net zo heeg als wat ze misschien in eerste instantie verwachten hier, maar doks. In een coalitie met de PVV werd een soort meisje ik het nodige van Fiene.
1: Ja.
0: Maar dan roept toch Den Haag, Femke, help.
1: Ja, en dat is trouwens krijg als verwachten hier. Ik vind je mag nooit wat verwacht je, want alles wat je gunt wordt, dat is winst. En verwachtingen, dat kan je alleen maar teleurstellen. Dus ik zit net zo in een wedstrijd. Ik zie altijd wel wat er gebeurt. Ik doe mijn stjonkende best. En had meesten dan het vertrouwen Jan of net, dat is onder meesten zelf. Dus
0: dat zullen we hier even op een skiering van, ja. Van wegen, letterlijk.
1: Ja.
0: We kennen hoerstekken, het is een drokke dik. Maar dan mogen we even heel voorzichtig naar beneden, ja. Had ik het idee. Want dit gaat nogal stijl.
1: Nee, dit doe ik heel vaak. Dus
0: ja, ik net.
1: Helemaal
0: ja, ga makkelijk praten, Femke. En dan ben je hier jonger dan ik ben. Dat scheelt ik.
1: Ja.
0: Maar clear.

0: Nou ja, om heel eerlijk te wezen, ik zie het hier. Ik wie krijgt een ier deputeren. En ik hier zelf net per se voor het wold. Maar er is een, er is een dringend appel op mij dien om vervolgens naar Den Haag te gaan. En ja, als zo'n partij dat docht, dan uiteindelijk, ja. Ik had die verantwoordelijkheid op me genomen, omdat ik dacht, ja, er maakt echt heel wat gebeuren.
1: Dus, is net het idee, nou let ik Friesland in de steek?
0: Als je, dat vind ik heel zwart-wit, want ook in Den Haag moet Friesland goed voor zijn burger wezen. Dus ook daar kun je dingen doen van Friesland. En ik denk dat Den Haag sowieso wel wat meer Frieske nuchterheid en eerlijkheid broeken kan. Dus in die zin viel ik me ook wel een beetje een ambassadeur van alles wat mijn leven is. Alleen nog dan in de Ronestad, ja. Zeg maar.
1: Had je wel eens twijfelen van, zou ik dit wel kennen? Minister van Landbouw, dat is nogal wat.
0: Nou, zeker, dat is echt nogal wat. Ik ken de dossiers heel goed. Dus in die zin, fucking hardelijk, had ik denk je een twijfel zo horen. Nee, zeker net. We hebben het correct toe hierin, he, de hele omjouwing en hoe het politieke aspect in. Ja, bekeerd, Del. Kom maar.
1: Dan ben we iets meer weer uit de wind, ja. En een beetje verder van de dieke had we hier even oorslagen.
0: Ja, ja, het voetbalveld van Holvert. Nee, natuurlijk. Dus he, je weet wel van, ja, dan ginder wel oren, krachten en machten speel je. Maar uiteindelijk, iemand moet het wan. En ik ga echt wel uit mijn omjouwing je natuurlijk wat peteren of je het met mensen die en mij goed kennen, maar echt die werkmatig, echt wel snappen wat het behelst, om het samen te zeggen. En nou ja, die had je niet zijn van, als je in het dwam had, dan bestoot het. Dus ik had die verantwoordelijkheid omgeven.
1: Nou weten we het verschillende publicaties, dat met name vooral je die de kop boven het maalveld uitsteken, het van alle kanten te verduren krijgen. We hinten niet al even door naar dat boer zoekt vrouw avontuur. Als minister is dat misschien nog wel volle meer. Zo. Het wie ik letter in de tijd. De sociale media had natuurlijk weer een hele orde dynamiek aan dat hele verhaal, jong. Als wat het jeder in de boer zoekt vrouw tijd weer. Had het die geholpen of had het die in paad zitten, dat het vrouw bist?
0: Oh, daar wil ik net een oordeel over, Jan. Want dat vind ik, in die zin vind ik dat echt een soort van slachtofferrol. Want ik vind, als vrouw kun je gewoon die positie innemen. En dat dacht ik en dat hij kijk dien altijd. Dus ik, ja, in paad zitten, dat is pas natuurlijk een feit als die daar belemmerd is. En dat ga ik net dien.
1: Ja, maar het is toch gênant dat je je inzetten voor een goed landbouwbeleid in dit geval. En mensen praten net erover, maar over hoe het in hier zit of de make-up of wat voor jurken stonden hast.
0: Ja, nou ja, er valt nog een heel soort emancipatie te dwan op dat vlak, denk ik dan. Ja, ja.
1: We hebben mevrouw Kaag, die werd toen wel voortzet als een heks. Ja. Maar dat soort dingen, dat gebeurt bij man nooit. Dan had er al wat van zijn, dan had dat jij er nog een positieve lading van die is standvastig. En ja. Dan weet je wat je er aan haalt, een tros zetten en weet ik het al. Ja. Dan had ze nooit les van gewoon dat kwalificaties van die omdat vrouw bist, dat je zo'n negatief delt zetten, hè?
0: Nou, als je dat het gebeurt, he, ik ga ook wel seksisme constateren, 100%. Maar ik constateer het en het zit me net in paad. Want als het hier in paad zit, dan betekent dat hij de probleemrealist. En dat dacht ik net. Ik neem er kennis van en ik lees het naast Midel en ik ga gewoon terug. Mijn morele kompas, maar ook de dingen die ik dien haar, ook als bewindspersoon overigens. Ik ga echt verstoren van dat beleid. Dat waar ik te zeggen. Ik ben net. Iedereen die me kent, die weet. Ik ben net van de schouderklopjes van mezelf. Absoluut net. Maar ik weet wat ik dacht. En daar steen ik echt voor. En ja, wat dat betreft, dan kan iedereen zeggen wat de wol. Maar dat zil wel. Wat ik wel vind, ik voor u ben. Ik dacht er net om mij. Dus ik hoop wel dat we mij al koor, dat uiteindelijk er gewoon een hele groep mensen komt die dit echt constateert, krijgt als ik die een ha. En die denkt van ja, maar dit is net de manier waarop we met elkaar omgaan moeten. Dat is nou helaas, Safir Biven nog net. Dus nogmaals, ik neem de kennis van en ik wil gewoon mijn koers volgen.
1: Ja. Nou, dan maar even de inhoud van het beleid, want daar ging het uiteindelijk om voor zelfs. Zocht mij enthousiasme waarom op worst bericht hast?
0: Nou, tje, ik moet zeggen, in Alve Moine, want zo lang ben we missionair west, is het onmogelijk om een heel soort dingen te volbrengen. Dat kan net. Dus ja, in die zin vind ik het heel jammer dat een heel soort zaken waar ik om werken ga. En er is echt net iemand die dat betwist. Want ik, als je naar de persconferentie of de plan van Essen om elkaar is, dan wordt er echt wel terug robjetten zijn van nou ja, wij kunnen het werk van het vorige kabinet broeken. Er is een heel soort werk verzet. Maar
1: ja, ook hoe destijds ik het werk van Piet Adema broeken?
0: Nee, want ik ga de portefeuille van Piet en Christiane Bielke dienen. En het meeste werk zie je in het stikstofdossier. Dat wie net onderdeel van de portefeuille van Piet Adema. Maar goed, dat is zijde, dat ben al die details.
1: Ja. Nou, wil ze het een geweldige simmer is, met heat, waar en alles. Wil ze het nou toch een beetje waait en rijnt. Maar wel krijgt op de dugout van de VV Holvert. Dus ik heb het toch even droegsteen, Femke. We kunnen er zelfs bij zitten. Ja. Als winnen we de coach of zo. Of de reserve spelen, dat ken misschien ik nog. Maar goed. Nee, het ging dus even hoe dat dossier en of dat nou uiteindelijk als succesvol taxeerd worden maat. Of dat het er te kwart voor wie.
0: Nou ja, wat is succesvol? Ik denk de hele infrastructuur waar dit kabinet op vierde bouwt, die high deadline. En in die zin, ja, is dat succesvol. Ik denk het wel. We gaan echt een heel soort stappen zet. Maar tegelijkertijd dat je naar Alve Moine demissionair worden. Ik heb bijvoorbeeld ook vorig jaar nog een paar wetsvoorstellen die binnen bij de Raad van State was. Maar dan ben je op een gegeven moment demissionair. En dan, ja, dan is dat gewoon ek binnen het kabinet. Maar ek in de keer worden dingen controversieel verkleerd. Ek in het kabinet merk je, eerst gaat één partij eruit en vervolgens de tweede. Ja, dan wordt het gewoon heel moeilijk. Want dan wordt er ek weinig gunt. Je zit in verkiezingen tiert. Ja, dus er is ek een heel soort wat ik wel al levert ha. Maar wat dan vervolgens net meer in de kamer agendeerd wordt. Dus ja,
1: ook de hele kritiek is van Femke Wiersma had ooit niks dingen als op een remsteen.
0: Ja, dat is onzin. Dat ben meesten die lezen net wat verkeermebrieven de kamer binnen en wat voor wetsvoorstellen al te lezen. Ik heb bijvoorbeeld vorig jaar een algemene maatregel van bestuur, een hele grutte waar heel mijn heel soort partijen omwerken is, dierwaardige veehouderij. Ja, de kamer neemt die vervolgens net in behandeling. Die zei, wij verklaren dit controversieel. Ja, daar ken ik niks van dwan. Dat werk is wel dien en dat leidt kleer. En dat haak dien mij alle partijen, ek mij de dierenbescherming en mij alle sectorpartijen in de loonbouw. De leidt een achtste actieprogramma nitraat. Ja, dat dan uiteindelijk dat ek vanwege politieke motivering net vierde git. Dat had iedereen lezen kind. Dus ja, dat vind ik echt wel heel. Ik ben er in de Haag wel achterkant. Ik ben er uiteindelijk toch heen gegaan. Omdat ik dacht, ik weet op de inhoud, weet ik echt een soort van mijn dossiers. En ik ga gewoon terug inhoudelijk te wijzen. Ga ik op die manier, op de inhoud, integer en eerlijk, wil ik daar gewoon mijn functie dwan.
1: Maar de vechter gaat er ik wel eens mijn gestrekt been in. Nee, en dat die is zo eigenlijk nooit.
0: Ik denk dat wat ik leerd haar, met name in die periode dat ik minister was, dat beeldvorming heel volle belangrijker eigenlijk is in Den Haag. Beeldvorming is belangrijker dan de inhoud. En daar ben gewoon krachten, machten, partijen die zetten een beeld del en die corresponderen net met de werkelijkheid. Maar over het beeld wordt skreun alsof dat de weerhit is. Ja, ik vind dat een heel fascinerend fenomeen.
1: Dacht hij dat ik zeer?
0: Ja, ik vind het heel ingewikkeld om dit van mezelf te zeggen, maar het docht me wel echt te kwad. En dat vind ik net omdat ik de eer strikken maat helemaal net. Want nogmaals, daar zit ik net in een koersje. Ik weet wel waar ik van steen. En daar hoef ik echt geen applaus voor. Maar als je ziet wat voor werk de verzet is, dan is dat gewoon net fair. En zie, dan kom ik echt op een stukje van... Je mij dingen vinden, je mij in discussie geen maal koor. Daar zal ik nooit van weigeren, maar het moet wel eerlijk wezen. En ja, dat is gewoon net per definitie het geval daar.
1: We hadden het er al even over een moment dat het heiteloon raap. Dan komen we bij provinciale statenverkiezingen aan. De BBB komt misschien wel weer in een nieuw college. En misschien roepen ze wel weer. En wat zei het Femke dan?
0: Oh ja, dit vind ik echt een hele vervelende vraag. Nee, want ik voel mijn tiertje in Friesland echt fantastisch. We hebben ook een commissaris, Brok. Dat is ook een heel fijne teamleider om mij te werken te kennen. Tegelijkertijd, we hebben op dit moment twee goede deputiën hier in Friesland. Abel Kooistra en Eke Volkerts. Ja, daar zou ik net hoe heen gaan. Nee, dus dan daar ga ik nou op dit moment net voor. Want ik ga toen de kaart maken om op dat zware appel dat op mijn dien is, om daarop in te gaan. En dan kan het net zo wijzen dat zij van, oh ja, maar nou... Nee, want er zitten hier gewoon twee hele goede bestuurders. Die had het stokje oernam van mij. En heer Eke, wie er al te gerne met mij. En ja, dat mij soms nog bolseer dat ik toch die stap zet ha. Omdat het gewoon ja, een hele mooie provincie is. Maar ja, nogmaals, de commissaris is gewoon een heel fijn persoon om... in een team mee te functioneren. En Friesland had zoveel mooie dingen om die hut van te meiden. Maar we hadden wat goede bestuurders hier. En die gun ik een vervolg.
1: Maar is het helemaal een passeerd station? Of wat ze die vreeg je, neemt ze het wel weer in uw waarheid?
0: Nou, dit is een hypothese die net uitkomt, Sil. Want we hebben gewoon twee goede bestuurders. En ik denk echt dat het voor Friesland heel wichtig is. Wat we nou landelijk zeggen, het is van links naar rechts. Hè? Die partij. En voortdurend bij oren bewindspersoon die eigenlijk nauwelijks de tijd heeft om echt vakkennis op hun dossiers. En ik op de ministeries minister worden, dat is net even in een dij. Er had echt wel even een periode nodig om echt te weten hoe zo'n departement onstuurd wordt en hoe het effectief dat dwang is. We hadden nog twee bestuurders. Eén had het al nou aasen, dan vier jaar die en één drie jaar. Het is echt goed voor Friesland dat er continuïteit in zit. Dus dat gun ik hun, maar dat gun ik Friesland ook. En dat zijn gewoon twee goede bestuurders die had ik op de goede plak. Dat zijn echt BBB'ers, gewoon no nonsense, nuchter, eerlijk en oprechte Friezen. Dat is natuurlijk ook net onbelangrijk. Dus het is goed voor Friesland als een van beide of beide, ik weet net hoe het volgende jaar komt, het terugzetten kunnen.
1: Ja. Er wil wel zijn dat het momentum van de BBB zijn is wat oor. Hoe groot kost de kans zien dat ze nog weer eens minister Burkest?
0: Oh nee, ik dan net een kansberekening. Nogmaals, wat ik correct zei, he, want door zij dus een teleurstelling. Ik had geen verwachtingen. Zo zit ik in het leven. Ik dan mijn stjonkende best. En dan zie ik wel wat dat oplevert. Ik had dat in Den Haag ook wel zien. He, er zijn een heel soort mensen die willen heel graag een keer minister worden. Nou, ik ben net een van die mensen. Ik ga in Caroline zijn in 24. Ik zei, ja, Caroline, er staan nou een heel soort mensen die staan nou mij de vinger omheen varen van pick me. Ik zei, ik ben net een van die mensen. Hè? En zij zei, van ja, maar ik wil toch de stoot dwanggist. Nou ja, dan dacht ik dat. Maar het is net zo dat ik mijn leven lang droomd heb van... ik hoop dat ik ooit het hoogste ambt... nou ja, eigenlijk is dat waar de Kamerlid, hè? Dus dat dacht ik dat ik zo'n verantwoordelijke functie dragen mij.
1: Niet tussen een opmerking van het momentum van de BBB liek het wat voorbij. Ga ik tegen liek om?
0: Ik denk dat bij politieke partijen er altijd momentum is... en altijd weer geen momentum, steeds maar... ups en downs, dat jet erbij. Ik denk dat wat er in 23 bad is, dat we in alle provincies de grootste west hadden. Ja, dat is uniek. Dat is in de parlementaire geschiedenis nog nooit eerder gebeurd. Dat zal denk ik echt net weer opnieuw gebeuren. Maar of BBB, of dat momentum voorbij is, nee, dat denk ik net. Wij kunnen nu echt in de gemeentes, zitten we nu in aardig wat gemeentes vertegenwoordigen. Wij kunnen mooi verder bouwen op de basis van onze partij. En als ik zie waar wij van staan, dan weet ik zeker dat er in Nederland dat er behoefte aan is.
1: We gaan een paar kantelingen indien. Leven even bij de kop houden. Wat we nou eens beleid smeertig, Sjoga, is de komst van de BBB en dat wat de BBB dienen, had ik een kanteling geweest in hoe het in Nederland hoe landbouw beleid tocht werd?
0: Dat is een goede vraag. Ik denk wel dat een heel soort mensen eigenlijk ek vinden dat het beleid echt verloren worden moet. En ik had daar natuurlijk al je omzetten naar dienen. De rekenkundige ondergrens, de kritische depositiewaardes uit de wet. Ik werk dwaande mij een heel oor vergunningstelsel. Wat gewoon minder uitgeeft van de stikstofdeelslag op de vierkante meter. En wat er wat meer los van komt te staan. En ik denk dat een heel soort mensen eigenlijk wel vinden dat dat op die manier maat. We hebben correct op de dik staan. Het maakt nijs te koop bestaan. Maar het je meestal zeggen ze nou hier van dat alsof de opkomst van de landbouw het einde is van de natuur. Maar dat is net zo. Maar het ik net zo wezen dat nou de opkomst van de natuur het einde is van de landbouw. Volgens mij moeten we daar net tussen kiezen.
1: Maar de vraag komt even van wie de BBB nou een kantelpunt in het denken over de landbouw. Ja of nee?
0: Ik denk dat BBB daar wel zeker aan bijdroegen had. Ik denk dat in 2019 eigenlijk de onleiding in de oren wie. Toevallig voelde dat op hetzelfde punt dat Caroline BBB opricht. Maar toen kwam Tjeerd de Groot natuurlijk van D66 mij zien halvering van de veestapel. En ik denk dat een heel soort mensen toen ik dacht haar. Wij vinden het onrechtvaardig dat zo'n groep op die manier wijzet wordt.
1: Dat wie een cadeautje van je, die uitspraak van Tjeerd de Groot.
0: Oh, ik zoek dat net als cadeautje. Nee, ik hoef geen cadeaus van Tjeerd de Groot of van D66. Oh, nee, dat ga ik niet zijn. Nee, ik denk dat het idee dat de oerhiet en de Tweede Kamer zo laatdunkend en eigenlijk gewoon zo'n groep die onrucht omdat en eigenlijk een soort van vermorzeld. Ja, dat wil een meeske net. Dat wil een heel soort meeske net in Nederland.
1: Dat besluit. Hoe is de toekomst?
0: Ik ben een rasoptimist. Ja, mijn huid zo is een realist. Nou, dat ben ik ook wel. Maar dat is alleen maar een excuus om geen pessimist neem te worden. Ik ben eigenlijk in de basis een heel optimistisch meeske. Ik had zelf in mijn jeugd, maar ik ben best wel dregetierend geweest. En ik bid gewoon hard moed, hard vol en het komt goed.
1: Dank u eerst met dank u wel.
0: Ja, doe bedankt.
2: Ons Safier het Simmer peteert dat René Koster hier mooi BBB-politica en oud-landbouwminister Femke Wiersma van Holvert. De muziek in dit oren weer de kar van Femke Wiersma. Natasha Bedingfield, mooi Unwritten. En J. Mason Rens, mooi What It Takes. Na je week in de Wernsimmer peteert, dan mooi Hester van der Werf, die de oerstap maken van een libben achter een bureau, nou alle dagen maar de voeten in de ierde steen op de kleine boerderij en grienten en fruit verbouwen.
3: Daar is het wel een beetje begonnen, mijn uit de hand gelopen passie voor moestuinieren, denk ik. Zo'n 15 jaar geleden een tegel uit onze toenmalige woning in de binnenstad, tegel gewipt. Want ik had een tomatenplantje gekregen en die had ik geplant. En die smaak die ik toen proefde, dan dacht ik nou, dit is wel echt heel anders dan wat je in de supermarkt eet. Dit is fantastisch.
2: Hester van der Werf. Op social media is ze met haar account De Kleine Boerderij tige populair. En na een week is ze te gast in het Simmerpeteer. Dit programma is nou Aron. Aasen nooi ien horen giet Harm Wijstra waarom in de tijd in Snijn in Friesland. Nog een mooie dag aan mensen.

0: Bist al op vakantie?
1: Doch de groeten op de radio, in Goeiemidje.
2: Pieter en Aukje hier.
3: De groeten uit Dubrovnik.
2: Ex speciaal voor Bepetine.
1: App die vakantie op WhatsApp nou. 0620-4-Jochen-Jochen-Ian-Jochen-Jochen.
0: Dan komt hij voorbij in Goeiemidje.
1: De groeten op de radio.
0: Dat is wel eens wat oors als een kaart.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
8: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
9: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Neem Terdezom op in je testament. Kijk op terdezom.nl.
9: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: No bij Lippe. All-in prijzen op uw collectie vlier. Kies je favoriete PVC, laminaat of houten vlier en wij regelen je de rest. Van levering tot vakkundige installatie. Alles voor één vaste prijs. Goede kwaliteit en geen verrassingen. Dat is typisch Lippe. Ons gauw.
11: Voor een nieuwe Jeep. Heimer. Service en auto. Is de voor Elsen hier.
12: Hast het al sjoen? Er is opruiming. Bij Kapen gaan wonen in Ljouwet en Boetenpost. Mij alle sterke merken onder één dak.
13: Ja, mij kwattingen ont 70% op meubelen, bedden en accessoires.
12: Kom, lichten we gauw geen, want op is op.
14: Dit is Omroep Friesland.
15: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
16: 1 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. De jongen die op zijn school in Thailand meerdere mensen doodschoot, keek online naar gewelddadige content. Dat heeft de politie ontdekt op zijn computer. Ook nam hij eerder een soort luchtbux mee naar school. Die werd in beslag genomen door een docent. De schutter kreeg de afgelopen jaren steeds meer interesse voor vuurwapens, zeggen getuigen. De jongen schoot vrijdag eerst zijn grootouders dood, waarna hij op school nog 6 mensen om het leven bracht. Meer dan 20 mensen raakten gewond. In een van de klaslokalen pleegde hij uiteindelijk zelfmoord. In Den Haag zijn gisteravond 2 mannen opgepakt voor een woningoverval in Helmond de nacht ervoor. Bij die overval raakten de 2 bewoners van het huis gewond. De man en vrouw kregen klappen van de daders en er ontstond een worsteling en uiteindelijk wist het stel de 2 overvallers te verjagen. Het zijn een 36-jarige man uit Den Bosch, en een jongen van 17 uit Den Bosch. Spanje heeft gisteren bijna 200 reizigers vanuit Italië gecontroleerd. De Spaanse douane controleerde in totaal 12 vluchten op verschillende vliegvelden in het land. Spanje kondigde vrijdag de controles aan. Het is een reactie op de controles die Italië andersom instelde. Deden ze voor reizigers uit Spanje. Premier Meloni vond dat nodig vanwege de migranten die de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. Volgens Spanje zijn de meeste mensen weer teruggestuurd. Wie vanuit Ceuta naar het Europese vasteland wil, moet ook langs een grenscontrole. En er vliegt een zeppelin van 75 meter lang over Nederland. Daarmee wordt de luchtkwaliteit gemeten boven delen van het land. Nu is het bij de Veluwe. De zeppelin vliegt daarom langzaam op ongeveer 300 meter hoogte. Duitse en Nederlandse onderzoekers die hopen met de onderzoeksresultaten weermodellen en verwachtingen van de luchtkwaliteit te kunnen verbeteren. Het weer nog zonnig, 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. En in de loop van de middag neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. Dit was het NOS-journaal.
3: Dankjewel, het is 12 minuten Noeien. Dit is Stijn in Friesland van Jochen Augustus 2026. Eens even zien hoe die team misschien kan werken. Ja, hij doet het nog.
8: Jochentje 64.
3: Oh, mooi hier. Jochentje 64. Beginnen we aan zijn mei.
17: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
18: Hoppa.
17: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
18: Drie sterren slot.
17: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
19: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
20: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
19: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
21: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
22: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
21: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
14: Snijn in Friesland.
15: Mijn Harm Wijstra.

0: van de Hollies, I'm Alive.
1: Dat wie je doet.
0: Of snijdt met je bepaalde type misschien al horen. Ja, het hier met de muziek en het nijs nice binnen een boetelon. En die muziek komt, weet je wat, je 64 in het nijshek. Het hier dat Radio Veronica de eerste top 40 uitstuurde. Nou, ik had dat Ian Jochen Twa bladje hier voor me lezen bij de list van zo'n augustus, nu 64. En de Beatles en de Rolling Stones die binnen goed vertegenwoordigen in die listjes. Het is het hier dat de eerste parkeergarage van Nederland in Den Haag hier begint. Het Eerdgas-netwerk wordt uitrollen over heel Nederland. Daardoor kunnen alle huizen verwarmen worden door het Eerdgas. En daardoor wordt de centrale verwarming vanzelfs populair. Dat is ook ophef in ons land. Want de verloving van prinses Beatrix met de Duitser Klaus van Amsberg wordt aankondigd. Ja, dat weer doet heel wat, hè? Want Beatrix er mij een Duitser van trok hier in die tijd. Maar goed, het is al goed betaald uiteindelijk. 8 minuten nog in, we binden die hoort extra lang. Want om kwartier voor vijven dan traapt het sportclub Heerenveen het eredivisieseizoen van de vensters aan. En onze verslagjouwer Roelof de Vries die is bij dat duel. En dochter streek die ook het verslag van hier op de radio. En alle hoeren doeken Jaantje en ik in de nostalgie. En we beginnen dus in dat mooie hier jaartje 64. Wat stier er op deze dij doe in de top 3?
1: Dit is
2: de top 3
1: van toe.
0: Op nummer 3 vinden we de Birds. En Mr. Tambourine Man. En Sam de Sam is de nummer 2, maar hoele boele. En ik zei het al, het weer vooral op muziek met een competitie tussen de Beatles en de Rolling Stones in jaartje 64. Op deze dag, op nummer 1, won de Beatles, want zij stien op 1 mei. Help.

0: Dave Barry en This Strange Effect. De noemer Njontje van Zoon Augustus Njontje 64.
1: Omroep Friesland.
2: Snijnie Friesland.
0: Mooie bewegingen hier hij altijd niet zien. Videoclips, ja, die zwart-wiet videoclips kan ik me goed heugen. Want mijn heid die was fan van Dave Barry. Dus ik ga die clips wel in een treuren zien. Mooi, het is 13 minuten Ian. Het nijs uit Njontje 64. Wat voor simmer hier we doen?
3: Zomer 1965. Alle eendjes zwemmen in het water. Alle kampeerders helaas ook. De zware regenval die in West-Duitsland een ramp veroorzaakte, heeft hier vooral de vakantiegangers getroffen. Op de kampeerterreinen werden de vakantiedagen weer werkdagen. Maar waar moet een mens in hemelsnaam naartoe in zulk hondenweer, met de verpieterde en doorweekte kleine kinderen? Enfin, de fabrikanten van regenkleding waren de enigen die onder deze omstandigheden gul konden lachen. En toen begon de vakantie van de bouwvakkers. Volgens traditie een periode van mooi weer. Tenminste, in het buitenland. Alles wat over gemotoriseerd vervoer beschikt, trok erop uit. En welke kant op, dacht u? Zuidwaarts en oostwaarts reed een constante stroom van voertuigen in de richting van de grens. En hoewel het lang niet zo druk was als men had verwacht, doordat velen eerst nog de kat uit de natte boom hadden willen kijken, hadden de grensbeambten toch nog wel het nodige te doen. Volgepakt reden de vakantiegangers Duitsland binnen, op weg naar het zuiden. Naar warme en zonnige streken. En alsjeblieft weg uit Nederland in de zomer.
2: Dit wie het nijs van doe. En dit is de muziek uit...
4: Jorritje 65.

De Ivy League en Tossing and Turning. En daarvoor zit muziek van The Birds and the Bees van Jewel Akins. Goed, A of B, wat moet het worden zo aan het eind van dit oeren? Ik ga even een poll ommaken. Die kist Fine in de omroep hebben en kist mij stemmen. Hokkerplaat wij Azen draaien, Matten. De A en B komen uit de list van zo'n augustus 1964. A, dat is de nummer 26. A. Oh, deze van Manuela. En kussen onder een regenbogen.

0: horen in de buurt. Mit sitz in hast nog dromen.
1: Ja.
0: Peggy March is B. Welke worstel jij? Dat kerst insturen dus via de app. Mij stek gewoon een berichtje sturen naar 0620 4 9 9 9 9. We tellen gewoon mee. En de plaat met de meeste stem die draaien we zo aan het eind van deze oeren van Snijn in Friesland. A dus van Manuela of B van Peggy March. Kom maar terug bij 10 suggesties. Nederlandse muziek staat er ook in het lesje. Een klassieker hè, van Johnny Lyon. Joseph zitten op het terras. Sofietje.
2: Zij dronk Ranja met een rietje. Mijn Sofietje.

waar ik op de wijde wereld was. Zij mochten er wel zijn, maar de mooiste van de mooisten.

en in Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie, in de liefde is ze zeker een genie, want een meisje als

0: The Birds en Mr. Tambourine Man. En daarvoor Johnny Lyon en Sofietje.
1: Omroep Friesland.
2: Snijnie Friesland.
0: Ja, we zitten hier mooi hier, 1964. Plaatsjes ben kwart, maar herkenbaar en mooi. Ik heb er ook wat meer draaien, no? Ja, wat wie het nijs van Doel. Erik Kennema, die had het zo. Goedemiddag, Erik.
1: Ja, goedemiddag, Harm. Kamelen gingen aan de haal in Den Haag, ontsnapt uit circus Sarasani. Aangemoedigd door tientallen kinderen zijn gisteren de vier kamelen van circus Sarasani vanuit Haagse Malieveld in de richting van de Scheveningse strand gelopen in gestrekte draf. Zich lekker voelend, thuisvoelend in de warme zon, daverde het kwartet door Den Haag. Maar de dieren slaagden er niet in het strand te bereiken. Ze werden door knechten van dressuur Rudolf Hofman teruggebracht naar de stal. Zo. Emir, Poperi, Katja en Suleika, die wie een boeten doorbracht. Zo'n dressuurproeven van. Die is even skoft. En toen wie de arrasting verskoot om het voer van de beste noord te vieren. En toen zeggen de kamelen de consien om te ontsnappen. Maar in galop gingen ze aan de haal. Voegden zich keurig in het verkeer. Hier een correct rechts en draafden de woonwijk het Benoordenhout in. Nou, heel veel beelden achterom vanzelfs. En ja, auto's moesten alweer stoppen. Maar toen nooit goed uit. Goed al in 1964. En een hoer letter wie in de kameel werd dus. Ze hadden onderweg geen brokken gemaakt. I wanna tell you

0: dat waren de Beatles al gewoon. Mijn help, de nummer 1 op deze dag in 1964. Dat is dan ook even wat van de Stones het zien zetten. Op het zien in deze top 40 zit de EP God Live If You Want It. En daar kwam dit I'm Alright. Een soort van live uitvoering. Noem maar, was net zo vaak mijn gast van de Stones. Maar dat is het mooie van Snijden in Friesland. Daar komt er gewoon voorbij. Ja, eens even zien naar de poll.
1: Snijden in Friesland.
0: Ook een plaat uit 1964 was Toos Sayerre aan het eind van dit uur Snijden in Friesland. Romke die zegt, welkom in mijn wenkamer, Harm. Die had greef de televisie erbij aan, dat kist gezellig dwan. Onzeker 6 uur ben we daar te volgen met Snijden in Friesland. Romy die gaat voor optie B, Romke. Kwaske die gaat ek voor B, zag ik. Ja, B toch wel aardig, want Jan-Jaap Kikker gaat ek voor B. En ziet Hielke maar zegt, oh, dat is jeugdsentiment. Eigenlijk dit hele uur wel, zet ziet. Ja, mooie, mooie muziek uit dat hier. Tini die gaat als eerste op dit stuit van A. En Peter Rekker die gaat ik voor B. Ja, A die moet er nog even naar loeken.
2: A.
0: Dat is Manuela. En kussen onder een regenbogen. Was die er Epstein A?
2: B.
0: Maar Peggy Marks gaat rom onder leading op dit stuit in de poll. Die poll kan ik weer romvinden in uw app. Dan kun je heel eenvoudig even aanklikken. Hokker plaat in de vakkar had A of B. Met 16 haast man nog dromen. Ja, zo is het wel. En dan je nog vol het lippen voor je lezen. Dan ga je ook nog dreamen. Die komen dan misschien hopelijk uit van diezelfde die dat dreamt. Peggy Marks, zij is die op het top 40 bladje leger. Maar ze staat hier in uw spal heger. Want ze staat op 39 op deze dag in 1964. Nou kom maar terug met die favoriet.
1: Snijden in Friesland.
3: Harm Wijstraat.

Sam de Sham en Hoelie Boelie. Dat is mooi. Kun je mij shaken vanzelfs. Het is alweer 20 minuten van 12. Ik heb lekker mij Paul. Ik bier een massantje in, zegt vrouw. Dus ik geef er bij. Leuk dat je er bent, deze week. Van hetzelfde. Met je Harm, ik ging voor A, zet Ida de Jong. A krijgt nog wel wat stemkes erbij, maar ja, Annie gaat hem even B. En ik, Haaien van de Ploeg, die zet... ja, ik ga alle twee singeltjes trouwens in mijn samenhang. Maar ik ging Joert voor Peggy, dus voor B. Ja, B steert een kop. Maar er kan nog een verhoring in komen. Als het even naar je omroep Friesland is, naar de Pol, dan kist Meidwan mij stemmen. Democratisch, hokkerplaat bij Aasen, heel een wal draaien. Het is een mooie eer, 1964. Die toen al wat rustiger in Nederland. We hebben een tel in 1964 hier in Usland 12,2 miljoen inwoners. En er waren van die 12,2 miljoen inwoners 3,5 miljoen mensen die doen nog een krantenabonnement hier. Dat zien wij wel los. De lippersverwachting is in 1964 70,2 hier. Dat zijn even de cijfers van het CBS die we erbij zocht hadden. En nou, 1964 was wel een mooie jaar van Nederland. Er was meer geld te besteden. Er werden meer luxe spullen gekocht. Koolkwasten kwamen erin, stofzuigers, maar ook televisies. Er kwamen meer auto's, er kwamen betere dieken. En de mensen die kregen meer vrije dagen en maken uitstapjes. En dan dienen ze dan vaak naar die auto. En ze komen direct nieuwe begrippen. Zoals bermtoerisme. Dat is recreëren langs de kant van de sneldijk en naar de auto's zien. Dan ben je toerist voor een dij, een dijtoerist. En ik de televisie die wordt meer bereikbaar. Want daarvoor wie het vaak zou dan iedereen in de stritten die een televisie hier. En daar kan iedereen dan zitten. Maar in 1951, waar bij de introductie van de televisie zijn 400 tastellen verkocht. 10 jaar later waren er al 1 miljoen van zulke tastellen geregistreerd. En in uw kroon hier volgen de 12 miljoenste televisieontsluiting in Nederland. Dus de televisie die maken rappe winst en boekte terreinwinst. Maar voor zelfs wie er altijd nog die oude Rwetse radio met die mooie muziekklonk van al die Sandscapen. En deze die klonk direct van de Everly Brothers. The Price of Love.

0: Stien op 4 van deze dag, 1964. We kennen hem vanzelfs in de uitviering van Trio Helleniek. Zeven naar het stripbeeld van dat hier, 1964 in Friesland. De Nozems die bepalen door het stripbeeld. Ik wil in onze provincie, dat ben jongens mij een vetkuif, een peuk in de moele en een beetje skoppertje in het gezag. Op brommers crossend trocht de stritten in Ljouwt wie een, ja, ik wil van sokken groepen. Een daarvan dat wie in de Dingley Boys. De namen die hadden ze oornaam van een Britse bende uit een film over rockers. Watse van der Wal is de oprichter. Hier is een sfeers verslag van wat die Dingley Boys dwaande had.
1: Dus ik ben hier in Leeuwarden, ben ik de leider van de Dingley Boys. Dus maar er zijn meer ploegen. Dus in Gouw heb je nog een bende, in Harlingen heb je een bende. Ja, de naam, dus is heel verschillend. Dus je hebt ja, Zwarte Hand in Harlingen en zo. Snake heb je nog een bende, dus halfbloeden. Maar ja, dat komt pak je nooit voor, dus dat we daar tegen vechten. Dus dat was zelden.
2: Waar houden jullie mee bezig?
3: Nou, ja, wat zou ik zeggen? Ja, katten, suipen. Nou, ja, knakken.
1: De meeste knakpartijen doen ze voor, dus om meisjes. Ja. Dat gaat meestal. Ja. En dus voelt wel een band is die sterker dan ons. Nou ja, dan moeten ze maar even komen.
3: Ja. Dat ben we voor bij elkaar, hoor. Dat bang we niet wezen. Als we bang waren, dan konden we meteen allemaal wel naar huis toe gaan.
1: Samaseren. Je leest wel eens in de krant van dus die man die neergeslagen is door twee jongens, oude man. Nou ja, dat is laf. Dus dat het nou rijker was of zoiets. Nou, dat had wel gekund. Een oude man neer te slaan, nee, dat is niet voor zo.
4: Nou, wij verstaan dus onder vrijheid dat we dus zelf ja, kunnen doen en laten wat we dus zelf willen. En dat we ons dus niet aan regels moeten houden die gesteld zijn door ja, een of andere bejaarde mensen of zoiets. Of die er totaal niks van af weten wat wij nou eigenlijk feitelijk willen.
5: Ja,
3: nou, wij stelen niet. De andere bende zouden ze misschien ook met stelen, maar wij stelen niet. Want je loopt meestal toch op het hele land.
1: Maar dus we staan al heel bekend bij het politiebouw, dus dat kunnen wij niet doen. Nee. Ze gaan op de loop na helemaal, dus wat we doen. En dat wij niets doen, dan zeggen ze, ja, grote waren op de dijk. Ja. Zo. Ja. Dat kan niet.
0: De Dingley Boys uit Ljouwt, ja, die binnen net al in Ljouwt. Daar wien ik nog de Zwarte Panthers. Ja, dan had het al in de gaten dat de Dingley Boys er binnen en de Zwarte Panthers. Dan wordt dat vjochtje.
4: Ja, dat gevecht. Nou, het was op een gegeven ogenblik zo. Wij hadden dus een, dat was dus hier wel bekend en heel waren, een goede organisatie. Die dus achter onze bende stond. En op een gegeven moment kregen we dus allemaal via een relatie in Amsterdam, Tiger Jacks. En die gingen wij dus dragen. En hier waren twee bendes in Leeuwarden. De Dingley Boys en de Zwarte Panthers. En toen hadden dus de Dingley Boys die jacks. En die vielen dus op. En ja, en dat konden die Zwarte Panthers natuurlijk niet zetten. En die waren met ongeveer een, nou, drie keer zo sterk wat betreft het aantal manschappen als ons. En die konden dus ook gerust zeggen, jullie die jacks uit. En doen jullie dat niet, dan slaan we jullie op jullie flikker. Nou, ja, goede raad was duur. En we zeiden, wij verkopen onze huid duur. En nou, dan kregen wij dus een uitdaging, wij konden komen. Deden wij dat niet, dan werd ieder van ons apart gesnipt, gepakt en afgetuigd. Ja, wij dus alle jongens bij elkaar trommelen en zo. En die jacks aan uiteraard. En wapens, hè. Wapens, van alles. Stukken touw met gebroken flessen, pollepels met grote spijkers erdoor. Stiletto's, kettingen, hele lange kettingen. En gaan maar door, grote planken en stakken en alles wat je maar vinden kon. Hè. Nou, en hadden we dus een plaats afgesproken. En er waren een paar jongens van ons weg. Nou, we waren misschien met een man of negen en zo. En dan hadden we al een paar verkenners naar voren gestuurd om te zien hoe machtig de tegenpartij was. En dan bleek nog, die waren maar met een man of 20 of zoiets. Ja, maar niemand van ons die dacht eraan om zich terug te trekken. Hoor. Nou, wij stelden ons dus op aan de ene kant van het plein. En zij aan de andere kant. En er werd dus geen woord gezegd. En alles ging dus in stilte. Een sein werd er dus niet gegeven. Maar op een gegeven moment stapten we dus naar voren. Daar leidden ze dus voorop. En dat was hartstikke idee, slaan, hè, om het leven. Nou, en dat ging nog zo'n poosje door. En je ruikt bloed, je ziet bloed. En je ziet dat een van je maten afgetuigd wordt. En zo dat, ja, je weet op laatst zelf niet meer wat je doet, hè. Nou, en op een gegeven moment, ja, toen begon, toen lag hier, lag hier bewusteloos. En daar liep een met zijn been in zijn handen, druipend van bloed en zo. En daar lag een voor pampers tegen het hek aan. En opeens hoorden we de smerissen.
0: Slaan om het leven. Ja, dat is anno 2026 net zo vol om verhoren. We waarom denken toen de situatie van de week bij het Stadteilen is net. Je hebt iets komt er direct wat van, Jontje 64. De Dingley Boys zien de Zwarte Panthers in Ljouwert. Aan zijn de uitslag van de Paul wordt het Manuela op je A of Peggy March op je B. Manuela die krijgt er toch nog wat stem bij, zag ik. Zag ik dit trust nevens mij nog voor A. Ook het goed, zag. Maar ze bloedt nog heel wat achter, want Griet zei het, allebei ben goed, maar ik kies voor B. En dat is op dit stuit nog heel de tuskenstroom. Erik Ennema was nog even wat het uitging in Jontje 64. Maar eerst hebben we nog muziek van Peter en Gordon. To know you is to love you.

0: Garden and to know you is to love you. Jawel.
1: Omroep Friesland.
2: Snijni Friesland.
0: Wat wie het uitgaan in 1964? Collega Erik Ennema die weet het.
3: Op stap hier in Kroon in 1964. Kermis Irnsum. 1964 in augustus. Maar komende sneun dansen in de feesttent. Aanvang 19:30 met medewerking van het grandioze dansorkest Johnny Dynamite en The Whedons. Dan is het de snijn non-stop dansen, maar is net op horen. 3 uur begint het alweer met 2 toporkesten. Op nee, die Johnny Dynamites en de Whedons. En ik nog de Blue Pearls, die zullen spelen. Maandag is het matinee in Café de Twee Gemeenten. 13 Jensen van Tsien en Ontolven. En middags van Fjouden Sijzen, mijn werking van The American Patrols. S'avonds in de feesttent een optreden van het beroemde gezelschap Tedman de Vries. Met de bekende revue Hier is de Ein van Wij. Na afloop binnen American Patrols weer in datzelfde de 2 gemeenten in Jensum in de benedenzaal is dat een alledaagse stemmingmuziek van duo Leemburg. Nou, voor alles te redden daar. Maar kist ik naar snits, 14 augustus, een sneekweek oriëntatierit. Deelname auto's, motoren en scooters in 1 klasse. Prijzen, totale waarde plus minus 400 gulden. Onder andere gouden polshorloge. De start is om 12 uur bij Hotel Bonnema in Snits. Het is organiseerd terug MAC JC Visser. Zal Kastelein Warga, zul je te werken vroeger soms. Snijn 15 augustus, Doemschien om 19:30. Met muziek van het uit 7 personen bestaande orkest The Starlets. En Hotel IJsma in Grauw dansen, zaterdag, s'avonds 8 uur. Met muziek van Hezenwerd, American Patrols. En zondagmiddag benedenzaal de pianist G. Schuil.
0: Mooi, dat we uitgaan dus in uw kroon hier in 1964. We zijn er haast heen. Aan zijn A of B nog. Maar eerst even een draai om die tijdmachine aan. Met de A's nu komen.
4: 2010.
0: Oh, dat is de andere kant uit. 2010, dat is heel wat anders als 1964. Zo gauw even de boel erbij ziek je de platen op scherp zetten. Maar eerst nog even naar uw spal. Nou, mijn oermacht werd het op je B 83% van de stemming gong naar Peggy March.

0: Friesland.
1: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleust op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
2: Het lid en lid Shen dat Friesland dij on het hert kiert.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
9: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
10: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
11: Michel Koenen met het NOS-journaal. De man van 26 die gisteren werd aangehouden voor twee steekpartijen in Rotterdam vertoonde onbegrepen gedrag en krijgt passende zorg, dat zegt de politie. Die voegt eraan toe dat de man verdachte blijft, niet alleen van de twee steekpartijen waarbij twee mannen gewond raakten, maar ook van een poging daartoe. Alle drie de aanvallen die waren in de buurt van elkaar en werden binnen een half uur gepleegd. De verdachten en de slachtoffers kenden elkaar niet. In de haven van New York zijn een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven gekomen bij een bootongeluk. De boot waarin ze zaten sloeg gisteravond om in de buurt van Liberty Island, waarop het vrijheidsbeeld staat. 12 opvarenden, onder wie de kapitein, konden worden gered. De vrouw en de baby die werden later door duikers uit het water gehaald en in het ziekenhuis doodverklaard. Of ze familie van elkaar zijn, dat is niet bekendgemaakt. Er wordt steeds meer bekend over de jongen die op een school in Thailand meerdere mensen doodschoot. Hij keek online naar gewelddadige dingen en nam eerder al eens een soort luchtbux mee naar school. De jongen schoot vrijdag eerst zijn grootouders dood en vervolgens op school nog eens 6 mensen. Daarna bracht hij zichzelf om het leven. En bij Oman lekt olie uit een vastgelopen tanker van de Russische schaduwvloot, waarmee Rusland sancties ontwijkt. Aan boord zijn zeker 800.000 vaten olie en er ligt inmiddels een kilometerslange olievlek. De tanker zakt langzaam onder water. Het weer nog zonnig bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. Maar in de loop van de dag neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. Morgen eerst bewolkt, later kans op wat buien in het noorden en in de middag dan weer zon. Dit was het NOS Journaal.
12: Maakt het 12 minuten uur 12 op 9 augustus 2026. Dit is Snijn in Friesland. Aukie stuurt een berichtje. Ik zorg de Paul net meer bij het app-icoontje. Nee, de Paul wil afsluiten, Aukie. Die Paul van de muziek uit de jaren 60, nieuwtje 64 is dicht. Azen zetten we een nieuwe Paul hier, want dan gaan we naar een hele oor hier. 2000 zien. En we hebben een leuke link voor tussen 2 platen uit de top 40 van die dij in 2000 zien. Uit die top 40 trapje van Azen aan mij de nummer 9. Die is van Sia. Clap your hands.
13: Clap your hands.
12: Komt er gewoon.
13: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
14: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
15: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
16: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
15: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
17: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
18: No bij Lippe. All-in prijzen op uw collectie vlier. Kies je favoriete PVC, laminaat of houten vlier en wij regelen je de rest. Van levering tot vakkundige installatie. Alles voor één vaste prijs. Goede kwaliteit en geen verrassingen. Dat is typisch Lippe. Ons gauw.
19: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
20: Voor een vertrouwde occasion. Heima, service en auto is er voor Elsunien.
19: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
21: Snijn in Friesland.
22: Mijn Harm Wijstra.

0: Goeiemiddag.
1: Goeiemiddag.
2: Welkom
3: bij Omroep Friesland.
2: Alles wat er spielt.
0: Juist hier.
2: 12.8.12 FM.
0: Het laatste nieuws.
2: De actuele sport.
0: Het

0: Ja, hele horen muziek was het eerste horen van Snijden in Friesland. Maar dat is de charme van die tiermuziek. Het gaat van die ene hier net oren. Dit weer Sia en Clap Your Hands.
1: Het gevoel.
2: Het nijs.
1: En de muziek.
2: Van Doe. Ontzang eens horen.
1: Snijden in Friesland.
2: Dat
1: weer
2: Doe.
0: En samen hebben we bedaren in 2010. Ja, dat is dus in die een heel oor hier. Het weer hier dat Apple met de allereerste iPad uitkwam. Tegenwoordig weten we net hoor, maar ja, doen we dat toch wel een revolutie? Het wie ik voor vandaag een groot succes. De modetrends, hotpants, mini-rokjes, spiekerbroeken met lege taaien, hemdjes met spaghettibandjes en spiekerjaskjes. En 2010, als je dan even sportief zoekt, dat wie vanzelf het hier van het WK voetbal in Zuid-Afrika. En Nederland stier in de finale. Ik vind het zelf pijnlijk om dat dan weer op te lezen, Martin, want ik had er toch wel een licht trauma van opron. In Spanje verleert Nederland met 0-1. En de gadget van dat toernooi wist dat nog wel als het die wedstrijd op televisie zei, dat vervelende loert van die plastic toeter de Vuvuzela derde. Het wie ek het eer van de grote tragedie bij Tripoli. Een vleerramp daar van de 93 passagiers wie in de Jin Santig Nederlanders en ze kwamen alle keer om het leven uit zijn een jonkje van Njogonier. 2010, de top 3, het top 40 bladje leidt voor me. Waar vinden we op 3? Travi McCoy.
1: Dit is
2: de top 3 van toen.
1: 3.
3: I wanna be a billionaire, so fucking bad. By all of the
0: en Travi die dat net, alleen nog die dat ik met Bruno Mars, billionaire. Op 2, Katy Perry. En de California Girls. En de nummer 1 weer van een duo uit Australië. Zij kwamen op de namen van het duo doordat ze een film zagen. De film Pulp Fiction. Daar roept een van de spelers, Jill, Yolanda Be Cool. Het is een oervaller. Spelen toch Amanda Plummer, dat die Yolanda. En zo ontstond de bandnaam Yolanda Be Cool. Australië kwamen ze bij. Ze scoorden met dit nummer een dikke nummer 1 hit. Net alleen in Usland, ook in België, Duitsland, Zweden en Engeland. En in Nederland werd ik de best verkochte single van 2010. Daarna gaan ze nog wel meer muziek maken. Maar Lidde Marien, die heel neert, het wie een One Day Fly, Yolanda Be Cool. Maar ze hebben wel een dikke hit met We No Speak America.

0: Silent Express en I Will Be Around.
1: Snijn in Friesland, dat?
2: Bier.
1: Doe.
0: Dit is aan oh ja, want dat A Silent Express, dat liep wel een beetje op de muziek van The Simple Minds, Duran Duran, uit de jaren 80. Dat wie ik haar een inspiratie. Drie van de vier bandleden die spelen daarvoor in de hardcore band Darwin. En ja, ze maken met deze band furoren in 2000 zon al een keer de winnaar van de Grote Prijs van Nederland. En dat Will I Be Around, dat waard in 2010 het vaakst draait op 3FM. En waard derde hij ook nog bekroond met de prijs de Schaal van Richter. Verneemt naar discjockey Wim Richter. Vierste betreft verstoren die Wim Richter. A Silent Express kwam van Jere Vingen. Ja, Rick Annema, Dirk-Sander Kooistra, Sanne Meems en Henk-Jan Kooistra. En net voor de statistieken besteert ze nog heel tijd, maar net dat ze nog echt actief muziekmeisje. Maar misschien iedereen die dat weet, maar die dat even naar je start sturen via de app. 0620-4-Jochen-Jochen-Ien-Jochen-Jochen. Daar kun je op Friesland op berikken. In diezelfde app dus juist ik weer een poll klaarsteen. Want aan het eind van dit uur had ik nog een gotcha uur. En ik zei het al, we gaan een link voeren tussen twee platen in deze list. Die link is eigenlijk dat WK-voetbal, hè. Die Spanje woen van Nederland, ja. We staan in de finale, het hier zo mooi wijze kind, maar zilver is echt mooi. Het is maar een speeltje wat er zijn. Maar dat toch wel met je zeggen, dat we het in 2010 net wisten te winnen, het WK voetbal. Muzikaal kwam er wel wat nummers uit. Optie A, dat is deze.
1: A.
0: Van Shakira, Waka Waka.

Wat het A, Shakira worden of B, Kanaan? Door meester Cisse, de plaat met de meeste stem, die drijven Zakret Vatrijen in Snijn in Friesland. De pols dit iepen. Of even een briochtje achterlitten in de Omroep-app, dan telt dat ik mij. 0620 Fjouwer Njogen Njogen, Ian Njogen Njogen. Wordt het Waka Waka op je A of de Waving Flag op je B?

Lady Antebellum en Need You Now en de voorjaars John Mayer en Half of My Heart. Tot hier 2000 zien. Hokker, maar wij draaien aan de eind van dit oeren. Durkie en Klaas die kennen van Shakira.

0: Altijd bij de waving flag van Kanaan. Ja, ziet, die koerde pallen en vinden. Dat klopt, ziet, want ik hier ergens een vinkje verkeerd zetten. Maar ik hier al twee je net op snijden met die in die pal zitten. Dus die steert gewoon de pal, kist stemmen, ziet, zei toch mijn Bema. Ida gaat ek van Beem, gaat lekker liek op. Dus een Waka Waka en Waving Flag. Die suggestie is ik nog welkom, ja. Stuur hem maar in.
1: Snijden in Friesland, dat wie doe.
0: En dan tellen we aarsen alles bij elkaar op. En dan aarsen satie en treien. Dan pakken we die plaat die de meeste stem had erbij. Om kwartier voor vier dan pakken we er Eredivisie voetbal bij. Want Heerenveen tegen Twente zit hier op de rol. De Pinsters hier in eigen stadion om kwartier voor vier. En der van Jestek verslag hier in Snijden in Friesland. Dat is letter op de midje. Om die tier doeken wij lekker in de oudere hitlisten en de nice feiten van doe. Het nijs van 2010. Ja, wat wie dat eigenlijk?
2: De hele wereld krijgt toegang tot bijna 250.000 geheime diplomatieke documenten. Klokkenluidersite WikiLeaks zet ze beetje bij beetje op internet. En daarmee komt gevoelige en soms pijnlijke informatie op straat te liggen. Overheden en bedrijven zijn woedend en proberen de site uit de lucht te halen of op andere manieren te dwarsbomen. En dat roept weer een massale reactie op van WikiLeaks aanhangers die ook via het internet in de tegenaanval gaan.
3: Eerst geheim gehouden beelden van een helikopteraanval in Bagdad, waarbij 12 burgers omkomen. Dan tienduizenden documenten waaruit blijkt dat de oorlogen in Irak en Afghanistan veel heviger zijn dan gedacht.
4: Men veroordeelt de vrijgave van deze documenten omdat het, zegt men, mensenlevens in gevaar kan brengen.
3: En dan moet de grootste onthulling van WikiLeaks nog komen. Het is de dagelijkse correspondentie tussen 270 ambassades en het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Normaal bedoeld voor een paar mensen, nu kan iedereen die lezen.
5: Well, I think Assange should be assassinated, actually.
3: De zwaar beveiligde computers van WikiLeaks komen onder vuur te liggen. Diensten worden afgesloten. In Zweden wordt onverwacht een oude zedenzaak tegen Julian Assange heropend. Interpol zoekt hem. Hij duikt onder. Assange meldt zich uiteindelijk bij de Britse politie. Zweden verzoekt om zijn uitlevering in de zedenzaak. Zijn aanhangers vrezen een politiek motief. Er is wereldwijd protest en vooral op het wereldwijde web. Sites die WikiLeaks dwars zaten worden aangevallen.
6: Er worden aanvallen uitgevoerd vanuit verschillende locaties door verschillende mensen op verschillende methodieken.
3: Het internet versus de autoriteiten. Met Assange bijna als een rockster voorop voor de vrijheid van informatie. Zelf is hij voorwaardelijk vrij. En de discussie gaat door over de vraag of wat openbaar kan zijn of openbaar moet zijn.
1: Dit wil ik nice van doen. En dit is de muziekuurt

Maroon 5 en Misery. Ja, het is alweer 4 minuten hoe je allemaal treinen op deze snijtermiddje. Twaar toezend zingen, ja, even het nijs erbij pakt. Dit is de Love Parade in Duisberg. Ja, dat is een beetje de comeback van de Love Parade die hier in Noorden, want die waren altijd in Berlijn hoorden. Wie er in Duisberg extra feest, de Love Parade, nou, het ging daar helemaal mis. Er voelen uiteindelijk geen 20 deden, terwijl dat meesten stien te dringen om op dat festivalterrein te komen. En er zijn echt nog meer dan 400 mensen verwonden rekken. Het was een dramatische Love Parade daar in Duisberg. De Nederlandse Antillen waren opheven in 2010. Curaçao en Sint Maarten werden zelfstandige landen binnen het Koninkrijk. De eilanden Bonaire, Saba en Sint Eustatius die werden Nederlandse gemeenten. In Nepal gaat het echt lekker. Het is echt leek op game tussen Waka Waka van Shakira en de Waving Flag van Kanaan. Dogma B, zegt Griet, want die had ik nog nooit yet. Nou, als je ergens in 2010 de radio net goed uit hoor, want hij waar doe ik wel draad. Jan Kurt Halm, die get ik voorbij en Jan Theo get ik voorbij. Linda, die zegt, ik van die Harm is 2010 een mooi hier. Harmen schoot erbij. Ja, dat is mijn officiële naam in die Linda. Want dat kreeg de titel Heid doe. Ja, dat is extra in 2010. Ja, wie dat toch wel even spannend in de Sionsberg, maar wat ik voor het eerst Heid. Goed, noffelijke snijntaarwens ken ik maar even genietje van dit mooie zimmerwaas, Linda. Ja, dat doen we volop, alleen wij zitten de hele middag binnen, maar dat doen we met alle nochten willen. Want boeten is de sunshine en dat brengt me bij dit nummer van Ginger Ninja. Dat weer een beetje het nummer wat de NOS broekte om alle haarpunten van het WK voetbal op te monteren. Al die mooie beelden. En al die mooie prestaties van Oranje die het aan de finale takken hier. Dit is Sunshine.

0: Ginger Ninja en Sunshine, wie dat? Ja, dat Nijs uit 2000 zien, had Erik Ennema direct nog even bijpakt.
1: Curieuze kop op een curieus verhaal. Epke Zonderland geeft orang-oetangs turnles. De orang-oetangs in Ouwehands Dierenpark Renen krijgen morgenmiddag les van turner Epke Zonderland. Sinds kort zitten de apen in een vernieuwd verblijf dat hoger is, waarin 8 palen in de vorm van een boom met een hoogte tot 10 meter staan. De palen stonden er eerst niet. Volgens het dierenpark zijn de apen de fijne kneepjes van het klimmen en klauteren verleerd. Zonderland doet zijn oefeningen in de ruimte onder de palen, waar de dieren niet kunnen komen. We gaan kijken of de orang-oetangs iets oppikken van Zonderlands oefeningen en zijn benieuwd hoe ze reageren, aldus een woordvoerder van het dierenpark. Het is dat het augustus is, maar hoor, zie ik natuurlijk direct toch, dit is een Ian Appel grap.
2: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Direct en This Is Who We Are. Dan was de televisie er net bij, Johan Hattersteen. Want is die het cd-hoeske van Disse. Sineke erbij. Nou, dat voel ik je eigenlijk net om, man. Ik ben verliefd, kwam ik uit 2000 zien. Even een lied steekje verder nog. Ja, dit is hoe een groot succes weer op het Eurovisie Songfestival. Mijn nijdruk op Soer.
1: Snijn in Friesland.
0: Het Nijs van Doe uit Friesland van 1 september in 2010 weer te verbinden om boeten ziekenhuis de jongenskons op het JRV nog een sigaret te smoken. Het ziekenhuis woerde mij een zoene lippenstiel uitstrielen en woerde dat alle patiënten, beziekers en personeel in speciale rondes nog een sigaretje opsteken konden. En dat voelde een soort meesken dreeg, vanaam EQ's verslagjouwer Roelof Lausmadu.
2: Het is een bekend tafereel. Ik zeg nou ook weer een vrouw stint te smoken vlak voor de ingang van het ziekenhuis. Komt ik hier u erin, mijn peuk zelf nog in de moeder, kleren om aan te steken. Maar dit mag nou 1 september net meer. Wat u doet is per 1 september verboden, wist u dat?
3: Ik wist het niet, maar ze pakken me niet af. Praat ik zeer er niet over.
2: Waarom niet?
3: Dit moet. Er wordt wel zoveel opgelegd, want we mogen niks meer. Dus ze bekijken het allemaal maar.
4: Ja, wat moet ik ervan zeggen? Het is hun beleid, hè? Dus ja, dat vind ik prima. Als zij zeggen, het mag niet meer, dan mag het niet meer. Het is jammer, maar ja, dan is het niet anders, hè?
2: Ik zag daar een jongen zitten, die het kreeg een checkie draait, stekt hem op. Ja. Tini Stoelwinde, dit is wat helemaal onbelangrijk van jongenskons is dit aan het verbinden van 1 september al.
3: Ja, maar per 1 september is dat gebeurd, dan is het beperkt. Dan hebben we ons alleen maar boetenterrein, parkeerterrein in mij nog, maar de orenterrein en in het ziekenhuis binnen nog een paar units voor in de kelder voor de werknemers. En voor patiënten en bezoekers is er nog iets rookruimte.
0: Ja, Jordan, wij weten we net door, maar op 1 september 2010 mocht net meer in het ziekenhuis roken. Wie doet dan wel een ding? Als de uitslag van A of B wordt het Shakira of Knaan. Door kist nog even stemmen in de pal van Omroep Friesland is te vinden in US F.

0: Love Song. Het is alweer zomerritme van treien. Laten we maar eens even zien naar de televisie van 2000 zien. Dus expert op dat moment is Erik Enema. En die weet hoe het zit met de televisie.
1: Ja,
0: de
1: televisieprogramma's op is in de kroon hier. Het was ons ontzien. Het is de week augustus. Even zeggen, Nederland 1 levert ergens begin om 8 uur. Het journaal, daarna het Tros Stedenspel. Schone schijn. Keeping up appearances. En ik van de Tros, het moet niet gekker worden. Op Nederland 2 liet ik om 8 uur beginnen. Bij de EO dan De Punt. Daarna NPS. Kort over vis. En revolutie. Interessante premisse. Ja, een soort herhaling. Zes juist, trek ik voor ambitie. Bij al die programma's zit een H achter. Herhaling, dus een soort herhalings. Maar de question wolle nieuwe aflevering van Camping Life Jam. In dit programma reizigt het presentator Sander Jansen, maar zijn collega Jessica Mendels, maar in caravan naar een camping in Europa. En daar komen ze dan ja, in de kunde, maar familie ziet daar afkomstig binnen. Zien we deze families op een paad om de omjouwing te verkennen, maar er is ik kampeernijs en nijs oer caravans. Een simmersprogramma dat deze tune erbij armen.
2: Welkom bij Camping Life. Sander en Jessica zitten in Zuid-Frankrijk, om precies te zijn in Argelès-sur-Mer. Bovendien heeft dit gebied 300 zonnedagen per jaar, dus je bent bijna altijd verzekerd van mooi weer. Jessica en Sander maken zich klaar voor weer zo'n mooie dag.
0: Ja, mooie Camping Life, een van de actuele programma's die net weer helle waard zien, 2000 zien op de televisie. Waar ben we aan? De tijdmachine bepaalt.
3: 1978.
0: Oh, zo mooi hier, 1978. En nou nog even zien wat de Paul won had. Ja, het was spannend, het was leek op Geert, hield hij het, wie het eigenlijk geliek. Maar uiteindelijk is het Grietje die bepaalt dat Shakira ervan trok heeft met de winst. Het thema van het WK-voetbal 2000 zien. In 2026 is er best een thema. Maar nou weer om naar Waka Waka.

0: Friesland.
1: Snijn in Friesland.
0: Dat
1: wie
0: doe.
2: Daar is alles mijn om voor de vakantie.
0: Zinnenbril?
2: Check.
0: Badkleren?
2: Check.
0: Slippers?
2: Check.
0: En Friesland?
2: Dat vind ik niet meer. Want met de app van Omroep Friesland heeft het Heiteland altijd bij die. Voor het laatste nieuws, onze favoriete programma's.
0: Omroep Friesland.
2: Past dus altijd in de koffer.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
4: Tuurlijk wel!
3: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
6: Zijn we er al?
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
5: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
9: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
8: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
10: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
11: Voor een nieuwe Opel, Haima, service en auto's, is de voor Elsen hier.
12: Hast het al sjoen? Er is opruiming. Bij Kapen gaan wonen in Ljouwert en Boetenpost. Mij alle sterke merken onder één dak.
13: Ja, mij kwartingen ontzond 20% op meubelen, bedden en accessoires.
12: Kom, laten we gauw gaan, want op is op.
14: Van Doorn, van grote fabrieken naar reuze rijden, wrood wiet. Daar kom je het werk van Van Doorn zien.
15: Wat aan een fabriek om een reuze rij te krijgen?
14: Het verschil is lieser als dat stinkst. Bij Van Doorn zorgen wij dat alles gewerkt en dat alles draait en draaien bloot. Dat is Van Doorn.
15: Vanuit Friesland?
14: Ja, vanuit Gisteren. Van Doorn.
16: Dit is Omroep Friesland.
17: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
18: Casper Meijer met het NOS Journaal. De man van 26 die gisteren werd aangehouden voor twee steekpartijen in Rotterdam vertoonde onbegrepen gedrag en krijgt passende zorg. Dat meldt de politie. Die voegt eraan toe dat de man verdachte blijft, niet alleen van de twee steekpartijen waarbij twee mannen gewond raakten, maar ook van een poging daartoe. Alle drie de aanvallen waren in de buurt van elkaar en werden binnen een half uur gepleegd. De verdachte en de slachtoffers kenden elkaar niet. In de haven van New York zijn een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven gekomen bij een bootongeluk. De boot waarin ze zaten sloeg gisteravond om in de buurt van Liberty Island, waarop het vrijheidsbeeld staat. 12 opvarenden onder wie de kapitein konden worden gered. De vrouw en de baby werden later door duikers uit het water gehaald en in het ziekenhuis doodverklaard. Of ze familie van elkaar zijn, is niet bekendgemaakt. In Den Haag zijn gisteravond 2 mannen opgepakt voor een woningoverval in Helmond de nacht ervoor. Bij die overval raakten de 2 bewoners van het huis gewond. De man en vrouw kregen klappen van de daders. Er ontstond een worsteling en uiteindelijk wist het stel de 2 overvallers te verjagen. Het zijn een 36-jarige man uit Den Haag en een jongen van 17 uit Den Bosch. In de Eredivisie heeft Feyenoord met 1-0 gewonnen van stadsgenoot Sparta. Het enige doelpunt werd gemaakt door Luciano Valente. Op dit moment zijn er 2 wedstrijden bezig. Groningen tegen Utrecht en PEC Zwolle tegen Ajax. Later vanmiddag speelt Heerenveen nog tegen Twente. Het weer zonnig bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. In de loop van vanmiddag neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. Morgen eerst bewolkt. In het noorden is er kans op wat lichte buien. In de middag breekt de zon weer door en het wordt morgen 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Maakt het 3 minuten nu 3 op deze snijn. Jochen augustus 2026 snijn in Friesland. We binden hier wat extra lang. Jij is het al in het Nijs. Sportclub Jereveen die trapt het vanmiddag. Haar een eredivisie seizoen aan. Dat is om 16:45 door ze tussen Tjen Twente. En daardoor Roelof de Vries. Verslag van Jere bij u op de radio. Goed, we gaan even de top 40 bladjes erbij. Welke hier zitten we? We zitten vanzelfs in de Jeren Santig. We spelen dit oeren ook de crypto quiz. En we gaan misschien een jontje 68. Let's all chant, trap je waar ze mee hoor.
4: No bij Lippe. All-in prijzen op uw collectie Vlier. Kies je favoriete PVC, laminaat of houten vlier en wij regel je de rest. Van levering tot vakkundige installatie. Alles voor één vaste prijs. Goede kwaliteit en geen verrassingen. Dat is typisch Lippe. Ons gauw.
11: Wat een naaie show. Heima, service en auto's. Is er voor Elsen hier.
7: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
19: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
20: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
21: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
19: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
22: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
23: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
24: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
16: Snijn in Friesland.
25: Mijn Harm Wijstra.

0: hele begin van de pretoeren van Snijn in Friesland, de Michael Zager Band en Let's All Jam.
1: Het gevoel.
2: Het nice.
1: En de muziek.
2: Van Doe. Ontzijn zoeren.
1: Snijn in Friesland.
2: Dat.
1: Die.
2: Doe.
0: Met een koffie en een koekje zijn we erbij hier in de studio. Het is gezellig. En de muziek komt dit oren uit het jaar 1928. Want de grote tiermachine van Johan Terpstra die had dat bepaald. Ik had er even een swingel, jongen. Dat komt er saai even uit roegel in. Jotje in 28, dat is het hier dat de Bijlmer Baaiers iepenen waard. En ook officieel het eerste deel van de Schiphollijn van Amsterdam naar Zuid-Schiphol. Dan een hele grote demonstratie is in de neutronenbom in Amsterdam. Die demonstratie week in Oorlan. De Amerikaanse president Carter besloot om deze bom dan uiteindelijk maar net in productie te nemen. Het is ook het hier dat de Hells Angels haar in Nederland vestigen. En in dat hier is in de bioscopen de grote hit Grease. John Travolta en Olivia Newton-John. De muziek uit die film, dat werd al je grote hits. En is het hier van het album Saturday Night Fever van de Bee Gees. Met daarop de hit Staying Alive in Night Fever. Op technologische maat wordt de floppy disk geïntroduceerd. Ja, dat is een stukje apparatuur. Dat kost wel 4 MB data op kwijt. Dus dat of 1,44, ik zal daar eens even checken. Maar de floppy disk weet toe heel wat. En wat weer de top 3? Nou, op 4 vinden we de Michael Zager Band. Maar dit is de top 3 van deze dag in 1928.
1: Dit is
2: de top 3
1: van Doe. Too
0: much, too little, too late van Mattis Williams die op 3. En op 2 heerlijk de surfers. En windsurfing. Maar ik zei het al, het weer het eer van de film Grease. En hoe dan ik kind het net was dat op nummer 1 een plaat uit die films die je. Olivia Newton-John en John Travolta en You're the One That I Want.

0: middag bij Omroep Friesland van Ian Lonshuizen.
1: Snijden in Friesland.
0: Alle oeren een nije reis voor Romine Tiet.
1: Dieren 60,
0: 70,
1: 80,
0: 90
1: en het eerste decennium
0: van het nije millennium.
1: Dat wie doe.
0: Yes, het nice en de muziek van doe.
1: En dan mag je kans op mooie prijzen in de crypto quiz.
0: Snijden middag van Ian Lonshuizen. Snijden in Friesland.

0: Manfred Mann's Earth Band en Davis on the Road Again, Jerst.
1: Snij niet verstaan.
2: Dat
1: weer doet.
0: Ik in dat hier weer er al wat koetsjes zielen vanzelfs, in onze kroon hier, in 1928. De eerste sfeerimpressie zat hier op de Nederlandse televisie te zien weer. De schilderij wie op de Snitser Mar bij Terhenne en dat klonk zo.
3: Op de Friese wateren wordt bijna 14 dagen achtereen de startbal gehesen voor het scootjes zielen. Met letters of symbolen op het grootzeil wordt de thuishaven van de schepen aangegeven. De J staat voor Jouren. En het schip dat hier door het water snijdt terwijl voortdurend de diepte wordt gemeten, zeilt onder commando van schipper Sipke Tjerkstra. Scootje is de Friese naam voor deze voormalige beurtschepen die alle in de eerste jaren van deze eeuw in Friesland gebouwd werden. Tijdens de jaarlijkse reeks van wedstrijden is de rivaliteit tussen de schippers bijzonder groot. Ook hier in de race op het Snekermeer bij Terhorne gaat het hart tegen hart en kunnen aanvaringen maar nauwelijks voorkomen worden. Aan boord mogen de leden van de bemanning het wat kalmer aandoen als de schepen voor de wind zeilen. Maar als aan het einde van een rak de boei nadert, dan is het weer aanpoten geblazen. Dan moeten de schoten gevierd en weer aangetrokken en moet de nieuwe koers worden bepaald. Op zulke momenten heerst er grote spanning aan boord. Schipper Tjerkstra heeft in de eerste race een 7e en in de tweede een 9e plaats behaald. Om wat hoger in de rangschikking te eindigen, zou zijn zware schip uit 1915 eigenlijk wat harder moeten lopen. Maar dat lukt niet zo best, ondanks alle inspanningen aan boord. Nog enkele malen dreigen schepen met elkaar in aanvaring te komen als achterliggers aan loef- of leizijde proberen in te halen. Ook dit jaar bestond het scootjeszielen uit een 10-tal races. En het had er van het begin af aan alle schijn van dat de regerende kampioen Tjitte Brouwer uit Heerenveen zijn titel zou weten te prolongeren.
0: Het scootjeszielen, Jan.
2: Nijs van ja. Doe. En dit is de muziek uit...
4: Jochetje 28.
0: Het scootjeszielen in Jochetje 28, zo ik zei. Ja, ik ga in scootje net zitten, dus ik wist net eerlijk dat ze zo hoor. Maar ja, mooi. Zat het op de Nederlandse televisie, doet de Sjen weer. Dit is muziek uit dat hier van Donna Summer. Dit is Last

0: jeugdbeschuldigd, zeg maar.
1: Die jeugdbeschuldigd. En als stel dat dat al haast, dan kies de volgende 18 in je vreegje, zeg ik altijd.
0: Oh, dat is een goeie niet.
1: Ja, want dan krijg je dus een heel oersjocht van in het vervolg van je eerste 18 jaar. Dan bouw je een mooie reeks op. En het muziekspeltje, hè?
0: Dat is ik
1: die
0: mooi.
1: De muziekquiz, ja. En de internationale uitvering hebben we dan. En de nationale uitvering.
0: Nou, dus een prijs die er net om ligt.
1: Meid was ook zeggen.
0: Maar ja, wat is het speeltje? Hè? We jouw hints?
1: We jouw hints van iets wat in uw kroon hier speelt. Populair is, ontstiert, baat. Nou, zo breed mogelijk.
0: Oké, nou dan komt hier
2: Crypto Ian.
1: No Ek in Nederland.
0: Ja.
1: Dat is Jos bij ons.
0: Dat is dan net witte No Ek in Nederland.
1: Nou ja, Defa krijg je elke keer een onweersing meer. Dat is gewoon de eerste paar keer met gokjes.
0: Ja, want dit kan alles wezen.
1: Ja, maar soms dan rieden ze het echt in één keer hadden. Dat was toch net witte.
0: Nou, 0620 of jou of Jochen. Had er meeste mensen die No al witte, dan mij die dat
1: hebben. Ja, gewoon een gokje dwan.
0: No Ek in Nederland. Dat is hint nummer 1 dus. En, nou, we doen er haast nog wel wat hints bij, want ik vind dit wel dreig. Maar goed. Het is

0: Ike en Tina. Turner vanzelfs in de Nutbush City Limits.
1: Snijnie Friesland.
2: Kronier Crypto Quiz.
0: Wist u Harm of Johan stuurt Ada in de app? Nee, ik ben gewoon Harm.
3: Gewoon Harm, ja.
0: Johan had vakantie.
3: Johan had vakantie, die is voort en ook best je lekker.
0: Ja, zij is het. En ik speel met Jaantje de Crypto Quiz. Ik zei als Jaantje van, nou, de eerste hint weer... Van het eerst in Nederland, dat kan een heel soort wijze. Er komen een soort oplossing binnen. Een heel soort mensen denken dat het de glasbak is.
3: Ja, maar die is net. Die wie kan, maar ik heb voor het eerst in Nederland. Maar die ziet net.
0: Is trackdrop? Is het de komst van de eerste IKEA? Is het de poncho? Is de autogordel?
3: Die trackdrop, dat is wel lekker.
0: Ja. Heel lekker.
3: Ja, heel lekker. Maar die is net.
0: Is het net?
1: Crypto 2.
0: Doe er maar een omwijzing bij, want dan wordt het hem net.
3: En ek nog officieel erkend. Dus nou ek in Nederland en ek nog officieel erkend.
0: Charlie denkt dat het een sitcoole is. Dat weer wel moorden natuurlijk, zo'n sitcoole.
3: Ja, ja.
0: Maar ja, dat is net officieel erkend, zo'n sitcoole. Dus is het ek net. Maar misschien kunnen we wat meer jochting. Als het wist, let het even achter op 0620 Fjouweren, Jochen hier en Jochen. Mooie prijzen hier te winnen in de crypto quiz. Ja, de Tros die maken in Uskroon hier, in 1978, het legendarische televisieprogramma Talent Zeeën in de Lucht. Dat kwam vanuit Haas. En André van Duin, die wie doen nog de presentator en die commentator. En dat, nou, dat,
3: ja, geweldig
0: dat,
3: toch?
0: Dat is toch hilarisch? Ja, laten we dat er even bij pakken.
3: Ja, dat is echt hilarisch.
0: Dat is zo mooi.
4: Talent Zeeën in de Lucht. Dit is de Waddenzee. Dit is Haarlingen. Hartelijk welkom bij het Toppendansen 1978. Haarlingen, laat even horen dat u er bent. We staan hier met honderden, met duizenden mensen staan te kijken naar Toppendansen, wat hier gaat beginnen dadelijk. U ziet het wel, een schitterend dorp. Gisteren hebben we gezegd dorp, dat werd meteen kwalijk genomen, dus het moet zijn stad. De stad Haarlingen. Ja, ik excuseer me al. De stad Haarlingen, ze worden meteen gek erachter. De stad Haarlingen. En we gaan hier Toppendansen. Toppendansen is hier heel bekend, want ze doen het hier al 3 jaar. En dit is voor het eerste jaar dat de Tros Televisie daarbij aanwezig is. Dus u gaat thuis lachen, gingen brullen, want dat wordt enorm leuk. Toppendansen, wat houdt er precies in? Iedereen heeft uitgaande van een wastoppen een eigen model ontworpen. Iedereen heeft het zelf gedaan, in zijn eentje, misschien met hulp van de buurman en misschien met hulp van een familielid, maar verder hebben ze het zelf helemaal alleen ontworpen. En het is dus de bedoeling dat ze dadelijk met deze tobben hier vanaf deze helling gaan, die volgesmeerd is met groene zeep, de bekende groene zeephelling. En beneden gekomen kunnen ze 2 dingen doen, of ze kunnen meteen verzuipen, of ze kunnen proberen te blijven drijven. Als ze blijven drijven, staat daar een paal met een bel en daar moeten ze zo snel mogelijk aan proberen te ringelen. En dan stopt de tijdwaarneming. En die tijdwaarneming die gaat elektronisch. Die kunt u zelf thuis volgen. Dus u kunt meteen volgen wie het langst heeft volgehouden. En die heeft dan gewonnen. Dan hebben we nog een tweede prijs. Dat is de zogenaamde origineelste prijs. Voor de leukste toppen of de leukste ontwerp. Die krijgt dan een zogenaamde... tweede prijs krijgen ze. Tweede prijs. En hebben nog een toppenprijs. Dat is de zogenaamde pechprijs. Maar dat zien we naderhand weer. Nou, dat was het wat mij betreft. Ik vind, we moeten nu maar gauw gaan beginnen met de toppendansen. De eerste kandidaat, toppendansen 1978.
5: Ja, live vanuit de studio komt dus het commentaar. Dit is nummer 1, dat is P. Meijer uit Haarlingen. En die heeft een topper gemaakt, dan zie je, daar gaat hij. Heel mooi. Prachtig, prachtig. En die is omgeslagen. Nou is die omgeslagen, nou heb het ook geen nut meer om aan die bel te rukken dus, hè. Want de tijd die stopt dus, hè. Je moet dus op je topper blijven. Slaat die om, heb het ook geen nut.

0: Snijn in Friesland.
1: Dat is pas vijf.
2: Van Ian Monshuizen.
3: Wacht, nee, maar
0: nee,
3: maar
0: nee, wij wachten net.
4: Doe mee.
5: Wij gaan waarom in de tijd.
4: Ik vind het wel net.
6: Maar de hits en het nijs van Doe.
7: Radio Nieuwsdienst AFP.
0: Onder op Friesland.

0: Die een zimmerhit van 1978. Van de Surfers uit Haarlem. Dat is eigenlijk een project van Jaap Eggermond. En de leden van Catapult. Die eigenlijk een studioprojectje. Die hielden net bedoeld om eigenlijk optredens te doen. Maar waar het wel een hit.
1: Dus ja, en toen moesten ze wel optreden vanzelf.
0: Toen hadden ze dus een meesing voor. Die eigenlijk het podium opgang. En dat noemen we maar playbacken.
1: Oh, dat is ook een manier, ja.
0: Ja, dus de podiumact, dat waren net de meesten die het inzong hadden.
1: Die het inzong hadden, ja.
0: Maar ze hadden griffel een beetje in het hoofd.
1: Dat denk ik wel, ja. Dat denk ik ook wel.
0: Ja, dus dat wie het. En Willem van Kooten, de man van Veronica, ja. Die wie natuurlijk de platenbaas. Dus die zei ja. Van, oh, dit, oh, dat moet altijd wijzen.
1: Ja, dat wie een hele slimme zaak, man.
2: Snijn in Friesland. Kronier Cryptoquiz.
0: Nou, we komen dichterbij. Er komen een heel soort suggesties over de internationale Vrouwdienstdij.
1: Ja, maar dat is echt niet goed. Nee.
0: De Atari spelcomputers, het vakje.
1: Ja, nee.
0: En Freegot zelfs in detail, die zei de Intel 8086 processor.
1: Oh, dat vind ik een hele zaakkundige oplossing.
0: Ja, Klaske ging door een zeehondencrash. De Giele kentekenplaat. De koffieshop komt me voorbij. Nee.
1: Nou, dan doen we er nog een oorwezing bij.
0: Ja, smiet ik het nog even in je bij, ja.
2: Crypto draaien.
1: Speciale doelgroep.
0: Speciale doelgroep?
1: Dus no ek in Nederland. En ek nog officieel erkend. Speciale doelgroep.
0: Ja, Frans denkt dan ek wel onder glasbak. Meestal, het is geen glasbak.
1: Nee dat kunnen we echt wel zeggen.
0: Is het net?
1: Nee.
0: En ek net de Giele kentekenplaat, denkt Lies Visser.
1: Nee. Nou.
0: Nou,
1: maar even goed diep nadenken, zoek ze ze.
0: Als het wist, 0620 Fjouwer, Jochen, Ian, Jochen Broeken. Dat is het nummer af even via de omroep app Trochiaan. Sandra denkt nog de eerste videotheek. Sandra, is het Egnet? Nou, dan maar eens even naar het Nijzuurt, jongetje in 28. Erik Hennema, die had weer een mooi verhaal van.
3: Nee, ik ben geloof ik wel rustig gebleven. Dat komt ook omdat je je eigenlijk niet realiseert wat er gebeurt. Waar is hier ontwut? Dat is een mevrouw, Akke Algra van der Meer, 82 hier. En die heeft in Kamsterburen in Ljouwert een sigarenwinkeltje. En toen kwam er een onbekende jonge man binnen die haar oervoel en beroofde van een paar tientjes aan wisselgeld. Hij hier een pistool bij, maar ik zag het direct. Dat pistool was speelgoed, zei het Aken. Die is net zo onder de indruk. Mevrouw Algra is er trouwens van overtuigd dat de jongeman die haar heeft overvallen de zaak in de gaten heeft gehouden. Toen ik zei dat ik geen geld had, antwoordde hij: jawel, in die la. Toen heb ik gezegd, nou neem je het maar mee. De sigarenwinkelierster heeft het gezicht van de overvaller niet kunnen zien. Hij had een nylonkous over zijn hoofd getrokken. Maar heeft de recherche verteld dat het een jonge, forse man. Hij dreigde met een pistool, maar zich dadelijk wel dat dat speelgoed was. Al dus een laconieke mevrouw Algra, die zich overigens direct realiseerde dat ze tegen de indringer weinig kans had. Hij gooide me zomaar omver toen hij zag dat ik naar achteren liep. Maar ik had er nog net op de alarmbel kunnen drukken. Nou, de politie is op zich naar de dieren, dat zal nu verzen.

0: The Greatest Lover van Love, Jerris. Ja, dat wie ik echt wel hier een 70, hè? Hier een 78 uur kroon hier. Nou, het gaat een hele ziektocht, best.
1: Dat weer doe. Crypto quiz.
0: Maar er komen nog heel tijd een soort verkeerde oplossingen binnen. Het bejaardenhuis wat hier zijn. Het speciale onderwijs. Erkenning van het houdelijk. Het alcoholvrij bier komt nog binnen. De frisbee wordt nog neemt. Nou, een heel soort oplossings. Maar er weer de Marien die als eerste de goede oplossing instuurde. En dat wie Tineke. Tineke Vlieger, goeie met je, Tineke.
2: Goeie met je, Harm.
0: Hoe is het met jij?
2: Ja, best.
0: Wat
2: en al heel een dal verzeld. Toch is ook een goede uitslag.
0: Ja. Wat hier is bij het einde is de snijden met je?
2: Nou, ik zie het even niet. Kaart. Het heb je toch wat te hiet.
0: Ja, de zinnen die had wel aardig macht van met je, begrijp ik, hè?
2: Ja. Best. Dus een bakje koffie erbij en de muziek van Omroep Flevoland.
0: Nou, dan, dat kan minder, toch?
2: Ja, dat is geweldig op snijden medjes.
0: Ja, heerlijk, al die nostalgie, hè?
2: Ja.
0: Ja, dat is toch mooi dat je even weer waarom kennen, even weer wat herinneringen boppen helje. En ja, dan is dat spultje er en dan ben die oorswijzingen er. En dan ben er een heel soort foute oplossingen, maar dan komt mij de goede oplossing. Werk, hier is de minigaten. Wat dacht van, dit moet de gasten bewijzen?
2: Nou, dat officiële van die motorclub, die waren toen officieel in Nederland herkend. En ik denk van, nou ja, zij is maar het wel wijzen. Want die wier er al een heel schoft. Nou ja, ik denk van een gokje weg. En nou ja, had ik nou goed.
0: Ja, nou, dan gaat het heel goed. Want het ben in die de Hells Angels, want dat wie was de stewardess. Ja, zijn we in de eerste de Krijtlerclub Oost van Amsterdam. Maar waren door de Hells Angels. En in Amerika waren ze echt erkend als de Hells Angels Holland. Dus het wie het hier dat zij erkend waren in Nederland, dat smiet hij de mooie prijzen op, hé.
2: Ja, geweldig, mooi.
0: Het boek, en ik begreep, door haast het boek van de eerste 18 jaar haast al, hè?
2: Ja, die ga ik al te pakken.
0: Nou, dan haast de tip van Jaantje, hè?
3: Ja, want ze had, nou krijgt ze het boek van de volgende 18 jaar.
0: Ja, nou, ja. Dan pakken we dat erbij en dan sturen we dat muziekspultje op. En dan wens ik die nog een soort willen daar. En dan een beetje in het kaart bloeien, Tineke.
2: Ja, ik blauw in het kaart. De mieter niet. Bedankt.
0: Nog een beetje nog.
2: Hetzelfde.
3: Hoi.
2: Hoi.

0: Barry Manilow en Copacabana. 6 minuten van Fjouweren. Dit is Snijn in Friesland. Bij Omroep Friesland, fijn dat je erbij bent.
1: Snijn in Friesland.
2: Dat wie doe. Maar ik de Jirren Santig doet Turks vooruit met meer dan 3 miljoen bezoekers de meest succesvolle bioscoopfilm aller tijden waard. Maar Erik en Olga op de fiets terug Amsterdam.
3: Wat idioot.
2: Ja, machtig.
1: En Atsjeke en Deelstra, de ene naar de oren gouden medaille, maar naar hoesnaam.
4: Atsjeke en Deelstra heeft de eerste plaats in het algemeen klassement veroverd, dames en heren.
2: Snijn in Friesland.
1: Dat wie doe.
0: Hoe wie de simmer van Jontje in 28? Nou, die wie net echt mooi en een ier jetter rijnt het ek al. En dat wie eigenlijk net zo mooi nice voor de VVV, die wie dan ik net zo pessimistisch.
5: We kregen de indruk dat veel meer mensen op eigen mannenboet naar Friesland komen en niet georganiseerd. Toch is het een moeilijke zaak. Een moeilijke zaak om de mensen in Nederland te houden. En ik weet daar wel een reden voor. Vorig jaar was het weer zo bar en boos dat men dit jaar eenvoudig het risico niet heeft willen nemen. Men heeft geboekt naar een buitenlandse destinatie. En dat is voor ons erg beroerd. Maar ach, weet u, over 14 dagen, 10 dagen begint de bouwvak. En dan kun je nauwelijks een boot meer krijgen. En dan zitten de campings vol voor het allergrootste gedeelte. Dat het pikt wel op, zoals de Engelsen zeggen. Ik ben niet zo pessimistisch.
0: Nee, nou goed. Het taalgebroek van hier in 20, wie prachtig. Nieuwtje in 28, waar er toch de recreatieondernemers dus net al in zitten. Dat de meesten weer naar Friesland kwamen. Goed, Aarsen weer een nij hier. De tiertmachine bij het zessen.
6: Njontje
0: Zoon 90. Ik weet Sontje, ik heb goede herinneringen zo'n dat hier. Dus we pakken de muziek van Njontje Zoon 90 er zo bij.
2: Omroep Friesland.
7: 92.2 FM.
2: Alles wat er spielet. Bist al op vakantie?
8: Doch de groeten op de radio, in goeiemidje.
9: Hoi hoi, dit binnen Marije.
10: En Hielke.
9: Op Skielge. De groeten aan iedereen in Bakkeveen.
10: En Dom Jouwing.
8: App die vakantie op WhatsApp nou. 0620 Fjouwenjoggenjoggen Ian Joggenjoggen.
2: Dan komt hij voorbij in goeiemidje.
8: De groeten op de radio.
2: Dan zwer eens wat doors als een kaart.
11: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
12: Ik doe het voor gezonde nieren.
13: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
14: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
15: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
16: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
17: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
18: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000? Dewarmte.nl.
19: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
15: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
19: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
2: Ben jij nog niet overtuigd van de voordelen van zacht water? Kom langs in de showroom van Emisoft en dan weet ik zeker dat daar verandering in komt.
4: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: met Roerendijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
3: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een plan van president Trumps vredesraad afgewezen. Netanyahu zegt dat het Israëlische leger zich pas terugtrekt uit Gaza als Hamas volledig ontwapend is. Vorige maand meldde Trump nog dat de door hem opgerichte vredesraad een historische overeenkomst had gesloten. Hamas en andere strijdgroepen zouden in Gaza de wapens neerleggen, waarna Israëlische troepen zich zouden terugtrekken. Maar na een kabinetsoverleg vandaag zegt Netanyahu dat het Israëlische leger in Gaza blijft totdat Hamas volledig ontwapend is. De Ierse crimineel Daniel Kenahan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland, dat hem wil vervolgen. Daniel Kenahan wordt gezien als een van de leiders van het Kenahan-kartel. Hij leefde 10 jaar lang openlijk in Dubai, maar in april werd hij daar gearresteerd. De 49-jarige man wordt door Ierland beschouwd als een van de meest gezochte personen in de internationale georganiseerde misdaad. Zijn organisatie zou onder meer verantwoordelijk zijn voor de import van 1/3 van alle cocaïne die Europa wordt binnengesmokkeld. De man van 26, die gisteren werd aangehouden voor 2 steekpartijen in Rotterdam, vertoonde onbegrepen gedrag en krijgt passende zorg. Dat meldt de politie. Die voegt eraan toe dat de man wel verdachte blijft. Bij de steekpartijen raakten 2 mannen gewond. Verdachten en slachtoffers kenden elkaar niet. En in Den Haag zijn gisteravond 2 mannen opgepakt voor een woningoverval in Helmond de nacht ervoor. Het is een man van 36 uit Den Haag en een jongen van 17 uit Den Bosch. Bij de overval raakten de 2 bewoners gewond, maar ze wisten de 2 overvallers wel te verjagen. Het weer nog, zonnig bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. Morgen eerst bewolkt en in het noorden kans op wat lichte buien. In de middag breekt de zon weer door en het wordt morgen 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 12 minuten nu of jaren. Dit is Snijn in Friesland van Jochen Augustus 2026. In dit uur zie ik weer contact met het Abel Lenstra Stadion. Cambuur mocht de Eredivisie Iepenje. Aron de Vreed, ze hebben we net meer hoor. Sportclub Heerenveen die mij het Eredivisie weekend afsluit tussen Trapjaars Noordien FC Twente. Uw verslagjouwer Roelof de Vries die erbij. Komende uren hebben we muziek met Njotje Zoon. Njotje, we trapje aan mij Teaspoon. Nou, prima hoor, no. Sex on the beach, komt er gewoon.
17: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet 1, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
10: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
20: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
10: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
19: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
21: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
19: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
5: No bij Lippe. All-in prijzen op uw collectie vlier. Kies je favoriete PVC, laminaat of houten vlier en wij regelen je de rest. Van levering tot vakkundige installatie. Alles voor één vaste prijs. Goede kwaliteit en geen verrassingen. Dat is typisch Lippe. Want gauw.
6: Snijden in Friesland.
22: Mijn Harm Wijstra.

0: Tonight. Teaspoon en Sex on the Beach. Nog een minuut nu of jaren. Dit horen is de muziek en het nijs uit Njontje Zoon Njontig. Want de tijdmachine had bepaald. Zoon Njontig is het hier dat het eerste Harry Potter boek uitkomt. En het ziekprogramma van Google wordt introduceerd. Liek als het alarmnummer 112. Engeland rouwde massaal. Ja, Engeland en alleen nog de hele wereld om prinses Di, die bij een verkeersongeluk Diana om het leven kwam in Parijs, wie dat. Achtervolgen door de paparazzi. In Goud hingen we drama rondom Mijn de Choker, toch zinleers geweld om het leven kwam. Zo'n jongen weer direct leuk, nice, want de Alve Sterrentocht koer voor het eerst in halve uur weer verrieden worden. Het zoek ik de van de eerst laatste Alve Sterrentocht worden op de Redens. De nieuwe raasjes bij Bambi en de Tamagotchis en de voetbalpopkes. En wat die de muziek in dat hier? Nou, het is wat een wiksel in de list die het voor me leidt. We pikken daar wat mooie platen uit. Zo stuurt Jan Jaap me al even een liedse suggestie. Hij zei nummer 14. Dat was nummer 14 is altijd een legendarisch dat je toe voetbal had. Maar dat is ook de first in met Bittersweet Symphony. Nou, die komt zeker even voorbij dit oorde, Jan Jaap. Maar wat weer de top 3 op deze dag?
1: Dit is de top 3 van toen.

wat weer dan de nummer 1? Dat weer eigenlijk een hele triste onleiding. Want Notorious B.I.G., de rapper, die waard ik deersketten. Want dat weer de tijd dat rappers mekaar nogal oorsketten. Net alleen maar wudden. Maar ik niet echt. En daarom wien er oormeisjes nu te zien die het een eerbetoon om hem maken. I'll Be Missing You van Puff Daddy en Faith Evans. Dat weer de nummer 1 op deze dag in 1990.

Even kijken naar de weerkaart. De komende 3 weken temperaturen van boven de 30 graden. Dit wordt de heetste zomer van deze eeuw. Het wordt een zomer om nooit te vergeten.

0: Zomer van de Nederlandse vrouwtjesgroep Wow en daarvoor Puff Daddy en Faith Evans en I'll Be Missing You.
1: Omroep Friesland.
2: Snijden in Friesland.
0: Ja, Wauw, wie een beetje de Nederlandse chin-hanger van de Spice Girls, kwam uit de koker van het duo Balland en Balland, die zelf vanzelfs ook wel hitsucces hien. Maar die wien ik producers en die betochten dit Wauw. Zie je ik wel een paar hitsjes, keer op keer en zomer. En ik zie het even te zien van wat is er nog van die vrouw die van Wauw letter worden. Nou, Ian die had nog belspultjes voor RTL presenteerd. De oor die speelde die in een coverband. En straks zien we het jaar 2010. En toen hie ik het over de vleerramp daar op Tripoli. Een van de vrouwen van Wauw ziet in dat vleertuig en kwam op 30-jarige leeftijd om het lippen bij die vleerramp. Dat wist ik net, maar dat komt nou zo even naar boven. Dat komt even bij me koorza. Dus kronen hier 2010 en zo'n jaar, daar dus wel een link. In onze keuze A en B is ik altijd vaak een link te ontdekken. De link is deze keer de King of Pop, Chin, de King of Rock and Roll. Dit zijn de keuzes die te hast in de pol.
1: Ah.
0: Elvis Presley is nummer 8.

Er zit op plakje B mijn history. En dan shock die denken van, ja, maar die Elvis Presley, die wie toch volle order die plaat. Ja, die waard op mij uitbracht, want in zo'n 90 wie het 20 jaar lien dat Elvis verstorven zelfs. En ten nijteens van hem waard er door een hele cd-box uitbracht. En Always On My Mind kwam zadwaan de werpenij in de hitlisten. En ja, die deed heel goed, die heeg in de top 40. Oorspronkelijke noemer dat waard opnam in maart 1972, vlak bij de skeeding van de Priscilla. Nou, Elvis Presley dus op plakje A. Op plakje B zit de King of Pop, Michael Jackson, Doormeester Cisse. Hokkerplaat draaien we onder eind van dit oeren Voslijn in Snijn in Friesland. Dat kist Dwan in de pol van Omroep Friesland. Of toch een briochje te sturen naar 0620-4-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
groetjes komen vanuit Sint-Anne. Ja, ik zag het. Elvis Presley gaat vlot van start. Pakt de voorsprong op Michael Jackson. Maar dan gaan ze nog even om die stem uit te brengen. Ik hier iemand daar zijn. Deze van nummer 14 op de list. Op deze dag, die zongen 90. The Verve and the Bittersweet Symphony.

0: De Verf, een jongetje in zo'n jongetjes, kroon hier. Mooie plaats, het smeert hem heel neer op, want letter wie er nog een jochtzaak hoort, want de Rolling Stones zijn, ja, dat is mijn muziek, onze muziek. En de jochter joeg een geliek, de Rolling Stones, die hier een eerdere noemer maken, en daar wie dit een beetje op baseert. Dus de royalties die gang uiteindelijk net naar de Verf, maar naar de Rolling Stones.
1: Omroep Friesland,
2: Snijden in Friesland.
0: Het rent naar kwartier voor vijven. Een moment werd een soort supporters van Sportclub Heerenveen en uitzien had. Want ik verharren begint het nieuwe eredivisie seizoen. Dat start met een thuiswedstrijd in FC Twente. Bij die wedstrijd is dus collega Roelof de Vries. Met je, Roelof.
3: Met je, Harm.
0: Nou, had ze er wat nog te doen?
3: Ik ga net al, dat zullen wij zo ongeveer, 22 tours die ze aan zitten, heb ik net al hier vregen. Maar ik had er wel zin in als dat ik weten worst. Het is toch altijd zo'n moment, de eerste competitiewedstrijd van het seizoen, dat je ja, een beetje kriebeltjes in je buik rijden, dat je er zin in hebt. Dat je bij benijd binnen hoe sterk die selectie en die ploeg nou niet eens correct is. En bij Heerenveen is het echt wel leuk op dit stuit dat, als ik hier naar links joch naar de grootste steentribune van Nederland, want Nieuw-Noord is uitbreiden van 1400 naar 2800 plakken. En nou ben ik wel benieuwd hoe dat aast de uitshot en hoe dat klinkt op die tribune. Maar goed, je wil dan natuurlijk eventjes zijn naar de opstellingen. En daar zit toch een verrassing in. Net heel een dal tocht. Maar de Fransman Landroy Machine begint in de basis. Dat had ik wel niet meer kunnen krijgen bij blessures. Verleden weekend spelen deze Fransman, die oerkam is van Angers. Ik in de basis. Hij is eigenlijk een spits. Zit nou op een linksboetenpositie. Doe wie in Maxence Rivera en Luca Ooyen blesseert. Die zitten nou wel alle twee op de bank. Luca Ooyen soe 90 minuten spelen kennen, is u eens verteld. Maar die begint dus op de bank. Maxence Rivera, wie nog een vraagteken? Nou ja, ik ginder de vloed als hij fit was, dat hij begon weer. Maar dat ze daarom nou kiezen voor Landroy Machine. Net Landroy, wat een heel soort mensen denken. Man, Landroy Machine. Ik ga vragen hoe ze het uitspreekt. En hij zei Landroy Machine. Vierde eigenlijk een keer verrassing in. Ja, Oliver Brouwer is blesseerd. Kind daar toch in elk geval net Spili Jood. En daar toch zit voor hem Mats Echbring in de basis. En vierde binnen eigenlijk dezelfde naam die verwacht je. Ik, mooi Nijkommer, Dirk Proper. Aan de kant van Heerenveen. De vervanger eigenlijk van Joris van Overeem. En FC Twente spelen van een week nog Europees voetbal. Begon het seizoen heel min. Mooie Ruskekeling, Tjen, Ferencváros. Maar woen Auroen de Tonsje toch wel krap. Al is het van de nummer 2 uit Slowakije. FC Dutch, maar 6-0. Dus die komen maar krijgt wat meer vertrouwen naar het Apeldoornse stadion. Aanstuurs Oerenkwartier, de eerste wedstrijd van het seizoen tussen Heerenveen en Twente.

0: extra plaats in Wolle in de voetbalstadions nog draait wordt. Deze van Bellini Juniortjes Zonjontig en Samba de Janeiro. Wat voor plaat draaien we aan het eind van deze horen?
1: Ah. You were always on my mind.
0: Elvis Presley. Of wordt het?
2: B.
0: Michael Jackson. Waarom zei wat ze zeggen, zijn muziek bloot mooi. Nou, zien dieren misschien wat minder, maar zijn muziek heeft er nog altijd een. De King of Pop, Michael Jackson, geeft ik Klaas Huiter maar voor. Marina, Tineke, Ingrid, Harmina en Abraham, die zeggen al hier, nee, Harm, het moet optie A worden. Dat is Always on My Mind van Elvis Presley. Ja, een beetje. Een beetje dubbel, want die zie ik in de jaren 70 vanzelf. Daar wie er origineel uitbracht. Maar 20 jaar later wie er weer zo lang niet dat het verstoor was. En wat het doen maar op een nij uitbracht. En jongetje zo'n jongetje waren het gewoon weer een dikke hit. Dus in mij officieel gewoon meidwan in deze pol. Deze strijd tussen de King of Rock'n'Roll en de King of Pop. Dan kist het nog even witlitten in uw app. En dan komt het alle jaar voorbij. In Nederland gaat het goed op de beurs. Er zijn ik altijd een heel tijd meer mensen die het belezen gingen in jongetje zo'n jongetje. En voor het eerst in de skeertnis kwam een jongetje zo'n jongetje de AEX boppen de 1000 punten.
3: De beurs overdrijft altijd. Dat is de enige wijsheid die na vandaag nog overeind blijft, zeggen analisten. Van de beurs natuurlijk. Die overdrijving was er de oorzaak van dat de beursbarometer, de AEX-index, door de 1000-puntengrens ging. Een nieuw record dat analisten een half jaar geleden voor onmogelijk hielden. De hoge koersen trekken met name kleine, particuliere beleggers aan.
4: Iedereen ruikt geld. Een heleboel particulieren, nieuwe particulieren die nog nooit belegd hebben, komen naar de beurs toe. Daarnaast gaat het goed in Nederland. De dollar is hoger. Dat betekent weer euforie voor wat betreft bedrijfswinsten. En dat lokt allerlei mensen hier naartoe.
5: En juist deze onvoorspelbare markt trekt steeds meer mensen aan die wel eens een gokje willen wagen. Maar die moeten wel beseffen dat positieve berichten over de economie niet altijd verzilverd worden op de beurzen. Want beleggen blijft een riskante aangelegenheid.
6: Dit wie het nijs van doet. En dit is de muziek uit...
7: Jochetje Zon 90.

0: Het Scandinaviërs, Savage Garden en I Want You. Vanzelfs wie er in Njontje zo'n Njontje ik de strijd bij het Scootjesiel.
1: Tjitte Brouwer is op de Snitsemaar kampioen worden van het SKS Scootjesiel Njontje zo'n Njontje. Douwe Visser, de nummer 2, kon er net meer bij komen, maar hij werd Joert vierde. Het liep er even op dat de wedstrijd net terug ging komen, omdat de wind vissen te hut weer. Maar om kwartier voor trein gaat dags nog los. Alleen het eerste cruisrek laat Jere Veen op kop. De noemer Lemmer, noemer 3 van het algemeen klassement, zit de Veensters Bob op de hoed en de oorfavoriet, Douwe Visser van Snits, zit vast in het middenveld. Maar later weten de Snitsers nog op te klimmen naar het vierde plak. Jelle Reijinga pakt om de eind van de wedstrijd de koppositie oer. De Lemmer wordt dus eerste, maar de kampioen is Jitte Brouwer van het Jere Veen.

0: Van Guus Meeuwers en Van Gant moest het doen nog bijzetten. Want dat wie is zien begeleidingsband. Letter zo Guus het op eigen voortenbod lang kennen. En waar het Van Gant neer neemt. Maar doe wel in Jotje Zoon 90. Ik tel tot drie herst.
1: Snijden in Friesland. Dat wie doet.
2: Oh ja.
0: Het duizend Jotje Zoon 90. Wat wie dat eerder kennen, maar.
2: Havenmeester wil einde aan diefstal reclamevlaggen. Met Romano Sapé in Langwar. Van de jachthaven der. Die wil het jongeren ophouden. Maar het stellen van reclamevlaggen. De zeilbootjes die de jeugd huurt zijn bij binnenkomst van de Friese jachthavens meestal massaal opgesierd met vlaggen van bedrijven. Heineken zult er net maar zitten, maar ik denk, ik even nog een liedje ondernemen die het van een soort jilt, een speciale vlaggen maatje net en die dan op de boten van de jongeren waarom Finemat. Maar ja, vandaar dat Sapé volgend jaar een gratis overnachting uitloopt voor degene die met de mooiste vlag van de eigen club binnenvaart. Hij hoopt dat zijn idee provinciaal wordt gevolgd.
0: Nee, Jotje Zoon 90 bracht toch Erik Enema. Wij gaan weer om naar de muziek uit Zoon 90. Een dikke hit van de Sun Club. De MC van deze groep die is nog heel diep aan het optreden, zeg ik Arne Simmer. Hij docht dit nummer nog wel eens even. Hier is Fiesta van de Sun Club.

0: Maar van Njotjen Sonnenjotig, deze van The Sun Club, de Nederlandse groep die je gewoon heel vrouw toe. Vooral in Japan, wie het een heel bekend noemer, moesten ze heel vaak optreden. Fiesta, ik zei het al, die MC van dit noemer, die is nog heel tijd een graag schoene man in de muziek scene. En die is nog heel tijd te zien op de festivals. De horeman, die ben al je weer altijd. Het nijs uit Njotjen Sonnenjotig, want op de sneur in de feestweek op 12 augustus raast er onverwachts een wienhoors oer Igne Brege. En dat hier nogal wat om hakken der, want er rekent zeer meisjes vermoeden en er weer een heel soort skeer.
1: Sneurtjoen waart de feesttenten der om vier blazen toch een wienhoors. Een oeren voor het concert van popgroep De Kast beginnen zo. En het hier neffens de Oranje Vriering nog wel volle slimmer beteren kent, had het concert al in volle gong west hier. Tien mensen rekken dochs verwoenen, werd van vier naar het ziekenhuis moesten. En 12 van de verwoenen lezen op dit staat nog in het ziekenhuis, maar de verwachting is dat ze joot of moor weer een hoes zou kennen.
2: De schrik zit er zelfs van de morgen nog in bij het bestuur van Oranje Vriering Igne Brege. Doet ze op het feestterrein nog hield hij toen het opromje wien. Het zou sneun een geweldige jong worden, de kast op het podium en de hele tenten uitverkocht. Maar een uur van het concert ging het mis.
3: Om 8 uur toen ik de kleur van de kast hier aan het opbouwen. Wij stonden hier bij de nooduitgang met wat band. En opeens dan zien wij die tenten hier achter opwerpen. En wij zoggen kwam eraan en wat is jij nou aan de hand? We zoggen nog een keer. En steeds met de vlier en de hele tenten die komt zo op en zo. Wij beginnen te draven met die band. En die tenten komt dus als het ware achterna.
4: Ja, de eerste reactie weer, dit redden we net onder de derden. Ja, gelukkig wel.
2: De Oranje Vriendin van Igne Brege begreep nog net hoe het gebeuren kon. Het wilde de 8e keer dat ze zijn evenementen organiseren en ze hier dan alles tocht.
3: Henk Wendt, ik een bestuurslid, die had zelfs 2-3 uur voor de aanvang had hij een fax opgevraagd bij Meteo Consult hoe het te verwachten was. En deze fax joeg helemaal net aan dat er zoiets cool ging gebeuren.
2: De skeer is grut, net alleen nog voor de organisatie en de eigenaar van de tenten, maar ook voor de kast. Voor de band rent de skeer in de ton.
5: Het hele lichtshow lag in het weiland en helemaal onder de balken en de PA verwoest. En heel veel waterschade. En het is heel moeilijk om nu te zeggen wat precies de schade is, want met waterschade dat kan in verloop van tijd nog zich manifesteren.
2: Maar de show must go on. Jongs zit de kast met hier de apparatuur over op de planken op de expansiedagen in Jobbegeer. Maar de teleurstelde fans in Igne Brege willen net vergeten. Nalle grachten zult er 2 weken al een extra concert van de kast wijzen. Want op snijn 28 september had de popgroep nog een Godzien agenda.

0: Het jongetje zo'n jontig het hier, dat trof de tiermachine keers en waard van de muziek in het Nijs uit zo'n jontig. Dissen van Olive en You're Not Alone. Dat wie in zo'n jontig al samen, dat is no extra, want hij zit er net al innig. Rolf de Vries in het Abelense stadion. Is een beetje vol?
1: Ja, redelijk vol. Ik zocht naar de stintribune. Die naaien, 2800 man, die is vol. Een paar lege stikjes. Maar ja, dat kroept ik al een beetje naar Kota natuurlijk. Maar ik denk dat hij is niet als ik van uitverkocht. Maar 2800 seizoenkaarthouders. 0-0 nog bestaan trouwens. Ik denk dat er deze 24 tours in het stadion zitten. Ik heb de H-tribune net helemaal goed bezien namelijk. Het uitvak is leeg van FC Twente. Dat had te krijgen met een straf die ze kregen hebben. Naar onderneming van de wedstrijd Utrecht-Twente. Waarbij er nogal wat fakkels smieten binnen. En daar nog maar eens geen supporters mij nemen naar deze wedstrijd. Is je toch altijd wel een beetje de supporters. We zijn zo'n een hele minuut toen de voice en het is 0-0. Kansen om beide kanten eigenlijk nog net zoen. Een hachelijk momentje van de goal van Jereveen met Daan Rots die uiteindelijk op de goal skeert. Ja, een beetje moeilijk om te beoordelen hoe groot die kans nou weer. Want hij moest echt nog maar de punt van zijn voet erachter komen om die bal richting te gaan. En ging uiteindelijk best wel vier over de goal van Bernd Klaverboer. Jereveen wil in je mooie oor van zoen, maar dat kreeg eigenlijk geen kans. En dan houdt hij het vooral balbezit toch wel voor FC Twente. Nou, mijn doorvieder Robin Prupper. Die, ik zag aan Jereveen net echt druk zet. Dus de bal een soort roespilie. Maar zodra die bal iets naar voren keer toch ik wel balverlies leiden. Nou, dan misschien bij Lux. Ja, balverlies dus. Maar die jipt de bal op Wout Weghorst, de spits van FC Twente. Die rolt de bal namelijk makkelijk in de voeten van de keeper Bernd Klaverboer. Waarvan ik Jujet dat ze toch wel een contactwedstrijd had tussen de Serie A-club Udinese en dezezelfde Ben Klaverboer. Hij had zelfs een contact met de directeur. Maar ik moet er bij zeggen dat ik net het gevoel krijg dat dat nog echt serieus werd. Maar goed, dat denk ik misschien nog wel van de komende tijd qua transferzaal. Ik in de rest van Europa, tot september weten we meer, want dan is de transfer deadline sletten. Dus balbezit van Jereveen nou. Achterin mooi. De najonge vierder van Sportclub Jereveen. Dat is Maas Willemsen. Speelt hem breed op Sam Kersten. Shot jipte bij voren. Meerveld die dan jipkit. Die is krekkamer. Een heerlijke jipte paas van Kersten op Landrooy Machine. Die linksboeten van Jereveen. Dat dus eigenlijk een spits is. Maar nou dus op een linksboeten precies zit. En ik verwacht hier eerlijk zo'n letter is de wedstrijd. Dan wel een invalbeurt van Maxence Rivera. In plaats van deze machine. Bij de Fransen vanzelfs. Dit is goed inspelen. Naar de rechterkant. Naar de clubtopscorer van Vrienden Soen. Dan naar de as van het veld. Naar Linde. En een luide rondte. Onder de linkerkant. Dat is goed Soen. Dat is goed voetbal. En Zagaritis versteld. Naar de linkerkant. Naar Landrooy Machine. Punt 6 in medegebied. Nou, Lidie waren het eerst maar eens even Sjen. Goede pint. Daar uit Helly. Scott wordt blokt. Bal gaat naar de zijkant van het veld. Werd Jacob Trensko om even geen lid. Maar dit weer werd een overval. Waar wel wat leven in zit. En waarin je dan bij Sjen kennen dat Jereveen echt wel voetballen kan. Dat zie je wel een keer eerder. Als biedt er dat nog net echt een kans op. Of dit maar weer een kans nemen. Het blokt de Scott van de machine. En ingooi nou van harde ziet controle. Mats Echbring die dat doet. Naar achter de ta. Naar Sam Kersten. Even de bal controleren. En inspelen. Op de... Ja, de jinnige Nijeman. Zoek ze is. En nou, machine zit dus nou ook in de basis. Maar Dirk Proper is ik een Nijeling verzels. Balverlies van Kersten. Dit is slorrig. En dan is Lauter toch wel even niepen. Onder de linkerkant. En de kin Twente op het middenveld. Heel de tron in. En Nick Uthelli. En die bal maar echt een per centimeter jonken de goal. Het is een goede actie van Sondre Oyasatter. Dat is daar de linksboeten van FC Twente. Die denkt, ja, ik veroverde die bal ten opzichte van Sam Kersten. Rintrog. En hij wordt in stroopbreed in de byline. Uiteindelijk helpt hij dan al rond de 16 meter gebied uit. Klaverboer zit er wel aardig dichtbij. Maar zo noteren we wel de eerste echte mogelijkheid van deze wedstrijd. En die is van FC Twente. Haast de halve minuut onderwijs. 0-0 nog te staan.
0: Ik pak een orenmachine erbij. Dat is de tietmachine van onze vriend Johan Terpstra. Die had er hier deel zet. En ik mij er weer op drukken. Jochtje 82. Jochtje 82 is dus hier aasen. Nee, vieven. Maar eerst maar we nog even de Paul Armeitje. Het is mijn oermacht. De King of Rock'n'Roll die het pakt hier. Het is Elvis Presley. Mij Always on My Mind. 84% van de stemmen.

0: Kom maar op Friesland.
1: Ja, de wekker kan vreed wezen. Maak een lokker gitter Friesland van de Moorn.
2: Goeiemorgen.
0: Erit, Harm en Feike praten erbij.
2: En morgen is erbij, bist bij Friesland van de Moorn.
1: Hoe het nijs van de dag.
3: Jazeker.
0: En maar de muziek was fleurig wekker.
2: Hij zult zo wel komen.
0: Van Saison, Jochen Oren.
2: Dat is net Leo.
3: Nee, dat is net Loven.
1: Friesland van de Moorn.
4: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
5: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
7: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
8: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
9: Wow,
8: kost je maar 3 minuten.
9: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
8: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
12: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een plan van president Trumps vredesraad officieel afgewezen. Netanyahu zegt dat het Israëlische leger zich pas terugtrekt uit Gaza als Hamas volledig ontwapend is. Vorige maand meldde Trump nog dat de door hem opgerichte vredesraad een historische overeenkomst had gesloten. Hamas en andere strijdgroepen zouden in Gaza de wapens neerleggen, waarna Israëlische troepen zich zouden terugtrekken. Maar na een kabinetsoverleg vandaag herhaalde Netanyahu dat het Israëlische leger in Gaza blijft tot Hamas volledig ontwapend is. Met een 75 meter lange zeppelin zijn vandaag metingen gedaan van de luchtkwaliteit boven delen van Nederland. De zeppelin vloog daarvoor langzaam op ongeveer 300 meter hoogte over de Veluwe. Er was allerlei meetapparatuur aan vastgemaakt. Duitse en Nederlandse onderzoekers analyseren de resultaten van de metingen van bijvoorbeeld uitlaatgassen, CO2 en fijnstof. Zo denken ze weermodellen en verwachtingen van de luchtkwaliteit te kunnen verbeteren. Spanje heeft gisteren 12 vluchten uit Italië gecontroleerd. Bijna 200 reizigers moesten hun paspoort laten zien. Spanje kondigde de controles vrijdag aan als reactie op de controles die Italië instelde voor reizigers uit Spanje. Premier Meloni van Italië vond die nodig na de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. In de Eredivisie heeft Ajax met 2-0 gewonnen van PEC Zwolle en Groningen won met 2-1 van Utrecht. Eerder op de middag won Feyenoord met 1-0 van stadsgenoot Sparta. De vierde wedstrijd van vandaag tussen Heerenveen en Twente is net begonnen. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door. Het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het is 4:05. Dit is Snijn in Friesland. We zijn er hier wat extra lang. Dat hadden we te krijgen bij Sportclub Jereveen. Want die binnen onder het voetbaljentje in Twente. Met twee nieuwe onwezen in de basis. Hoe gaat het daar, Rolof de Vries in het Apelhense stadion?
3: Jochertje minuut, Noorderwijs 0-0. Nog de stand bij dit duel. Waarbij het natuurlijk is dat FC Twente de betere ploeg is. Had twee aardige mogelijkheden hoorn. Wat is ik zeker net zo dat Jereveen voetspelen wordt. Het is eigenlijk om beide kanten nog wat, nou ja, slottig. En een soort balverlies. Dus Jochertje eigenlijk nog Nauta een beetje naar een matte wedstrijd en is die 0-0, dus voorlopig ik een logische tussenstand.
2: Jontje 82 is dus kroon hier aarsen, het Nijzut Jontje 82 en ik de muziek. Music and Lights van Imagination, komt erom.
13: Een man, een roltrap, een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
14: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
15: Oh, weer een muis.
14: En samen spelen.
15: Kom maar, ja.
14: Au. En verzekerd zijn.
15: Oh ja, verzekering.
14: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
16: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen. Dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken. Meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
17: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
18: Thuis in Friesland. Met de Friesland Post. Het magazine vol boeiende verhalen over bijzondere Friezen. Onze prachtige cultuur en de leukste uitjes in ons heiteloon. Nu in de winkel.
17: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
19: Snijn in Friesland.
20: Mijn Harm Wijstra.

0: Music and Lights van Imagination.
1: Dat wie je doet.
0: Maakt het alweer 12 minuten of 4 van op deze snijn. Jochen Augustus 2026. De muziek uit Jontje 82 en het Nijs uit Jontje 82 staan in het Oeren Centraal. Maar dat net linnig. We binnen vanzelf zek onwijzig in het Abel Lenster Stadion. Sportclub JRVNC in Twente. Rolof de Vries.
2: Nog altijd 0-0 bij dit duel in het Abel Lenster Stadion. Werd we niet krijgt Joen even een drinkpauze. Publiek fluiten daar ook een beetje voor. Voelt uiteindelijk een beetje oedreun. Eerst even naar deze onvalsjen. Nou, het is boetspul van Dylan Vente. Dat zult dan correct West hebben. Op het randje. Zelf ik wat verbaasd hoor. Maar het is nou dan net geweldig, deze wedstrijd. Van beide kanten eigenlijk net. Twente wel wat de betere partij. Goed schot van Oria Setter op van Aston hoorn. En met die gong krijgt nu ook een goal. Daarna nog een schot van Aston. Wat krijgt van Rochting verloren waard. En hier vind ik gelukkig dat hij krijgt net in de goal karamboleerde. Maar van de rest is het eigenlijk mat. Om nou daar zul ik ongetwijfeld maar die hitte te krijgen hebben. Ja. 28 graden. En niet krijgt dus die drinkpauze. En publiek erop. Ik voetballen, voetballen. Snap ik eerlijk zijn. Ik voel een beetje. Want ja, waar natuurlijk die drinkpauzes tijdens het WK horen, waarbij dat elke wedstrijd die in waard. Maar goed, dat is geen regel in de Eredivisie dat dat nou zo is. Maar je hoort bij alle wedstrijden wel een drinkpauze houden. Nou ja, je kunt erover discussiëren, liep het daar maar op horen. FC Twente, hard balbezit. Aan de linkerkant, maar Adelgaard die de bal naar achteren tasmiet naar Prupper. FC Twente speelt eigenlijk een beetje maar dezelfde spelers op Ingeman. Nee, Weideman speelt net en Thomas van der Belt. Je weet wel, de zoon van Oudkambuur-directeur Gerard van der Belt. Die had nou een basisplak. Jervingen, nou misschien wat romte aan de linkerkant. Nog net een echte lekkere onvalsjoen aan de kant van Jervingen. Wel wat goede combinaties, maar eigenlijk stokt het dan vrij gauw al bij een boetenspeler. Soortkeert over de linkerkant via Machine. Tresco hebben we eigenlijk in deze wedstrijd helemaal nog net zoen. Ik nou zit Twente de verdediger dan toch wel weer gauw op. Zet ik aardig druk op die opbouw van Jervingen. Of voetbal Jervingen, nou ik wil weer aardig onderuit. Maar de rolspeelbal op keeper Bert Klaverboer. Speelt het 4 boetens in goalgebied. En daar is Marcus Linde. Oeh, zo slordig. Split die bal haast in de voeten van een FC Twente onvaller aan. De mat. Bert Klaverboer geen risico nemen, die bal fotrossen. Dat doet hij best wel aardig. Dylan Vente gaat daar achterom. De bal achter de verdediging. Wil hij nog vasthouden in het sectie medegebied. Gaat die bal naar de zijkant van het sectie medegebied. Waar Tresco kijkt wat rapper is. Laat die bal op de rand. Proper kan nu zitten. Uiteindelijk op de lotte. Zo, wat een schot is van Dirk Proper. Dat weer een lekker moment van Sportclub Jereveen. Maar ja, hij spot u hier op de lotte. En spot ik weer het fieldteam. Dan staan noteren we in elk geval wel de eerste echte mogelijkheid van Sportclub Jereveen. Eigenlijk ontzit hij slordigheden bij FC Twente. Maar dat scot van Proper. Ja, die weer wel prima. Ja, prima. Kijk met Goede Kanaar voor zelfs. Want hoort hier iedereen hong. En nou gaat hij op de lotte. Keeper Lars Oenerstal. Wie je absoluut kansleest West. Eerste kans van Jervin. Noteren we na 29 minuten spelen. Maar 0-0 is nog altijd de logische tussenstand.
1: Dat wie je doet.
0: Notje 82, denk ik wel weer waarom, Netta. Dat is het hier dat Philips bij de cd komt. Dadelijk dan gaan we er meer horen. En hoewel het hier begon bij een strenge winterperiode, koerde Alversterretocht in 82 net trokken. De recessie en de werklezers, die hadden aan. Koningin Beatrix die had het druk bij een steeds bezitten. Drie landen docht ze aan. In Suriname vinden de decembermoorden plak. Het eerste computervirus werd ontroffen op een particuliere PC. Via de floppy nestelt het hem in het besturingssysteem. We gingen die direct over die floppy. Ik geef een nice wat er op zo'n floppy steen kon. 1,44 MB. Ja, dat is eigenlijk helemaal niks. Maar doe wie het heel soort. Dan hier het zien floppies en dan koers een speeltje spelen. Goed. De top 3 er maar eens even bij pakken van Jontje 82 op deze dij.
1: Dit is de top 3 van Doe.

Angelique op 12 bij een beetje geld voor een beetje liefde. De Noemringen, dat is een mooie simmerhit van Jongetje 82. Ze kwam uit Engeland, maar verhuizen naar Jamaica, wat reggae is, jongeres. Die een gearworking om mij. DJ en jonger Prins Mohammed. En pakte een oud country liedje. En zo was het een hit. Someone Loves You Honey is de dikke hit van Jongetje 82.

0: Together My Prince Mohammed en Someone Loves You Honey.
1: Dat wie doe.
2: Dat wie doe.
0: Dat wie 1982. Wat we kunnen hier zo, want ik zie de Paul al hier zetten in de app van Omroep Friesland. Maar ik zie de fragmenten op radio en het draait. Maar dat werd al stemd, want Jan Jaap zei, ja, ik zeg hem al steen, dus ik ga maar even stemmen. Dat had Harmina Eik die in een klaar zek. Dit ben je de keuzes van dit oor, hè?
3: Den Haag, mooie stad, achter de deur.
0: Harry Klorkenstein zit op plakje A. En eigenlijk zit er ook op B. Maar dan met het klein orkest. En Laat mij maar alleen. Want Harry Klorkenstein, dat hier als pseudoniem Harry Jekkers. Hij scoorde één keer een hit onder die naam aan mij. O.O. Den Haag, stie ik heger in de list. Klorkenstein is een anagram van klein orkest. En die zit dan weer ek in de list. Mij Laat mij maar alleen. A of B, stem ik in de app van Omroep Friesland 0620 4999 meister trek toch je aan. Waarom net de Eredivisie voetbal? Cambuur mocht de Eredivisie vrede hier ben je, daar wordt het maar net meer hoe gaan. Hoe gaat het voor nou mij sportclub Jereveen?
4: Nou, als het 13-0-6 dan gaat het nou een stuk beter. Ik loop dat het al 0-3 wie bij rest, toch?
0: Ja, zoiets.
4: Of wie 0-3, ja, leuk wel, ja. Nou, dat gaat nou hartstikke best. Als je het helemaal vergelijkt met de toespieling in de ploeg. Nou ja, het is onnauta wat mat. Hè. Dat zou ik niet krijgt al. In de vorige flits zie ik nog een schot op de lotte van Dirk Proper. Maar daarna hebben we eigenlijk in echte momenten bij de goals. Het is aan de ene kant best interessant om te zien hoe deze wedstrijd hem ontwikkelt. Get, want het zit vrij compact achterin. Dus heb ze Twente nou onder de rochterkant wat rond te had. Paas keert uit Van der Belt. Lieke een mooie combinatie te wijzen, maar Wout Weghorst. Maar die keert erachter. Ja, en dan zou Jereveen misschien in de omschakeling komen kennen. Maar vier van Jereveen en vier van Twente. Dan maakt Meerveld wel tempo, maatje. Want een uursluiting eigenlijk ik wil wat beter wijzen. En die is er net. Toch de paas naar voren. Naar Dylan Vente. Die eigenlijk ik nog net in stelling bracht is. Toch Jereveen of Nauta. Ja, beide ploegen krijgen dus net echt volle kansen. Twente in de eerste 24 minuten wat beter, wat meer balbezit en twee aardige mogelijkheden. Daarna had Jereveen een beetje balbezit oernaam, zonder dat het echt kansen creëert. Maar Diepering wordt nou goed voor. Naar de achterkant, naar Echtbring. Komt hij vastzetten richting de penaltystip. Wordt er nu tellen, terug FC Twente achterin. Maar Echtbring vangt hij toch ook wel weer aardig op. Oh, rent daarbij vervolgens de bal over de cycline in. Maar hij kreeg inderdaad een setje pas in directe tegenstander Adel gaat. Ik denk dat het net heel volle weer. Het is niet de vraag of het wel een terechte beslissing is. Maar de vrije trap wil het voljoen. En dat is dan wel interessant om eens een keer te zien. Want Jereveen vanuit een speelmoment eens een keer wat creëer ik in. Per minuut lien hebben we een vrije trap voorzien van 24 meter. Maar dat kot van Trentco werd in de vierhoeken wel goed rennen terug onderstal. De vrije trap luidt is nou vanuit de zijkant. Het is 12 meter bij de zijlijn waai. Dan 18 meter bij de achterlijn waai. Die bal wordt nou bij de tweede perenlijn. Of Jereveen daar gevaarlijk weer een keer. Nou, die wordt fotkopt. Terug FC Twente. Maar blijkbaar is Rick Versthoven in het 16 meter gebied. Willemsen en Kesten het absoluut net in is mooie schietje achter Mark Nachtegaal. Maar die beslissing wordt volnam. En dus is het een vrije trap van FC Twente in het eigen 16 meter gebied. En zo kabbelt het deze wedstrijd eigenlijk een beetje voort. Is het nog net heel spannend, nog net heel spectaculair. Eigenlijk zijn nou en dan ik net echt heel goed. En dus een logische dus staan 0-0.
2: Tot wie het doet.
1: Snijny Friesland.
0: Nootje 82 is het hier dat de streekjescode introduceerd wordt in Zwolle. Als een supermerk haast, ja, dan mast alle prijzen en codes uit de holle witte van Nootje 82. Maar er komt door die streepjescode verhoring in.
5: Steeds vaker zie je op allerlei levensmiddelen deze streepjes staan. Waarom die streepjes erop staan, dat weet ik eigenlijk niet. Wat bent u eigenlijk aan het doen?
6: Ik doe helemaal niks. Het apparaat, die doet het, die werkt, die leest de streepjes. En die vertaalt in een computertaal wat het precies is. En dan komt het precies op de band te staan. Ziet u maar. Ik hoef verder niks te doen.

0: Fetoussi David. F.R. David, weer zien artiestennamen. Waar Ben in Tunesië. Verzorgde de gauw naar Frankrijk. En scoorde in 82 een dikke hit met deze Words. 8 miljoen exemplaren in de Oude Toonbank. In 10 Europese landen op nummer 1. En in Japan stond hij op nummer 1. En daarna had er eigenlijk net zoveel goede hits miskund. Maar hij werkte wel als studiomuzikant nog met Vangelis, Toto, de Doobie Brothers en de OJ's. Dus ja, het waardig carrière maken in de muziek. Everard David en Words, eerst. Ja, het kabbelen wordt in het Abellense Stadion. Is er al verordening in kwam, Roelof?
1: Nee, we werden net verwend, Joet, in het Abellense Stadion. Al eerst net de eerste 44 minuten en 24 seconden. Er komt nog 12 minuten blessuretijd bij, dus nou nog een oorrol minuut. Daar mag het allemaal in gebeuren. Nee, Ian Scott van Jereveen Sjoen van Dirk Proper, dat uit ook koor spotte op de Lotte. En twee aardige mogelijkheden van Twente Sjoen. Dat had het wel een beetje best. Het is slordig van beide kanten. Werd het nou kijk maar uit de krijgen had. Zit dat maar de warmte te trainen, dat het team misschien wat minder op kan inspelen. Binnen Nauta, ja, ze is het maar. Ik ben eigenlijk in principe wel twee ploegen die ik best wel een soort bij elkaar blijven binnen. Ik zag eigenlijk alleen nog bij Twente Weghorst nee, in de basis. De rest spelen, oh ja, Adelgaard. De rest spelen op die oren Njoggen spelen vrienden Soen ik al bij FC Twente. En bij Jereveen hield ik dat Njoggen van de Olven vrienden hier al in het Abellense Stadion spelen. Dus ja, om dat nou als argument om te vieren, dat kent ik wel wat vier. Nee, beide ploegen zorgen misschien wel een beetje de kat uit de beam. Lange bal nou, Rochting Vente. Maar ja, zit wel tussen 12 centrale verdedigers in. Van de bal, Matafai Jereveen wezen. Is het dan krek net van Linde. Twente naar voren. Weghorst kop naar voren taan. Maar Piazza hoeft hij net achter rond te gaan. Maar die is die in boete speelpositie. En zijn we nog een hele minuut te gaan. Had Jereveen achterin balbezit. Maar Kersten, die hem inspeelt op Linde. Zie je dat er nog één keer. Wat kom ik in? Het komt op het algemeen via de linkerkant. Maar Landroy Machine. Zo maak het eens. Ik wat zelf ook nog even wennen. Denk het hier nog in, hè? Maar ik weet waarom. En zij is de hele minuut. Ik ga ze voorbij. Ja, Willemsen pompt dan maar het 16 meter gebied hier van die laatste keer. Want ze zit er natuurlijk ik net op. Landroy Machine. Dan misschien toch nog één keer. Maar een versnelling. Rochting. De achtlijnen. Ja, je houdt de bal voor. Ik heb goede bal op meerveld. Ik heb daar zijn linkervoet. Die kennen u heel lief. Vooral de achtlijnen. Maar die dan de bal naar voor, Jan. En die pakt de corner. Ja, en dan fluit het de scheidsrechter. Ach ja. Dan viel ik wel een beetje onkom. Regels binnen regels tussen ze dan. Publiek dat ik zag er reinen gewoon. Ik zou graag willen dat als je blessuretijd. Als het blessuretijd best staat. En je krijgt een corner dat die nog naar Amburen maakt. Dat zou een goede nieuwe regels zijn. Dat binnen een nieuwe regels. Maar dit is er net in ieder geval. Ja, Willems vind ik nog even naar de skisjachta. Maar ik ga het echt net weer ronddraaien. Misschien weer dit nog wel het leukste moment. Nee, we gaan hier bal op een lot hoor. Dat is het leukste moment. Maar verder, zou ik al, we zijn net verwend in die eerste helft. Dus 0-0 de tussenstand bij Jereveen Twente.
0: Als een nijdskoft komen we weer om. Want we gaan nog even trouwens snijden in Friesland. Het tweede bedrijf wil we vanzelfs ek brengen hier op de radio. Dankjewel, Roelof van O. Even zien naar de tussenstand van de A of B.
2: Den Haag. Mooie stad. Achter de Duinen.
0: Harry Klorkenstein.
3: B.
0: Is A. En B. Is het klein orkest. Mij Harry Klorkenstein, ja. Maar het A of B worden, het get leak op. Ik voel en vind het nog altijd een prachtig plaats. O.O. Den Haag, zet vakje. Anna Stuart, hoi Harmeniaanse, in 1982 ben ik afzwaaid uit het leger. Door u is maar B. Door is uit Sint-Anne. En uit het leger sprutsen. Jan Theo zei, ik zie het dat hier in Tjernstharm. Alle jongen disco. Doe mij maar B. Klein orkest, laat mij maar alleen. Ruud, die got ik voor B. B met het worden, zet Klaas Huytema. Maar Peter, Ingrid, Klaske, die gaan dan weer voor A. Ja, het gaat liek op. Er staat nog een liedje, 20 minuten hier. De Paul, wat was Jelle? Op je A, O.O. Den Haag. Of op je B, laat mij maar alleen. Doe, meester Tsisse, de plaat met de meeste stem. Die draaien we aan aan het eind van dit oren van Snijn in Friesland. Dit week een hit in 1982. Die ik de herkenningstune van Veronica. Want die ging ook bij de zomertruc op paard. Terug heel Nederland. Die een begrip doet. Artiesten op een trailer. En het hele plein stond vol. En het was heel gezellig. James Last, hier is Biscaya.

0: je toe deze zomer. James Last, Biscaya, Jerst. Wordt omraak gestemd op Harry Klorkenstein en het Klein Orkest. Het Klein Orkest krijgt er weer 2 stemmen bij. Roy en Janke, die gingen daarvoor. Ties die zei, nee, het mag Harry Klorkenstein worden. Maar O.O. Den Haag, die zit op dit tijd nog correct op de koppositie 54% van de stem. Dan kun je er verordening in brengen, maar even de omroep-app erbij pakken. Daar zit de Pol.
1: Dat wie doe.
2: Dat wie doe.
0: Jontje 82, dus kroon hier. Voor het eerst doe een profronde in Zusterveen. Ja, Jeroen Dij is een begrip en een traditie. Doe weer de primeur en Jan Raas die won de eerste editie. En er wie een bijzondere ronde missen, want het wie een happy en happy. De jongeressen en nichtjes die gingen ze strikt om daar de tuten te gaan onder winnaar Jan Raas. Op zondag in augustus, ik zei het al, kwam Philips mij een primeur. De eerste cd, Visitors van ABBA wie dat. En het Godzine cd is technisch groot als een Nederlands dubbeltje. En BZN, dat wie de eerste Nederlandse band die met een cd kwam in 1982. Dat wie een sammel cd en heel soort mensen had die kocht bij The Best of BZN. En ja, dat is best bijzonder, omdat die cd nog net bekend is bij het grote publiek. Annie Schilder die, is zelfs de eerste jongeres op een vrouw die te beharken is op een cd. Nou, dus die onder andere de Lady Macquarie op die cd. Oornijs uit 1982, gaat Erik Enema bij hem.
3: Wilden, tussen aanhalingstekens, met pijlen boven op jacht in Schiermonnikoog. De expeditie van skiers, die het in de vakantie die het als alle dagen illegale kampeerders uit de natuur plukken mat. Het vorige weekend 2 inwoners van Meppel onhouden, die dat hier natuurlijk wel heel bond maken. De beide jongens, 18 en 19 jaar oud, hadden met een jungle mes in het tweede dennenbos een stuk vrij gekapt en daar hun tentje is op gezet. Gewapend met pijl en boog gingen ze daarna op konijnenjacht met de bedoeling zo in hun onderhoud te voorzien. Pijl en boog waren bepaald geen speelgoed, maar professioneel spul, waarmee je, zo zegt de politie, best een mens kon doodschieten. Toen de politie hem pakte, waren de jongelui al aan hun tweede jungledag bezig. Ze vonden hun optreden heel normaal. Ze vonden het maar vreemd dat de politie tegen hen optrad. Nou, ze kregen al je processen verbaal en ze binnen op de eerste beste boord naar de wal zetten.
0: Nou, dat liep mij ook wel verstandig. Niet naar huis toe gaan. Wat geef ik net aan je? Nee, zei ze, dan blijven we hier zitten. Want de 2e helte van Sportclub Jerevingentie 20 is direct op de radio. En hoe niet naar huis toe gaan, splutsen. Normaal hier daar een hit bij, 1982. Nou, Jere.

0: Benny Jolink en zijn band normaal en niet naar huis toe gaan. Doe ik net, nee. De Blauwe zitten, want de laatste balrollen had in het Abelwentse stadion. Intussen trocht door wij de nostalgische muziek. Rondje 82 zitten we. Begin jaren 80 werd er vol discussieerd over de plaatsing van kernwapens. Ook in de Friese steden is de vraag of die in Friesland komen meien, die dingen. Nou, even jaren wat ze er door zijn.
1: 400.000 mensen, meneer de voorzitter. Hij in Amsterdam die passiviteit trog brutsen. De honderden brieven die wij de laatste dagen kregen hebben bewezen dat men het daar net bij lid. Als steerteleden kennen wij deze beweging stipje met een moosje die een uitspraak docht over ons grondgebied. Een moosje die tegelijk tjenje kan als een signaal naar de verantwoordelijke meesken in Den Haag. Daar hebben ze de plicht ons engsten wij te nemen.

0: 80, Guus Kroon hier in Torch. Juist aan het twaalfde bedrijf van Sportclub JRV in Sint-Twente. Nog net scoort hij 0-0. En wij hebben nog een liedje competitie. Den Haag. Simon zei, ik ben onderwijs naar Den Haag. Dus A.
1: B.
0: Nee, B, zei Roy. Klein orkest, mij laat mij maar alleen. Ja, beide hebben eigenlijk Harry Jekkers vanzelfs bij belutsen. John die zei, A is toch mooi, echt Haags even. We zetten er nog een streekje bij A. Aanzien dan meisje de balans op. Nee, Bananarama, met Shy Boy. Jij hebt eerst eens even bij Roelof de Vries, hoe beide ploegen der uit de kleikamer kan binnen in het Abelenster Stadion. Sportclub JRV in Sint-Twente.

0: Bananarama en Shy Boy. Nou, dan houden ze net hoe Rolf de Vries, denk ik. Want die is net verlegen. Die praat altijd... Ja, best wordt verlegen, Rolf.
1: Soms, als ik onder indruk ben van bepaalde mensen, zoals die.
0: Ja. Nou, dan zal ik niet stil horen. Ik kan ook praten, want is er wat te praten.
1: Dankjewel, dat is mijn onkondigste, Harm. Ja, we hebben los in dat geval maar de tweede helft. Laatste 12 minuten onderwijs in wissel. Luca Owen is in het veld kwam. Die maakt het nou voor de actie. Helpt hij de achterlijn. Ah, ik heb iemand voorbij. Maar die tweede, Bart van Rooij, is krijgt hij in te volle. Daarna zet hij wel een goed blok. Vertrog Twente in dat geval net. Onvallig in. En is de ingooi 4 op eigen helft voor FC Twente. 0-0 is de tussenstand. Dat wie ik de rest dan. En Jervin had dus in wissel tapas. Dat is Van Rooij. Of Luca Owen, dus de Belg. Die in het fieldkamer is van Landerooi Machine. Ik denk dat hij nog net langer dan een helterspilikin. Ik zie ook wel een beetje, misschien mag Sans Rivera verwachten. Maar ja, die zult, als hij, want hij zit op de bank. Als hij wat minuten maakt, misschien de laatste 15, 15 minuten pas. In ieder geval denk ik dan. Omdat hij lijst hier van zien goed. Twente is in de onval. Ik zeg nog even naar de statistieken. Want daar heb je dan in de rest een beetje tijd voor. Ja, en dan zou je 12 schoten op goal van Jervin. 0 van Twente. Of jou een keer Nijst of Oer van Twente. 54% balbezit van Twente. Ach ja, het ontwiekt elkaar eigenlijk al die net zo volle. En dat bevestigt wel een beetje het gevoel wat je hebt tijdens die eerste helft. Het is van beide kanten net geweldig. Beide kanten net heel volle kans kregen. Hier vind je in ieder geval de grootste kans van de wedstrijd. Maar het schot op de lotte van Dirk Proper. Nou is Dirk Prupper aan de bal. Het scheelt een P en 2 puntjes op de O. Maar een goede bal vol naar de rechterkant. Naar Rots. Die had wel wat rond de vorm. Gaat het 16 meter gebied in. En krult die bal. Ik wil richting de linker boppenhoeken. Maar dek in Ben Klaverboer. Hoed hij neer. Want het wand. Kind die bal gewoon. Oer de goal gaan litten. En zij is het balbezit van sportclub Jervin. Mooi. De Utraap die kou kwart namelijk op Kersten en Willemsen. En die spelen onder de achterkant naar Mats Echbring. Die weet nog net al te volle schoen hebben we deze wedstrijd. Want ja, de backs komen er al hier eigenlijk net onder de pas. Ik bij Twente net. Alleen die Oja Setter. Dat is een linksboeter van Twente. Heb ik nou maar een aardige actie schoen. Maar dat wie het dan eigenlijk. Ik wil een beetje. Het is wachtje op spektakel, op doelpunten. Of misschien wel één doelpunt in als geval. Zodat de wedstrijd Iepen Brutsen wordt. Dat is ook altijd zo'n mooi cliché in de voetbalwereld. Die valt er nou dan net. Want ik nou weer is het ver. Balverlies van Jervin en balbezit van FC Twente. 49 minuten Roedewijs. 0-0 de tussenstand.
0: Ik had de eindstand van de Paul, welke plaat uit 1982 daarzoet er is van dit hoeren van Snijden in Friesland. Het gier tussen Harry Klorkenstein en Klein Orkest met Harry Klorkenstein. Antje Douwsma, die stemt nog op optie A, Harry Klorkenstein met OO Den Haag. En Sjoertje Git voor optie B, Klein Orkest. De stemmen telt in 60%. Git naar optie A, OO Den Haag.

0: begin het Abel Enzo Stadion, want er is scoort.
1: Het is de invaller, de Belg, Luca Ooyen, die te makkert. En dus is het idool van Sportclub Jereveen. En wat wie het vooral, een heerlijke assist. Nevens mij Trensko die hem joeg. Oh, Iepen. De wedstrijd Iepen brutsen. De wedstrijd is niet sowieso onta. Maar de wie Jereveen onta, de wie het Abel Enzo Stadion onta. De wie eigenlijk Elsenien, als je geen red shirt of red hat hebben, wie er onta. En dus is het ik lekker van die Luca Ooyen, die zit in de kwadhoeken. Ik wil graag even die verhellingsje, want die assist wie vooral heel vrij. Daarvoor bied ik al een goede oorval van Sportclub Jereveen van de zijkant. Toen hong je er ik al haast in. Nou, daar komt die verhelling. De bal, Gerrit Sexje, meter gebieding. Daar is het denk ik eerst nog Trensko. Ja, die houdt die assist onder de linkerkant naar Ooyen. Die dat daarna goed doortje in de kwadhoeken. Die dan eigenlijk van Oenerstal, de keeper van Twente, wijzen. Maar zit hem ik gewoon goed in. Vooral de assist van Jacob Trensko. Hij joeg een vriendier, ik als zoon. En Trensko doelpunten. Nou houdt hij al in de eerste wedstrijd een assist. Jereveen op 1-0 in de 53e minuut van het duel.
2: De app van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
3: Net alleen nog voor alle actuele beruchten, Eftegroen en het waar.
2: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te harken.
3: Omroep Friesland.
2: Oeral en altijd West maar worst. Ik was boetende provincie best.
3: De app van Omroep Friesland.
2: Voor Android en Apple.
3: Download hem nu.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
5: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4,000. Dewarmte.nl.
7: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
8: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Mahlers vreugdevolle, spookachtige en heroïsche zevende symfonie hoor je op 25 augustus. Uitgevoerd door het Gustav Mahler Jugendorchester en Philippe Jordan. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
7: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
8: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
9: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM.
10: Casper Meijer met het NOS-journaal. Een natuurbrand vanmiddag in Wijchen in Gelderland is waarschijnlijk aangestoken. De politie is daarom op zoek naar getuigen. De brand werd rond 2:00 PM gemeld. Anderhalf uur later was het vuur geblust. Omdat er 5 brandhaarden werden gevonden, vermoedt de politie dat het om brandstichting gaat. Rusland en Syrië hebben een akkoord gesloten over de toekomst van Russische militaire bases in Syrië. Dat melden Syrische staatsmedia. De militaire bases worden omgevormd tot gezamenlijke trainingscentra en Syrië neemt het beheer van de civiele faciliteiten over. Over het akkoord is 1,5 jaar onderhandeld. Rusland was een belangrijke bondgenoot van de Syrische oud-dictator Bashar al-Assad. De Israëlische premier Netanyahu heeft een plan van president Trumps vredesraad officieel afgewezen. Netanyahu zegt dat het Israëlische leger zich pas terugtrekt uit Gaza als Hamas volledig ontwapend is. Vorige maand meldde Trump nog dat de door hem opgerichte Vredesraad een historische overeenkomst had gesloten. Hamas en andere strijdgroepen zouden in Gaza de wapens neerleggen, waarna Israëlische troepen zich zouden terugtrekken. Maar na een kabinetsoverleg vandaag herhaalde Netanyahu dat het Israëlische leger in Gaza blijft tot Hamas volledig ontwapend is. De Ierse crimineel Daniel Kinahan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland, dat hem wil vervolgen. Kinahan leefde 10 jaar lang openlijk in Dubai, maar werd afgelopen april daar gearresteerd. De 49-jarige man wordt gezien als een van de leiders van het Kinahan-kartel en was volgens Ierland een van de meest gezochte personen in de internationale georganiseerde misdaad. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: 4 minuten nieuws zijn we nog even Tromeijsnijn in Friesland. Want we binnen vanzelfs bij Sportclub Jervingens in Twente. De wedstrijd is hier op Brutsen Roelof.
12: Ja, de sfeer zit er lekker in. Naar dat doelpunt van Luca Ooyen. De Belg die in de rust invallen is. 1-0 in het voordeel van Sportclub Jervingen. 58 minuten dik om de wijs. Daarna eigenlijk, niet noemenswaardig zoen. Jawel, Lidtompke. Want Ringo Meerveld is blesseerd van het fieldtuigong. En voor hem in plak kwam ik een Belg. Nolan Koertens. Nou ja, als de ene Belg na 4 minuten. Scoor ik in dit oren, dat ik met wel. 1-0 de tussenstand bij Jervingen Twente.
13: Snijden in Friesland.
14: Mijn Harm Wijstra.

0: Ruud Nieuwsaar en water met Supertramp en Breakfast in America. Invaller Ooyen die scoorde en zet Jereveen op voorsprong. Kun ze die voorsprong uitbouwen, Roelof?
1: Nee, ja, dat kun je natuurlijk. Het is 1-0. Jereveen had nou balbezit. Nies kreeg wel een aardige mogelijkheid. Zo'n maar een kopbal van Wout Weghorst. Maar hij kopte de bal over de goal in. Dan heb ik net een hele makkelijke kopbal in het waard van Jereveen spielers. En nou is de rondte onder de rechterkant. Maar Mats Echbring, fout lezen onthoudt daar in deze wedstrijd als invaller van de toch blesseerde Oliver Brouwde en Marcus Linde. Ja, Jereveen had het wel aardig onder controle. Maar om nou te zeggen van ja, deze wedstrijd is even makkelijk uitspelen. Nee, dat zeker net. Want Twente is natuurlijk een goede ploeg. En boven dat is er nog een lietse jaloere te gaan. 28 minuten om correct te wijzen. Maar daarnaast heb ik nog een drinkpauze trouwens. Daar mag ik nog even rekening mee houden. De bal gaat naar je achter de taap. Op de eigen helft is het Kersten. Dit is speelt op Linde. Die naar de rechterkant weer echt brengt. Nog altijd als Rosbeck. De winger, de plakt wie onder de rechterkant. Wat nou wel even knokken van balbezit. Want Twente zet flink druk. Maar Jereveen voetballet hem daar goed uit. En ik maak Dirk Propenau die de rondte vindt onder de linkerkant. Bij de doelpuntenmaker van Iskrex, Luca Ooyen. Nog wel heel vier bij de goalwaai. Beweging voorin. En dan waarom? Naar Luca Ooyen. Die paas is misschien kijk wat te hut. Ja, van Rooyen rint dat god goed dicht. Hij rint dat net alleen nog goed dicht. Hij zet zijn lichaam erna ik nog tussen. Met terug. Luca Ooyen er net bij kom ik in. En de baloer de achterlijn gaat. En dus Onderstal. De eerste keeper van FC Twente de bal aanst Utraapje Mai. Hij had trouwens concurrentie kreeg in deze Onderstal. Want hij had nou op de bank Joel Drommel zitten. En dan hier nog eens een keer Remco Pasveer op de bank. Die krijgt zich een keer even een shot op in de schermkeer voor me. Want eerst Remco Pasveer en toen van Andries Noppert. Twee WK-keepers van jou, Rielien, die op het WK wien zitten nou op de bank bij Jereveen Twente. Dat is toch wel bijzonder. In het geval van Remco Pasveer. Dat is zo gauw even net meer rollen wat zijn leeftijd is. Maar net volgens mij is hij al bopper de 40. Dat is rond. Nou, aan de rechterkant bij FC Twente. Wel even opletten nou bij Jereveen. Die houdt hem aan Bart van Rooij. Die kan wel aardig scoren. Wordt die bal nou voor Jan. Scott wordt blokt. En komt er naar achteren ta en is er rond ik van FC Twente, maar weg van Rooij, ben naar de as van het veld, naar Zerouki, dan naar de rechterkant, naar Taha, die wissel die ik nog net neem trouwens, Taha ik in het veld kwam aan de kant van FC Twente. Zien vastzet witte en hij liep wel eens weer uithellen. Preuper, ik net een geweldige bal naar voren ta, dan denk ik dat Linde zijn liever nog goed tussen zit, zodat die bal door de sidelijn gaat en Jereveen in smieten maar. Ja, als je zo voetballen gaat, zoals FC Twente dat, dan kun je deze wedstrijd wel makkelijk uitspelen vanzelfs. En mocht Jereveen deze wedstrijd winnen, dan kunnen we natuurlijk wel stellen dat het goed begonnen is onder het seizoen. Het is volgens wel een pittig begin van het seizoen voor Jereveen, want volgende week zit de uitwedstrijd in Ajax op het schema. Ajax dat Jereveen is inmiddels trouwens maar moeite woon 2-0 bij PEC Zwolle. Maar weer lang 0-0. Volgens mij de rode kaart van als Jereveen spelen Floranus werd het 2-0 voor Ajax. We nou laten rond voor Jereveen, maar Luca Ooyen, stekbal op. Ja, Vente is te let. Want Vente Roewel, maar die stopte eigenlijk al op het moment dat hij moet speelsteeg. En toen joeg Luca Ooyen die bal. Maar ja, eigenlijk wel wat meer uithellen. Helje, als je Jereveen binnen, dat slag het nou net. Dit is trouwens weer een waardeloze bal van achteruit. In dit geval toch Max Bruns van FC Twente. En daar droeg het Jereveen weer bal bezit. Misschien weer van profiteren. Linde, goede bal op Vente. Vindt Jereveen er rondom de rechterkant? Ja, ik ben goed. Die introg Linde. Piazza wil op de groen lezen. Vastzet komt er van Mats Echbring. Bruns zit er daarvoor. En dan wil ik het proper die bal heeg de loft in. De bal is weg van Jereveen. Dat is goed. Dat is beter verzwaring in de tweede helft. Er worden meer duels woen. En de tweede bal op het middenveld, die echt wel belangrijk is in dit duel, wordt vaker woen. En dus keer het publiek Rick even achtersteen. Oeh, dit is Mats Echbring die achter die bal on git. Om die bal nog binnen te houden. Maar ik denk dat hij zich voert strekt. En de vorm dadelijk blesseert bij Rekert. Zijn hoorn de loft in stekt. En had Jereveen geluk dat Twente vond ik zei, lid dan maar even. En dan vond ik even de drinkpauze dan. Nou, neem ik een glasje water. Want het is nog altijd warm. 28 graden in de Ablester Stadion. Dachten we de blessure van Mats Echbring even na. Hopen dat het mooi valt. Want ja, Oliver Brouwde, ik net op de bank. Dan kunnen we dat voor concluderen. Dat we 64 en een hele minuut onderwijs binnen. En de tussenstand 1-0 is. Dus voor de sportclub Jereveen. Yeah.

0: Je hoort je in Jochen de Zwantog Dissen van Kiss. En I was made for loving you. Sportclub Jereveen, in Twente. Roelof, we hadden net gewoon hoe die steentribune. Maar hoe zocht dat eruit eigenlijk?
1: Ja, ik vind het eigenlijk wel cool. Net echt een Fries gave hut ervoor. Maar ja, ik vind het wel gaaf. Het is grut. Het is indrukwekkend. Ik vind het wel jammer dat zoals bij Cambuur ik dat die tribune achter het goal haast. En dat iedereen al een beetje naar binnen ta loekt. Werd er toch onderziet kan wat lege plakken komen. Dat zoals je nou ik. En ik denk dat het misschien, omdat ik nog zin met vakantie is natuurlijk. Een aantal zoeken hadden misschien er dan naar binnen. Dat ik wat invloed had. En verder, ja, er komt ook wel iets meer decibel bij. Dus misschien had dat wel de 1-0 veroorzaken van Sportclub Jereveen. Dat nou ik shot dat Twente onder het uitverdedigen is. En die bal die goed opvangen wordt. Toch Wout Weghorst. Die shot dat hij een compaan voorin kregen had. Dat is Vennegoor of Hesseling. Je weet wel, de zoon van Jan Vennegoor of Hesseling. In dit geval is het Lucas. Dus twee lange spitsen daar voorin. En ik Kjelo is in het field kwam van Thomas van der Belt. Vastzet komt nou ik het 16 meter gebied in. Ja, ze zullen toch wat meer ballen van de zijkant of van achteruit. Het 16 meter gebied in pompen bij Jereveen. Twente nog altijd in de onval. Want Jereveen had ik wisselen. Die vertel ik aanst. Dit is Prupper. Ja, een hele minne bal aan de kant van Twente. Dat zul je toch best wel vaak deze wedstrijd. Hele rare passes aan de kant van Twente. Gewoon naar niemands land eigenlijk. Dat ik gewoon geïnitieerd. Dat je denkt, hoe kan dit nou? Je zorgt toch wel dat hij geïnitieerd. Jereveen had ik wisselen. En dat is die tongenwissel voor de blessure van Mats Echbring. Hij is van het Vilta, de Rosbeck. En hij speelde al omdat Olle Verbrouwde blesseerd is. Dan zul je naar de bank. En dan zul je de verdediger. En dan bloot er eigenlijk met iemand hoor. Dat is Ristjan Petrov. Maar ja, dat is eigenlijk met een linksback of een linker centrale verdediger. Die zit dus nou aan de rechterkant. Dus Jen, hoe dat gaat tussen wedstrijd. Nou, hij is hier direct zesstander nou wel even kwijt. Want hij had achterin in Taha voor Jan. Dat doet hij gelukkig weer even in het goed. Bobberat zit Kesten de goed op die het voor. En is die vastzet van Younes Taha net bepaald goed. Bal gaat dus ik hoor de achterlijn heen. En dus mooi Twente nou een corner nemen. Zullen toch wat meer alles of neerspieling in deze tweede helft. In ieder geval in de eindfase van het duel. Maar nog 18 minuten te gaan komt die corner. Nu draaien de corner. Richting een penalty stip. Met er goed uit. Kop terug Jereveen. Afvallende bal is de Wolfaard. Twente. Bal bij Nij Taha. Daar bij de corner. Werf vastzet. Wordt hij dan inkopt. En richting de handen van Ben Klaverboer, de keeper van Jereveen. Die kopbal van Max Bruns. Daar hier wel wat meer in zitten. Die kopbal, maar is die er wel heel vrij. Maar die bal dan toch eigenlijk wat meer richting Jan, richting een hoek, richting een hoeken. En nou kopt hij gelukkig van Jereveen en Ben Klaverboer. Die bal rocht in de handen van Klaverboer. En weer een eenvoudige redding. Lange bal, jouwt hij nou van Klaverboer dus. Richting de linkerkant. Dan jouwt Taha. Bad van Rooij, een lied setje. Dan gaat die bal over de Sietline hinnen. En mooi Jereveen smieten. En dat wordt zelfs terug de Griekse linksback van Jereveen. Terug Vasilios Zagaritis. De tiert van naam. Als Sartskietsjochter Nachtegaal wil een beetje tempo maatje. Dat wil ik dienen. Doorskeer daar natuurlijk ik een vrij trapje van krijgen. Ik een van die naaie regels. Gauw die doeltrap nemen. En die ingooit net lang treuzelje. Dit is Petrov die dat goed, nou ja, in eerste instantie goed doet. En hij levert hier de bal in. Nog net een heerlijke invalbeurt van Petrov. Die natuurlijk wat onwennig onder de rechterkant zit. Maar oké, de bal is bij Younes Taha weer. De man die vriend hier verhierd werd om FC Greens. En nou de speelt in het shirt van Twente als invaller van Ujazetter. Die wissel, snap ik eerlijk, zou net zo heel goed. En de vastzet komt ik van de zijkant. Maar die bal wordt er weer goed uithellen. Terug Jereveen. En dan is de laatste bal weer achterin. Vier bij de goal waai. En dat zal toch wel een beetje het spulbeeld worden de komende minuten. Ik zit nou weer te sjen naar Robin Veldman. Die het machine-assistent drok zit te praten achterin. Om ik even te sjen wat ze dwam hadden. Sjoen die wissels niet krijgt aan de kant van Twente. Ja, dit is lekker. De paas van Zerouki op Vennegoor of Hesselink. Die zit boetenspul. Goh, maar bij Vennegoor of Hesselink toch altijd tinken onder een wedstrijd van jonge Reinier die ik ooit op het sportpark De Bosch in Harkema en er wie een speaker toch die van de KNVB die geen idee hier dat het Jan Vennegoor of Hesseling wie. Want hij zei ja, er is een wissel daar pas, maar ik weet niet precies wie. Vennegoor of Hesseling. Ja, dat is echt zo'n klassieker, maar het is echt gebeurd. En dat is ook alweer 20 jaar geleden, denk ik. Hier weer al. Dit is een tikje. Die tuteelt weer terug. Dirk Proper. Daar krijgt hij een gele kaart voor. Dat is de eerste van deze wedstrijd. Daan Rots rekent daarbij flink blesseerd. Even in de verhelling. Op dit een terug de kaart is. Ja, ik denk het wel. Krijgt wel een gemeen tikje. En dus noteren we de eerste gele kaart van deze wedstrijd. Van Jereveen. En überhaupt van deze wedstrijd. Zarouki, de man die uiteindelijk definitief oornaam is, trof Twente van Feyenoord. Die houdt de bal breed. Kwart op Bruns. En die combineren dan Bruns naar de linkerkant, denk ik. Ja, dan gaat hij naar Younes Taha. Daar kan Petrov goed tussen zitten. De Dottie kopt hem naar de afstandsfield. Naar Linde. Beetje bling omheeg. Kan Trensko er nog tussen. Maar Twente bloot in balbezit via Weghorst. Tot het toch ook goed. Brengt hem bij naar de linkerkant, naar Taha. Komt er een actie of slingert die bal voor. Die houdt hem naar achter de taal naar Keuleu. Die Noorse middenvelder. Die weer natuurlijk het sexy medegebied die slingert de matten. Tot dat net. Je houdt hem dan naar de linkerkant. Naar Adelgaard. Wen uit Taha. Ja, zo is ze erin slingeren. Want dat is niet waar lange spitsen. Staan mooie voetballingen toch. Dan komt de actie van Taha. Die zie ik wel goed. Maar dan is de vastzet heel min. Met Ruud Heller, terug Linde. Trensko. Dan hij Dylan Vente. Dylan Vente. Maar Prupper is hier recht. Goeie paas daarnaar van Petrov op Koetens. Oeh, dit is balverlies. Dit is balverlies. Dan gaat Weghorst ervan terug. Kan die Ruud Heller in de platte hoeken. Stroekelt er eigenlijk een beetje hoe de bal in. Dat is een heel minuut. Maar dan wil ik het Kersten die bal net goed voort. Wordt die bal het sexy medegebied. Die slinger richting de tweede peel. Daar zit wel Daan Rots. Maar dan moet Zagaritis goed opletten. Nou, dit is even een rare fase van het duel. Want in eerste instantie stroekelt Weghorst heel klungelig hoe die bal hinnen. Dat je denkt, hij maakt Uthelli. En dan trapt hij eigenlijk sinds je eigen voet hoor. Maar vervolgens levert Kersten die bal ik weer bij een Twente-speler in. Nou, Connor, bloot roer. Maar nog een 14 minuten keer in dit duel. Die 1-0 vastsprong van Jereveen. Connor wil Ruud Heller. Misschien wel de liefste man van het veel proper. Maar bloot in balbezit van Twente. Bal weer naar de zijkant. Weer naar Taha. Slingert de bal weer het 16 meter gebied in. Die bal werd wel kopt. Trof en Goor of Hessling. Rochting de Twarapeel. Maar Gidik, Jonken en Oer de goal in. En er komt nog een spits aan. Aan de kant van FC Twente. Wissels, twee wissels. Eerst is het rechtnummer 14. Dat is Linsom. Die erin komt voor Zarouki. Dat is een verdedigende middenvelder van een onvallende middenvelder. En er gaat nog een verdediger uit, Adelgaard. En daarvoor komt hij de plak Sam Larsson. Lammers, Sam Larsson, dat hier kan uitspelen van Jereveen. Dit is Sam Lammers. Denk dat is een uitspeler van Jereveen. Die komt eigenlijk als noemer zien, de splitter trouwens ik mooi, achter de twee spitsen Weghorst en Vennegoor of Hessling. Waar nog dik 13 minuten te gaan. Dus je ongeveer wat nog jou misschien wel 4 of 6 minuten blessure die erbij komt. Ik trouw iedereen pauze. Dus deze wedstrijd is zeker nog naar binnen. Want het wordt kamikaze voetbal wat Twente dwang dit. Misschien dat Jereveen ervan profiteren kan. Dat zit 1-0 van Jereveen.

0: Fleetwood Mac, Seven Wonders, de afsluiting van het Eredivisie weekend is voor Heerenveen en Twente. De tussenstand nog hield dit 1-0, Roelof.
1: Ja, doodspannend in het duel. Twente, dus met al die spitsen, treien gaan ze er nou. Verder voor de Vesseling, mooi Weghorst. Het is echt een minne wedstrijd spelen. Alle ballen springen vast je voertuig. En Sam Lammers drinkt nog bij. Dan hebben we aan de rechterkant Rots en aan de linkerkant Taha. Dus eigenlijk spelen ze op dit start maar 4 voorvallers. Maar het smiet toch net al te volle op. Weer wat lange ballen. Het 16 meter gebied in. Maar jij vindt voetbal er prima onderuit. Maar ja, het is nog Jochem Ruud om te gaan. Maar nog een aardige blessuretijd dat erbij komt vanwege die drinkpauze onder oren. En die wissels. En een blessure bij Mats Echbrink. Die intussen kunt veel te verlit naar voor Petrov. Die het aan de rechterkant best wel moeilijk had. Zo'n Nauta speelt het net geweldig. Kopt die bal nou naar Linde. Linde kopt hem naar achteren. Al het duels speelt hem al op het middenveld. Nou, de speler van Jerevin op de groen. Dat is Kersten. Oeh, die is daar wel achter in fot nou. En Twente, bloot voetballen. Publiek fluit het wel. Ja, maar ik snap toch wel dat Twente trok het. Vastzet komt er nou. Ik word er wel goed uithellen. Dat keer denk ik ten koste van hoe. Nou ja, kwam er of een ingooi. Kersten loopt nog wel op de groen. En Dash, wat nachtegaal nou ik even nee. Hopland zit aan de zijkant die Wiermond waarom erin mooi nou hem melden. En ik denk dat hij in elk geval alvast zijn kleren even zijn hesje uitdraal mooi. Van het geval dat hij in het field komen maat. De fysio erbij, shot naar ja, de voet, de kribbel, de linker van Kersten die op de groen loopt, shot er net geweldig uit. Wij nachtegaal nou ik onjoud, ja, maar het wel even naar de zijkant daar. Oh, er is wat een wissel ik. Geen risico. Zullen ze tocht hebben aan de kant van Jereveen. Maar Nicolo Hopland, die dus nou voor Sam Kersten het filter komt. Het is al de tredde dwongen wissel aan de kant van Jereveen. Oh, ik zorg hier geen Hopland. Ik zorg hier Darling Bladi die in het filter komt. Maar misschien binnen het wel 12 wissels die nou tapast worden. Bij John van der Brommen me nou maar bij Moeien git. Omdat het te lang dwarien vindt. Een beetje onsympathiek. Oké, okay. Bladi komt in het field, maar die komt in het field voor Trends Coach. Ook dat nou goed, die van het field ook weet. Ja, en Hopland is dus de directe wissel onderkant van Jereveen. Maar die, ja, Jacob Trends Coach de vraag. En Hopland de Dresien. Dat zijn de wissels onderkant van Jereveen. En er bloot nog een corneroer voor FC Twente. Die wordt nou, ik gauw naam, kwad. En dat is Bladi, Darling Bladi, die hem voortwerkt. De bal is voor Twente. Die werd het 16 meter gebied in Pontwurt. Het werd voortwerken terug, Jereveen. Ja, het is nou vrouwen en benen eerst. De vastzet werd van Van Rooij. Komt Klaverboer vol uit de goal. Maar die bal gaat boven op de net van het goal. Ja, er bloot nog een corneroer voor FC Twente. Ja, ik dat klopt het. Maar Twente gaat full op ziek naar die leakmaker. Ik zit full, want Safolle Korsen had ze eigenlijk ik ben net gewoon. Zij eerlijk maar ik wijzen. Taha zit nou aan de rechterkant van het field. Maar nog een dik 6 minuten te gaan. Neemt hij die cornerwerk. Het was in de tweede peel. Gevaarlijke bal. Maar Wutterik Goertuut kopt toch proper. En dan rost hij het erachteraan. We hebben nog 6 minuten te gaan in dit spannende duel tussen Jereveen en Twente. Maar nog altijd is het de vastsprong van Jereveen.

0: Sen all day and all of the night. We beginnen de slotfase van Sportclub Heerenveen in Twente. Roelof de Vries.
1: Ja, het is echt een kraker, Onnau Tailleur. Deze eindfase van dit duel. Die eerste helft weer net een bepaalde kraker. Maar hij is helemaal Iepen Brutsen naar die 1-0. Twente knokt voor het puntje. Maar echte kansen krijgen ze net, hè. Misschien dat Heerenveen dan nog een beetje op de counter komen, Kim. Dat was het nou. Maar ze bleef ook wel een beetje in pauper zitten. Dat is natuurlijk voor Toek. Die krijgt een kopbal van Preuper, jongen. Ik in de handen van keeper Bernd Klaarvoer altijd. Die best wel een goede redding nog. Maar echte kansen creëren ze net. Maar ze pompen wollen. Je viel dat de bal ik wollen op de goal een beetje in de loft hing. Misschien voor Twente. En dan viel het publiek. Ik wil dat er nou manmachtig achtersteen geert om deze treipunten naar de streep te loeken. Ja, dat vind ik wel een beetje kapot. Dit is een goede iepering nou. Een rochte kant bij Bladi. Die bal net goed controleren kan daar op de rochtsboetenpositie. En het publiek dat ik een beetje misschien het maar te krijgen. Oh darling Bladi. Als je van hem is dan, denk ik er niks van dan. We wachten nou even om die ingooi te nemen. Ja, Bladi zit nou een beetje op de rochtsboetenpositie. In plaats van Trensko. Dus die eigenlijk helle is al de linksback. Dat jouw verloren dat de treien blessures binnen in deze wedstrijd. En natuurlijk van de wedstrijd ook al wat blessures. Dit is een lange bal van Willemsen die heel min is. Richting de voeten van Bruns. Die gauw het speel bijna naar voren brengt. Waar we nog 12 minuten en 20 seconden te gaan. Plus nog zo'n 5 tot 6 minuten blessuretijd. Kan Twente in die minuten nog op Liekenzicht te komen. De bal is bij Daan Rots. Had 12 man zien hem. Dus naar achteren. Naar Van Rooij. Die naar de as van het veld. Naar Bruns. Naar de linkerkant van het veld. Waar de bal uiteindelijk bij Taha te landen komt. Die had een goede trap. En dus het 16 meter gebied in. Wilt er nu tellen. Maar van de pil is daar Rots. Die helpt er nu. Scott goed blokt. Toch Zagaritis. Bal in de as van het veld. Nou naar Lammers. Rond het 16 meter gebied. Toch weer naar de rechterkant. Naar Van Rooij. Combinatie. Maar Van Rooij is goed. Die helpt er nu naar de linkerhoeken. Nee. Daar komt Klavenboer. 4 uur in goal. Jij ja, dan even. De opluchting en een gejuich bij een redding van Klaverboer hier in het Abel Hensen Stadion. Ja, dat jouwt wel aan. Hoe Jervin Mailibbet, mijn harde team op dit stuit, die zorgen dat ze het moeilijk hebben. Maar toch, ik wil Oelibje onthouden. En dat ik best wel op een knappe manier doggen. Dit dat ooien. Ik knap. Want zit die bal via de voet van Van Rooij over de sideline heen. En dus een ingooi van Jervin. Daarbij schiet je achter de nachtgaal ik mooi uit. Een beetje tempo maatje Petrov. Ja, die zou ik. Oh nee, het is Zagritis. Die bal uit daar. Schiet hem nou in naar je ooien. Richting de achterlijnen. Wil dan Szymanski een keer voorbij. Dat slacht het krek net. Goed dicht rond toch Bruns. Die naar de cornervlag gaat aan naar Van Rooij. En die rost die bal. Ja, naar een van die lange mannen. In dit geval bij Weghorst. Bladi. Mathij wil even opletten. Vanuit Taha ertussen kwam. En Bladi doet dat krek op die. Het is volgens een beetje een onzekere factor die Bladi. Die nou tot de as van het veld speelt naar Willemsen. Het is uiteindelijk een goede bal naar Klaverboer. En die trapt die bal naar voren taap. Het is nog 40 seconden te gaan. Officiële speeltijd. En de bal is in de middencirkel bij Twente. 1-0 dus de vastsprong van Heerenveen tot het doelpunt. Kijk naar de rest. En Zagaritis zit er hier goed tussen. Kies voor balbezit of toch gauw op de counter. Koetes, get jip. Daar get het wippen. Ik vond naar taap. Er zit Pruppen goed tussen. Zagaritis krijgt wint die tweede bal. Gino Treding, nee, naar Vente, naar de sidekant. Daar naar Zagaritis. Ja, balbezit is natuurlijk nou belangrijker dan een actiematje. Ah, dit is een goede intro van Zagaritis. Die de bal via Keulen over de achterlijnen trapt. En dan is het een corner van Heerenveen. En Sjowaj naar de vierde official. Drie keer het boet omheen. 5 minuten blessuretijd. Kom erbij. Ik hier al zijn. 5 of 6. Het willen de 5. En een corner. Die daar neemt Hurremat. Naam Hurremat. Terug Heerenveen. Dylan Vente en Petrov. Nou, rijst er gewoon nog. Nee, Luca Ooyen bedoel ik. Die krijgt er een gele kaart voor. Pak die gele kaart maar gewoon. Prima. Vente, geef maar de recht naar je aan de tasten in. En dan liet Ooyen zelfs die bal tussen zijn voeten terug. Oeh, dat ziet Lien in. Zodat hij weer een ingooi nemen kan. Wacht je even maar die ingooi nemen. Net te lang natuurlijk. Want dan krijgt hij vaak keer een gele kaart. Maar ik net, hè. En daar zit Van Rooij weer goed tussen. Ja, wat zit Van Rooij nou te klaaien? Het is misschien zelfs geen idee. Mag ik de gebouw zien of hij een verkeerde ingooi denk ik dat hij voelt. Nou, prima. Net, doe me net op. Ooyen nou weer met het handje omheen van Van Rooij. En Ooyen weer op de achterlijnen. En gaat die bal weer via Van Rooij over de achterlijnen. Maar het is wel een soort van flipperkast. Want eerst Van Rooij, toen Van Rooij, toen weer Van Rooij, toen over de achterlijnen. En dus had Heerenveen zijn oren om een pak. Maar het gerotzooi daar bij de corner mooi al hier ingooien. En nu gaat die bal weer via Vente. En Kjellu, oer de Sietline. Ja, als jij ervan dit speeltje zo lang vast volhouden kan, dan speel je die 4 minuten zo voorbij. Ooien, nou weer kwart op Koertens. Koertens, kan je hem weer oer de Sietline spelen? Ja, weer oer de Sietline via spelen van FC Twente. Het is gewoon een soort cabaret dit. En Vente, die drinkt nog maar even een publiek kopje. En Ooien, die we niet smieten mooi. Intussen had het 12 minuten kost ze daar op voetballen op de 4-kante meter. En Vente, hoppa! Via Van Orny Balloer, de achterlijnen. Heerlijk die in. Terug Vente en Luca Ooyen. Eigenlijk in die wel met Keulen van Ooyen. Weer, die kon kwart naar weg, kwart naar. Ja, weg van. En nou een orenspieler erbij. Bruns even een keer die bal. Nou wordt die foto werken. Nou is die bal eindelijk der fot. En er zit Linde ertussen. Oh ja, die heeft mij nog wel controleren kind. Alhoewel, weer moeilijk. En nou is het wel echt balbezit voor FC Twente. Mooi een ingooi die natuurlijk rap naam wordt. En nu gaan we nog 3 minuten keer. Nou, Twente krijgt denk ik nog 1 kans. Sowieso. Bal naar de linkerkant. Oh, die strappen helemaal de Sietline in. Prupper. Zo. Lekker van Jervingen. En Bladi die het insmiet mooi daar onder de rechterkant. Waarbij hij natuurlijk niet de tiert neemt. Maar nou wel op zit de mat. Ja, het is echt lekker. Lekker. Lekkere sfeer in het stadion bij die 1-0 van Sproeg van Jervingen. Het is wel weer balverlies. En dan is het ook weer een beetje stiller voor dan dadelijk. En Keulen maar een lange bal op Lammers. Die werkt die bal wel voor. Kan die bal daar voortwerken worden? Terug Proper. Dat is goed. Maar kan ik binnenhonen worden? Ja, terug Taha. En ik goed naar achteren spelen. Terug naar Proper. En het balbezit. Naar Keulen maar een opkomende Bruns. Bruns naar de rechterkant. Daar zit Rots. Die slingert de bal voor. En daar is die lange mannen van FC Twente. En er is Wout Weghorst. Oh, die komt op Nijst. Die hier er toch in matten. Die hier erin kennen. Maar hij gaat er net in. En dus juicht het publiek van Jervingen. Oh, Weghorst. Jost hem de hele wedstrijd net. Of speelt eigenlijk de hele wedstrijd min. Maar deze hier niet gewoon inkopen, matten. Maar dat doet hij net. En nog een keer in de verhelling. Oef. Echt maar crack nice, hier. Als je op goal west hier dan. Nou, die maar een meter kunnen naar Rost. Dan hier die erin hoog. Want wie Klaverboer er net bij kwam. Nou, nog een minuut te gaan. Lange bal van Klaverboer. Van de bal winnen. Ja, Proper. Trapt die bal blind naar voren. Daar iets te makkelijk in de handen. Een volley eigenlijk. In de handen van keeper Lars Oenderstal. Die de bal uit zitten. Mooi. En dat doet. Naar de linkerkant. Naar Bladi en Taha. Bladi kopt de bal. Maar kopt de bal ook naar achteren. Taha. Oer de Sietline in. Daar dicht bij de cornervlaggen. Mooi FC Twente insmieten. Nog altijd 1-0. En nog een dikke minuut te gaan. Maar fluit het de skinsochter die nou onjouwt. Pas die kon. Oh, die ingooi nou gauw nemen. En nou jouwt hij die ingooi oer. Nee, hij fluit. Huh? Want dat is skinsochter die telt daar terug. Had hij niet op het tellen. Dat is toch ik wel heel raar dan. Oké, okay, dit wordt terug het spul. Bal het 16 meter gebied weer uit. Maar Rots slingert hem het 16 meter gebied weer in. Wordt er weer uitkopt. Wordt dan de bal tot Twente naar de sidekant daar kop. Naar Taha. Die bloot in balbezit met druk van Ooyen. Dan de bal naar de rechterkant. Naar Lienzon en naar Rots. En Rots had een goede vastzet. Maar krijgt ik druk van Zagaritis. Toch die bal nou naar de tweede pil. Wordt voortwerken. Werd terug Jereveen. Nog 30 seconden te gaan. Het is Oelipje. Maar dan zullen we 30 seconden. Als Jereveen die overwinning hoe de streep loeket. De opluchting hier terug het stadion gieren. Nog 15 seconden te gaan. Proper zit er hier goed tussen. Balbezit houden nou Luca Ooyen. Bal goed aan de linkerkant bij Ooyen. Smarge hoe training witter maken. Terug ik drink Lammers. Die daar ik een gele kaart van krijg, nevens mij. Nee, het wie Lindson. Nee, ik net. Het is Rots die te maken. Van de meiskreeuwers. Ah, nou gaat het stadion steen. Iedereen gaat steen. Een 4e overwinning. Want dit is natuurlijk het laatste moment. Willemsen zal die vrije trap nog 1 keer nemen. En dan zal Skitjot een nachtig gaan. Dat kind toch eigenlijk net oors. Afluitje van het laatst. Willemsen. Lange bal naar de linkerkant. Maar de Skitjot fluit het net. Fluit het nog altijd net. Maar nou wel. En daar is de 1-0. En Jerre naar het loertje in het Apeldoornstadion. Jerre Veen pakt het eerste oefening van het seizoen. In het eerste duel van het seizoen. Tegen FC Twente. En wie het een makkelijke overwinning? Nee, zeker net. Maar ze pakken een bol. Jereveen, Zet Twente. Terug Luca Ooyen, 1-0.
0: Dankjewel, Roelof de Vries, van het verslag vanuit het Abel Lensen Stadion. De eerste treien punter die eerder van Sportclub Jereveen. En bij Meisje de Nijn over deze extra lange snijden in Friesland. De Nijpeteren over die wedstrijd die is morgen hier in Friesland van de Moorn en vanzelfs op uw website en in uw app. Van nou een nog een keer jong, wij gaan verder met de Jong van Friesland. Komt nog muziek om van de Beatles en ik Somber.
2: De Jong van Friesland.
3: Non-stop muziek.

0: beste allemaal in de mail?
1: Hij is vergees en hij is superactueel.
2: De nijsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus...
3: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
1: Scroll die nou in.
3: omroepfriesland.nl/nijsbrief.
4: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
1: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
1: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
6: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Nu bij Dirk, Wiskas. €3,99. Lekker voor de kat.
7: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4,000. Dewarmte.nl.
8: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
10: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
11: Casper Meijer met het NOS Journaal. Rusland en Syrië hebben een akkoord gesloten over de toekomst van Russische militaire bases in Syrië. Dat melden Syrische staatsmedia. De militaire bases worden omgevormd tot gezamenlijke trainingscentra en Syrië neemt het beheer van de civiele faciliteiten over. Over dit akkoord is anderhalf jaar onderhandeld. Rusland was een belangrijke bondgenoot van de Syrische oud-dictator Assad. Bij de machtsovername in december 2024 vluchtte Assad met zijn gezin naar Rusland. Ze kregen daar asiel. De bosbrand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Het vuur rukt nu op richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij zal de windrichting de komende uren cruciaal zijn, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. Vanwege de brand hebben honderden mensen hun huis moeten verlaten. De Ierse crimineel Daniel Kennehan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland dat hem wil vervolgen. Kennehan leefde 10 jaar lang openlijk in Dubai, maar afgelopen april werd hij daar gearresteerd. De 49-jarige man wordt gezien als een van de leiders van het Kennehan-kartel en was volgens Ierland een van de meest gezochte personen in de internationale georganiseerde misdaad. In de Eredivisie heeft Heerenveen met 1-0 gewonnen van FC Twente. Het enige doelpunt van de wedstrijd werd kort na rust gemaakt door Luca Oyen. Eerder vanmiddag won Ajax met 2-0 van PEC Zwolle. Groningen versloeg Utrecht met 2-1. En Feyenoord won met 1-0 van stadsgenoot Sparta. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door. Het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: De Jong van Friesland.
3: Non-stop muziek.

0: Nou is het alles mooi om voor de vakantie.
1: Zinnebril?
0: Check.
1: Badkleren?
0: Check.
1: Slippers?
0: Check.
1: En Friesland?
0: Dat vind ik niet meer. Want met de app van Omroep Friesland heeft het Heiteland altijd bij die. Voor het laatste nieuws, ons favoriete programma's.
1: Omroep Friesland.
0: Past dus altijd in de koffer.

De liefde die ik me tussen ons had voorgesteld, was eeuwig jij mijn ridder op het witte paard. Trouw tot in de dood, het was me zoveel waard. Ik weet zelf niet of je leeft, je hebt niet opgebeld. Het zullen weer je vrienden zijn of autopech, of dat je had gebeld, maar ik was weer in gesprek.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. De bosbrand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Het vuur rukt nu op richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij zal de windrichting de komende uren cruciaal zijn, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. Vanwege de brand hebben honderden mensen hun huis moeten verlaten. Bij een aanval van de Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. Israël verwerpt het vredesplan voor Gaza dat onder leiding van de VS werd opgesteld. Zolang Hamas niet volledig ontwapend is, trekt het Israëlische leger zich ook niet terug, zegt premier Netanyahu. De Amerikaanse president Trump kondigde vorige maand aan dat er een doorbraak was en dat zowel Israël als Hamas daarmee had ingestemd. Demi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe, waarin 4 keer de Col d'Aise werd beklommen, kraakte de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Nibiadoma, op de slotklim. En dat was niet het enige Nederlandse succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de meeste punten en Puk Pietersen wint de bergtrui. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt dan 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

0: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart gaat.

Jordij het duurste van het duurste, maar nooit wie het goed. Jordij een Maserati, dat wie dij te min.

0: alles verlend. Ik ga geen zin meer op de bank. Ik kreeg van Dijs.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
3: 9 uur, Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. Een natuurbrand vanmiddag in Wijchen in Gelderland is waarschijnlijk aangestoken. De politie is daarom op zoek naar getuigen. De brand werd rond 2 uur 's middags gemeld. 1,5 uur later was het vuur geblust. En omdat er 5 brandhaarden werden gevonden, vermoedt de politie dat het om brandstichting gaat. Eerder op de dag woedde er ook een andere, kleinere natuurbrand in Wijchen. Ook dat vuur is inmiddels uit. De Ierse crimineel Daniel Kinahan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland, dat hem wil vervolgen. Kinahan leefde 10 jaar lang openlijk in Dubai, maar werd afgelopen april daar gearresteerd. De 49-jarige man wordt gezien als een van de leiders van het Kinahan-kartel en was volgens Ierland een van de meest gezochte personen in de internationale georganiseerde misdaad. Talan Gikspor is uitgeschakeld in de 8e finales van het tennistoernooi van Montreal. Hij ging met 6-3 en 6-1 hard onderuit tegen de Spanjaard Daniel Merida. Komende nacht hoopt Botik van de Zandschulp zich te plaatsen voor de kwartfinale in Montreal. Hij neemt het op tegen de 20-jarige Tsjech Jakub Mencik, de nummer 17 van de wereldranglijst. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door. Het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Goeien. Want alvoeren sturen wij een verhelling uit van het programma Bureau de Vries. Dit programma wie jedde joerte jern tussen Olven en Ien Oeren.
5: Goedemorgen en welkom bij weer een simmerske uitstjoring van Bureau de Vries. Dat betekent dat we dit horen weer in het archief graven en mooie pronkjes aan je uitserveren. We gaan een audiodocumentaire hellen over Langherig Teug in Ljouwert. Een vrolijk op de hippietijd in de Haardstad.
6: Nou, je is eerst al hier, het Langherig Teug. Frans Laterus, Jan van Akker. Dat ben ik in die grote Afghaanse jas, wat het hier niet heet. Poliesje erbij, de grote petten op.
5: En in de week Olde Galileën in Ljouwert zagen we in 2015 bij een Wirma hotel.
7: Maar als we geen wormen, slakken, bacteriën, schimmels en dergelijke hadden, dan zou de hele aardbol ongeveer onder 1 kilometer met rommel liggen. We hebben ze hartstikke nodig om hele vruchtbare grond te maken.
5: En ik werd een verhelling van een van de afleveringen van Sjouke Lausma is onderwijs.
8: Hij nooit een dag gehad dat wij met z'n zin hierheen gewoon hebben. Nee. Altijd met plezier en liefde van het vak, van het werk, zeg maar.
9: Ik moet wel eens een vlekje wegwerken. Ja. Maar dat gebeurt dan ik.
10: Vertel eens.
9: Nee, dat vertel ik niet. Nee.

0: Uit de jaren 80 weer dit Toy Soldiers van Martika. Sond 2013 besteedt in de week Olde Galileen in Ljouwert de Groene Apotheek. Op een stuk groen aan de Ier is een moestuin op permacultuur online. Er binnen jitbuibakken, een kroedentuin, fruitbiemen en in 2015 waren 2 wermehotels pleetst. Het bureau woe doelwolde zien wat die Groene Apotheek nou correct inhoudt en kreeg van vrijwilligster Inge Koch een roenleiding.
1: Nou, het is nu allemaal een beetje vochtig, maar dat is logisch met dat weer.
0: Ja, dat is de oorlog.
1: Ja, precies.
0: Het is best grut, hè?
1: Ja, het is behoorlijk. Het is in totaal 5000 vierkante meter. Nou, dit zijn de typisch. Daar hebben we allemaal bonen en Oost-Indische kersen zo langs laten groeien. Die zijn gemaakt van wilgetakken. Dat was snoeiafval. Die hebben we gewoon in de grond gestoken en die lopen vanzelf weer uit. De vorm is van een wigwam. En de kinderen die vinden dat fantastisch, want ze zijn ook elke dag anders ingericht. Dan liggen er weer stenen en planken en daar maken ze winkeltjes van en hotelkamers. En elke dag wat anders.
0: Maar, en dat mooi, de bij mooi je boetje.
1: Ja, absoluut. Ja, ja, graag zelfs. En dan ondertussen laat ik ze een heleboel dingen proeven en dan leren ze ook. Gaandeweg leren ze een heleboel. Want ze hebben ook van de Afrikaantjes bijvoorbeeld heel veel zaadjes verzameld. Die hebben ze allemaal rond die typisch gedaan, want ze vinden dat ze van die mooie bloempjes. Dus ja, die staat volgend jaar helemaal vol als het goed is. Nou, dit is ons mooie tegelpad. Die is rolstoelvriendelijk. Hij is extra breed gemaakt. En dan komen we hier in waar alles mee begonnen is. De medicinale kruidentuin. Want heel vroeger heeft hier in de buurt een klooster gestaan. En dat was het klooster van monniken van, vanuit Galilee, dus vanuit Frankrijk. En dit is precies nagemaakt naar de oudst bekende kloostertuin. Medicinale kloostertuin. Precies dezelfde planten staan erin. Dezelfde afmetingen, ook dezelfde ligging op de zon en dergelijke. Het heet hier ook Olde Galilee. Dat is ook naar dat klooster vernoemd. En een van de planten is dus ook de Gallische roos, Rosa Gallica. Oftewel, daar komt de naam ook weer terug. Ja. Nou, voor de rest staat er een heleboel munt in. En echte raket, dat is de voorloper van de rucola-sla. Lavas, dat is de maggieplant. Okay. Die is alleen in de winterstand nu al. En dit is bladvenkel. Die is ook heel lekker. En dit is balsemwormkruid.
0: En wanneer wordt dat oogst en waar broekt het dan?
1: Heel veel mensen die komen en bijvoorbeeld een maggieplant. Als ze soep gaan maken, komen ze even een paar blaadjes maggie halen.
0: De meesten hier uit de buurt, uit
1: ja,
0: de wiek?
1: Ja, iedereen die langsloopt mag in principe mag plukken.
0: Mag ik wat pruwen? Ken ik wat pruwen?
1: Ja, natuurlijk. Dit is de echte raket, oftewel de rucola.
0: Ja, dat is die voorinner van de rucola.
1: Ja.
0: Oh, lekker.
1: Ja, die is lekker.
0: Oh.
1: Ja.
0: En hij is wat scherper als de rucola.
1: Ja, er zit veel meer smaak aan.
0: Ja.
1: Want tegenwoordig wordt hij gekweekt op blad. Moet het blad er mooi uitzien. En deze is nog echt puur de echte vorm. Ja. En dit is salie. Daar kan je heel goed je tanden mee poetsen. Zeg ik altijd tegen de kinderen als ze hier komen. En dan gaan ze ook inderdaad heel driftig hun tandjes poetsen. Want er zit een natuurlijke witmaker in.
0: Ah.
1: Dus het is ook inderdaad goed om je tanden mee te poetsen. Maar dan proeven ze alles beter, zeg ik altijd. Dat is altijd heel leuk. Nou, wat voor schoenen heb je aan?
0: Nou, net echt geskipt.
1: Nee, dan kunnen we beter deze kant op lopen. Dit is bijvoorbeeld een hele lekkere muntsoort. En die kan je ook wel proeven. Je kan ook ruiken, moet je het eerst altijd een beetje kneuzen.
0: Oh ja, dat is echt munt. Oh, heerlijk. Ja.
1: Daar kan je hele lekkere thee mee maken.
0: Ja.
1: Nou ja, het begint nu een beetje op het einde van het seizoen te raken. Dus dan is er wat minder.
0: En ja, wils het wij hier omrinnen, is er in ieder geval een activiteit. Want wat gebeurt er, Joert?
1: Het Wormenhotel wordt officieel geopend. En een Wormenhotel, dat is een grote houten bak. Wij hebben er speciaal door de maker en ontwerper hebben we er ook luikjes in laten maken. Dat kinderen ook precies kunnen zien wat er gebeurt. Want er komen namelijk allemaal verschillende lagen grond in. Er komen er een heleboel wormen in. En dan mogen de mensen hun snijafval mogen ze erin gooien. En die wormen die gaan dan als een gek aan de slag. En dan krijg je hele goede compost van. En die kunnen wij weer op de tuin gebruiken. En als het nou goed is, want we hebben 2 van die grote bakken. Als ze dan heel goed hun best doen, dan kunnen we zelfs zakjes met compost gaan uitdelen of verkopen.
0: Ik wil er even heen. Zullen we er even heen herinneren?
1: We gaan er even heen. Want we hebben er 1 al in gebruik.
0: En wat voor groen zit er nou in? Wat voor groen...
1: Dat kan je het beste even aan Chris vragen.
0: Nou, Chris, even naar Chris.
1: Chris weet dat heel goed.
2: Ja, goedemiddag. Hoi. Wat was de vraag?
0: Nou, wat voor groen zit er nou in die bak waar die wormen in komen?
2: De groen, dat is gewoon turfgroen. Maar een heug organisch gehalte. Dus er zitten een hele protte etenswaren en zo, plantaardige materialen zitten er gewoon in. En dat komt omdat de pH-waarde, en dat is de zuurgraad van de groen voor de wormen, voor de wiermen, ongeveer tussen de Seusenhill en Zoon wezen mat. Dat is het basismateriaal. En dat is in deze bakken ongeveer een centimeter of 15 tot 20 hoog. En daarbovenop komt dan het keukensnijafval. En dat composteren de wormen weer. De Eucina fetida, tijgerwormen.
0: Je gooit er nou het turf in?
2: Ja, eerst de turfaarde, turf. Dan komt er nog wat bokashi bij. Dat is gefermenteerd hout. Om het organisch gehalte en de composterende werking gelijk goed in gang te zetten. Zodat de wormen een goede basis hebben. Het is een wat grotere bak. En als straks de wormen erin komen, komen ze ook in een stuk zeg maar, van hun eigen grond waar ze ongeveer een uurtje geleden uitgehaald zijn. Zodat ze een veilige heenkomen hebben. En dit is een bak van ongeveer 900 liter. Dus, daar kunnen ze wel eventjes mee vooruit. Maar dat is voor op een volkstuin natuurlijk een project zoals dit een prachtig mooie basis. Omdat dan ook mensen vanuit de buurt worden van harte uitgenodigd om hier een beetje snijafval in te doen. Snijafval komt er bovenop en dat composteren de wormen weer.
0: Die wormen binnen speciaal verkweekt?
2: Deze wormen die binnen er speciaal voor kweekt, ja. Ja, dat binnen echt de soort composteerwormen. Die leven in de bovenste helft zeg maar, van de groen, ongeveer een 4 tot 10 centimeter. Die komen dan omhoog en die eten een beetje en dan gaan ze weer naar beneden daar.
0: Maar het is dus zo dat zij fretten ervan, van het snijafval. Ja. En dan schieten ze dat weer uit. Ja. En dat is dat die hele vruchtbare compost.
2: Ja. Hele hoogwaardige compost. En dat komt omdat ze ook een heel klein laagje met calcium achterlaten op het moment dat ze het weer uitpoepen. Waardoor het mineralengehalte van de grond weer beter wordt. Okay. En dat is eigenlijk een van de belangrijkste dingen voor goede groei van planten. Dat die organische stoffen opgenomen worden. Wormen zorgen dus samen met andere bacteriën allemaal voor dat het weer goed beschikbaar wordt voor de planten. En het is eigenlijk een wat onbekend stukje nog. Hè. Er zijn wel steeds meer mensen die zich daar heel bewust van zijn. Maar als we geen wormen, slakken, bacteriën, schimmels en dergelijke hadden, dan zou de hele aardbol ongeveer onder een kilometer met rommel liggen. We hebben ze hartstikke nodig om hele vruchtbare grond te maken. En dit is een hele gemakkelijke, eenvoudige manier om compost te maken. Je maakt van je eigen snijafval vanuit de keuken. Hè. Dus je eet het op en wat je overhoudt, dan maak je weer hoogwaardige compost van. En dat kun je gewoon weer op de tuin gebruiken. Dat is eigenlijk een heel mooi uitgangspunt. Ja.
0: En ik denk dat het ook heel belangrijk is, net alleen nog van Jim, om als compost te gebruiken, maar dat de band daar dus ik wat mooi leest.
1: Ja, en daarom hebben we ook speciaal die kijkglaasjes erin laten maken, dat de kinderen gewoon precies kunnen zien van wat er nou gebeurt. Want ze komen ook elke dag kijken en dan zien ze ook die lagen zien ze steeds meer in elkaar trekken. Dus ze zien dat er ook wat gebeurt. En elke dag dan komen ze wel even en dan tikken ze op het raam en dan zien ze die wormen weer bewegen. En dat vinden ze echt heel leuk. Want normaal in de grond, daar zie je dat niet zo erg. Ja, als je een spade in de grond steekt bijvoorbeeld, daar zie je wel wormen. Maar voor de rest zie je niet echt wat ze doen. En hier kan je echt precies zien wat ze doen. Dus dat vinden ze heel erg leuk. En wij proberen ze er ook steeds over te vertellen.
0: En het is ook een stukje bewustwording van dat het die griezelige beestjes, dat ze wel heel belangrijk binnen.
1: Ja, absoluut. Ja. En zoals met alles, de eerste keren dat de kinderen hier op de tuin komen, dan is het van, oh ja, maar ik kan niet zomaar wat proeven. Want er zitten beestjes op en het zit niet in een zakje, het is niet gewassen. En, nee, maar ja. Als ze op een gegeven moment wat vaker komen, dan zijn ze niet meer te houden, want dan willen ze alles proeven.
3: Kom wel! Kijk, je kan die wormen zien in de grond. Kijk hier. Zie je?
0: Jonke vrijwilligster Inge Koch, KMEK, Chris Troost on het Wut.

0: Love Me For A Reason, dat wie Boyzone. In 2010 gie het bureau verom in de tijd, naar het Ljouwet in de jaren 70. Mij man met lang hier, hippo, poetsjesjek en joints. Twee stoere collega's wonen zo goed mogelijk beeld van die tijd krijgen en daarom stutsen ze zelfs ook een joint op.
1: Nou, ik denk het goed, toch?
2: Ja.
1: Nou, haast je in te pakken krijgen?
2: Ja, dit is een mooie voordraaide joint. Dus,
1: Maar het is wel mijn uitzien, ja, maar dat voordraaide spul.
2: Okay. Ja, ik zal een in de bron stakken.
1: Hij roept wel. Geelst er wat?
2: Nee, nog net. Het is net een hele heftige nier, nevens mij.
1: Maat ik net, we ben ik niks gewend.
2: Oh, relaxed. Ja.
1: Viel ze wat?
2: Nee, dan niks.
1: Als ze naar steen geeft misschien. Maar ze nog aan het werk straks?
2: Ja, we maken nogal wat nice brengen. Dus het zal wel heel speciaal nice worden deze keer.
1: Deze Bureau de Vries.
2: Maar doe maar eens nog een montage ervan van Bureau de Vries. Van de, hoe de hippo inlaat. Dus dat kost mooi in de stemming.
1: Dat is ik de bedoeling, even in de stemming komen. Leeuw het in de jaren 70, het langharig tuig.
2: Mm.
1: Ik
2: je bent net mijn wend, nou. Het liep het wel wat op een vredespijp, nou. Dat gong dan niks aan een heel roentje terug. Iedereen huis erom. Het is natuurlijk wel wat.
1: Bist er wat in de stemming?
2: Nou ja, het werd al wat. Ja. Zeg, relaxed.
1: Ik doe maar net te inhaleren, hè.
2: Sta je echt op. Ja.
1: Dit maait toch wel?
2: Zeker maar dit. In Nederland wel.
1: Als ze komt Janje down. Viel ze toch wel wat?
2: Ik viel er niks. Het je mooi. Hij ziet er mooi uit.
1: Hey Willem.
3: Bob. Donder. Plus. Vanavond rechtstreeks tot 11 uur. Vanuit het jongerencentrum Hippo. In Leeuwarden.
4: Het jongerencentrum Hippo in Leeuwarden is gevestigd aan de Schoolstraat 5 tot 9. Het is er bijzonder druk. Misschien kan iedereen even laten horen dat Hippo veel drukker bezocht is dan anders, ja?
5: Een stukje uit het VARA radioprogramma Popdonder Plus vanuit Hippo. Presenteerde troch Koos Zwart. Zwarte hoed en lang hier. Hij vertelde altijd de prijzen van de wiet van de radio. Hippo weer de place to be voor de Ljouweter jeugd in de jaren 70. Een tijd van democratisering, politieke acties, muziek, hashis, vrije seks en zelfs ontplooiing. Het badde net alleen in Amsterdam, het badde ik in Ljouwet.
6: Ja, hier stieren wij op de voorpagina zelfs van de Ljouweter kranten van zaterdag 6 januari. Ja, wat zit er? Treinzondag. Dat weer de bezetting van de klanderij, dat weer het hotel op het Stationsplein. Ik leer dat het Stationsplein hier. En dat weer een prachtig mooi oud hotel, dat kwam leeg. En dat moest oorbrutsen worden, dat is er inmiddels echt niet meer.
5: En dit is Agnes Salverda uit Amsterdam. Jong in Ljouwet in 1973. Hotel De Klanderij waard bezet. De politie kwam en ik het NOS Journaal weer erbij.
7: Ja, wat door, hé!
6: Nou, dat is Freddy Koopmans. Dat Dat die mijn vriendje, van mijn tretjende tot mijn zontje, hij weer erbij betrokken. Maar toen hadden wij zelfs de voorpagina. Nou, je registreert ze al, je het langharig tuig. Frans Lateres, Jan van Akker. Dat ben ik in die grutte Afghaanse jas, wat dat hier niet heet. Poliesje erbij, de grutte petten op.
1: Leuk, hè?
6: Ja, ja, dat is mooi om terug te zien.
5: Maar helaas, de klanderij had het net opreden.
6: Maar al die nijbouw, letterlijk op de Willemskade, dat... Ja, dat weer al die mooie pannen, die binnen er al je niet meer. En ik weer vorige weekend nog even in Ljouwert. En het is, ja, het is nij, het is had geen hart meer.
5: Er is heel wat ouderen in de jaren 60. Maar toch hier het nog volle raden geen kent. Aan jaren 60 hier de Ljouwerte gemeentepolitiek het plan om een grut pad van de binnenstad plat te gooien. Van dieken, kantoren en parkeergarages. De jongeren kwamen in actie. In Jongetje Santig kwam acties, Mijn X, in de gemeente Rieën. Een van de leerende figuren wie Piet van der Wal.
8: We staan hier in de Kleine Hoogstraat. Voor het huis waar vroeger Jannie en Herre Hooghiemstra woonden. Met hun dochtertje 2 jaar, Toen Talia. Die groot op het actieaffiche staat. En ja, dit was een van de verzamelpunten eind jaren 60, begin jaren 70. Van, ja, van de jongeren, de scene, of hoe je dat maar noemen wil. En hier in de Kleine Hoogstraat stonden allemaal pansies dicht immers. Ja, ik woonde toen zelf in een wrakke woonboot, die later ook zonk. Dus...

0: voor auto's.
1: Ja. Er moesten dus hele grote parkeergarages komen in de Minnemerstraat, hè, waar toen de Grafkistenfabriek nog was en waar nu wethouder Dixen woont. Daar zou dat hele blok een hele grote parkeergarage komen en hierachter in de Speelmanstraat ook. En ja, daar moesten die auto's natuurlijk ook naartoe kunnen. Dus er waren hele grote doorbraken door de historische kern van de binnenstad. En daar was de gemeente was land aankopen. Hè. Pandjes, vooral in de Speelmanstraat, was dat ja, de oude Jodenbuurt. Dus er waren heel veel panden, heel erg vervallen. Maar dat was, die panden stonden daar te verkrotten. En dat kwam de gemeente wel goed uit. Het gemeentebestuur deed iets, want er zou toch een hele grote parkeergarage komen. Je kan je nou niet meer voorstellen natuurlijk dat we staan hier zo'n beetje op het kruispunt van de Kleine Hoogstraat en de Grote Kerkstraat, dat dit allemaal weg zou gaan. En dat hier over het terras van de Walrus, waar we net nog even zaten, daar zaten we eigenlijk op een grote verkeerde weg.
2: De actiegroep Kloppend Hart waard opzet, tegen de afbraak van de binnenstad.
1: Ja, en vooral ook bij zeker doelen thuis. En bij Herre en Jannie Hooghiemster hier in de Kleine Hoogstraat, Piet Omers. Ja, dat waren van die trefpunten. En daar, dat kan toch niet waar wezen dat hier grote, dat hier afbroken werd. Dat hier grote wegen doorheen komen. Maar ja, in de politiek konden we dat niet op agenda krijgen. Want dat was 2 jaar daarvoor besloten. En dat werd uitgevoerd. En de uitvoering was ook al in gang gezet. Hè, de Groene Weg, dat was een van de plannen. En de Prins Hendrikbrug. Nou, ik kan toch ongeveer zien op wat voor schaalgrootte toen dacht wat die tamelijk dunne lijntjes op de kaarten. Dat was ook een dun lijntje bij de Prins Hendrikbrug. Maar zien wat een enorm brugplein dat is. Dus ja, dat was, dat was desastreus geweest voor de binnenstad.
3: Dit is een plakboek. Ik heb het vannacht eens even uit de kelder hellen. En zo. Dit is de bezetting van de Kleine Heegstritte. Dat is hier om de hoek is het Hofplein. En dit ben ik. Sjost ik wel dat ik er een hippie wie in de tijd. Met lange rokken oren en joskers. Die kocht ik dan in Amsterdam op het Waterloopplein.
4: En daar zit in een liedstwolsje te lezen.
3: Achter het reet witte hek. En wij hier zelfs een bord maken dat er geen auto's terugkoeren. En er hing een spandoek boven de street. Erop staat geen doorbraak. Een protte politieagenten voor de door. Maar de hele street wie afzetten trouwens. En hier is er een discussie met al die agenten. Want die worden het protest opbreken. Maar ik leer dat het uiteindelijk teruggegaan is. En ik zie het er rustig achter het hek een boekje te lezen.
4: Het weer een vreedzame actie.
3: Het weer dat hier is in die titel. De ludieke acties wieren wat wij doen.
1: Zeker meteen een affiche maken. Die was daar heel bedreven in. Binnenstad sterft. Dus wij op al die dikke spiekerdepanties hier in de buurt. Die affiches plakken. Kraakacties. De Torenstraat. Want daar wilde toen de AGO die daar zat. Die begon ook al panden aan te kopen in het blok waar nu nog steeds, gelukkig, Auke Rauwe daar zit. Maar ook naar de Kleine Kerkstraat. Hè. Die wilden, wat later op een oude veemarkt gebouwd is, die wilden eigenlijk het hele blok vanaf de Kleine Kerkstraat tot en met Auke Rauwe daar ook afbreken. Dat was dit na eerste aanzet. Hadden daar ook al panden gekocht.
4: Dan rennen we nu via de Lietse Hoogstraat het Gouverneursplein op. Maar dat het al hier trongen weer, dan hier dit stukje jou het er heel oors uit, jongen, hè?
1: Ja, waarschijnlijk had hij een rotonde leid dan. Ja. Nee, de eerdere plannen waren nog veel idioter, hoor. Dat ging dwars door waar nu Parnasse is, de hele westkant van de Weertraf. Een groot kruispunt op een nieuwstad, dwars door de schoenenzaken, door de Lombardzee, zeg maar, naar het Ruitskwartier. En er is zelfs nog ergens wel een knipsel dat een architect voorstelde. Ah, dan moet er maar een tunnel van de Weert naar het Ruitskwartier.
4: Onder de Nijstedt, toch?
1: Onder de Nijstedt, ja, en onder de Graafdeur. Hoe die dat wou hebben, weet ik ook niet. Maar, maar dat soort ideeën, zo eind 60, begin 70 jaar, leefden er wel. Hè, van, ook een hele discussie rond het stadhuis. Hè, waar nu de Blauwe Stoep, hè, waar nu Sem zit. Daar zou ook een hele grote kantoorflat moeten komen. Hè, voor het stadkantoor.
4: Maar toen dachten ze ik dat er volle meer inwenners in Ljouwert wezen?
1: Ja, ik heb nog wel eens iets lezen van begin jaren 80 dat

0: van de jaren 60. Professor van den Bergen, dat was toen een stedenbouwkundige professor uit Groningen. Die voorspelde dat in 2000 Leeuwarden en Groningen allemaal vastgroeid waren. Dat Leeuwarden zoiets van 300.000 inwoners zou hebben. Waar Brandsma in de kant tekenen, heb ik wel eens zien van nou.
1: De burgemeester?
0: Ja, de toenmalige burgemeester. Laten we eerst maar eens uitgaan van 160.000. En dus hij vond zichzelf wel heel gematigd. Nou ja, dat hebben we natuurlijk in de verste verte niet gehaald, gelukkig maar. En, maar ja, dat was het hele idee. Hè? Een enorme groei. De bomen groeiden tot aan de hemel. En ja, de auto werd bereikbaar, ook voor de kleine man. Dus,
1: en die moesten al eer in de stad komen kennen?
0: Ja, liefst in de stad en in de stad parkeren. En, maar goed, in ieder geval de bebouwing is grotendeels blijven staan.
1: Maar wie het eigenlijk dan, dankzij die acties van de jongeren, dat ik de rest van Ljouwert der in Maigong, of dat besef ik, kreeg?
0: Ja, natuurlijk. Kijk, de PvdA was toen ook al verder de grootste partij hier. En binnen de PvdA begon het ook te rommelen. He, je had Johan Stekelenburg, die zat hier toen in het PvdA-bestuur. En die was toen ook een jongere. En Hendrik ten Hoeve en nou, meer van die mannen. Ja, dit kan niet. Nou ja, historisch besef hoe je bij Hendrik natuurlijk niet aan te twijfelen. Dus die begonnen ook binnen de PvdA wel. Maar de PvdA-fractie was aanvankelijk... Nee hoor, dat is net besloten. Hier gaan we mee door. Gelukkig was Leeuwarden ook toen al vrij arm. Het is niet altijd een nadeel dat de stad arm is. Want... en Vellinga, Jacob Vellinga, was fractievoorzitter. En op een gegeven moment... wij hadden net in die tijd ook affiches van handen af van de terpen. En ergens in 1973, plotseling, komt Jacob Vellinga tengels af van de terpen. Ik weet nog wel, ik zat ondertussen ook in de gemeenteraad. Ik dacht, verrek, hij pikt ons adviesje. Hij maakt het alleen leuker, want dat tengels af hadden wij ook wel willen bedenken. En, maar op hetzelfde moment dacht ik ook van, jee, we hebben won. Ja, en toen is die hele binnenstadsexcursie weer helemaal opnieuw gegaan. Al die idiote doorbouwplannen die binnen toen een heel nieuw structuurplan maakt. En ja, je kan achteraf natuurlijk ook nooit zeggen van, dat ten gevolge van onze acties is. Maar ja, het moet haast wel.
1: Werd het de jongeren eens ik omgong, die een eigen plak, een jongerencentrum. Agnes Salveda.
2: Want dit is het boek, ik weet niet of ze het kent.
3: Vijf jaar hippo.
2: Vijf jaar hippo. En Hippo Potamus Unlimited. Dat was de officiële naam. En dit was al jaar in de tijd van de opbouw. Dit is een stukje werk mensen oproep om te helpen. Te helpen mij het schilderen en mij het voor elkaar brengen van het jongerencentrum.
1: Agnes vertelt weer, stiert de boppen.
2: Ja, dat weer mijn column. Toen ik op een zaterdagmiddag langskwam, trof ik het arme dier trillend van het lachen aan. Men was namelijk bezig hem met harige kwasten onder de okselen en tussen de tenen te kietelen. In een poging enige kleurtjes aan te brengen in de grijze buik. Ik wist niet wat ik zag. De hele hippiebevolking druk in de weer. De hele hippo-bevolking druk in de weer. Met kwasten, hamers, zaagmachines en wat niet al. De buitenmuur zag er al stralend blauw uit. Pieter is bezig. Deze ondergrond met mooie regenboogkleuren te beschilderen. Er was een hele mooie tunnel waar je dan eerst doorheen moest. En Pieter, hoe heet hij ook alweer? Pieter, die kunstenaar, die heeft toen heel mooi die tunnel in prachtige kleuren geschilderd. Dus je kwam binnen alsof je zo'n sprookje binnenliep. En dan kwam je in de hippotuin. En dan door de tuin kwam je in het hippogebouw in de Schoolstraat.
4: May I say, first of all, on behalf of the band and on behalf of Scotland, how very pleased we are to be here in Friesland. And how very pleased we are to be the first, amongst the first, in the opening night. You must be all very pleased to have your place open, are you? Is everyone pleased? I'm so very happy.
1: Een opname van de contraband uit Scotland. Het eerste concert in hippo.
4: And we're going to dedicate this to the hippopotamus, so that we'll have many happy returns.
1: En Hippo kwam onder leiding van Sjoerd Couperus en Piet van der Wal.
0: Toen moest er nog verbouwd worden, een oud kaaspakhuis. En achteraf heeft dat enorm veel problemen opgeleverd. Want gulitsisolatie of warmteisolatie had nog nooit iemand van gehoord natuurlijk in die tijd. Dus het was zo, wat geluid betreft, zo lekker als een safe. Dus daar hebben we heel wat problemen mee gehad. Kijk, daar hebben we onze eerste huisdealer van Hippo. George Vijsma, hier.
1: Deze? Hey, goeie.
0: Hier. Hier. Onze en Hippo staan van het eerste uur komen we hier tegen. George Vijsma.
1: Op een fiets?
5: Ja, op een fiets.
1: Maar ben je de eerste huisdealer van Hippo? Zei hij dat goed?
0: Niet officieel, nee, maar...
5: Nee.
0: Nou, ik kan me nog wel herinneren, George, dat op een van de eerste pauwwouzen met een trommeltje met exotische tabakswaren zat. En dat de regisseur, wie hoor je, Kloosterman of zo?
5: Kloosterman.
0: Voor je stond, oh, zo George, hoe gaat het met de handen? George klapte zijn kistje dicht en Kloosterman moest heel erg lachen.
5: Ja. Ja, dat, nou ja, dat soort dingen kan ik me niet zo precies herinneren
0: nee,
5: als jou.
0: Maar ik wel.
5: Ja, Benny Kluttert en Jan Kloosterman, dat... Ja.
0: Benny Bonte noemden we die niet.
5: Dat weet ik niet.
0: Even de regisseur.
2: Maar ja, het weer is natuurlijk extra dat de grote jongerencentra in het land hier een house dealer voor de wiet en de hashies. Dat is nou net meer betinken dat dat destijds zou weer. Ja, dat ging behoorlijk goed. Goed spul en net te volle betel je. Dus dat, je Sjostek, dat raadslid De Pre, hij weer erg pro-hippo. Die zei het hier, dat optreden van politie tegen de huisdealers is niet wenselijk. Sjostek, dat Mathieu de Greef, hij weer een van de docenten op de sociale academie. Hij weer het tolereren, gebruik softdrugs leidt tot beheersende situatie. Nou, dat weer nog eens wijsheid, hè?
6: En we zijn weer in Hippopotamus in Leeuwarden. Hippopotamus is een jongerencentrum wat er weer zo'n 10 jaar bestaat. Nou, een van die mensen die daar ontzettend hard aan hebben meegewerkt is Sjoerd Couperus. Nou, die is, toch een soort promotie is hier sprake van. Jij bent inmiddels coördinator. Kun je iets vertellen hoe het gegaan is, hoe Hippo tot stand gekomen is?
7: Nou, dat is met de nodige moeite gepaard gegaan natuurlijk. En we zouden het nooit hebben kunnen maken zonder door de jaren heen een grote groep trouwe medestanders en onverwoestbare vrijwilligers. Dat is één ding. Verder heeft het ons...
1: Hippo wie in de jaren 70 een prachtig centrum voor de jongeren. Net alleen nog om te blowen of voor de muziek, maar ik een plak dat al je culturele activiteiten winnen. Het hier zelfs een eigen drukkerij. In 1982 moest het sluiten vanwege loodsoerlijst, maar ik trof zakelijke problemen.

0: Jongen, jongen, jongen. Toch nog kampioen in dat nooit zo'n wedstrijd. Hoe is het mogelijk?
1: Wijma en Van der Werf zongen oer de wedstrijd. Deze simmer verhelly wij een peerpeteren die Sjouke Lausma jarenlang houden had in onze rubriek Onderwijs. Maar een opnameapparatie ging hij erop uit en trof dan meesken die op het tuin werken, een bochtje omgingen met de hond, een eindje te fietsen wien of nou ja, wat ik maar. En dan volgen een peteer en dat koor oer van alles en nog wat gaan. Onderwijs dus, maar Sjouke Lausma en Joet is hij bij voetbalvereniging IVC in Drils.
2: Sjouke Lausma is onderwijs.
3: Je komt maar misschien allemaal mee. Misschien komen de kreters ook wel witte vanuit.
4: Ben in Drilt?
3: Ja, helemaal. Bij de voetbalclub.
4: Die heet IVC, net?
3: Eilster Voetbalclub. Sinds jongetje 26.
4: Ja, mooi hard.
3: Ja, ik ben ook al mooi hard. Ik ben 75. En ik ben 50 jaar vrijwilliger bij deze club.
4: 50 jaar?
3: Ja. Ja. Maar wij zitten hier dus net geen 50 jaar, hè? We hebben eerst nog.
4: Nee, maar 50 jaar bij die club?
3: Ja. 50 jaar.
4: Heb ik dan voetballen?
3: Ik heb eerst hier even voetballen. Maar daar wie ik net goed genoeg voor. Toen ik hier kwam op een dag. Dat wie ook op 12 september, jongetje van jou gezegd. Toen hij ze mij op 1 september, jongetje van jou gezegd, benoemd dat penningmeester. Ja? Ja, zou ik gaan. Ja, ik ben hier komen te wennen. En ik heb even voetballen. Ik heb 32 jaar de voetbaltoto dingend. En ja, wat heb je net
4: doen?
3: Ik heb wel eens een formulier invuld. Ja? En diegene die won wat, ja.
4: Hoeveel is die?
3: Nou, een dikke ton. Ik won, ja.
4: En toen dacht je weer het mijn formulier, maar.
3: Nee, hij heeft mij keurig beloond.
4: Huh?
3: Ja. Ja.
4: Dus er zit dan wel eens een dubbeltje tussen
3: zitten. Ja, maar ja. Dat weet ik wel alles. Dat weet ik wel alles, ja.
4: Begin ballenhakken.
5: Begin ook ballenhakken. Dit
4: ben je erbij. Want er is nog een vrijwilliger bij komen. Die is wat kwatter, zeker?
3: Ronnie, ja. Ronnie komt kijken. Die is bij mij in al eer.
4: Maar waarom heb je altijd hier in actie geweest? Wat droogde je?
3: Weet ik niet. Het ging samen. Het ging vanzelf. En als je iets door wat je al in hebt, dan is het net moeilijk. Huh? Nou? Dus ik ben, ik ben altijd gewoon bezig blijven.
4: Maar vond ze dat thuis wel goed?
3: Dan hier het net lukt. Als mijn vrouw dan het achterstingend hier, dan heeft het niks worden. En die staat er nog achter.
4: Die stuurt je voort?
3: Nee, nee, ze stuurt me net voort. Ja. Tjoh, je ziet nog een club, je zit je gek in.
4: Ja, veel hebben.
3: Ja, daar ben ik vrijwilliger van. Maar nog net zo lang, hè, nog maar 8 jaar.
4: Is er wel een club hier in Drils, werd je net bij binnen?
3: Ja, de Damclub net. Nee, en de zangvereniging net. En het korps net meer. Daar heb ik een paar jaar spelen. Op S-bas. Van jongetje 60, 80, oud dat. Nou, jongetje 90.
4: Heb ik nog werk?
3: Heb ik wel dingen. Maar ik ben al zandje neer maar pensioen.
4: Ja, maar wat dingen?
3: Ik weer.
4: Ben je de fleur weer?
3: Ik weer boekhouder bij de houthandel De Vries. En ik heb dus. Ja, wat heb ik net hier? Voorzitter wist van de Wijpshuis en juist hem. Heb ik die? Ja, heb ik nog meer die dan niet? Nou, dat had ik net hier.
4: Ben je jou en juist hem?
3: Nou al. Ik heb, hoe lang heb ik hier? Ik heb 25 jaar in Drilt zijn. En toen ben ik naar juist hem gegaan. En daar ben ik nu ook 25 jaar, want dat was goed. Nou, wat heb je 50 jaar?
4: Maar wil je in Drilt bij al die vrienden blijven?
3: Ja. Ja, ik ben naks dus en duizend in Drils. Ja, toch? Ja, ja. Ja, en dan.
4: Hoe je het leven wijst dat jouw net vrijwilliger was in?
3: Nou, als je dan heb je misschien kijk liekeurs, maar dan heb je misschien wel wat oordeel. Want het vrijwilligen, dat zit in bloed, hè? Ja.
4: Je bent heet het waar?
3: Wil ik niet, van mijn huid en mijn mam ook. Mijn mam die speelde op het uilen van Adobe's in het kerk. Het is een noordcentverbad. En mijn hart die bouwde maar zijn baas de conservatorium van de Schuiken. En toen hij maar pensioen ging, zijn baas ging ik maar pensioen. En mijn hart die ging ik maar pensioen. En daar bouwden ze tegen de conservatorium, hebben ze verbouwd. Dus dat zit in bloed. Nou,
4: Maar is het altijd leuk?
3: Ja.
4: Ronnie?
5: Ja, zeker. En hij nooit een dag had dat wij met z'n zin hierin gewoon hebben. Nee. Altijd met plezier en liefde voor het vak, met wat werk, zeg maar.
3: Ik moet wel eens een vlekje wegwerken.
4: Nou.
3: Ja. Maar dat gebeurt dan ik. En dan,
4: vertel eens.
3: Nee, dat vertel ik niet. Nee, dat,
4: nou dat wordt het interessanter nog, joh.
3: Nee, dat vertellen we niet. Dat blijft onder de...
4: Pet.
3: Oranje
4: pet.
3: Onder de oranje pet. Maar verder hebben wij een prachtige club.
4: Hou je van voetbal?
3: Jawel.
4: Of zul je er nooit naar?
3: Ja, maar alleen nog bij deze club.
4: Studio Sport.
3: Ja, zuk ik.
4: Maar net een kaartje van een betellen voetbalclub?
3: Nee. Alleen nog van IVC. Ja. Maar gek zo'n 20 jaar fluiten, dus dat ken ik net als.
4: Ja?
3: Ja.
4: Ik alleen nog hier maar?
3: Nee. Ik ga hier ik fluit in het lijst, want dan mocht ik net meer bij die Rutte KNVB. Toen werd ik dood, nu. Maar zo'n verder dan is het gebeurd.
4: Maar joh, herharken me gewoon, blauw, wiet, Jervin zijn boys.
3: Ja, rode school,
4: de ze wel op sneeuw geweest hebben.
3: Klaasinoveen, ja, op sneeuw natuurlijk. Nou, op sneeuw, ja.
4: Maar, je ging net de grens nog hoor.
3: Ja, want mijn eerste is geweest in... Goh, ik weet niet meer, Hardenburg van Jervin, weet ik het, daar heb ik een keer geweest, ja. Maar de bus en maar de trein. Want daar hadden we hier net een auto toen.
4: Dan ben je maar zich op het tijd voort.
3: Ja, ik ging maar eens naar de koffie voort. En ik kwam jongens naar de koffie weer thuis. Ja, maar ik kwam wel altijd weer thuis.
4: En wat met er nou hier dan gebeuren?
3: Nou, we meteen blijven blazen op het kunstgasveld. Want we hebben een prachtig kunstgasveld. En dat is de pasje waar ik tegengoed op.
4: Ja, dat is nep toch?
3: Nep? Nou, kom maar. Je hebt een
4: kunstgas, dat is dan nep.
5: He?
3: Dat
5: is heel mooi,
3: net. Moet ik een bezemman nemen of een harken?
5: Een harken.
3: Ja.
4: Maar erg gas, er gaat er niks boven erg gas.
5: Ja. Dat gebeurt net. Maar gemak wel.
3: Ja, het gemak. Mooi, die ben van de Rilse spreken.
4: Ik ken maar dit stjonkt dan naar rubber.
3: Ik net ook krijgen.
4: Dit stjonkt dan naar rubber.
3: Nee.
5: Dat zou starten. Dat jouw even wat lawaai.
4: Ja, he, niks. Ja, nee.
3: Voortschrijven.
4: Wat nou verraad, hè?
3: Ja, mooi ding. Hebben kregen van de gemeente. Mooi zijn fjellig hoe mooi door het is. Je kent de squandel uit, man. Want je zakken ben net weer. En nou je dat daardoor, moet je zakken wel weer.
4: Maar je moest nog even naar het strand, net?
3: Ja, dat moet al even. Ja. Dat moet even. Maar als je de hek van trein hoort, dat heeft.
4: Oh, ja.
3: Ja?
4: Maar dan rennen we die kant maar uit.
3: Best.

0: Did I Ever Love You van Leonard Cohen. Dit eerste horen van Bureau de Vries is haast dien, maar bleu erbij, want dadelijk nooit tolven hebben lang peteer met Femke Wiersma. Jedder deputière en minister en nou Kamerlid. In ons rege simmer peteerden vertelt ze over haar leven en ik geef het verzel zeker over haar ministerspost op landbouw.
1: Ik ga echt verstoren van dat beleid. Dat waar ik te zeggen. Ik ben net van de schouderklopjes van mezelf. Maar ik weet wat ik dacht. En daar steen ik echt voor. En ja, wat dat betreft, dan kan iedereen zeggen wat de wol. Maar dat zil wel.
0: Femke Wiersma, aas Neutolven, wie twaalfde gewoon het wet. Om het
2: dit weer de verhelling van de eerste oeren Bureau de Vries, zat dat van een mooi jedder uitstuurd is tussen Alve en Tolve oeren. Ontzien oeren hebben muziek en daarna geven we verder maar de tweede oeren Bureau de Vries.

dan rechtsaf, dan best op de Ewal. En kijk ik dan zo eens even om je heen, nou dan hoop ik dat het hier zo blijven zal. En rent je verder het Gouverneursplein met zijn kroegjes.

0: het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, thinks mij en bloost op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Wit lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
4: 10 uur, Casper Meijer met het NOS Journaal. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Begin vorige maand stopten verschillende winkels al met de verkoop van de zogenoemde squishy dumplings, toen uit onderzoek van de Belgische krant bleek dat er mogelijk kankerverwekkende stoffen in zitten. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Rusland en Syrië hebben een akkoord gesloten over de Russische militaire basis in Syrië, melden Syrische staatsmedia. De basis worden gezamenlijke trainingscentra en Syrië wordt verantwoordelijk voor het beheer ervan. Er moest een nieuw akkoord komen nadat het regime van de vorige Syrische president Assad viel. De basis zijn voor Rusland belangrijk voor de aanwezigheid in het Midden-Oosten. Demi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe, waarin 4 keer de Col d'Huez werd beklommen, versloeg de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Nibiadoma. Het was niet het enige Nederlandse succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de meeste punten en Puk Pietersen wint de bergtrui. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Goeien. Ontalvoeren sturen wij een verhelling uit van het programma Bureau de Vries. Zat dat vermeetje tussen tolven en ien te jern weer.
6: Ik ben in Holvert, op het dik bij Holvert. Onderwijs naar het mooie beeldenpeer van Jan Ketelaar. Van de dikke en de dunne vrouw, wordt dan wel zijn. Want dat is plakdek, oh, praat haar mee. Femke Wiersma. Femke Wiersma Wennet in Holvert en is nou bekend vanuit de politiek. Ze zit in de Tweede Kamer, had een periode minister van Landbouw West voor de BBB. En daarvoor wier ze alweer wat voetzakken in de vergetelheid, nee, dat ze al eens eerder een BN'er waren. In de periode dat ze mij die aan het programma Boer zoekt vrouw. Voor twee kontelingen in het libben. Kiet dit simmerpeteer. Bij Femke Wiersma.
5: Bureau de Vries, simmerpeteer.
6: Nou, wil ik al even bij de dame stier. Dat mooie beeld van, het dubbele beeld eigenlijk van Jan Ketelaar. Wachten op hoogwater. Zorg ik een tredde vrouw in de fjette aankomen. En dat mat is Femke Wiersma. Dus ik ren haar maar even te mieten. Hey Femke, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
6: Nou, mooi dat je er bent.
7: Ja, nee, leuk om je te wezen.
6: Ja, maar dit is voor mij wel vertrouwd plak, denk ik.
7: Ja, ik kom hier eigenlijk haast elke dag dat ik in Holvert ben. Ja, dit is natuurlijk prachtig. Ik zie het, krijg echt de chef van, wat bindt me je nou? Nou, als je ikkenbouw, het graan, wat je groeit. De skiep, melkveehouderij, een dik, het waad. Dit is toch fantastisch, de eiland.
6: En die dik is dan eigenlijk een scherpe lijn tussen de landbouwgroen aan de ene kant en het natuurgebied aan de andere kant.
7: Ja, dat...
6: Zit dat misschien ook wel een beetje model van de discussie die het in ons land zit tussen boerengebroek en natuurgebroek van de romte die het was?
7: Ja, het is heel jammer dat die discussie er op die manier is. Want ik denk dat just direct wel... Wij kennen net zonder de boeren. En het is heel goed mogelijk omdat die unieke en tiergewichtige landbouw die Nederland had. En even mind you, on de Waddenkust, zeg maar. Ien treden van alle pootaardappelengoed uit Nederland wordt daar produceren. En daar ben echt honderden miljoenen mensen op de hele wereld van afhankelijk. En je neist haast inderdaad de natuur. Ja, dat is prachtig. En het ien keer net zonder het oor. En dat kun je een heel goed neisrecord besteden.
8: Dus je wel valt in de politieke modus. En ja, ik jou misschien wel onleiding bij de vraag. Maar...
7: Ja, nee, maar zo stik er als mens kijk echt in. Ja. Ja. Ja, wij moeten hier zuinig op wijzen. En ik had soms het idee dat iedereen van de laatste tijd het idee had. Ja, we moeten zuinig wijzen op de natuur. Maar wij moeten hier echt zuinig op wijzen. Dit is gewoon ja, heegwaardige. Een van de beste landbouwgroen die we hebben op de hele wereld, zo'n beetje. En dat is een hele verantwoordelijkheid. Om deze ex-zwaardvaart dragen te mijn.
8: Die twee dames van Jan Ketelaar, gaat er wat mee?
7: Nou, ik moet zeggen, ze moesten een beetje groeien bij mij. Ja, die linker net natuurlijk, want die is aardig.
8: Die kan net wat afvallen.
7: Die had wel wat volume, ja. Inderdaad. Maar het is voor mij nou echt wel een baken van rust. Ik zit je heel vaak, ik wil bij de ben en dan zitten we hier correct even. Dan zien we even uit hoe het water of de zinsondergang. Ik is hier altijd heel mooi zien, want die gaat er in dat deel achteraan. Dan zakt hij altijd in het water. In een simmerdij. En het is een heel mooi plakje hier om even te bezinnen. En ze stier nou dus voor mij echt wel als een soort rustpunt. En het is echt van binnen, he, dus van het loon naar boetensjen. En dat is denk ik wel iets wat heel wichtig is. Want meestal ben ik heel bot geneigd om naar binnen te zien. Maar we moeten dus natuurlijk ook even stellen voor alles naar boeten. Ja, ik vind het is, ik vind ze nou van grote waarde. Zullen wij kunnen naar beneden rennen en we kunnen dan deze echt het loon in en dan rennen we saap over toen.
8: Ja, dat is misschien een goed idee, want je bob op het dik is mooi, maar ik winderig. En dat had wel consequenties voor het loot. Dus we gaan nu wat meer even in de leiden om verder te praten.
7: Ja.
8: Holvert viel nog altijd 100% als de thuisbasis.
7: Ja, zeker. Oh ja, ik vind het heerlijk. Het is nou reces. Ik ben lekker aan het klussen in en om in huis. En viel ik me eigenlijk ja, als een god in Frankrijk mag zo zeggen, maar eigenlijk is het Friesland natuurlijk. Ja.
8: Maar ja, er is natuurlijk wel een beetje verskwot tussen, liever zeggen, aan de ene kant Den Haag en aan de andere kant het Tuistee.
7: Ja, verskwot is denk ik net het goede woord. Je mag het verdelen, maar uiteindelijk wat in het hart zit, daar gaat het om natuurlijk. En ik ben Friesin, ik film me verboen, mijn Friesland. Nou ja, ik wijn je hier en ik ben echt blij dat ik naar al die Haagse tafereelen regelmatig weer even gewoon lekker je delstrieken kan.
8: Maar in de tijd als het echt dij op dij in Den Haag was, maar dan had er ik wel een adres niet meer komen.
7: Ja, ik huurde er nog iets verder bij, want dat is inderdaad als je soms van maans, jelf en jochenen tot jongens tolven daar zit te vergaderen. Ja, dan is het net verstandig om dan nog naar huis te rijden.
8: Nou ja, we praten dadelijk wel even over hoe dit uiteindelijk al je kalm is. Maar laten we nou eens beginnen bij het begin. Daar bist binnen en in Dokkum, begreep ik. En daar ik opgroeid?
7: Ja, ik heb mijn leven als bern in Dokkum trouwbracht. Ja, eerst op de parachute ga ik een skof wennen. En vervolgens in het vogelom bij mijn man. Ja, dat...
8: Want een soort meisje die denken, ze is opgegroeid op een pleats, maar dat is helemaal niet zo.
7: Nee, klopt. Nou ja, ik ben net opgegroeid in die zin, ik ben geen boerendochter, maar ik ben vroeger een echt hinderfamke. Dus ik denk dat alle boeren in de buurt, die ik maar één of twee ponies in het loon hint erin, dat die mij al nog wel een keer onder door horen hebben. Of ik een pony zo zwaar hier mocht. Dus ik heb wel altijd, ik kwam wel een soort bij boeren op het hier. En ik heb me wel altijd verboen gevoeld met ja, het boeten, met de bisten. Ik heb een deel van de familie die zitten heel, die hebben een soort in hindersdien. Dus bijgelijks heb ik de paardendagen in Driesen, wat is mijn paken, die is nou verstoren. die er ooit mee begon. En ik als famke heb ik dat vanaf de eerste keer altijd mee maken. En ik vond het altijd prachtig. Dus ik heb me wel altijd heel bad mee het boerenleven. Dat wie wel echt mijn ding. Het werd mijn droom als jong famke om, ja, om later op een pleats te waaien.
8: Okay. En dat leven in Dokkum, hoe zeg dat eruit? Wat voor huishouding wie dat? Waar zijn opgegroeid?
7: Nou, ik wie alleen nog muis mem. En ja, dat wie een vetpot, wie hing wel uitdagingen. En mijn mem ek, het is een skat van een vrouw. Maar ja, wij hebben wel moeilijkheden kind. Dus de wie financieel wie er net volle jermslag. En nou ja, mijn mem die had haar beide ouders ek heel betierd verlen. Mijn paken toen ik een eerste strijden wie. En toen mijn mem die wie 18 toen, of krek jochentje toen ze mij kreeg. Dus ze weer het brechtjoer.
8: Ja.
7: Dus die wie toen 22 en op haar 26e. En ja, ik wie toen denk ik 8 of 9. Is mijn oma, die wenne toen in Marum. Die is daar verongelukt bij het oerstekken van de dijk.
8: Ach.
7: Dus dat wie wel heel treurig. Dus mijn mem die direct op heel jonge leeftijd echt alleenig voor. En, maar goed. Ja.
8: En in welke zin had hij dat vormen, ik voor de rest van die leven?
7: Nou, als je altijd giet. Ik heb wel altijd tocht van als ik letter grut ben, dan wil ik wel. Nou ja, dan wil ik wel dat het oors giet als nou. Dus ik heb altijd tocht, ik maak zelfstandig wezen, echt financieel en maak echt keihard werkje om wat te bereiken. Tegelijkertijd, omdat ik weet hoe mensen die wat uitdagingen in het leven hebben, hoe wij zij het zien oorrinnen. Heb ik heel bot wel een soort drive om het ek van die mensen en dan met name voor Bern in wat kind, ja, kansermere situaties, om daar ek wat van te betjutten. Dat, ja, ik gun eigenlijk wat je zeggen is dat de kansen ek van jongeren en van Bern gewoon net gelijk binnen in Nederland. Hey, we hebben een heel goed onderwijssysteem. Daar zal ik niks van zeggen. Ik ken altijd beter. Is je naar het Scandinavisch model. Dat ben ik op zich wel fan van. Maar ik ga ook in op koude wennen bijvoorbeeld. En als je zeggen als jongeren hey, of Bern, daar zie je een uitdaging op squallen omrinnen. Ja, dan ben die meesten daar. Die verzinnen heel soort. Die ben in steen om alles uit de kast te loeken. Om ervan te zorgen dat hun band alsnog ja, al hun competenties en talenten broeken kennen. En ja, je ziet in de gebieden in Nederland, en daar is Noord-Friesland, had er echt wel gebieden van. Hier werden nou ja, soms wat meer mensen waar je mij wat meer sociaal-maatschappelijke uitdagingen. Dat die komen echt net gelijk binnen. Terwijl die band misschien wel dezelfde talenten hebben. Of ja. Dat die net dezelfde kansen krijgen. Ik vind dat maakt net kind in een loon als Nederland. Ja.
8: Dat had hij een vjochter maken misschien.
7: Ik denk wel dat ik een vechtersmentaliteit heb, ja. En als ik ergens in Leeuw en van Utsjoegen ben, of vooral als ik onrucht zie, dan ben ik wel iemand die zich daar tegen uitspreekt. En dat is in alle zin van het woord. Als iemand steeds maar benadeeld wordt of als iemand pest wordt, dan ben ik echt altijd wel degene die dan zei van jongens, hé, maat, we dit wel zat van. Dus dat is wel iets wat wel centraal zit, denk ik, in waar ik van ongeer. En ja, dat is nou de aardige jaren, vooral van de boerenwest. Omdat ik echt wel zie dat zij in een onmogelijke positie gebracht werden. En ja, dat drilt mij wel om daar voorop te komen.
8: Dat jonge famke dat op jonge leeftijd al een soort van de kiezen kreeg, met die vechtersmentaliteit, wat hier die van ideaalbeeld in de achtergrond? Welke kant woest op? Hoe woest die libben farmjaan? Hier staat toen al een idee van?
7: Oh, ja, nou ja, toen ik jong famke wie, ik hier natuurlijk een grote passie en dat wie bisten. Dus ik ga een skoft gewoon dat ik dierenarts worden woe. En nou ja, dat is iets, ik vind dat eigenlijk nog steeds heel logisch. Want ik sowieso ook de werking van het lichaam, zowel van bisten als van mensen, vind ik mateloos fascinerend. Er zit heel veel raakvlakken in mijn landbouw eigenlijk, want als just hoe de biome functioneert. Er zit een heel soort dezelfde principes in als in het menselijk lichaam. Dingen als osmose, maar goed, ik heb net mij vervelen, maar dat zijn onderwerpen waar ik echt heel erg op ongeënt in.
8: Dus bisten, dokter, dat ziet wel in de achterhol.
7: Ja, maar tegelijkertijd toen ik op dat ik ga college begon HAVO-VWO, toen ga ik een heel schaaf tocht dat ik advocaat worden wil. En ja, dat wie natuurlijk iets de hast als bern net per se als tolvertrekje bist een heel goed beeld bij wat zijn, ja, zijn advocaat dan exact docht. He? Maar ik dacht dat is echt opkomen voor onrucht, het rucht helpen spreken. Nou, ik voel woeksen ben, dus ik daar ook weer krijg de oors naar hoe dat functioneert en in elkaar zit. Maar dat wie toen wel echt een van mijn idealen. En ik denk als je werk nou terugkomt ben op dit moment in de politiek. Ik denk dat er al hier wel wat facetten in zitten die ster ook weer in Fineke is. Dus.
8: Ja, maar in die periode waren het Jen van beiden. Het waren Jen V-doktersopleiding en ik net die van rechten om advocaat te worden. Wat waren het al?
7: Nou, ik ben na squallen ben ik als eerste de marine ingegaan. En dat wie eigenlijk ook wel bij gebrek aan echte sturing van ja, wat ik nood was. Hoe kom ik daar? Ik denk echt dat ik vanuit mijn thuissituatie eigenlijk net heel veel stimulans gewoon ha om een bepaalde richting te kiezen of daarvoor te gaan. Dus ik. Ik hier wat in mijn vriendengroep, een paar mensen die zitten bij de marine. En ik dacht, nou, vrijheid, blijheid, laten we dat wan. Dus dat had ik eerst dien. En ja, ik had daar van alles beleefd natuurlijk.
8: En hier zit ik daar ambitie om dan carrière te meiden? En uiteindelijk, weet ik, volle schout bij nacht of zo wat te worden?
7: Nee, dat totaal net. Nee, dit was echt een tussenfase. En meer een periode waarin ik echt... ja, misschien zelf ook wel wat richting zocht juist. Toen ik de marine uitgegaan ben, ja, toen ben ik uiteindelijk een sociaal-maatschappelijke opleiding dwang gegaan. En ben ik bij de gemeente, Dantemerdiel en Dongeredeel. Ja, die werken in die tijd nog wel goed samen op het gebied van de WMO. En ben ik bij de WMO teruggekomen. En,
8: dus nou ja, gemeenteambtenaar?
7: Ik ben ambtenaar, ja.
8: Ja.
7: Ja.
8: En daar maar daar viel is die net heel gelukkig.
7: Ja, dat voelde ik me wel. Ja, zeker wel. Ja,
8: ik nou, had ik er... iemand die wie de vrouw in wil bij de marine, of die gek is op bisten, ja. Of die het als advocaat aan de slag wil, maar dat laatste misschien nog wel een beetje in relatie tot WMO, maar toch.
7: Nou, ik ben WMO-consulent en of ik ben er begonnen als stagiaire van mijn opleiding, maar uiteindelijk daar ook working gegaan. En ik denk het contact ook met nou ja, de meesten uit deze regio die wat hulp nodig had om bijvoorbeeld thuiswaaien te blijven en het gevoel dat wat voor je budgetten is, ja, dat zijn dingen die ik heel wichtig vind, waar ik zelf ook een heel soort voldoening uit haal je om daar in mij te denken. En nou ja, al die wet en regelgeving die daarom ver zit, ik kom je daar echt heel goed snel op inlezen. Dat mijn stagebegeleidster die zei toen ook wel van, goh, ik doe leers gewoon zo snel. En ja, dat is denk ik ook wel een reële trier. Dat bleed, dat vind ik ook heel interessant. En dat voel ik toen ook, hoe is dat op de goede manier toepassen? Waar zitten de mogelijkheden? Waar zitten de openingen? Nee, dus ook iets daarin kist een heel soort van oorbudgetten.

0: En toen kwam Boer zoekt vrouw en toen was ze ineens een BN'er.
1: Oh ja, dit moest natuurlijk ook even voorbij komen. Daar ontkom ik naartoe.
0: Het gaat om kantelingen in het leven. En volgens mij wie dit wel een moment van konteling. Of was er een hekel aan dat ik een vreetje?
1: Nou, nee, er wordt natuurlijk heel vaak om refereerd. En want ik, ja, het meest mijn vreetje van web is de grutskop in het leven. Nou, dan is dat net dat per se. Het is echt net zo dat ik me daar verskamje of zo. Ik bedoel, laten we eerlijk wezen, ik had er een heel soort mensen, ik werd trokken geleerd en ik een heel soort dingen, hoe dingen werken, je kind leert. Dus ik ben heel dankbaar voor alle dwarren die dat al je weg van mij ingezet had.
0: Die suggestie van mij dat het een kantelpunt is, klopt dat of klopt dat niet? Dat je niet eens als BN'er een heel oor leven krijgt?
1: Wij dienen gewoon ons ding. We halen koor daar trok in leert. En ja, de consequentie wie dat een heel soort mensen daar in meisje een kind ha.
0: Ja, maar mensen in de supermarkt herkennen die en roppen die wat daar vinden er al je wat van. En net altijd in het positieve, neem ik aan.
1: Ja, dat is denk ik wel dat wie toen inderdaad ook al zei. De hedendaagse tijdgeest is dat natuurlijk nog volle slimmer. En ja, dat is eigenlijk iets wat ik leerd heb. Mensen vinden toch wel wat. Mensen zeggen een heel soort dingen die ze in het echte leven nooit en nooit zeggen waren.
0: Er kwam naar deze konteling, die het op zichzelf misschien wat afvoelde, dat hij zei, goed beluister je, kwam er letterlijk nog een konteling. En dat waar inzet terug de politiek. Er was al actief bij de melkveehoudersvakbond, je dat je ook. En zo is de politiek in Roegelen?
1: Nou, ik denk net dat per se alleen nog daar trok kwam. Ik ben inderdaad actief van de melkveehoudersvakbond, maar ook van de vereniging tot behoud van boerenmilieu. Daarnaast kreun ik natuurlijk een column in een agrarisch vrouwenvakblad, De Boerin, van CFV. En ja, uiteindelijk kom ik in een netwerk terug. En ik weet toen al een heel skoft mijn loonbouwbeleid dwaande. En er leest een heel soort mensen kin, waaronder Caroline van der Plas. En zij had op een gegeven moment een boek presenteerd. Ze had een boek skreun. Ik hoor het boerenleven en eigenlijk de kloof die bestaat tussen mensen en het boerenbedrijf. En zij hier vregen of ik bij die boekpresentatie in een panel deelnemen voel. En dat had ik die in. En zij had die Duitse misijn. Ja, ik wil een politieke partij oprichten en ik wil graag dat Sto daar ook om mij dacht. En op dat punt dacht ik van ja, ik weet net of de politiek wel wat van mij is. Tegelijkertijd, ik wie toen al heel skoft van belangenorganisaties dwaande mijn wet en regelgeving. En ik zie eigenlijk wel dat er een heel soort misgeert. Dus ik dacht wel, ja, als je uiteindelijk ergens invloed gaat willen op beleid, dan is de politiek wel het plak waar dat het makkelijkst geert.
0: En waar zit die twijfel?
1: Nou ja, die twijfel zit met name in. Ze zezen wel eens gekscherend de slangenkuil van Den Haag. En ik denk in zekere zin dat het een omjouwing is waar goed bestandje wezen mast. Omdat het het afbreukrisico, het risico dat, dat partijen of iemand of dat in het publieke domein beschadigd wordt, is gewoon heel heeg.
0: Dat hier toen al in de gaten.
1: Oh, zeker. En ik denk dat een heel soort mensen dat in de gaten hebben. En dat eigenlijk een heel soort mensen daar helemaal net van horen.
0: En daar had hij oer hinder zet. En daar had hij uiteindelijk kandidaat stelt. Kwam zich heeg op die list. Noem het waar, ik het me goed herinner.
1: Ja.
0: Achter Caroline. Maar het wie toen al van wikker de wik. Komen we erin of komen we er net in?
1: Nee, dat wie super spannend natuurlijk. Zee, we hadden dit vanaf 2019 en toen is BBB oprichten. In 2021 wien de eerste landelijke verkiezingen. Dus het is net door één nacht eerst gingen van we richten een partij op en we dat volgende week in mei. Dus we gaan zwaarder dat we in heel Nederland meesken onis boenha en kandidaten op de lijst hingen. En die hebben al hun netwerk ook weer gebruikt om BBB voor het voetlicht te brengen. En ja, op de verkiezingsjournal zelf, toen spande het er een beetje om. Hier bij de eerste exit polls liek het er haast op dat er twee zitten komen toen. Maar ja, toen moesten de grote steden nog inkomen. En dat was er uiteindelijk dik oorl. En daar ben ik eigenlijk wel heel grutskop. Ik weet nog wel dat Die dat panelpeteer van die boekpresentatie van Caroline wie op een tongensje. Op een tongensje in Deventer. En ik ben die sneur, ben ik als eerste even naar huis heitag hier. En dan gaan wij even op sneur een midje. Heit een bierke, ik een wintje. En toen haak ik hem zijn heit. Wij willen een politieke partij oprichten, de Boer-Burgerbeweging. En nou ja, ik zei, ik zit er echt serieus om te denken om te zeggen dat ik mij doch zien, Caroline. En nu is hij hier zoiets van een politieke partij oprichten, dat is net samen wat. En nou ja, we moesten de beide wel eigenlijk een beetje omlaatje. Zo van, dit is wel een hele ambitie om dit te doen. En ik ben er gewoon super grutsk op dat dat in 21 dat toch slag is. Wij binnen in de Keermekamer. Nou, in 23 de provinciale verkiezingen.
0: Ja, dat wie die landslide, ja. Hè? Heel Nederland voor de BBB.
1: Ja, dat wie bizar. Hien wij natuurlijk onder vakkond ook net zo verwacht je kind. Want het is nog nooit gebeurd in de parlementaire geschiedenis. Dus dat kist ik net verwacht je.
0: Maar vind je me benauwd dat er misschien hetzelfde als wat met de LPF van Pim Fortuyn destijds bad is, dat het ik weer als een plumpering in was zakje zo?
1: Nee, want wat ik correct zei, wij zijn net door één nacht eerst gegaan. Dus wij hebben alles wat we tot nota dien hebben, hebben wij heel goed taret. We hebben de landelijke verkiezingen de eerste keer. Daar hebben we 2 jaar mijn hele groep mensen om werken om daar klaar voor te wezen. Dat is echt de reden. De wie natuurlijk toen in 22 wien er echt gemeentelijke verkiezingen. En daar hebben we net om mij dienen. En er wien heel soort mensen die zijn ze nu van, nou, waarom doe je hem nou net mij? Want dat snapten ze net. En wij zeiden van ja, we gaan vorig jaar krijgen met de 2e keer verkiezingen mij dienen. We gaan nou net genoeg tiert om dat echt gedegen vat te redden.
0: Die provinciale verkiezingen,

0: Hier in Holwert, ik heb hier een huis gekocht wat echt een bouwval wie. En dat heb ik zelf met behulp van ja, oren ik dat opknapt. Dus ja, toen kwam dat in Friesland droon. Ik ben natuurlijk vanaf 21 heb ik 2 jaar tarret om hier een fractiedeel te zetten. Om een groep mensen te mobiliseren. Ja, al ik ben mee op sollicitatiegesprek geweest. En ik viel me heel wat verboen op Friesland. Dus ik had trek met mijn Caroline gewoon. Dat ik me daarvoor kandideren wil. En zij zei, ja, dat mag dwan. Ja, want dat is gewoon... Ja, ik viel me. Dit is wel de mooiste provincie van Nederland. Dus dat... Dat wie van mij op zich... Een logische stap. Ja. Om dat te doen.
1: Het heet gewoon Rob.
0: Ja, nee, tuurlijk. Ja. Ja, dat hoef ik de Friese net titel is, toch?
1: Nee, maar op een gegeven moment ropt Den Haag dan weer naar de volgende verkiezingen.
0: Ja.
1: Waarbij de BBB ik stevig gewoon het dik timmert. Net zo heeg als wat ze misschien in eerste instantie verwachten hier, maar doks. In een coalitie met de PVV werd een soort meest knikkend nodige van Fiene.
0: Ja.
1: Maar dan ropt toch Den Haag, Femke, help!
0: Ja, en daar zei ze trouwens krijg als verwachten hier. Ik vind, je mag nooit wat verwachten. Want alles wat je gunt wordt, dat is winst. En verwachtingen, dat kan je alleen maar teleurstellen. Dus ik zit net zo in een wedstrijd. Ik zie altijd wel wat er gebeurt. Ik doe mijn stjonkende best. En had meestal dan het vertrouwen in Jan of net, dat is onder meestal zelf. Dus...
1: Dan zitten we hier even op een skiering van, ja. Van wegen, letterlijk.
0: Ja.
1: We kennen oerstekken, het is een drokke dik. Maar dan mogen we even heel voorzichtig naar beneden, ja. Had ik het idee. Want dit gaat nogal stijl.
0: Nee, dit doe ik heel vaak. Dus
1: ja, ik net.
0: Helemaal
1: ja, ga makkelijk praten, Femke. En dan ben je hier jonger dan ik ben. Dat scheelt ik.
0: Ja.
1: Makkelijker.

0: Nou ja, om heel eerlijk te wijzen, ik zie het hier. Ik wie je krijgt een hier deputeren. En ik hier zelf net per se voor het wold. Maar er is een, er is een dringend appel op mij dien om vervolgens naar Den Haag te gaan. En ja, als zo'n partij dat docht, dan uiteindelijk, ja. Ik had die verantwoordelijkheid op me nam, omdat ik dacht, ja, er moet echt heel wat gebeuren.
1: Dus, is net het idee, nou let ik Friesland in de steek?
0: Als je, dat vind ik heel zwart-wit, want ook in Den Haag.

0: Het Friesland goed voor tegenwoordigen wezen. Dus ik daar kun je dingen doen van Friesland. En ik denk dat De Haag sowieso wel wat meer Frieske nuchterheid en eerlijkheid broeken kan. Dus in die zin ja, viel ik meer. Ik wil een beetje een ambassadeur van alles wat mijn leven is. alleen nog dan in de Ronestad, ja. Zeg maar.
1: Had je wel eens twijfelen van, zou ik dit wel kennen? Minister van Landbouw, dat is nogal wat.
0: Nou, zeker, dat is ook nogal wat. Ik ken de dossiers heel goed. Dus in die zin, fucking hardelijk, ik denk je een twijfel zo gewoon. Nee, zeker net. We hebben het krek toe hier, he, de hele omjouwing en hoe het politieke aspect in. Ja, bekeer Del, kom maar.
1: Dan ben we iets meer weer uit de wien, ja. En een beetje verder van de dik had we hier even afslagen.
0: Ja, ja, het voetbalveld van Holvert. Nee, natuurlijk. Dus he, je weet wel van, ja, dan ginder wel oren, krachten en machten speel je. Maar uiteindelijk iemand met het wan. En ik ga echt wel uit mijn omjouwing je natuurlijk wat peteren of je het met mensen die en mij goed kennen, maar ik die werkmatig, nou ja, echt wel snappen, ja, wat het behelst om het samen te zeggen. En nou ja, die had je niet zijn van als je het wel maakt, dan bestoot het. Dus ik had die verantwoordelijkheid omgeven.
1: Nou weten we het verschillende publicaties. Dat met name vooral je die de kop boven het maalveld uitsteken, het van alle kanten te verduren krijgen. We hinten niet al even door nee, dat boer zoekt vrouw avontuur. Als minister is dat misschien nog wel volle meer. Zo, het wie ik letter in de tijd. De sociale media had natuurlijk weer een hele orde dynamiek aan dat hele verhaal, jong. Als wat het jeder in de boer zoekt vrouw tijd weer. Had het die helpen of had het die in het paard zitten, als het vrouw bist?
0: Oh, dat, daar wil ik net een oordeel over, Jan. Want dat vind ik, in die zin vind ik dat echt een soort van slachtofferrol. Want ik vind, als vrouw kun je gewoon die positie innemen. En dat dacht ik, en dat haai ik echt dien, altijd. Dus ik, ja, in het paard zitten, dat is pas natuurlijk een feit als die daar problemen is. En dat haai ik net dien.
1: Ja, maar het is fascinant dat je inzetten voor een goed landbouwbeleid in dit geval. En mensen praten net erover, maar over hoe het in hier zit, of de make-up, of wat voor jurk als tongen hast.
0: Ja, nou ja, er valt nog een heel soort emancipatie te dwan op dat vlak, denk ik dan. Ja, ja.
1: We hebben mevrouw Kaag, die werd toen wel voortzet als een heks. Ja. Maar dat soort dingen, dat gebeurt bij man nooit. Dan had er al wat van zijn, dan had dat jij er nog een positieve lading van die je standvastig. En ja. Dan weet je wat je er aan haalt, een troostzetter en weet ik het al je. Dan had ze nooit les van gewoon dat kwalificaties van die omdat je vrouw bent, dat je zo'n negatief delt zetten, hè?
0: Nou, als je dat het gebeurt, he, ik ga echt wel seksisme constateren, 100%. Maar ik constateer het en het zit me net in paad. Want als het hier in paad zit, dan betekent dat hij de problemrealist. En dat dacht ik net. Ik neem er kennis van en ik lees het naast Midel en ik ga gewoon terug. Mijn morele kompas, maar ook de dingen die ik dien haar, ook als bewindspersoon overigens. Ik ga echt verstoren van dat beleid. Dat waar ik te zeggen. Ik ben net. Iedereen die me kent, die weet. Ik ben net van de schouderklopjes van mezelf. Absoluut net. Maar ik weet wat ik dacht. En daar steen ik echt voor. En ja, wat dat betreft, dan kan iedereen zeggen wat er wil. Maar dat zil wel. Wat ik wil vind, ik voor u ben. Ik dacht er net om mij. Dus ik hoop wel dat we mij ook horen. Dat uiteindelijk er gewoon een hele groep mensen komt die dit echt constateert, correct als ik die en haar. En die denkt van ja, maar dit is net de manier waarop we met elkaar omgaan maten. Dat is nou helaas, Safir Biven nog net. Dus nogmaals, ik neem de kennis van en ik wil gewoon mijn koers volgen.
1: Ja. Nou, dan maar even de inhoud van het beleid, want daar ging het uiteindelijk om voor zelfs. Zocht mij enthousiasme waarom op worst bereikt hast?
0: Nou, ik moet zeggen, in Alphen Moine, want zo lang ben we missionair geweest, is het onmogelijk om een heel soort dingen te volbrengen. Dat kan net. Dus ja, in die zin vind ik het heel jammer dat een heel soort zaken waar ik om werken ga. En er is ook net iemand die dat betwist. Want ik, als je naar de persconferentie over de plan van Essen naar mijn kamer is, dan wordt er ook wel terug, robjetten zijn van, nou ja, wij kunnen het werk van het vorige kabinet broeken. Er is een heel soort werk verzet. Maar
1: goed, ja, hoe zegt hij zeker het werk van Piet Adema broeken?
0: Nee, want ik ga de portefeuille van Piet en Christiane Bielke dienen. En het meeste werk zie je het in het stikstofdossier. Dat wie net onderdeel van de portefeuille van Piet Adema. Maar goed, dat is zijde, dat ben al die details.
1: Ja. Nou, waarin de Wils het een geweldige simmer is, met heat, waar en alles. Ja. Wils het nou toch een beetje waait en rijnt. Maar wat krijgt op de dugout van de VV Holwert? Dus ik heb het toch even droegsteen, Femke. We kunnen er zelfs bij zitten. Ja. Als winnen we de coach of zo. Of de reserve speler, dat ken misschien ik nog. Maar goed. Nee, het ging dus even hoe dat dossier en al dat nou uiteindelijk als succesvol taxeerd worden, maat. Of dat het er te kwart voor vier.
0: Nou ja, wat is succesvol? Ik denk de hele infrastructuur waar dit kabinet op vierde bouwt, die high deadline. En in die zin, ja, is dat succesvol. Ik denk het wel. We gaan echt een heel soort stappen zet. Maar tegelijkertijd dat je naar over mannen demissionair worden. Ik heb bijvoorbeeld ook vorig jaar nog een per wetsvoorstellen die binnen bij de Raad van State was. Maar dan ben je op een gegeven moment demissionair. En dan, ja, dan is dat gewoon ek binnen het kabinet, maar ek in de keer. We worden dingen controversieel verkleerd. Ek in het kabinet merk je, eerst gaat één partij eruit en vervolgens de tweede. Ja, dan wordt het gewoon heel moeilijk, want dan wordt er ek weinig gunt. Je zit in verkiezingen tiert. Ja, dus er is ek een heel soort wat ik wel al levert ha, maar wat dan vervolgens net meer in de kamer agendeerd wordt. Dus ja,
1: ook de hele kritiek is van Femke Wiersma, maar had ooit niks dingen als op een remsteen.
0: Ja, dat is onzin. Dat zijn mensen die lezen net wat verkeermebrieven er de kamer binnen en wat van wetsvoorstellen al te lezen. Ik heb bijvoorbeeld vorig jaar een algemene maatregel van bestuur, een hele grutte, waar heel, mijn heel soort partijen ontwerken is, dierwaardige veehouderij. Ja, de Kamer neemt die vervolgens net in behandeling. Die zei, wij verklaren dit controversieel. Ja, daar ken ik niks van dwan. Dat werk is wel dien en dat leidt kleer. En dat haak dien mij alle partijen, ek mij de dierenbescherming en mij alle sectorpartijen in de loonbouw. Er leidt een achteractieprogramma nitraat. Ja, dat dan uiteindelijk dat ik vanwege politieke motivering net vierde get. Dat had iedereen lezen kind. Dus dat vind ik echt wel heel. Ik ben daar in de Haag wel achterkant. Ik ben er uiteindelijk toch heen gegaan. Omdat ik dacht, ik weet op de inhoud, weet ik echt een soort van mijn dossiers. En ik ga gewoon terug inhoudelijk te wijzen. Ga ik op die manier, op de inhoud, integer en eerlijk, wil ik daar gewoon mijn functie dwan.
1: Maar de vechter gaat er ik wel eens mijn gestrekt been in. En dat die is zo eigenlijk nooit.
0: Ik denk dat wat ik leerde haar, met name in die periode dat ik minister was, dat beeldvorming heel volle belangrijker eigenlijk is in Den Haag. Beeldvorming is belangrijker dan de inhoud. En daar ben gewoon krachten, machten, partijen die zetten een beeld del en die corresponderen net met de werkelijkheid. Maar over het beeld wordt skreun alsof dat de weerhit is. Ja, ik vind dat een heel fascinerend fenomeen.
1: Dacht hij dat ik zeer?
0: Ja, ik vind het heel ingewikkeld om dit van mezelf te zeggen, maar het docht me wel echt te kwad. En dat vind ik net omdat ik de eerstrieken maat helemaal net, want nogmaals, daar zit ik net in elkaar. Ik weet wel werk van steen en daar hoef ik echt geen applaus van. Maar als je wat voor werk de verzet is, dan is dat gewoon net fair. En dan kom ik echt op een stukje van, je mij dingen vinden, je mij in discussie geen maal koor, daar zal ik nooit van weigeren, maar het wel eerlijk wezen. En ja, dat is gewoon net per definitie het geval daar.
1: Begint jij er al even over een moment dat het heiteloon raap? Dan komen we bij provinciale statenverkiezingen aan. De BBB komt misschien wel weer in een nieuw college. En misschien roepen ze wel weer. En wat zei het Femke dan?
0: Oh ja, dit vind ik echt een hele vervelende vraag. Nee, want ik voel mijn tijd hier in Friesland echt fantastisch. We hebben ook een commissaris, Brok. Dat is ook een heel fijne teamleider om mij te werken te kennen. Tegelijkertijd, we hebben op dit moment twee goede deputiën hier in Friesland. Abel Kooistra en Eke Volkerts. Daar zou ik net hoe heen gaan. Nee, dus dan daar ga ik nou op dit moment net voor. Want ik had toen de kaart maken om op dat zware appel dat op mijn dien is, om daarop in te gaan. En dan kan het net zo wijzen dat zij van, oh ja, maar nou... Nee, want er zitten hier gewoon twee hele goede bestuurders. Die had het stokje oornam van mij. En hier eken weer al te gerne met mij. En ja, dat mij soms nog bolseert dat ik toch die stap zet ha. Omdat het gewoon een hele mooie provincie is. Maar ja, nogmaals, de commissaris is gewoon een heel fijn persoon om in een team mee te functioneren. En Friesland had zoveel mooie dingen om die hut van te meiden. Maar we hadden wat goede bestuurders hier. En die gun ik een vervolg.
1: Maar is het helemaal een passeerd station? Of wat ze die vreegje, neemt ze het wel weer in uw waging?
0: Nou, dit is een hypothese die net uitkomstig. Want we hebben gewoon twee goede bestuurders. En ik denk echt dat het voor Friesland heel wichtig is. Wat we nou landelijk zeggen. Het is van links naar rechts. Hè? Die partij. En voortdurend bij oren bewindspersonen. Die eigenlijk nauwelijks de tijd hebben om echt vakkennis op hun dossiers. Hè? En ook op de ministeries. Hè? Minister worden, dat is net even in een dij. Er is echt ook wel even een periode nodig. Om echt te weten hoe zo'n departement onstuurd wordt. En hoe het effectief dat dwang is. We hadden nou twee bestuurders. Eén had het al nou aasen, dan vier jaar die in. Eén drie jaar. Het is echt goed voor Friesland dat er continuïteit in zit. Dus dat gun ik hun, maar dat gun ik Friesland ook. En dat zijn gewoon twee goede bestuurders. Die had ook op de goede plak. Dat zijn echt BBB'ers. Gewoon no nonsense, nuchter, eerlijk en oprechte Friezen. Dat is natuurlijk ook net onbelangrijk. Dus het is goed voor Friesland als één van beide of beide, ik weet net hoe het volgende jaar komt, het terugzetten kunnen.
1: Er wordt wel zijn dat momentum van de BBB is eens wat oor. Hoe Grutsch kost de kans zien dat ze nog weer eens minister werk is?
0: Oh nee, ik dan net een kansberekening. Nogmaals, wat ik correct zei, he, want door zij dus een teleurstelling. Ik had geen verwachtingen. Zo zit ik in het leven. Ik dan mijn stjonkende best. En dan zie ik wel wat dat oplevert. Ik had dat in Den Haag ook wel zien. Er zijn een heel soort mensen die willen heel graag een keer minister worden. Nou, ik ben net een van die mensen. Ik ga ook in Caroline zijn in 24. Ik zei, ja, Caroline, er is hier nou een heel soort mensen die stien nou mij de vinger omheen varen van pick me. Ik zei, ik ben net een van die mensen. Hè? En zij zei, van ja, maar ik wil toch de stoot dwanggeest. Dan dacht ik dat. Maar het is net zo dat ik mijn leven lang droomd heb van... ik hoop dat ik ooit het hoogste ambt... eigenlijk is dat waar de Kamerlid, hè? Dus dat dacht ik dat ik zo'n verantwoordelijke functie draag aan mij.
1: Intussen een opmerking van het momentum van de BBB liek het wat voorbij. Ga ik tegen Liek hoor?
0: Ik denk dat bij politieke partijen er altijd momentum is... en altijd weer geen momentum, steeds maar... ups en downs, dat jet erbij. Ik denk dat wat er in 23 bad is, dat we in alle provincies de grootste west hadden, ja, dat is uniek. Dat is in de parlementaire geschiedenis nog nooit jet gebeurd. Dat zal, denk ik, echt net weer op na gebeuren. Maar of BBB, of dat momentum voorbij is, nee, dat denk ik net. Wij kunnen nou ook in de gemeentes, zitten we nou in aardig wat gemeentes vertegenwoordigen. Wij kunnen mooi verder bouwen op de basis van onze partij. En als ik zie waar wij van staan, dan weet ik zeker dat er in Nederland dat er behoefte aan is.
1: We gaan een paar kantelingen indien. Leven even bij de kop houden. Als we nou eens beliert smertig, Sjoga, is de komst van de BBB en dat wat de BBB dienen, had ik een kanteling geweest in hoe het in Nederland hoe landbouw beliert tocht werd?
0: Dat is een goede vraag. Ik denk wel dat een heel soort mensen eigenlijk ek vinden dat het beleid echt verroren worden moet. En ik had daar natuurlijk al je omzetten naar dien. Rekenkundige ondergrens, de kritische depositiewaardes uit de wet. Ik werk dwaande mij een heel oor vergunningsstelsel. Wat gewoon minder uitgeeft van de stikstofdeelslag op de vierkante meter. En wat daar wat meer los van komt te staan. En ik denk dat een heel soort mensen echt wel vinden dat dat op die manier maat. We hebben correct op de dik staan. Het moet nijste koor bestaan. Maar het je meestal zeggen ze nou hier van dat alsof de opkomst van de landbouw het einde is van de natuur. Maar dat is net zo. Maar het moet ook net zo wezen dat nou de opkomst van de natuur het einde is van de landbouw. Volgens mij moeten we daar net tussen kiezen.
1: Maar de vraag komt even van wie de BBB nou een kantelpunt in de tanken over de landbouw. Ja of nee?
0: Ik denk dat BBB daar wel zeker aan bijdroegen had. Ik denk dat in 2019 eigenlijk de onleiding een oor wie. Toevallig voelde dat op hetzelfde punt dat Caroline BBB opricht. Maar toen kwam Tjeerd de Groot natuurlijk van D66 mij zien halvering van de veestapel. En ik denk dat een heel soort mensen toen ik dacht haar. Wij vinden het onrechtvaardig dat zo'n groep op die manier wijzet wordt.
1: Dat is een cadeautje van je, die uitspraak van Tjeerd de Groot.
0: Oh, ik zoek dat net als cadeautje. Nee, ik hoef geen cadeaus van Tjeerd de Groot. Of van D66. Oh, dat had ik niet zijn. Nee, ik denk dat het idee dat de oerhiet en de Tweede Kamer zo laatdunkend en eigenlijk gewoon zo'n groep die onrecht omdat en eigenlijk een soort van vermorzeld. Ja, dat wollen mensen net. Dat wollen een heel soort mensen net in Nederland.
1: Dat besluit. Hoe zorgt de toekomst?
0: Ik ben een rasoptimist. Ja, mijn huid zo zei ze realist. Nou, dat ben ik ook wel. Maar dat is alleen maar een excuus om geen pessimist neem te worden. Ik ben eigenlijk in de basis een heel optimistisch mens. Ik had zelf in mijn jeugd, maar ik ben best wel dregetierd geweest. En ik bid gewoon hard moed, hard vol en het komt goed.
1: Femke Wiersma, dank je wel.
0: Ja, doe bedankt.
2: Ons Safier het Simmer peteert dat René Koster hier mooi BBB-politica en oud-landbouwminister Femke Wiersma van Holvert. De muziek in dit oren weer de kar van Femke Wiersma. Natasha Bedingfield, my Unwritten. En Jay Mason Rens, my What It Takes. Na je week in de Wernsimmer, Peter, dan my Hester van der Werf, die de oerstap maken van een libben achter een bureau, naar alle dagen met de voeten in de ierde steen, op de kleine boerderij, en groenten en fruit verbouwen.
3: Daar is het wel een beetje begonnen, mijn uit de hand gelopen passie voor moestuinieren, denk ik. Zo'n 15 jaar geleden een tegel uit onze toenmalige woning in de binnenstad, tegel gewipt. Want ik had een tomatenplantje gekregen en die had ik geplant. En die smaak die ik toen proefde, dan dacht ik, dit is wel echt heel anders dan wat je in de supermarkt eet. Dit is fantastisch.
2: Hester van der Werf. Op social media is ze met haar account De Kleine Boerderij tegen populair. En na een week is ze te gast in het Simmerpeteer. Dit programma is nou Arun Azen Nai Ienoeren Giet Harm Wijstra, waarom in de tijd in Snijn in Friesland. Nog een mooie dag aanwezigen.
4: Dit weer de verhelling van het programma Bureau de Vries van Arun en Middy. Nai Alven op deze stuurder met het oog op morgen. En daarna muziek in Friesland non-stop. Van Azen zal vers wel treizen en graag ontmoen.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: 11 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. De bosbrand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Het vuur rukt nu op richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij zal de windrichting cruciaal zijn, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. Vanwege de brand hebben honderden mensen hun huis moeten verlaten. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. En ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Begin vorige maand stopten verschillende winkels al met de verkoop van zogenoemde squishy dumplings, toen uit onderzoek van een Belgische krant bleek dat er mogelijk kankerverwekkende stoffen in zitten. Rusland en Syrië hebben een akkoord gesloten over de toekomst van Russische militaire bases in Syrië. Dat melden Syrische staatsmedia. De militaire bases worden omgevormd tot gezamenlijke trainingscentra en Syrië neemt het beheer van de civiele faciliteiten over. Over het akkoord is 1,5 jaar onderhandeld. Rusland was een belangrijke bondgenoot van de Syrische oud-dictator Assad. Bij de machtsovername in december 2024 vluchtte Assad met zijn gezin naar Rusland en daar kregen ze asiel. Temi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe, waarin 4 keer de Col d'Aise werd beklommen, verzocht de Nederlandse haar enige concurrente Kasia Nwiadoma. Het was niet het enige Nederlandse succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de beste sprinter en Puk Pietersen wint de bergtrui. In de Eredivisie heeft Heerenveen met 1-0 gewonnen van FC Twente. Eerder vanmiddag won Ajax met 2-0 van PEC Zwolle. En Groningen versloeg Utrecht met 2-1. Feyenoord won met 1-0 van stadsgenoot Sparta. Dan nog het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster.
3: Vierde zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
4: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.

0: ein. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 22 graden. Binnen zit Nieke van der Wijn.
2: Toen ik over een brug reed vandaag, sprongen de tranen me in de ogen. En ik dacht aan Marsmans beroemde gedicht, Denkend aan Holland. Zag ik smalle stroompjes traag door oneindig laagland gaan. En de rijen verkoolde populieren als ile pluimpjes aan de einde staan. Goedenavond, welkom bij Het Oog. De richtingenstrijd in de Democratische Partij in Amerika lijkt losgebarsten met de overwinning van Abdul El-Sayed in Michigan. Hoe breng je atleten respectvol in beeld? En dan gaat het vooral over de vrouwelijke atleten. Niet te veel inzoomen op borsten en billen bijvoorbeeld. Er zijn nu nieuwe richtlijnen. En Mavis Staples treedt morgen op in het Concertgebouw. Al 75 jaar staat zij op de planken. Shirma Rouse is fan. En de tweede genomineerde voor de Hebban-debuutprijs is Cees van der Boom. Hij schreef Witte Paarden en Blauwzuur. Hem spreek ik ook, maar eerst maar eens het nieuws van vandaag.
1: Zondag 9 augustus.
3: Holy shit. Oh my god, man.
2: Veel Canadezen weten niet wat ze meemaken.
3: Look at how high those flames are.
2: In de provincie British Columbia is de noodtoestand afgekondigd vanwege hevige natuurbranden.
4: Conditions are extremely dangerous and changing minute by minute.
2: Meer dan 20.000 mensen zijn geëvacueerd, ook deze vrouw.
5: The smoke that I saw.
2: Ze mag niet terug naar huis, ook niet om huisdieren op te halen.
5: The cops had it blocked off and they weren't gonna let me go in. And I said, my house is right up there, my animals are up there, I have to get them out.
2: En dan naar de Duitse autobaan. In 4 deelstaten mogen vrachtwagens nu ook op zondag de weg op.
6: U zult het ongetwijfeld gaan merken. Vrachtwagens nemen meer ruimte in beslag. Dus de kans op files is groot.
2: Reden voor de maatregel, de lage waterstand in de rivieren.
7: Voor containers en voor stukgoederen is dit een prima oplossing. Die goederen kunnen makkelijker over de weg dan bijvoorbeeld droge bulk zandgrind.
2: Voor automobilisten zijn al die vrachtwagens minder fijn.
8: Man merkt heute auf jeden Fall schon deutlich den Unterschied, dass halt die Straßen viel voller sind, dass man halt langsamer vorankommt.
2: Maar deze Nederlander begrijpt dat het nodig is.
9: Ze moeten wat proberen, we hebben een probleem. In ganz Europa is er een probleem met wassen.
2: Gelukkig viel de drukte vandaag op de meeste plekken nog mee.
10: Ik denk dat wij heel veel mazzel hebben gehad.
11: Goede timing qua vakantie in ieder geval.
10: Perfecte timing, ja, kan niet beter wat dat betreft.
2: In eigen land kwam iets bijzonders overvliegen. Geen zorgen, het was niks gevaarlijks.
12: Het zijn niet de Russen.
13: Nee, zeker niet.
12: Nee.
2: Het was geen vogel, geen vliegtuig, maar een zeppelin.
14: Geweldig toch? Ja. Zie je niet vaak, hè? Zo dichtbij en een paar keer over ons dorpen.
2: Het luchtschip vloog uren rond om de luchtkwaliteit te meten.
13: Voornamelijk omdat hij gewoon lekker langzaam kan vliegen, zodat je met heel veel detail kan meten. En aan de andere kant, het is ook veel groener dan met een vliegtuig.
2: Voor veel mensen was het een hele happening.
15: Ik ben op vakantie in Leersum en ik wou de zeppelin wel een keer zien. Nou, ik heb nog nooit eerder een zeppelin gezien.
2: Dan naar Demi Vollering, die eerder nog dit zei.
16: Ik ben niet verlegen om groots te dromen.
2: De wielrenster ging dit jaar vooral voor één titel.
16: Het eerste doel wat je opschrijft is toch gewoon de Tour de France.
2: Die houding heeft haar ver gebracht. De Nederlandse won voor de tweede keer de Tour de France Femme.
17: Vollering has gone absolutely flying up the initial ramps of this climb.
18: Ja, en dan kraakt zij, Nieuwje Doma.
19: En die lacht, ja, die gaat van oor tot oor. Het past bijna niet op haar gezicht, die lacht.
7: She wins the Tour de France Femme Evik Zwift. And she does it with a statement performance.
10: Feni, Vollering.
1: Dit was Nieuws Vandaag.
8: Chapeau Demi Vollering.
1: In de media.
2: Ja, de krant van morgen is alvast ingezien door Levi van Eck.
12: De RDW wil dat auto's waar een terugroepactie voor geldt allemaal worden gerepareerd. Zo niet, dan moeten die wagens niet meer door de APK komen of nog van eigenaar kunnen wisselen, is te lezen in het AD. Vorig jaar kregen 400.000 automobilisten een melding dat hun auto een potentieel gevaarlijk mankement heeft. 1 op de 3 autobezitters negeerde de terugroepactie en liet het probleem niet kosteloos verhelpen.
2: De RDW wil van die vrijblijvendheid af. Het gaat niet om een losse handgreep van een dashboardkastje, maar om mankementen die een risico vormen voor de veiligheid en gezondheid, zegt directeur Jantina Woudstra in de krant. Meer dwang bij terugroepacties is volgens haar dus noodzakelijk. Zo'n auto zou dus geen APK-goedkeuring meer mogen krijgen. Of eigenaren zouden beboet moeten worden.
12: Vanwege de zonsverduistering komende woensdag zijn speciale eclipsbrillen niet aan te slepen. Webwinkel Bol heeft nu de brillen van 20 aanbieders offline gehaald, omdat ze mogelijk onvoldoende bescherming bieden. Dat lezen we in het FD. Bol heeft eclipsbrillen daarom ondergebracht in de categorie veiligheidsbrillen. En om die te mogen verkopen gelden strengere eisen.
2: Een van de aanbieders zegt in de krant dat hij nu omzet dreigt mis te lopen, omdat hij erg afhankelijk is van Bol. We moeten nu 3 dagen door een goedkeuringsproces heen, terwijl wij gekeurde eclipsbrillen verkopen. Zonder bescherming naar de zonsverduistering kijken is gevaarlijk, waarschuwt een oogarts. Het hoornvlies kan beschadigd raken, maar er kan ook een soort brandgaatje in het oog ontstaan.
12: Steeds vaker zijn popsterren te zien in videogames. Lenny Kravitz, Ariana Grande, Sabrina Carpenter en zelfs de mannen van Metallica. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. De artiesten rennen niet alleen rond in de spelwerelden. Ze geven ook optredens op een bepaalde tijd en op een afgesproken plek. De Volkskrant schrijft erover.
2: Zo was er 2 weken geleden een concert van de rapper Baby No Money in de game Roblox. De makers ontwikkelden een karakter van hem en draaiden een virtueel concert in elkaar. Meer dan 6 miljoen online gamers waren erbij. Zo'n groot publiek is in het echte leven met 1 optreden natuurlijk nooit te bereiken. Een dag later had de rapper al 1000 nieuwe luisteraars op Spotify.
12: En poeppillen kunnen mogelijk een pinda-allergie verhelpen, schrijft NRC. 10 mensen die meededen aan een Amerikaanse studie slikten in korte tijd 36 poeppillen. Daarin zit de ontlasting van mensen zonder pinda-allergie. Het idee is dat ze daarmee gezonde darmbacteriën van de ontvanger overnemen. 3 mensen konden een paar maanden later een handje pinda's eten.
2: Het klinkt misschien wel vies, poeppillen, maar er zit geen geur of smaak aan. De ontlasting wordt zodanig bewerkt dat alleen de bruikbare bacteriën overblijven. Wetenschappers noemen de uitkomsten van de studie interessant, maar benadrukken dat het om een kleine groep ging en dat er nog veel meer onderzoek nodig is.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Smokey Robinson and the Miracles met I Second That Emotion. Ja, en ik vroeg mij destijds altijd af, wat betekent dat nou? I Second That Emotion. James, vertel het eens. Yeah. Wat betekent dat?
1: Ja, yeah. I Second The Motion is parlementaire spraak in de Verenigde Staten. Dus als iemand een voorstel doet, dan kun je zeggen I Second That Motion. Oh, maar nu I Second That Emotion.
0: Oh ja, dus, ik steun die emotie. Yeah, daar ben ik het mee eens. Zo waren er wel meer natuurlijk van die liedjes. Dat je denkt, wat zeggen ze nou toch eigenlijk? Maar goed, oké, dankjewel. Nu eindelijk begrijp ik het. Ja. Maar goed, daar gaan we het niet over hebben verder. Binnen de Amerikaanse Democratische Partij wordt een richtingenstrijd steeds zichtbaarder. Daar gaan we het over hebben. De verrassende overwinning van nieuwkomer Abdul El-Sayed in Michigan heeft die strijd verder op scherp gezet. Hij wist vooral jonge kiezers aan zich te binden, begreep ik, met progressieve standpunten en kritiek op Israël. Ja, wat zegt die overwinning over de koers van de Democratische Partij? Nou, James, goedenavond, zeg het maar.
1: Goedenavond. Nou, je kunt het wel op twee manieren zien. Dus dit klinkt nu wel als hoogleraar en ik wil het niet te ingewikkeld maken. Maar je moet eerst zeggen van, kijk, er is wel echt een linkervleugel van de Democratische Partij die furore maakt nu. En dat is heel duidelijk. We hebben het al maanden geleden gezien in een staat zoals New York of een stad zoals New York City.
0: Waar die Mamdani ook een linkse democraat.
1: Ja, democratic socialist, dus democratisch socialist.
0: Burgemeester werd, ja.
1: Ja, nou, Elsie is dat niet, hè, dus, maar hij heeft wel andere progressieve denkbeelden. Dus hij wil dan ook wel dat er ook een soort model komt waarin iedereen automatisch medisch verzekering krijgt. Dat hebben we in de Verenigde Staten natuurlijk niet. Maar hij heeft inderdaad...
0: Destijds had je toch Obamacare?
1: Ja, maar Obamacare blijft toch een facultatief systeem.
0: Okay.
1: Dus het is dus niet. Dus je hebt een keuze om te doen en niet iedereen mag meedoen.
0: Okay.
1: Dus dit is dan echt. De bedoeling is dat iedereen in één universeel systeem zit. Dat is een van de dingen waar hij voor staat. Dus dat is buitengewoon populair. Zeker onder jongere Amerikanen. Dus er zijn een aantal andere voorstellen die dan ook wel echt worden gezien als radicaal. Hij heeft fel natuurlijk ook wel felle woorden uitgesproken ten aanzien van Israël, van Israëlische beleid. En je ziet dat dat ook heel erg populair onder Democraten is geworden.
0: Want er zijn veel jonge kiezers, hè, die niet meer achter, laten we zeggen, de steun voor Israël staan.
1: Nee, absoluut niet. En dus dat zie je onder jongeren. Maar je ziet eigenlijk de steun voor Israël of Israëlisch beleid onder Democraten als geheel is gekelderd in de laatste 6 jaar. En dus daar kon hij aanspraak op maken. Zijn tegenstander, Haley Stevens, daarentegen, had $30 miljoen binnengehaald van de belangrijkste pro-Israël lobby in de Verenigde Staten. En daarom hebben waarschijnlijk ook minder kiezers voor haar gestemd.
0: Ja, alhoewel het verschil klein was, hè?
1: Het verschil, en dat is de andere punt dat we kunnen zeggen, dus is dat, ja, dit is een overwinning, het valt op. Hè. Dus niet alleen in New York, maar ook in Michigan kan een democratisch socialist of iemand die als zodanig wordt gezien.
0: Wat ze daar socialistisch noemen, noemen wij misschien niet socialistisch.
1: Ja, nou, ik denk dat wel echt iemand die wel binnen een soort, inderdaad, in een West-Europese socialistisch patroon zou vallen.
0: Ja.
1: Maar hij heeft inderdaad, en dat is ook belangrijk om te signaleren, heeft wel gewonnen, maar met slechts 1 percentagepunt. En de peilingen hadden me echt met heel veel voor. En uiteindelijk heeft het toch wel nipt gehaald. Dus de vraag is van, nou, hoe populair zijn de democratische socialisten of de progressieve vleugel van de Democratische Partij in Michigan? En heeft hij dan ook wel voldoende kans tegenover de Republikeinse kandidaat in november? En dat is de hamvraag voor veel democraten. Hebben we nou eigenlijk op iemand gestemd die het wel gaat winnen van de Republikeinen in november? En het spant erom, want Michigan is eigenlijk essentieel om een meerderheid te behalen in de Amerikaanse Senaat.
0: Daarom wordt er nu zo met argusogen gekeken naar deze overwinning.
1: Ja.
0: En wat is dan de verwachting? Kan deze socialistische kandidaat de Republikeinse kandidaat verslaan?
1: Nou ja, Het idee is dat ja, dat zal dan wel moeilijker zijn voor hem om te doen. En hij wordt nu wel gezien als gewoon het mikpunt van de Republikeinen. Zie je wel, als je op democratische stemmen stemmet, okay, dan krijg je ook iemand als El Sayed. We moeten wel zeggen dat Donald Trump zo buitengewoon niet populair is in Michigan en andere staten, dat het politieke klimaat wel zo is dat hij het wel, dat hij het toch alsnog zou kunnen winnen.
0: Ja, en ik begrijp ook dat heel veel jonge mensen op deze man gestemd hebben. Ja. Wat zegt dat?
1: Het zegt ook dat de Democratische Partij wel echt aan het schuiven is. We kunnen wel vragen in welke mate de progressieve vleugel op dit moment populair is, of democratische socialisten heel veel posities gaan winnen. Maar ik denk dat het ook wel een teken is van een nieuwe sentiment van jongeren die het helemaal niet meer zien zitten met het bestel. Het Amerikaanse systeem, economisch systeem, werkt voor hen niet. En dus het is heel moeilijk aan een huis te komen. Nou ja, denk ook aan Nederland. Maar het is zeker in de Verenigde Staten het geval dat het wel heel moeilijk is om als het ware financieel echt vooruitgang te kunnen boeken. En dat heel veel mensen echt hun scepsis hebben over hoe het kapitalisme of hoe het bestel werkt. En dat is een groeiend sentiment. Vooral onder jongeren.
0: Ja, nou komen die midterms er bijna aan. November meen ik, hè?
1: Ja.
0: En je zei al, die democraten zijn verdeeld. Dat is natuurlijk ook wel een nadeel, dat er weinig eenheid in de club zit.
1: Het is wij weten uit één peiling dat 57% van democraten die op de verliezer hadden gestemd, Haley Stevens, zei van, ja, die ik zou wel ICJET steunen, maar dan vermoedelijk die andere 40% niet. Dus dat is wel een teken aan de wand dat er misschien wel problemen zijn. Aan de andere kant, denk ik op korte termijn, is die anti-Trump sentiment onder democraten zo groot dat ze waarschijnlijk voor deze verkiezing al toch alsnog wel samen zullen spannen om hem als het ware te ondermijnen.
0: Nou, het wordt spannend. Tot slot nog even, James. Dit weekend maakte zijn zoon Hunter bekend dat het niet goed gaat met oud-president Joe Biden.
1: Ja.
0: En dat zo publiekelijk bekend wordt gemaakt door zijn zoon. Wat kunnen wij daaruit aflezen?
1: Ja, nou is denk ik ook iets dat ik denk dat in Amerika is die situatie natuurlijk wel gepast dat een zoon dat zegt. Maar als hij het zegt en naar voren brengt, dan kun je wel denken dat het wel menens is. Dat zijn gezondheid echt heel erg precair is.
0: Ja, oké. Dus dat kunnen binnenkort. Ja.
1: Het zou kunnen of dat er wel meer nieuws volgt binnenkort.
0: Precies. Ja, ja. Oké, goed. Dankjewel, Amerika-deskundige James Kennedy.

0: Either Way was dit van Wilco. Geen close-ups meer van borsten of billen, geen te lage camerastandpunten of van onderen filmen. Samen met 3 topatleten hebben Europese omroepen richtlijnen opgesteld voor het in beeld brengen van vrouwelijke sporters in bijvoorbeeld hoogspringen, hockey. Het lichaam van atletes zou namelijk te vaak geseksualiseerd worden. En die nieuwe richtlijnen gaan morgen in bij EK Atletiek. Ja, hoe je nou de atleten het best en het meest respectvol in beeld kan brengen, ga ik bespreken met Bas Meuleman, hoofdregie bij NOS Sport. Fijn dat je er bent. En met Lisanne de Witte, Olympisch atleet en voorzitter van de atletencommissie van de Nederlandse Atletiek Unie ook. Hartelijk welkom. Ja, Lisanne, ik begin bij jou. Is dit een discussie die speelt onder atleten?
1: Ja, dit is wel een zorg die veel vrouwelijke atletes hebben. Ik moet zeggen dat er veel atleten waren ook wel een soort van verbaasd dat deze richtlijnen er nog niet waren. Dat dat nog geen iets actiefs was al onder de staf, denk ik dan. Of de camerapersonen. Maar we zijn wel blij, denk ik, dat nu deze richtlijnen er zijn.
0: Ja, want je zegt dat speelt al langer onder ons. Zeggen jullie dan echt tegen elkaar, goh, moet je kijken hoe dit nu weer gefilmd is?
1: Ja, eigenlijk wel. Ja, ja, dat als er zulke beelden te zien waren.
0: Kan je een voorbeeld geven?
1: Nou, er zijn wel eens beelden geweest ook van een camera dat dan in een startblok zat. Dus dan zaten atleten alvast in hun startblok klaar, in de klaarpositie. En dan, je kan je voorstellen dat we dan met de billen omhoog gaan.
0: Ja.
1: En dan zat er een camera dus aan de achterkant, dus van onder. Ja, dan kan je je voorstellen dat dat niet de leukste beelden zijn om terug te zien.
0: Die camera gewoon recht je kruis in eigenlijk.
1: Daar zijn de meeste atleten niet heel blij mee.
0: Nee, dan dacht je echt, waarom nemen ze mij op deze manier in beeld?
1: Ja, soort van, wat heeft dit te maken met de prestatie die ik nu ga leveren?
0: Maar ik dacht ook, ik denk als atleet ben je volgens mij totaal gefocust op wat je moet gaan doen. Ben je dan wel bezig met die vraag hoe je in beeld komt?
1: Nou, op dat moment niet per se, omdat je eigenlijk het vertrouwen dus legt in de regie van de professionals. Dus op dat moment wil je er ook niet mee bezig zijn. Maar het gebeurt dus wel eens dat je denkt van, ja, maar wat nou als... Je ziet natuurlijk ook wel eens die cameramannen om je heen. Ik zeg nu mannen, maar het kunnen natuurlijk ook vrouwen zijn. Je ziet wel eens die camera's om je heen dat je denkt, wat voor shot ben je nu aan het maken? En dat kan wel afleiden. Dus daar wil je niet mee bezig zijn.
0: Zit er trouwens verschillen in de beelden die mannen maken of vrouwen?
1: Dat durf ik niet te zeggen, dat weet ik niet.
0: Bas Meuleman, wat denk je?
2: Nou, dat zou niet moeten mogen, hè?
0: Ik vroeg het me opeens af. Ja. Want ja, een cameraman kan ook een vrouw zijn.
2: Nee, dat klopt. Nee, ik denk niet dat daar verschil tussen zit. Ja. Nee, kijk, wat mij vooral opviel aan deze richtlijn is dat is voor ons niet nieuw. Hè? Wij hielden daar al veel langer rekening mee.
0: Nou, voor de leken zoals ik was het wel nieuw.
2: Ja, nee, dat snap ik. Nee hoor, maar er zijn nog andere sporten. Je noemde net al hockey, maar denk ook aan beachvolleybal, waar dat natuurlijk ook speelt. Kleine pakjes bij vrouwen. Vorig jaar hadden wij het EK Indoor Atletiek. En daar hielden we ook al rekening bij de technische nummers bij hoogspringen, dat we shots maakten die, niet vervelend waren voor vrouwen om op die manier in beeld te komen.
0: Maar maakte je die shots vroeger dan wel?
2: Nee, niet dat ik me kan herinneren. Nee, daar werd altijd al wel rekening mee gehouden.
0: Maar deze richtlijnen komen er niet voor niks. Die shots werden gemaakt. Dat misschien zeker. Dan niet door jou, maar dan door andere mensen.
2: Nou ja, dat denk ik. Ik kan me dat wel voorstellen. Alleen wij, in ieder geval bij de NOS, hielden daar al veel langer rekening mee. Maar, bij alle sporten, ook bij hockey.
0: Ja, maar denk je dan dat die cameramensen, zal ik maar zeggen, hè, dat echt heel expres dat ook zo doen.
2: Nee,
0: je moet er natuurlijk ook gewoon dicht bovenop zitten, wil je het goed in beeld kunnen brengen.
2: Nee, zeker. Kijk, super slow motions en close-ups zien er natuurlijk spectaculair uit op beeld. En zo zit je in de wedstrijd als camera-operator of als regisseur. Je wil een sportwedstrijd zo spectaculair mogelijk en zo goed mogelijk in beeld brengen.
0: Ja.
2: En dat, je bent niet bewust daarmee bezig.

0: Ja, ik denk dat het daarom nu gewoon wel een groter probleem is, ja. De laatste jaren, dat het gewoon dat er veel online tevoorschijn komt van wat er in zo'n uitzending zat. En dat was eerder, heb ik dat minder vaak gezien. En nu zie ik dat vaker. En ja, daar zit het grootste probleem voor veel atletes.
1: Ja, zou daarom de richtlijnen hier nu ook zo gekomen zijn?
2: Ja, dat denk ik wel. Kijk, het ligt niet aan de atleten. Het ligt in mijn beleving ook niet aan de makers. Maar het ligt aan perverselingen die compilatievideo's maken van dit soort beelden.
1: Die richtlijnen, nou, we hebben ze hier, hè? Ze zijn behoorlijk uitgebreid en ook best wel vrij streng misschien.
2: Expliciet.
1: Ja? Want er staan echt. Kun je dat even uitleggen hoe ze dat hebben gedaan? Ze hebben dan een plaatje met een rood kruisje van zo mag het niet. En zo is het wel goed. Ze heeft dan een groen veetje.
2: Ja, precies. Dus gebukte atletes, die neem je in beeld op afstand en niet close-up. Ja, dat zijn dingen die daarin staan.
1: Ja.
2: Er staat echt een groene vink of een rood kruis bij bepaalde shots. Ja.
1: Ja. Maar nou zijn het richtlijnen. Dus ja.
2: Ja, dus dat.
1: Nou ja, je zit een beetje zo te knijpen. Ja. Of niet?
0: Ja, dan denk ik, ja, dan mag het dus nog steeds in theorie, toch? Als het de richtlijn is.
1: Ja.
0: Dat is jammer.
1: Ja?
0: Ja, vind ik wel, ja.
1: Ik zei net, het gaat natuurlijk ook om de intense beleving van de sport, hè? Daar horen natuurlijk ook gewoon shots bij. Van lichamen, van zweetdruppels, van spieren, weet je. Ja, toch?
0: Ja, mooi voor het verhaal. Dat snap ik. En natuurlijk als er een bepaalde emotie is te zien bij een atleet, omdat er een medaille is gewonnen of een bizarre prestatie is geleverd, dan snap ik dat een close-up daarbij hoort. En dat is natuurlijk ook prachtig om te zien. Dus als het een toevoeging is voor het verhaal, de prestatie of de emotie, dan vind ik dat een close-up moet kunnen. Maar een close-up van gespreide benen of billen, dan denk ik, dat hoeft natuurlijk niet.
1: Voor jou is het vrij duidelijk.
0: Ja. Dat het niet nodig is. Ja.
1: Ja, precies. Want op die plaatjes bij die richtlijnen zie je dan dat de shots die wel een groen vinkje hebben, dat zijn vaak shots van verder af.
2: Zeker.
1: Ja, en dan lever je misschien toch ook wel in aan mooie plaatjes, of niet?
2: Nou, ik denk dat het meevalt. Ik denk dat je nog steeds op de, als je volgens de richtlijnen werkt, nog prima een atletiekwedstrijd in beeld kunt brengen.
1: Ja.
2: Dus ik geloof niet dat afdoet aan de registratie. Nee, dat geloof ik niet.
1: Hoe zit het eigenlijk met de mannelijke atleten? Hè? We hebben het nou gehad voornamelijk over vrouwelijke atleten. Die staan ook in die richtlijnen. Zijn allemaal plaatjes van vrouwen.
0: Mm-hmm.
1: Ik denk, mogen mannen dan wel
0: Ja, dat weet ik eigenlijk niet.
1: In het broekje kijken, bij wijze van spreken?
0: Nou, ik denk niet dat gewenst is voor de mannelijke atleet.
1: Nee.
0: Maar ik heb daar niets over gehoord. Inderdaad, deze regellijnen zijn vooral voor vrouwen, geloof ik. Of specifiek echt op vrouwen gericht.
1: Ja.
0: Ik denk ook met het oog op dat vrouwen natuurlijk, ja, worden gewoon meer geseksualiseerd in deze maatschappij, helaas. Dus, mm-hmm. En vooral op het internet, denk ik. Dus ik denk dat de vrouwen tot nu toe het meeste last ervan hebben gehad. En ik hoop mannen minder. Maar ja, ik weet niet of zij helemaal geen last hiervan hebben. Dat durf ik niet te zeggen.
1: Weet jij dat, Bas?
2: Nee, ik denk het eerlijk gezegd ook niet. Ik denk dat Lisanne zegt dat klopt.
1: Nee, en dit is de richtlijnen voor atleten, hè? Dus specifiek voor vrouwelijke atleten. Je had het net al even over hockey. Ik bedoel, hoe zit het met die andere sporten?
2: Nou ja, daar hou je zeker rekening mee. Je kunt je voorstellen dat als een hockeyster een strafcorner moet nemen, dan staat ze gebukt.
1: Ja.
2: Ja, als je dat van achteraan schiet, ja, dan is dat niet heel charmant. Dus dat vermijd je, dan neem je afstand.
1: Ja, want we hebben net bijvoorbeeld heel veel prachtige vrouwen fietsenrij gezien. Nou, die hebben gewoon pakjes aan, hè?
0: Ja.
2: Precies.
1: Dus die hebben daar gewoon geen last van.
2: Minder, denk ik.
0: Ja, ik weet het eigenlijk niet of zij er last van hebben. Daar ben ik nu wel benieuwd naar. Maar ja, toch anders dan de atleten in de atletiek.
1: Ja, jij zei het zijn richtlijnen, dus dat gaat misschien niet gehandhaafd worden. Maar ik begreep, Bas, dat er wel degelijk gehandhaafd zal worden. Hè? En dat jullie dat vorig jaar bij de EK Indoor Atletiek in Apeldoorn al gemerkt hebben.
2: Nou, zeker. Ja, hoor.
1: Wat gebeurde er dan?
2: Nou ja, daar wordt er gewoon op gelet. Ik deed in dat geval, vooropgesteld, wij doen niet zo heel veel atletiek. Hè, want er zijn niet zoveel grote atletieke evenementen in Nederland. Maar vorig jaar hadden we het EK Indoor. Ik deed bijvoorbeeld hoogspringen. Dan wordt wel gelet dat je bij het hoogspringen niet achter de mat staat. Hè? Want dan landen die atleten op de mat. En dan krijg je beelden die je liever niet hebt.
1: Ja, en dan word je echt op de vingers getikt?
2: Nee, ja, als dat niet goed is, word je op de vingers getikt.
1: Dus eigenlijk zijn we gewoon heel blij hiermee.
2: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat het goed is.
1: Ja,
0: wij wel.
1: Hè?
0: Wij wel.
1: Jullie wel.
0: In ieder geval. Okay, ja.
1: Maar jullie ook wel, als ik dat zo wil.
2: Nee, ik vind het volstrekt logisch en ik begrijp het helemaal.
1: Oké, dankjewel. Bas Meuleman en Lisanne de Wit.

0: I'll Fake You There met van de Staplesingers. Ja, ze is deze maand 87 jaar geworden. En nog steeds reist soul-legende Mavis Staples de hele wereld over om op te treden. Al 75 jaar staat ze op de planken. Een van de meest invloedrijke stemmen in de muziekwereld. En morgen in het Concertgebouw in Amsterdam. Over haar en haar muzikale carrière praat ik met de Nederlandse koningin van de soul, Shirma Rauss. Goedenavond, Shirma.
1: Goedenavond.
0: Ja, ik noem haar een legende, maar daar is geen woord
1: niet
0: aan.
1: Normaal.
0: Ja, toch?
1: Een levende legende.
0: Ja. Is er dat voor jou ook, dus? Ja.
1: Inspiratie met 87 jaar nog vliegen over de wereld om muziek te maken. Ik vind dat echt heel knap. Ik hoop dat ik niet zo oud dat nog doe. Ik vind dat heel bijzonder.
0: Ja, maar luister jij veel naar haar muziek?
1: Ja, altijd zitten we al in een playlist. Het komt altijd wel voorbij.
0: Ja.
1: Weet je, ik luister heel vaak naar de soulklassiekers. Sam en Otis. De Staples zingen, maar ook Mavis Staples zelf. De muziek zit Aretha, je kent mij. Otis Redding.
0: Ja, ja.
1: Ik hou wel van de klassiekers. Ik heb wel op mijn Spotify wel Soul Classics. En ik heb ook veel LP's. Luister ik ook vaak. Gewoon, vind ik leuk.
0: Nou, laten we eens even bij het begin beginnen. Want vanaf de geboorte stond volgens mij vast dat Mavis muziek zou gaan maken, toch?
1: Ja, want haar vader was muzikant. Haar oom was predikant. Dus ze begon echt met gospel. En haar vader had al zijn kinderen gingen mee op tour, moesten spelen en zingen.
0: Ja.
1: Dus dat zat er echt in.
0: Ja, het klonk zo. He's

0: Kennen we allemaal.
1: Ja, he got the whole world in his hands.
0: De jaren 50, dat is de eerste plaatje van de eerste albums.
1: Ja.
0: Uit de jaren 50, met haar vader en haar zussen. Ja.
1: Wat is er zo bijzonder aan haar stem? Kan je dat uitleggen?
0: Ik denk dat die vraag krijg ik vaker ook over Aretha, maar het is een bepaalde urgentie. Dat is Etta James. Je hebt van die stemmen, die hebben een bepaalde urgentie dat je niet in een hoekje kan stoppen. Het is gewoon, ze zingen, het raakt je, het is echt, het is oprecht. En ik denk dat Mavis precies in dat rijtje past. Het is gewoon een stem die je weet te onderscheiden van elke andere stem, dat maakt het ook bijzonder. Want dit zijn artiesten die je ook niet elke dag live hebt zien optreden.
1: Nee.
0: Ik bedoel, ik ga morgen wel kijken trouwens hoor.
1: Nou,
0: want ik heb kaartjes gescoord.
1: Nou, het is ook bijna helemaal uitverkocht hoor. Nog één.
0: Maar ik had verwacht dat het al uitverkocht zou zijn. Ik
1: hoorde
0: het gisteren. En ik dacht, nee, daar moet ik bij zijn.
1: Ja, er zijn alleen nog een paar plekjes naast het orgel en eentje achter een paal. Maar verder is het gewoon helemaal vol.
0: Ik denk dat je er toch, ja, je moet er toch bij zijn. Dit is toch iconisch om zo'n stem live te mogen horen morgen.
1: Ja, zeker. Hey, nog heel even terug naar het verleden. Die groep was enorm populair. Hun muziek werd ook steeds maatschappelijker.
0: Hè? Ja, zeker.
1: Ze pasten bij de tijdgeest. Hè? Ze lieten ook op een andere manier hun stem horen.
0: Nee, ik denk dat hun vader is daar ook een belangrijke rol in. Want hij was ook bevriend met Martin Luther King. En al die artiesten die tijdens bij de Civil Rights Movement vonden het belangrijk ook om hun stem te laten horen. Ze hadden bijvoorbeeld toen de tijd in de jaren 60 een protestlied. Freedom Highway toen voor die mars naar Selma.
1: Ja.
0: En heel veel artiesten deden dat.
1: Ja. Daar is die. Ja, zou jij haar een activist durven noemen?
0: Absoluut. Absoluut. En het is echt een De artiesten van die tijd, en ik vind haar daar ook eentje van, ze liet haar echt haar stem gelden. Je liet je stem voor je werken. Dus dat je iets kon bijdragen aan een ander. Mahalia Jackson, die deed concerten in die tijd. En dat geld gebruikte ze om de borgtocht voor jonge mannen en vrouwen die werden gevangen genomen te betalen. En die artiesten deden dat in die tijd. En dat is het mooie. Nina Simone zei altijd als muzikant moet je je stem laten gelden. Je moet iets betekenisvol doen voor je naasten. En dat vind ik heel mooi. En dat is inspirerend ook, hè, voor mij.
1: Mavis Staples speelde dus ook een belangrijke rol in die burgerrechtenbeweging. Kennelijk.
0: Absoluut.
1: Ja.
0: Absoluut.
1: En we draaiden net voordat het gesprek begon, I'll Take You There. Is dat ook een nummer uit die tijd?
0: I Take You There is ook is een van haar van de Staples singers toen een grote hit geweest. En eigenlijk ook zeker uit die tijd. Zeker. In civil rights. En I'll Take You There. Yeah, Take You To The Races. Het is een van leun op mij, ik neem je mee.
1: Mm.
0: Ja.
1: Haar vader heette Pops, hè, in de band. Die was de voorman, hè, van die Staples singers.
0: Ja, zeker.
1: Hoe groot was die rol van die vader? Je hoort dat natuurlijk vaker. Dat zo'n vader een enorme rol speelt. In zo'n
0: dat is alles.
1: Ja.
0: Dat is de kapitein van het schip. En in die tijd, weet je, als je kwam uit een zwarte gezin. Je hebt het gezien met de film ook van Michael Jackson. Uh-huh. Aretha Franklin, haar vader. Steve Franklin was ook de hoofd van het gezin. Al zijn kinderen maakten muziek. Het is een soort van traditiegewijs. Muziek is ook een soort van weg naar vrijheid. Hè? Want met muziek kon je dingen bewerkstelligen. Kon je mensen bereiken. Kon je ook geld maken. Dus muziek was ook een soort van, ja, niet alleen een gift, een gave, maar het was ook een manier van overleven. Ze hebben een liedje, voor mij heet het The Road to DC. En dan zingt ze in de tekst, ja, we moesten lopen, The Walk to DC. We moeten lopen, want we kunnen niet vliegen en we kunnen de busticket niet betalen.
1: Mm.
0: Dus muziek was echt ook een way of life. En ja, je vader, in mijn leven ook. Mijn vader, wij moesten allemaal een instrument spelen. We moesten allemaal muziek maken.
1: Ja.
0: Mijn vader, hij was ook muzikant.
1: Ja. Summer of Soul, nog even. We gaan nog even naar

0: Klinkt toch weer heel anders, hè, dit?
1: Terwijl dit is echt nog steeds jaren 60, hè?
0: Ja, maar toch. Maar goed, ik zei al, ze staat 75 jaar op de planken. Dus er zaten natuurlijk ook wel periodes bij dat het misschien minder goed ging. Maar eind jaren 70 hadden de Staple Singers nog een hit samen met de band. Die kennen we ook nog wel, ja.

0: Ja, dat was een hele grote hit. Daarna werd het een lange tijd stil. Maar ze is kennelijk toch altijd blijven zingen. En ze heeft toch nog weer een comeback gemaakt, hè? In het jaar 2000.
1: In 2010. Ik was echt verrast. Want ik dacht, die vrouw is toen de tijd... was ze 69, volgens mij bijna 70. En ze kreeg gewoon een Grammy voor haar 8e soloalbum. Het gaf me hoop. Ik denk, oh, ik kan nog even door. Ik moet de hoop nog niet opgeven.
0: Ja.
1: Met 70 jaar een Grammy winnen voor je 8e album. Ja, ik dacht, ja, dit is inspiratie.
0: Ja. Heeft zij daar zelf wel eens iets over gezegd? Over waarom ze het zo ontzettend lang volhoudt?
1: Nee, ik heb nooit echt een interview of iets van haar gezien. Maar dat is wel een hele goede vraag. Nu ga je me op onderzoek uitsturen. Ja. Nu moet ik even gaan opzoeken naar interviewfragmenten. Maar ik vind het wel heel bijzonder, hoor. Als ik kijk naar hoe zwaar het is, weet je, onderweg zijn en reizen en weinig slaap. Dat je nu met 87 jaar, ja, ik vind het knap.
0: Vind jij dat ze de waardering krijgt die ze verdient?
1: Nee, maar dat is met heel veel mensen niet het geval. Ja. Ik denk dat je, ik zei het vandaag tegen degene die het voorbereidde vandaag. Ik zei, weet je, die artiesten uit die tijd, die bleven heel erg in één genre zitten. Maar toen kwam de house en de R&B en alle andere hip-hop. Maar die gingen die platen niet maken. Dus dan blijft alleen de liefhebbers een soort van niche, de soul liefhebbers. En ik hoop dat ze morgenavond een waanzinnige avond heeft in het concertgebouw. Dat we allemaal haar een warm deken van liefde kunnen geven, want dat verdient ze.
0: Oké, dankjewel Sherma Rouse. Tot slot gaan we nog even een stukje horen van haar nieuwe plaat.

0: Ja, You're Not Alone van Mavis Staples. Nou, de mensen die een kaartje te pakken hebben gekregen, die hebben dus geluk. En die kunnen morgen naar het Concertgebouw in Amsterdam. Had je wel eens van Mavis Staples gehoord?
1: Nee, ik zit op zich wel redelijk in de muziek, maar nee.
0: 87 is die vrouw. Goed, want ik heb inmiddels een schrijver binnengekregen. De hele maand augustus praat ik met de 5 genomineerden van de Hebban Debuutprijs. Vanavond Cees van de Boom. Hij maakt kans op die prijs met zijn boek Witte Paarden en Blauwzuur. Nou, fijn dat je er bent. Ja. Het gaat over een 16-jarige jongen die wegloopt van huis. Hè? Het gaat ook over zijn vader die hem gaat zoeken. Het gaat ook over zijn overleden moeder. Ja, het is een heel rijk boek eigenlijk, hè?
1: Dank je.
0: Een heleboel. Ja,
1: een compliment.
0: Ja, nee, zeker. Maar er zit heel veel in. Er zit heel veel in. Zou je een. Is het een goed idee om even een klein stukje te lezen? Om mensen een idee te geven? Of zeg je dat kunnen we beter later in het gesprek doen?
1: Kunnen we ook wel later doen.
0: Is beter, ja. Eerst even maar misschien over het boek. Want ik heb dezelfde. Dat is mijn theorie dat de meeste debuutromans autobiografisch zijn.
1: Ja. Dat begrijp ik wel. Ja, in mijn geval sowieso.
0: Ja.
1: Ik kan me ook wel wat bij voorstellen.
0: Ja. Omdat je denkt dan dat heb ik voorhanden, dat leven.
1: Je hebt het eigenlijk voorhanden, ja. Het is je eigen verhaal. En dat iedereen krijgt zijn eigen verhaal, denk ik, toch wel een beetje van binnen en van buiten. En alle gevoelens die erbij zitten en zo. Dus ja, als je een verhaal verzint, dan moet je ook dat gevoel, dan moet je er een soort bij aankweken, want dat is er nog niet.
0: Ja.
1: Terwijl als je gewoon je eigen verhaal vertelt, dan kan je daar zeg maar op buigen. Verschil is, de andere kant is denk ik alleen dat als je meteen gaat voor je eigen verhaal, dan je krijgt wel één kans om het te vertellen.
0: Ja, en daarna niet meer. Dan is het op.
1: Nou,
0: dat is niet helemaal waar.
1: Nee, natuurlijk, want je wordt ouder en er komt meer en meer verhaal bij. Maar sommige dingen die zijn in ieder geval dingen die ik één keer wilde vertellen. En dat is het wel.
0: Heb je overwogen om een verhaal te bedenken voor je debuut?
1: Nee.
0: Nee.
1: Nee, dit was wel het plan.
0: Ja, jouw moeder overleed toen jij 14 was. Net als de moeder in je boek, hè, dat is wel duidelijk. Zij is ook een van de vertellers van het verhaal. He, niet alleen de jongen is een verteller, maar de vader is soms ook een verteller. De moeder is soms ook een verteller. Was het ook een manier om dichter weer bij haar te komen? Om haar stem.
1: Ja, het is toch niet echt haar stem. Ja. Het is toch ook niet echt haar aan wie ik dan dacht op het moment dat ik schreef over het personage van die moeder in de inrichting. Mm-hmm. Maar ik heb wel voor het boek haar dagboeken gelezen.
0: Oh, die had ze.
1: Ja, een hele hoop. Ja, echt een kist vol.
0: Jeetje.
1: Dus dat was een manier om dichterbij te komen.
0: Vond je dat niet heel confronterend?
1: Ja, zeker. Ja, ik was toen 26. Maar dat kwam toevallig zo en ik moest die dagboeken wel lezen. Dus,
0: waarom?
1: Nou ja, voor mijn boek. En later dacht ik wel, misschien was het, weet je, over 10 jaar of over 20 jaar beter geweest. Maar dit kwam nou eenmaal zo uit met dat boek. Dus.
0: Had je ooit het idee dat had ze niet goed gevonden?
1: Nee, mijn zus en ik, wij wisten al dat we het mochten lezen.
0: Ja.
1: Ik denk niet dat ze zou hebben geweten dat ik het zou gebruiken voor een boek. Maar het zit ook niet letterlijk in het boek.
0: Nee. Ik begreep dat je dit boek in één keer hebt opgeschreven. Dat je niet van tevoren een schema had of een opzet. Klopt dat?
1: Nee, ik had één A4'tje.
0: Oh ja.
1: En daar stond wel relevante informatie.
0: Wat stond daarop?
1: Nou ja, ik vond het wel leuk om de drie verhaallijnen, dus van de vader, de moeder, de zoon, te laten beginnen op een specifieke dag. Dus ik had data gekozen, zeg maar in 2013 en 2011. Dus op het moment dat Harmen, de vader, op een gegeven moment op een zaterdagavond of een vrijdagavond DWDD zit te kijken, de wereld uit door, dan kon ik precies opzoeken wat er die avond in 2013 op tv was. Bij de wereld uit door. En zo is dat, zeg maar.
0: Wat was het ook alweer?
1: Dat was wel grappig. Dat was Siewert van Liende.
0: Ja, precies.
1: Die zat letterlijk die avond te praten over wie de politicus van het jaar zou worden. En dat is een beetje grappig en een beetje cru, omdat we weten hoe het is gelopen met Siewert.
0: Ja.
1: Dus dat en verder de verdeling van de hoofdstukken. En dat was het eigenlijk wel.
0: En wat je ook gedaan hebt, is veel verwijzingen naar andere literatuur.
1: Ja, literatuur en muziek. En...
0: Als je op een gegeven moment schrijft iets van... niet de portier is een...
1: Ja, in plaats van de portier is een invalide... was het de baliemedewerkster was een invalide.
0: Precies,
1: ja.
0: Dat ja.
1: Ja.
0: Dat is het begin van Hermans Nooit meer slapen. Door ja. Dat soort dingen dacht ik, hij kent zijn klassiekers.
1: Nou, dat
0: en dat wil hij laten weten.
1: Ja, nou, dat is wel grappig. Dat was ook een beetje de opzet dat ik dacht... Kijk, ik heb Nooit meer slapen gelezen en ik vond het een fantastisch boek.
0: Mm-hmm.
1: En ik heb nog wel wat korte verhalen van Hermans gelezen. Maar eigenlijk niet meer dan dat. En ik dacht al toen ik die ene zin gebruikte van... er zijn mensen die wel goed in een Hermans zitten die hierop aan gaan slaan.
0: Ja, maar het is echt wel een hele beroemde openingszin.
1: Precies. Dus het was ook eigenlijk niet zo moeilijk. Maar je hebt mensen die inderdaad dan die daarop aanslaan.
0: Ja.
1: Maar nee, ik heb niet het hele oeuvre van Hermans gelezen. Nog niet.
0: Nog niet? Want is hij een inspiratie voor jou?
1: Nou, ik zou niet weten hoe, want hij is echt briljant.
0: Nou, dat kan toch heel goed een inspiratie zijn, een briljant iemand. Juist.
1: Nee, het is, juist. Ik vind het heel mooi om te, te bewonderen. Maar hoe hij schrijft, dat vind ik absurd. En gewoon mooi.
0: Ja. Nou ja, weet je, er zijn ook... je kreeg 4 sterren in de NRC. Dat was natuurlijk wel, denk ik, een enorme opsteker voor jou.
1: Was wel leuk.
0: Ja, leuk! En ik bedoel, wie krijgt dat bij zijn debuut?
1: Oh, dat
0: je überhaupt gerecenseerd wordt, is al fantastisch, toch?
1: Als je het zo bekijkt, zeker. Zeker. Ja. Ja.
0: En wat er ook wel opgemerkt werd, en het viel mij ook wel op... is dat je, in tegenstelling tot veel jonge schrijvers... die vrij korte zinnen gebruiken... een vrij lyrische stijl hebt. En ook vrij veel woorden gebruikt die... een beetje ouderwets bijna aandoen. Zeker voor iemand van jouw leeftijd.
1: Ja.
0: Zal ik een voorbeeld geven?
1: Ja.
0: Hier. Er was reden tot jolijt. Nou, dat vind ik al zo'n woord, jolijt. Want het adderige broed had ten langen leste. Maar ja, misschien is dat weer een verwijzing naar Vondel.
1: Nee.
0: De ten lange leste ontfermt over mij en mijn benauwde vest. Oké. Okay. Zijn welverdiende vet gekregen, dacht ik nou.
1: Dat is wel een hele archaïsche zin. Dat moet ik wel toegeven.
0: Ja, toch?
1: Ja. Ja, ik weet niet of ik het nu nog zo zou opschrijven. Maar dit is ook alweer een paar jaar geleden eigenlijk voor mij.
0: Maar dat doe je toch? Ik bedoel, dat is niet per ongeluk?
1: Nee. Misschien was dit nog een beetje laten zien dat ik al die woorden ken.
0: Aha.
1: Maar ik weet wel, ik had het met mijn redacteur op een gegeven moment gesteggel over het woord doch.
0: Ja.
1: Dat hij zelfs dat... te ouderwets vond ik van, nee, dat vind ik onzin. Je mag best wel doch gebruiken. Maar ja, zeker lange zinnen. Waarvan ik daarna ook wel dacht voor mijn tweede boek. Korte zinnen kunnen ook... hoe zeg je dat? Kunnen ook mooi zijn.
0: Zeker.
1: En dat kan ook ingewikkeld zijn. Hermans daar een goed voorbeeld van, denk ik. Die had hele knappe, korte zinnen. Dus ik zou het nu wel anders doen dan hoe ik het toen deed. Zeg maar.
0: Je zei net, ik bewonder Hermans, maar inspiratie niet. Zijn er dan wel ook andere schrijvers die inspireren? Ik had bijvoorbeeld vorige week had ik Esther Naomi Perkin.
1: Ja.
0: Die altijd natuurlijk poëzie heeft geschreven. En toen zei ik, ja, proza is iets anders. Ze zei, ja, Anna Enquist heeft mij heel erg geholpen. En die zei bijvoorbeeld, er moeten ook gewoon hele lullige zinnen in proza staan.
1: Ja.
0: Ik weet niet of je het toevallig gehoord hebt. Maar toen dacht ik, je hebt ook vast toch wel een schrijver... van wie je denkt van ja, daar heb ik wat aan. Die snap ik. En zo kan ik het, daar kan ik misschien iets van leren.
1: Ik weet dat Christian Weitz had het boek gelezen voordat het uitkwam. En hij zei toen tegen mij eigenlijk precies dit. Je hebt ook korte, een beetje niksige zinnetjes nodig.
0: Precies,
1: dat heb je gewoon nodig. En hij haalde een citaat aan van Hemingway, die dat blijkbaar ook al zei. Iets van, je hebt kapiteins en admiraals nodig, maar je hebt ook een hele hoop soldaatjes nodig.
0: Ja.
1: Misschien
0: wil je het dan te mooi doen bij je debuut.
1: Ja, en daar ben ik nu een beetje van afgestapt. En ik geloof ook helemaal inderdaad, van die korte, simpele zinnen is helemaal prima. Want dan dat helpt ook een beetje om het tempo een beetje te kunnen reguleren. Dat het niet continu lange zin na lange zin wordt.
0: In de NRC stond, het heeft iets woests, dit boek. En iets ongecontroleerds. Dat vond ik ook wel mooi.
1: Ja.
0: Echt een debuut, denk ik dan.
1: Ik denk dat goed past bij een debuut. Ja, het kwam er echt wel in één keer uit. Of tenminste, in anderhalf jaar kwam het eruit. Want het was best een werk om het allemaal nog op papier te zetten.
0: Dat wil ik wel geloven. En lees nu dan maar een stukje voor.
1: Ja, dan moet ik nog heel even kort zeggen. Dit is uit het eerste hoofdstuk als Siem, de jongen van 16...
0: Ja.
1: Een vrouw ontmoet die hij nog kent van zijn zorgstage. 2 jaar eerder. En die doet hem denken aan zijn moeder en zij heet Stella. Het was iets diep binnenin hem. 2 uiteinden die door zijn onderbewuste behendig aan elkaar waren geknoopt. Zodat soms ineens het ene gezicht over het andere schoof. En hij niet meer Stella voor zich zag, maar een andere vrouw. Namelijk zijn eigen moeder. Zijn zieke moeder. Die op dat moment en voor de 3e keer in 1 jaar tijd was opgenomen in een psychiatrische kliniek. Een parkachtig gebied dat Sonsbeek heette, waar verspreid over het terrein zeker 5 verschillende instellingen stonden. Zijn zus Linde fietste er bijna iedere dag vanuit school heen om daar met hun moeder te gaan wandelen. Of op een bankje aan haar voor te lezen. En ze had Simon zo vaak gevraagd, er zelfs een keer snikkend om gesmeekt, of hij toch alsjeblieft ook wilde gaan. Maar hij wilde niet. En dus had hij zijn moeder al in geen weken gezien. Wat andersom wellicht niet gold, want het fnuikende toeval wilde dat zijn moeders instelling, gebouw C, vlakbij het hek stond op een steenworp afstand van het fietspad waarover Siem iedere ochtend naar school reed. Omwegen waren er niet, of het zou minstens een kwartier hebben gekost. Als er een god bestond, dan kon die van Siem een dikke middelvinger krijgen, want tot overmaat van ramp bood het raam van zijn moeders kamer op de eerste verdieping ook nog eens uitzicht op de weg.
0: Ja.
1: Dat had zijn zus hem verteld.
0: Nou moet je ophouden, langzaam.
1: Oh.
0: Ja, nee, ja, de tijd is op, ja.
1: Het was een tergende aaneenschakeling van ongelukkige omstandigheden waar je geen kant mee uit kon.
0: Ja, de rest moeten mensen zelf maar lezen.
1: Die moet je zelf maar lezen.
0: Ja, precies.
1: Dan.
0: Dankjewel. En de mensen hebben nu toch een indruk van je stijl gekregen. Daar was het mij om te doen. Cees van den Boom dus. Witte paarden en blauwzuur. Morgen zit hier Ajuit El Melody. En zometeen wat blijft. Dag.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
5: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Nelemann.org en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann. Biologische wijn voor een mooiere wereld.
4: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
6: Dit is Omroep Friesland.
7: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in het zuiden van Spanje dreigt zich uit te breiden richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij is de windrichting cruciaal, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. De brand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Honderden mensen hebben hun huis moeten verlaten. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. In Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productiefout. Demi Vollering heeft voor de 2e keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe kraakte de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Nyemyadoma, op de slotklim en kwam solo over de finish. Er was nog meer Nederlands succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de beste sprinter en Puk Pietersen sleepte de bergtrui binnen. Het weer. Vannacht koelt het niet verder af dan 16 tot 20 graden. Morgen is het eerst bewolkt en in het noorden valt een beetje regen. In de middag is er meer zon en het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Friesland non-stop. De beste

0: Nine in Bureau de Vries.
1: Ik wil nooit meer terug naar het bedrijfsleven. Dat kan niet meer.
2: Van een baan op kantoor naar mijn voeten in de ierde. Het keerpunt in het leven van Hester van der Werf.
1: Wat voor een ander doen en met de handen in de grond.
2: Hester had een sociale itenstunde kleine boerderij in de Vochtel opzet.
1: Ik kan mezelf hier maar heel moeilijk wegslepen aan het eind van de dag. Dat had ik op kantoor niet.
0: Snijn Alvoeren in Bureau de Vries. Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
4: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. De natuurbrand in het zuiden van Spanje dreigt zich uit te breiden richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij zal de windrichting cruciaal zijn, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. De brand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Honderden mensen hebben hun huis moeten verlaten. De kapitein van de boot die gisteren omsloeg in de buurt van het Vrijheidsbeeld in New York is gearresteerd. Hij wordt verdacht van roekeloos handelen. De politie onderzoekt ook of de vaartocht wel door een legale partij werd uitgevoerd. Bij het bootongeluk kwamen een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven. 12 opvarenden, onder wie die kapitein, konden worden gered. Webwinkel Bol heeft 20 soorten eclipsbrillen offline gehaald. Van deze brillen was niet vast te stellen of ze aan de veiligheidseisen voldoen. In de aanloop naar de zonsverduistering van komende woensdag zag Bol dat er ineens veel meer eclipsbrillen werden aangeboden. Maar omdat zo'n bril wordt gezien als persoonlijk beschermingsmiddel, moet het aan strengere eisen voldoen. Aanbieders van de brillen moeten hun product nu eerst laten keuren. Als je zonder bescherming naar de zonsverduistering kijkt, kunnen je ogen beschadigd raken. Tellen Griekspoor is uitgeschakeld in de achtste finales van het tennistoernooi van Montreal. Hij ging met 6-3 en 6-1 hard onderuit tegen de Spanjaard Daniel Merida. Botik van de Zandschulp hoopt zich wel te plaatsen voor de kwartfinale in Montreal. Hij neemt het zometeen op tegen de Tsjech Jakub Mensik, de nummer 17 van de wereldranglijst. Het weer. Vannacht wordt het niet koeler dan 16 tot 20 graden. Morgen is het eerst bewolkt met in het noorden kans op een beetje regen. In de middag meer zon en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
5: De beste

0: Sneulen bij Omroep Friesland.
1: Live uit Weensum.
0: Het Fries kampioenschap Filiap.
2: Klimmen.
1: De hele middag op radio, televisie.
2: Het zit er heel veel uit.
1: En Omroep Friesland.nl.
3: Ja, dat is heel knap.
0: Simmer in Friesland. Wij willen

0: Wat is het record?
1: Wat? Een vies record?
0: Ja?
1: Nou ja, 21 centig, zeg maar. Dat maak je wel springen.
2: Slag het vierlepper Hannes Gerjon nog één keer.
1: Ik wil graag nog één keer dat gevoel hebben, nog één keer misselijk wijzen voor die wedstrijd. Nog één keer dat hele riedeltje voor mezelf wat wannen als een soort van afsluiter.
2: Sprong. Dit weekend in Friesland ook.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Door de bosbrand in het zuiden van Spanje is al 8000 hectare natuur verwoest. Honderden mensen hebben hun huis moeten verlaten. De brand dreigt nu de rivier de Tinto over te steken en zich in de provincie Sevilla te verspreiden. Zeker 300 brandweerlieden proberen dat te voorkomen. Ook het leger is ingezet. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Er raakten ook 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Sinds vorige maand is het geweld weer opgelaaid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. De kapitein van de boot die gisteren omsloeg in de buurt van het Vrijheidsbeeld in New York is gearresteerd. Hij wordt verdacht van roekeloos handelen. De politie onderzoekt ook of de vaartocht wel door een legale partij werd uitgevoerd. Bij het bootongeluk kwamen een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven. 12 opvarenden, onder wie de kapitein, konden worden gered. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal, nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan.